Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja,
3: ik bedoelde urkers. Ja. Een lettertje omgebruikt.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan zee.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt SH Wonen in Emmeloord. En 4 kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een kartonnen doos. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
3: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, de eerste Flevoland is wakker met Jolien er weer bij. Goedemorgen.
1: Ja, ik ben er weer.
4: Ja, na een week Nijmegen, hoe is het met je?
1: Zeker. Wat zou ik zeggen? Nee, goed. Een beetje uitgerust in het weekend van de verrichtingen bij de Nijmeegse Vierdaagse.
4: Ja. 4 keer 40, hè?
1: 4 keer 40, ja. Dus
4: samen
1: eigenlijk
4: Jolien, allebei gehaald?
1: Ja, gelukkig wel. Ja, eigenlijk loop je 4 dagen achter elkaar een marathon. Dus daar moet je lijf wel even van herstellen.
4: Ja.
1: Staat zo'n 1 tot 2 weken voor. Dus dus langzaam
4: weer... Had je niet 2 weken vakantie moeten?
1: Nee. Je moet wel een beetje in beweging blijven. Ja. Beetje. Maar dit weekend heb ik niet heel veel gedaan. Ik kan nog geen schoenen aan, dus ik ben op badslippers.
4: Ja, maar dat zie je niet op draad.
1: Nee, daarom. Dat is helemaal prima.
4: Maar wat we dan afvragen, je bent daar gearriveerd. Je bent ontvangen door je familie, die zat in vak K3 met...
1: Ja.
4: Gladiolen, neem ik aan.
1: Ja. Ik kreeg op 10 kilometer van de finish kreeg ik al een flinke bos gladiolen. Dus die moest ik nog een eindje meeslepen, maar dat was heel lief. Dat doe je dan ook maar.
4: Ja, ja. Maar wat doe je dan... Als het achter de rug is, blijf je dan nog in Nijmegen hangen of zeg je, ik wil naar huis?
1: Wij zijn nog wel even blijven hangen inderdaad. Ja, je praat toch even na en even lekker wat drinken, even een stukje taart. Dus we zijn nog wel even blijven hangen. Vervolgens kwamen we compleet vast te staan in Nijmegen. Want ja, iedereen wil op een gegeven moment naar huis.
4: Heb je
1: en,
4: dat weer?
1: Dat zijn toch wel 46.000 mensen plus de familie.
4: Tuurlijk.
1: En vrienden en noem maar op. Dus ja. Dat was een flinke uittocht. Maar dat feesten, dat hoort er wel bij hoor. Ja, absoluut. Ja. En hoe was het hier?
4: Nou, hier was het zijn gangetje. Zijn zomerse gangetje.
1: Okay.
4: Met zomerseries. En die hebben we nu ook weer.
1: Okay.
4: En we hebben een mooie klaarstaan. Daar komen we na 6:30 op. Dat gaat over 50 jaar Almere. Ja, die stad viert natuurlijk heel lang feest. En daar doen we gewoon gezellig aan mee. Ook deze zomer.
1: Maar en nog wat nieuwszaken?
4: Ja, we beginnen straks met een pleidooi voor meer kant-en-klare woningen uit de fabriek. En dan kun je de woningnood sneller aanpakken.
1: Ja, en 2 weken voor de start van de competitie, dan gaat het over voetbal, maakt Almere City bekend dat het gaat samenwerken met AZ. Wat het voordeel daarvan is, dat hoor je straks van de directeur John Bes.

0: Nothing to lose van Douwe Bob. Het is 6:07 op maandag de 27e juli. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Woningfabrieken die kunnen een belangrijke rol spelen bij de woningnood. De productie van prefab woningen kan flink omhoog. Maar ja, trage vergunningstrajecten en onvoorspelbare besluitvorming remmen de woningbouw, zegt projectleider Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord.
0: Ja, volgens hem kunnen woningfabrieken zoals die in Emmeloord een veel grotere rol spelen bij het oplossen van het woningtekort. In de fabriek worden complete prefab woningen in korte tijd geproduceerd.
2: We staan hier in een woning die transportklaar is. Massieve CLT-wanden, zoals je ziet, badkamer, alles is al afgeplakt voor transport. En zoals je ziet, alles is al prefab gemaakt in de fabriek. De airco, stopcontacten, dakramen, alles zit erin. Dus we kunnen heel snel schakelen om de markt te bedienen.
3: In deze fabriek in Emmeloord bouwen ze al jaren kant-en-klare woningen. En dat kunnen ze snel. Dan heb je het dus over zo'n 6 weken.
2: Afhankelijk van de vergunningsaanvraag natuurlijk. Tijdelijke procedures kunnen we nog sneller schakelen. Maar goed, dat is wat de markt vraagt en de gemeentes of overheden willen.
3: En daar zit eigenlijk de bottleneck, hè?
2: Volgens mij wel. Een stukje besluitvorming, dat laat allemaal op zich wachten. En voordat we dan aan de gang kunnen, ben je alweer natuurlijk een aantal maanden verder.
3: Wat zouden jullie nou fijn vinden?
2: Nou, we zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen. En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
3: Standaardisering dus eigenlijk?
2: Juist, ja. Standaardisering met wel diverse opties die je uiteraard kunt veranderen. Kleurkeuzes, materiaalkeuzes.
3: Nou begrijp ik dat jullie een fantastische samenwerking hebben met de gemeente Dordrecht.
2: Ja, zoals je ziet, hier hebben we al casco staan. Die gaan eind van het jaar worden die gemonteerd, 40 stuks. We hebben onlangs al 36 eenheden geplaatst. Er is gewoon een goede samenwerking. Daar zijn we aan de voorkant al betrokken bij de ontwikkeling. Dus kunnen we zelf meedenken in het hele proces en kunnen we snel schakelen. Kunnen we productieruimte reserveren. En hebben we een stukje continuïteit in de fabriek, wat essentieel is.
3: En hoe snel is dan snel?
2: Ja, weet je, binnen een jaar. Want we kunnen natuurlijk heel snel produceren. We zijn begin van het jaar gaan samenzitten met de gemeente. Het proces doorgelopen. Nou ja, en binnen een jaar hebben we gewoon 80 modules staan.
3: Om de woningnood eigenlijk goed aan te pakken, is er dus een oplossing?
2: Ja, de oplossing staat hier, zoals je ziet.
3: En waarom komt het dan niet echt goed van de grond?
2: Nou, ik denk dat een hele hoop blijft liggen nu bij beleidsmakers, gemeentes, waar geen capaciteit zit. Daardoor kunnen hun niet snel schakelen en blijven de productiefabrieken achter. Want die kunnen allemaal opschalen. De mogelijkheden zijn er, alleen het duurt allemaal zo lang.
3: Ja, en zeg maar de geldsector maakt zich daar zorgen over, hè?
2: Klopt, want ze zijn bang voor stilstand. Nou ja, je kunt het hier wel zien. We hebben nu kunnen 2 woningen maken in de fabriek per week nu. En we kunnen naar 8 toe. Dus we kunnen opschalen. Dus we hebben mogelijkheden genoeg.
3: Maar zijn jullie dan te bedreigend voor de huidige bouwers?
2: Volgens mij niet. En het is de kunst om met elkaar om veel meer samen te gaan werken. Dus dat je een stukje traditioneel hebt en een stukje fabriekswoningen. Dat zou het optimaal scenario zijn.
1: Zei Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Wethcomb. Het is 13 minuten over 6.
1: Toch wel lekker, hè? Die verfrissende buitjes, Diana. Goedemorgen.
2: Heerlijk, ja, een heel goede morgen.
1: Mens
2: ja.
1: komt er even van bij.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, de tuin die vond het heerlijk gisteren, al die buien. Maar het waren lokale buien, want de ene plek heeft wat meer gekregen dan de andere. Zo heb ik gezien dat de Noordoostpolder nou niet zo heel veel regen is gevallen. Maar in het zuidelijk deel van Flevoland toch wel op sommige plaatsen zo'n 5 tot 10 millimeter. Dus dat was nogal een verschil.
0: Ja, maar voor de natuur, om bij te trekken, is er nog veel meer nodig, toch?
2: Ja, ja, ja, zeker. En helaas krijgen dat niet. Nou, de komende uren hebben nog wel met een paar lichte buitjes te maken. Ik denk vooral in de ochtenduren en begin van de middag dat er een paar kunnen voorkomen. Nou, ze brengen niet heel veel regen mee. Maar ik ben ook wel blij dat die zon dan even weg is, hè? Want we moeten ons wel weer gaan voorbereiden op wat warmere dagen. Maar vandaag is nog een heerlijke zomerdag.
1: Het is hartstikke bewolkt.
2: Ja, ja, nou ja, af en toe zon. In de loop van de dag krijgt de zon steeds meer de ruimte. En vanmiddag en vanavond blijft het zo goed als droog. Dan hebben we een maximumtemperatuur vergelijkbaar met afgelopen weekend. Zo'n 21, 22 graden. En dat bij een matige wind vanuit het noordwesten. Dus ik denk het is prima zomerweer.
0: Zeker?
2: Ja, nou vanavond en vannacht is vrij helder. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Maar ja, vanaf morgen is het weer heel anders.
0: We krijgen
2: een paar droge dagen. En de temperatuur die schiet omhoog. Morgen is het al zomers warm in de middag. Zo'n 26 graden op de meeste plaatsen in onze provincie. Ja, en dat bij een afwisseling van zon en wolken. Woensdag en donderdag bijvoorbeeld. Vrij zonnige dagen. En dan wordt het tropisch warm weer. Nou ja, 30, 31 graden. Maar gelukkig niet zo heet als in het zuiden van Nederland. Want daar staat op sommige plaatsen in de verwachting zo'n 35 graden. Ah. Dus,
0: maar dan ga je dus in 2 dagen tijd 10 graden omhoog?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, en je trekt er ook een beetje bedenkelijk gezicht bij. Zo van, nou, ja, voor mij hoeft het eigenlijk
2: nee,
1: niet.
2: Inderdaad, nee, inderdaad. Het heeft allemaal te maken met de windrichting. Want vandaag komt die vanuit het noordwesten. Morgen en overmorgen vanuit het zuiden. Ja, nou ja, dan kan je begrijpen dat die lucht vanuit Frankrijk onze kant op komt. Ja, en daar hebben ze natuurlijk al wekenlang te maken met droogte en tropische hitte. En dan krijgen we tot en met, denk ik, donderdag hebben we daarmee te maken. Ja, en daarna gaat de temperatuur weer iets naar beneden. Want de wind die draait weer naar het noordwesten. Dus de temperatuur gaat deze week omhoog, maar ook weer naar beneden. Ja. Maar ik denk dat het vrijdag en het weekend toch wel zomers warm kan blijven met zo'n 24 of 25 graden.
1: Oké, Diana, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: The Look of Love van ABC. Het is bijna 20 minuten over 6.
1: Almere City FC werkt de komende 4 jaar samen met AZ uit Alkmaar.
0: Ja, de voetbalploegen willen de ontwikkeling van talentvolle voetballers verder verbeteren. Directeur John Bes van Almere City.
2: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn in de Eredivisie. Met het jongste of in ieder geval zo jong mogelijk team. En daar hebben we 2030 voor als tip aan de horizon. En we denken dat door deze samenwerking dat we dat proces kunnen versnellen. En dat we de kans dat we dat halen nog groter maken. En dat zit dus in 3 zaken. Enerzijds dan in die academy. Als je de ambitie hebt om een jonge elftal te hebben, dan zal je toch ook echt een hele goede academy moeten hebben. Nou, die hebben we gelukkig. Bedenk alleen dat AZ in dat opzicht op ons voorloopt. Die hebben een aantal geweldige jaren achter de rug met een academy. Daar zit een bepaald gedachtegoed in. Dat ligt al heel erg dicht bij de onze. Maar we verwachten door deze samenwerking daar nog meer van op te steken. En ons proces nog meer te kunnen versnellen. Dat betekent dus dat we nog beter talent kunnen herkennen. Om tot bij onze academy te laten komen. En tegelijkertijd ook als ze helemaal bij onze academy zitten, nog beter af te kunnen leveren. Tweede is die Eredivisie. Met alleen maar jong talent kom je er niet. Dus je zal ook daadwerkelijk nog daarnaast goede spelers.

0: 2030, dat lijkt ver weg, hè, maar dat is best wel weer dichtbij. Dus door deze samenwerking denken we dat we dat, dat we de kans dat we dat gaan halen ook daadwerkelijk die aanzienlijk vergroten.
1: Ja. En wat is op de korte termijn zeg maar het eerste voordeel wat je zo te binnen schiet? Wat zou kunnen gebeuren?
0: Nou, dat zie je eigenlijk nu al gewoon bij de Academy. Er is al heel veel kruisbestuiving tussen de Academies van AZ en van Almere City. Dus je ziet het al op basis van alleen al de gesprekken van trainers en andere mensen daaromheen met elkaar, dat je een aantal aanpassingen doet en dat je daar wel mee aan de slag gaat met de overtuiging om daar beter van te worden.
1: Ja, en uiteindelijk gaan jullie daardoor sneller je doelen verwezenlijken?
0: Ja, dat is in ieder geval de insteek van deze samenwerking.
2: John Best van Almere City. Zaterdag 8 augustus begint de competitie weer. Almere speelt dan uit tegen FC Den Bosch.
3: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Oh, die Mathieu van der Poelen. Heb je het gezien gisteravond?
4: Ja, een klein stukje.
3: Oh, wat was dat geweldig. Ja, wat scheelde het. Een banddikte. Ja, maar hij wist wel te winnen in Parijs. Fantastisch. Hoor je zo meer over. Naar de muziek van Ace of Base, The Sign.

0: Het is alweer bijna 6:55. Hoogste tijd voor de bericht uit binnen- en buitenland.
1: Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
2: Mathieu van der Poel soleert, volle pak. Nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
0: Ja, was fantastisch om te zien, hoor.
1: Mm-hmm. De Tour werd uiteindelijk gewonnen door Pogacar. En hij deed dat voor de 5e keer.
0: Gaan we nog even naar de kranten van deze maandag. De universitaire lerarenopleidingen zitten flink in de lift, meldt Trouw. In het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Blijkt uit de nieuwste cijfers van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de studierichtingen groeien.
1: En dat was ook al even nodig, hè? Wat meer leraren voor de klas. Ik ga intussen even kijken in de Spaanse krant El País. Daar kun je lezen over de bosbranden die woeden in de provincie Avila.

0: Sevilla en de regio Madrid. Die zijn nog actief. Die blijven nog een paar dagen branden. Maar de vuurfronten zijn inmiddels wel ingedampt. Nou, dat is een klein beetje positief nieuws bij al die bosbranden.
1: Nou, gelukkig maar. Wat is het verschrikkelijk, hè, wat er verwoest
0: en
1: is.
0: En warm en poep.
1: Ja, echt heel naar. En mensen die hals over kop ook weg moesten van campingen en zo.
0: Huizen. Ja.
1: Dus nou, dat is mooi dat het misschien voorzichtig aan wat beter gaat worden daar.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt Joost Puttenstein van SH Wonen in Emmeloord. Er worden nu 2 woningen per week gemaakt. Dat kunnen er 8 zijn. Puttenstein pleit voor meer standaardisering, zodat gemeenten sneller kunnen controleren of een plan aan de regels voldoet.
2: We zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kan plakken dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller de continuïteit in de markt kunnen waarborgen.
1: 4 piepkleine kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Karnerbos in Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een afgesloten kartonnen doos. Een groep jongeren zag die staan op een parkeerplaats. Vrijwilligers van dierenambulance Witte Gerrit hebben de diertjes naar Urk gebracht, waar een vrijwilliger ze verzorgt. Een van de kittens heeft het niet overleefd. In Almere is een man in de nacht van zaterdag op zondag bewusteloos aangetroffen naast een fatbike. Voorbijgangers zagen de man liggen in de Kruidenwijk. Ambulancepersoneel heeft de man gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen. En hulpdiensten zijn gisteren uitgerukt voor reddingsacties op het IJssel en Markermeer. In beide gevallen liep het goed af. Rond 6:15 gisteravond kwam er een melding dat er iemand overboord was geslagen op het IJsselmeer, vlak bij de Ketelbrug. Het bleek dat een boot met 2 opvarenden stuurloos was geraakt. De persoon die in het water was gevallen kon zelf de kant bereiken. De KNRM heeft de boot geborgen. Ruim een uur eerder waren de hulpdiensten gealarmeerd over 2 suppers die in de problemen waren gekomen op het Markermeer bij Lelystad. En zij zijn in goede gezondheid aan wal gebracht. Meer nieuws op web en app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag zaterdag op de Pride. Mensen legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Hij praat om 10:00 met meerdere ministers over de natuurbranden. Ook in Spanje woedde die nog steeds. De brand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi en Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond.
4: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
5: Dankjewel Diana. En straks Almere, 50 jaar. Met de mensen van toen.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Carry You Home van Alex Warren. 6:06 is het.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom brengen wij 8 mensen uit de begintijd samen om herinneringen op te halen. Te kijken naar het heden en de toekomst van de grootste stad van Flevoland.
0: Ja, verslaggever Reo van der Weijden die heeft deze mensen bij elkaar gebracht. Reo, hoe moet me dat precies voorstellen?
2: Ja, wij hebben inderdaad 8 mensen uit de begintijd bij elkaar gebracht. Heel erg leuk, echt de pioniers. Hebben we eigenlijk samen in een klaslokaal gezet in de Meergronden, de oudste middelbare school van Almere. En een paar namen, Brand Stassen, dat was de man van het projectbureau Almere, die echt helemaal aan het begin hierbij betrokken was, bij de stad. Nico van Duin, die eerste huisarts, die ook hier kwam en eigenlijk begon met een handjevol patiënten. Hij vertelde ook bijvoorbeeld dat hij ook wel huisdieren hechtte als die gewond waren. Dat deed hij ook allemaal gewoon, omdat er was geen dierenarts, zeg maar. En ook leuk, Aukje van der Bos. Dat was een van de eerste mensen, toen was ze 11, die kwam wonen in Almere Haven, in de bivak. En ze hebben het allemaal over die begintijd, hè, want er was natuurlijk helemaal niets.
0: Ja, en Aukje noem je, hoe was dat voor haar?
2: Ja, Aukje vertelde dat ze inderdaad toen naar Almere kwam. Dat is natuurlijk niet het meest mooie wat je kan hebben als 11-jarige. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dat je denkt, waarom moet ik naar die zandvlakte toe? Toch is ze hier naartoe gekomen. En heeft eigenlijk hele mooie herinneringen aan die tijd. Dat het was allemaal zand. Ze woonde echt in een houten, in de bivak, zoals dat heet. In een houten huisje. En er was niks. Ze ging ook naar school in Muidenberg, geloof ik. En ze herinnert zich vooral de zandvlaktes en de vele journalisten die bij hun thuis ook kwamen om te vragen hoe dat dan was. En ook mensen die in het weekend naar Almere kwamen om te vragen van, kunnen wij ook in zo'n woning? Ze dachten dat het een modelwoning was. Dus zelf vond ze het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder toen. Maar de wereld om haar heen maakte het wel heel speciaal.
0: En wat was er nou vooral zo opvallend in die verhalen, Reo?
2: Ja, zeker. Een van de meest opvallende dingen was toch dat Brand Stassen, dat is echt de grondlegger van de stad, het is echt de man van het projectbureau Almere, die zei tegen mij, we hadden Almere eigenlijk nooit moeten bouwen op deze plek. En dat vond ik toch wel een beetje apart. Hij zei, dat is toch dat je dat verzint, dat je een stad bouwt op de zeebodem. Hij zegt, je kan erop wachten, maar er komt een dag dat het hier onder water staat. En hij zegt, dat is niet echt nu, want hij woont hier ook met plezier. Maar hij zegt, uiteindelijk ga je het verliezen van de natuur. En dat vond ik wel bijzonder, want hij heeft die stad hier met een aantal andere mensen neergelegd. En er gingen toen ook wel stemmen op om bijvoorbeeld een drijvende stad te maken. Omdat ze zich wel realiseren het is onder de zeespiegel. Maar ik vond het vooral apart dat iemand die dus echt aan het begin staat van de stad nu zegt, we hadden hem eigenlijk niet moeten aanleggen op deze manier.
0: Deze hele week zenden we delen uit van de ontmoeting. Wat kunnen we nog meer verwachten, Reo?
2: Ja, zoals je zegt, op tv en op internet hebben we delen van deze ontmoeting. Ik heb echt heel lang met deze mensen gepraat. Echt een 2 uur of zo in die ruimte gezeten. Over verleden gehad, toekomst, over de kansen voor Almere, over wat er anders had gemoeten, hoe het vroeger was. Op de radio heb ik een aantal mensen losgesproken. Dus we horen de komende week, elke dag horen we een interview met een van de mensen die ook hier in die reportage zitten. Morgen start ik dan ook weer met Brand Stassen. De man die bij het projectbureau Almere helemaal vanaf het begin betrokken was. Dus dat wordt een interessante week.
0: Oké, verslaggever Reo van der Weijden, dankjewel.

0: The Four Tops, I Can't Help Myself. Het is bijna 7:15. Zometeen hebben we zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, de Zomergasten is aan zijn laatste seizoen bezig. En de eerste gast van de laatste reeks was Peter Pannekoek. Wat hij te vertellen had, hoor je zo.
0: Na de muziek van Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: Tom Jeu bij Flevoland is wakker. En dan wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, al die uren, zomergasten, die wordt straks samengevat in 35 seconden. Maar eerst naar de radio. Toch op morgen gisteravond ging het over de vermoedelijke dader van de aanslag van de Berlijnse Pride. Die is gisteravond doodgeschoten bij zijn aanhouding. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Volgens Judith Neurink, journalist en IS-kender, worden in Europa nog steeds veel jongeren geworven door die groep.
2: AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
1: Met deradicaliseringscursussen wordt geprobeerd mensen ervan te weerhouden aanslagen te plegen. Neurink legt uit hoe dat gaat.
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook oudere aanhangers tot de conclusie dat ze zijn voor de gek zijn gehouden.
0: Cabaretier Peter Pannekoek was in de zomergasten. Hij zette in op een energieke avond vol humor, maar twijfelde van tevoren toch nog wel om in te gaan op de uitnodiging.
3: Ik vind het ook een beetje ijdeltuiterij. Dit gewoon denken van laten we 3 uur gaan lullen over wat ik mooi vind. Ik vind het net een tik iconisch programma en het een grote eer. Maar het zit wel op de rand waarvan ik denk, dit mag je eigenlijk doen. Ik vind eigenlijk altijd dat ik alleen op televisie moet zijn als het met mijn werk te maken heeft. Dus als comedian, voor bij Dit Was Het Nieuws.
0: Ja, hij besloot dus toch om mee te doen en was daarmee de opener van het slotseizoen van het programma.
4: Ik ga beginnen door nog één keer die ultieme zomergastenvraag te stellen. Namelijk, wil je het fragment eerst inleiden of kunnen we direct gaan kijken?
3: Ik wil het wel eerst inleiden.
4: Oké, go.
3: Controlfreak die ik ben.
0: Ja, een van de fragmenten die hij wilde laten zien was de documentaire Sam Dillemans, De Waanzin van het Detail, over de Belgische schilder. Hij ontdekte de documentaire in een eerdere uitzending van Zomergasten, vertelt Pannekoek.
3: Nou, ik was onmiddellijk gebiologeerd door die man. Ik ben onmiddellijk die hele documentaire gaan kijken. En sinds die Zomergastenaflevering bekijk ik deze documentaire minimaal 1 keer per jaar. Om mezelf te herinneren dat je altijd harder kan werken. Dat je niet lui mag zijn. Dit is echt brandstof voor mijn ambitie.
0: Nou, kijk eens aan. Aanraden dus.
1: Ze waren de beste van hun tijd en daardoor grote rivalen. In andere tijden sport stond de heftige concurrentiestrijd centraal tussen de wielrenners Leontien van Moorsel en de Française Jeannie Longo. Die kwam tot een hoogtepunt tijdens de eindtappe van de Tour Féminin van 1992.
5: Normaal gesproken denk je van ik pak de eindoverwinning en dan geef je de laatste etappe weg. Maar ja, ik heb heel de rit alleen maar merde, merde, merde gehoord. En toen wilden ze mijn laatste 200 meter ook nog de hek inrijden. En toen dacht ik, die laatste etappe die is ook voor mij.
1: Van Moorsel wint na een bloedstollende slotfase. En na 22 jaar is er tijdens een ontmoeting eindelijk vrede gesloten.
6: Wat zegt ze? We gaan nog een keer samen de Alpen op.
7: Je t'aurais attendu à UAE. Comme ça, j'aurais payé 5 kilometer en j'aurais gagné.
8: Laatste stukje, dat is goed. Deal.
1: Nou, dan niet meer van die lelijke woorden. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: 6 minuten voor 7 is het. Jimmy hoorde je van Boudewijn de Groot. En dit nummer, Walk Like an Egyptian van de Bengals, heb ik 1 keer voorbij horen komen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Oh, en toen?
0: Iedereen ging dat dansje doen.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat was wel ontzettend leuk. En heel veel Nederlandstalige muziek.

0: nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Je ziet eruit als een soort groen monster.
3: Ah ja, nee, dat hoor ik vaker. Maar nee, het was heerlijk. Leuk, erg leuk.
1: Ja. Ook dit is Flevoland.
4: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
1: En dit is ook Flevoland.
5: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt SH Wonen in Emmeloord. En 4 kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een kartonnen doos.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
10: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
9: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
11: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
9: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen, 7:02. Welkom bij Flevoland is wakker. En straks in ons nieuws een pleidooi voor meer kant-en-klare woningen. Die komen zo uit de fabriek en dan kun je de woningnood sneller aanpakken.
8: Ja, en 2 weken voor de start van de competitie, dan gaat het over voetbal, maakt Almere City bekend dat het gaat samenwerken met AZ. Wat zijn daarvan de voordelen? Nou, dat hoor je zo meteen van de directeur John Bes.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 7 minuten over 7 is het live van Desiree, hoorde je bij Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Woningfabrieken die kunnen een belangrijke rol spelen bij de woningnood. De productie van prefabwoningen kan flink omhoog, maar trage vergunningstrajecten en onvoorspelbare besluitvorming, ja, die remmen de woningbouw, zegt projectleider Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord.
0: Nou, volgens hem kunnen woningfabrieken, zoals die in Emmeloord, een veel grotere rol spelen bij het oplossen van het woningtekort. In de fabriek worden complete prefabwoningen in korte tijd geproduceerd.
2: We staan hier in een woning die transportklaar is. Massieve CLT-wanden, zoals je ziet, badkamer, alles is al afgeplakt voor transport. En zoals je ziet, alles is al prefab gemaakt in de fabriek. De airco, stopcontacten, dakramen, alles zit erin. Dus we kunnen heel snel schakelen om de markt te bedienen.
3: In deze fabriek in Emmeloord bouwen ze al jaren kant-en-klare woningen. En dat kunnen ze snel. Dan heb je het dus over zo'n 6 weken.
2: Afhankelijk van de vergunningsaanvraag natuurlijk. Tijdelijke procedures kunnen we nog sneller schakelen. Maar goed, dat is wat de markt vraagt en de gemeentes of overheden willen.
3: En daar zit eigenlijk de bottleneck, hè?
2: Volgens mij wel. Een stukje besluitvorming, dat laat allemaal op zich wachten. En voordat we dan aan de gang kunnen, ben je alweer natuurlijk een aantal maanden verder.
3: Wat zouden jullie nou fijn vinden?
2: Nou, we zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen. En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
3: Standaardisering dus eigenlijk?
2: Juist, ja. Standaardisering met wel diverse opties die je uiteraard kunt veranderen. Kleurkeuzes, materiaalkeuzes.
3: Nou begrijp ik dat jullie een fantastische samenwerking hebben met de gemeente Dordrecht.
2: Ja, zoals je ziet, hier hebben we al casco staan. Die gaan eind van het jaar worden die gemonteerd, 40 stuks. We hebben onlangs al 36 eenheden geplaatst. Er is gewoon een goede samenwerking. Daar zijn we aan de voorkant al betrokken bij de ontwikkeling. Dus kunnen we zelf meedenken in het hele proces en kunnen we snel schakelen. Kunnen we productieruimte reserveren en hebben we een stukje continuïteit in de fabriek, wat essentieel is.
3: En hoe snel is dan snel?
2: Ja, weet je, binnen een jaar. Want we kunnen natuurlijk heel snel produceren. We zijn begin van het jaar gaan samenzitten met de gemeente. Het proces doorgelopen. Nou ja, en binnen een jaar hebben we gewoon 80 modules staan.
3: Om de woningnood eigenlijk goed aan te pakken, is er dus een oplossing?
2: Ja, de oplossing staat hier, zoals je ziet.
3: En waarom komt het dan niet echt goed van de grond?
2: Nou, ik denk dat een hele hoop blijft liggen nu bij beleidsmakers, gemeentes, waar geen capaciteit zit. Daardoor kunnen hun niet snel schakelen en blijven de productiefabrieken achter. Want die kunnen allemaal opschalen. De mogelijkheden zijn er, alleen het duurt allemaal zo lang.
3: Ja, en zeg maar de geldsector maakt zich daar zorgen over, hè?
2: Klopt, want ze zijn bang voor stilstand. Nou ja, je kunt het hier wel zien. We hebben nu kunnen 2 woningen maken in de fabriek per week nu. En we kunnen naar 8 toe. Dus we kunnen opschalen. Dus we hebben mogelijkheden genoeg.
3: Maar zijn jullie dan te bedreigend voor de huidige bouwers?
2: Volgens mij niet. En het is de kunst om met elkaar om veel meer samen te gaan werken. Dus dat je een stukje traditioneel hebt en een stukje fabriekswoningen. Dat zou het optimaal scenario zijn.
1: Zij Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord.

0: Repeat It. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Een geweldig mooie samenwerking tussen die twee. Het is bijna 7:15.
1: Wij werken nu even samen met Diana Woei voor het weer. Goedemorgen, Diana.
2: Goedemorgen.
1: Heb je nog buitjes in de planning?
2: Jazeker, op het moment al trekken er een aantal over onze provincie. Urk bijvoorbeeld, in de omgeving van de Ketelbrug. En ook op de Markerwaarddijk, als je hier naartoe komt, dan kan het toch wel nat zijn op de straten. Ja, dat zijn toch wel korte durende, maar felle buien. En het kan toch wel een uurtje aanhouden. Nou, daar hebben we dus vanochtend mee te maken. Plaatselijke buien, niet overal, want de temperatuur die verschilt nu nogal. 17 graden is het op het moment in Lelystad. Daar is het nu droog. De wind die zwakjes vanuit het zuidwesten gaat draaien naar het noordwesten. Is vanmiddag dan matig, windkracht 3 tot 4. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 21, 22 graden. En dat zijn aangename waarden. Dus ja, het is vandaag typisch Hollands zomerweer. Want de zon die komt ook tevoorschijn. En ik denk dat in de tweede helft van de middag en vanavond dat het overal droog is, dat de buien zijn verdwenen.
1: En dan maandagavond en de dinsdag.
2: Ja, dan krijgen we toch wel een tamelijk frisse avond. Bij zonsondergang is het 16 graden. En daarna daalt het kwik naar 14 graden. En het blijft droog in de nachtelijke uren. Het is tamelijk helder. En dat is een opmaat voor toch wel een redelijke dinsdag. Met genoeg ruimte voor de zon. Wat sluierwolken, wat stapelwolken. En de temperatuur die gaat omhoog. Want de wind die komt morgen vanuit het zuidwesten. En dan wordt het zomers warm. Zo'n 26 of 27 graden op de meeste plaatsen.
1: Geen regen meer dus?
2: Nee. Ja, dat heb ik eigenlijk ook niet voor de woensdag en de donderdag. Waarschijnlijk vrijdag en zaterdag, zondag ook niet.
1: Oh.
2: Want een hoge drukgebied ligt in het zuiden van ons. Dat verplaatst zich naar de Alpen. Daardoor komt er een zuidelijke stroming op gang voor de woensdag en de donderdag voor een groot deel. Tropische temperaturen hebben we dan mee te maken. Ja, dan moet je luchtig gekleed gaan. Heel anders dan vandaag. Want 30, 32 graden in onze provincie. Oh. Bij veel zonneschijn op de woensdag dan. Donderdag wat meer bewolking en dan zal de wind geleidelijk aan weer gaan draaien naar het noordwesten. Dus dan beginnen we toch wel tamelijk warm. Dan kan het ook weer zomers warm worden, misschien wel 28, 29 graden. Mogelijk 30 graden in de Noordoostpolder. Maar later op de dag dan met die noordwestelijke wind, dan krijgen we weer wat minder warme lucht. Ja, dan hebben we vrijdag en zaterdag weer normale temperaturen, 23 tot 25 graden. Droog weer, een afwisseling van zon en wolken. Dus ja, deze week is het denk ik prima zomerweer.
3: Ja, je zegt tot en met zondag dus, die droogte. Maar houdt die ook daarna nog aan?
2: Ja, ik heb inderdaad zitten kijken, wanneer komen er weer regenbuien aan? 6 en 7 augustus. Dus ja, het duurt nog wel even voordat er wat gaat vallen.
3: Ja.
2: De maandwisseling is droog. En ook begin augustus zal droog zijn met zomerse temperaturen. En dan ergens volgende week kan er dan wel weer wat regen gaan vallen.
1: Ja, okay. Maar deze week, woensdag, is de warmste.
2: De heetste.
1: De heetste dan.
2: Ja. Oh, dat zeg je.
3: Dankjewel, Diana.
1: Almere City FC werkt de komende 4 jaar samen met AZ uit Alkmaar.
3: Ja, de voetbalploegen willen de ontwikkeling van talentvolle voetballers verder verbeteren. Directeur John Bes van Almere City.
4: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn in de Eredivisie. Met het jongste of in ieder geval zo jong mogelijk team. En daar hebben we 2030 voor als tip aan de horizon. En we denken dat door deze samenwerking dat we dat proces kunnen versnellen. En dat we de kans dat we dat halen nog groter maken. En dat zit dus in 3 zaken. Enerzijds dan in die academy. Als je de ambitie hebt om een jonge elftal te hebben, dan zal je toch ook echt een hele goede academy moeten hebben. Nou, die hebben we gelukkig. We denken alleen dat AZ in dat opzicht op ons voorloopt. Die hebben een aantal geweldige jaren achter de rug met een academy. Daar zit een bepaald gedachtegoed in. Dat ligt al heel erg dicht bij de onze. Maar we verwachten door deze samenwerking daar nog meer van op te steken. En ons proces nog meer te kunnen versnellen. Dat betekent dus dat we nog beter talent kunnen herkennen. Om tot bij onze academy te laten komen. En tegelijkertijd ook als ze helemaal bij onze academy zitten, nog beter af te kunnen leveren. Tweede is die Eredivisie. Met alleen maar jong talent kom je er niet. Dus je zal ook daadwerkelijk nog daarnaast goede spelers moeten aantrekken. We hebben uiteraard ook onze scouting op orde. Wij zijn heel erg data-driven, zoals dat dan zo mooi heet. Dus we doen heel veel op basis van data. Alleen ook daarin loopt AZ een flink aantal jaren op ons voor. Die hebben een aantal hele goede resultaten ook op dat gebied behaald. En wij verwachten ook daarvan te profiteren. Waardoor wij nog meer zicht krijgen op talent onder de radar met AZ. en daar beter van te worden. In die 2030, dat lijkt ver weg, hè, maar dat is best wel weer dichtbij. Dus door deze samenwerking denken we dat we de kans dat we dat gaan halen ook daadwerkelijk die aanzienlijk vergroten.
5: Ja. En wat is op de korte termijn zeg maar het eerste voordeel wat je zo te binnen schiet? Wat zou kunnen gebeuren?
4: Nou, dat zie je eigenlijk nu al gewoon bij de Academy. Er is al heel veel kruisbestuiving tussen de Academies van AZ en van Almere City. Dus je ziet het al op basis van alleen al de gesprekken van trainers en andere mensen daaromheen met elkaar. Dat je een aantal aanpassingen doet en dat je daar wel mee aan de slag gaat met de overtuiging om daar beter van te worden.
5: Ja, en uiteindelijk gaan jullie daardoor sneller je doelen verwezenlijken?
4: Ja, dat is in ieder geval de insteek van deze samenwerking.
1: John Best van Almere City. Zaterdag 8 augustus, dan begint de competitie weer. Almere speelt dan uit tegen FC Den Bosch.
0: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Dan hebben we het over boeren die nieuwe protestacties voorbereiden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Je hoort er zo meer over. Na Wind Force 11.

0: Edwin, 20 minuten over 7 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Boeren die bereiden nieuwe protestacties voor tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vandaag zijn er volgens Hart van Nederland op verschillende plekken protesten, onder meer in Apeldoorn. Veehouder William doet ook mee. Hij moet volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien wegdoen. Het ministerie van Landbouw hoopt nog op gesprekken met de boeren, maar daar ziet William niets meer in.
2: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
3: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
1: Ja, protest moet vreedzaam blijven, benadrukt William.
0: In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in regenboogkleuren. Daarmee herdenkt de stad de aanslag op de Pride van afgelopen zaterdag. Na een klopjacht is de dader gisteravond doodgeschoten door de politie. Het vermoeden is dat er meer mensen betrokken waren bij die aanslag, zegt NOS-correspondent Gim Balduk.
4: De politie gaat ervan uit dat er meerdere verdachten zijn. Zijn er niet heel duidelijk over in hoeverre die verdachten wat hun rol dan is. Of dat gaat bijvoorbeeld om iemand die erbij rijden is of mogelijk hulp heeft verleend bij het wegkomen of onderduiken van Abdul B. Er zijn wel in ieder geval meerdere arrestaties verricht. En dat onderzoek dat gaat de komende dagen ook nog verder.
0: De slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen zijn buiten levensgevaar. Op de Pride in Amsterdam wordt morgen stilgestaan bij de aanslag op de Pride van Berlijn.
1: De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in het land. De Franse regering haalt er ook professionals uit de toerismesector, de energie- en telecomwereld en ook uit de verzekeringsbranche bij. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toeristen bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
5: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten en een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. En zeker 's avonds, dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen. En dan, dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rot.
1: En in Spanje zijn veel vuurfronten bij de branden bij Madrid en Avila. Die zijn inmiddels ingedampt, maar het blijft er naar de verwachting de komende dagen nog wel branden. Ook de branden in de regio Toledo verergeren niet meer.
0: Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. Er zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt correspondent Gabi Verberg.
6: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
0: De orkaan is inmiddels flink in snelheid afgenomen. Muziek van Maroon 5 en Cardi B, Girls Like You.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt, maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt Joost Puttenstein van SH Wonen in Emmeloord. Er worden nu 2 woningen per week gemaakt. Dat kunnen er 8 zijn. Puttenstein pleit voor meer standaardisering, zodat gemeenten sneller kunnen controleren of een plan aan de regels voldoet.
10: We zijn bezig met een typegoedkeur op de woning, dat je een soort sticker op de woning kunt plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen.
9: 4 piepkleine kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een afgesloten kartonnen doos. Een groep jongeren zag die staan op een parkeerplaats. Vrijwilligers van dierenambulance Witte Gerrit hebben de diertjes naar Urk gebracht, waar een vrijwilliger ze verzorgt. Een van de kittens heeft het niet overleefd. In Almere is een man in de nacht van zaterdag op zondag bewusteloos aangetroffen naast zijn fatbike. Voorbijgangers zagen de man liggen in de Kruidenwijk. Ambulancepersoneel heeft de man gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen. Hulpdiensten zijn gisteren uitgerukt voor reddingsacties op het IJssel en Markermeer. In beide gevallen liep het goed af. Rond 6:15 gisteravond kwam er een melding dat er iemand overboord was geslagen op het IJsselmeer, vlakbij de Ketelbrug. Het bleek dat een boot met 2 opvarenden stuurloos was geraakt. De persoon die in het water was gevallen kon zelf de kant bereiken. De KNRM heeft de boot geborgen. Ruim een uur eerder waren de hulpdiensten gealarmeerd over 2 suppers die in de problemen waren gekomen op het Markermeer bij Lelystad. Zij zijn in goede gezondheid aan wal gebracht. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN probeert Trump onderhandelingen de ruimte te geven. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen omgekomen. 5 mensen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Of er nog meer verdachten zijn, is nog niet duidelijk. En Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg.
12: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
13: Dankjewel, Diana Woeijen. En ik heb één flitser voor je. Staat op de Ganzenweg bij Harderwold. In beide richtingen word je gecontroleerd bij 100,5. En straks 50 jaar Almere.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Come on Eileen van de Dexys Midnight Runners. Het is 8:08.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom brengen wij 8 mensen uit de begintijd samen om herinneringen op te halen. Te kijken naar het heden en de toekomst van de grootste stad van Flevoland.
0: Ja, verslaggever Rio van der Weijden die heeft deze mensen bij elkaar gebracht. Rio, hoe moet ik me dat precies voorstellen?
2: Ja, wij hebben inderdaad 8 mensen uit de begintijd bij elkaar gebracht. Heel erg leuk, echt de pioniers. Hebben we eigenlijk samen in een klaslokaal gezet in de Meergronden, de oudste middelbare school van Almere. En een paar namen, Brand Stassen, dat was de man van het projectbureau Almere, die echt helemaal aan het begin hierbij betrokken was, bij de stad. Nico van Duin, de eerste huisarts, die ook hier kwam en eigenlijk begon met een handjevol patiënten. Hij vertelde ook bijvoorbeeld dat hij ook wel huisdieren hechtte als die gewond waren. Dat deed hij ook allemaal gewoon, omdat er, ja, er was geen dierenarts, zeg maar. En ook leuk, Aukje van der Bos. Dat was een van de eerste mensen, toen was ze 11, die kwam wonen in Almere Haven, in de bivak. En ze hebben het allemaal over die begintijd, hè, want er was natuurlijk helemaal niets.
0: Ja, en Aukje noem je, hoe was dat voor haar?
2: Ja, Aukje vertelde dat ze inderdaad toen naar Almere kwam. Dat is natuurlijk niet het meest mooie wat je kan hebben als 11-jarige. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dat je denkt, van, ja, waarom moet ik naar die zandvlakte toe? Toch is ze hier naartoe gekomen en heeft eigenlijk hele mooie herinneringen aan die tijd. Dat het was allemaal zand. Ze woonde echt in een houten, in de bivak, zoals dat heet. In een houten huisje. En er was niks. Ze ging ook naar school in Muidenberg, geloof ik. En ze herinnert zich vooral de zandvlaktes en de vele journalisten die bij hun thuis ook kwamen om te vragen hoe dat dan was. En ook mensen die in het weekend naar Almere kwamen om te vragen van, ja, kunnen wij ook in zo'n woning? Ze dachten dat het een modelwoning was. Dus zelf vond ze het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder toen. Maar de wereld om haar heen maakte het wel heel speciaal.
0: En wat was er nou vooral zo opvallend in die verhalen, Rio?
2: Ja, zeker. Een van de meest opvallende dingen was toch dat Brand Stassen, dat is echt de grondlegger van de stad, het is echt de man van het projectbureau Almere, die zei tegen mij, ja, we hadden Almere eigenlijk nooit moeten bouwen op deze plek. En dat vond ik toch wel een beetje apart. Hij zei, ja, dat is toch dat je dat verzint, dat je een stad bouwt op de zeebodem. Hij zegt, ja, je kan erop wachten, maar er komt een dag dat het hier onder water staat. En hij zegt, dat is niet echt nu, want hij woont hier ook met plezier. Maar hij zegt, uiteindelijk ga je het verliezen van de natuur. En dat vond ik wel bijzonder, want ja, hij heeft die stad hier met een aantal andere mensen neergelegd. En er gingen toen ook wel stemmen op om bijvoorbeeld een drijvende stad te maken. Omdat ze zich wel realiseren van, ja, het is onder de zeespiegel. Maar ik vond het vooral apart dat iemand die dus, ja, echt aan het begin staat van de stad, nu zegt van, ja, we hadden hem eigenlijk niet moeten aanleggen op deze manier.
0: Ja, deze hele week zenden we delen uit van de ontmoeting. Wat kunnen we nog meer verwachten, Rio?
2: Ja, zoals je zegt, op tv en op internet hebben we delen van deze ontmoeting. Ik heb echt heel lang met deze mensen gepraat. Echt een 2 uur of zo in die ruimte gezeten. Over verleden gehad, toekomst, over de kansen voor Almere, over wat er anders had gemoeten, hoe het vroeger was. Op de radio heb ik een aantal mensen losgesproken. Dus we horen de komende week, elke dag horen we een interview met een van de mensen die ook hier in die reportage zitten. Morgen start ik dan ook weer met Brand Stassen. De man die bij het projectbureau Almere helemaal vanaf het begin betrokken was. Dus dat wordt een interessante week.
0: Oké, verslaggever Rio van der Weijden, dank je.

0: Open Light van Taylor Swift en zometeen wat zaken gisteravond op radio en televisie. Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, er werd uitgelegd hoe deradicalisering werkt bij mensen die IS aanhangen. Daar gaan we straks meer over.
0: Nou, dat Berlijn was toch wel een voorbeeld van wat het...
1: niet werkte.
0: In veel gevallen dan ook niet helpt. Nee. Je hoort er zo meer over. Na de muziek van Eric Clapton, Layla.

0: Applaus voor Eric Clapton. Het is 8:10. Wat heb je gemist gisteravond op radio of tv?
1: Ik begin op de radio. Het oog op morgen. Daar ging het over de vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse Pride. Die gisteravond is doodgeschoten bij zijn aanhouding. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Ja, volgens Judith Neuring, journalist en IS-kenners, worden in Europa nog steeds veel jongeren geworven door die groep.
2: De IVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
1: Met deradicaliseringscursussen wordt geprobeerd mensen ervan te weerhouden aanslagen te plegen. Neuring legt uit hoe dat gaat.
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegden waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook oudere aanhangers tot de conclusie dat ze zijn, voor de gek zijn gehouden.
0: Cabaretier Peter Pannenkoek was in Zomergasten. Hij zette in op een wat waarvan.
1: Hou jij dat vol, zo'n zit, Zomergasten?
0: Nee.
1: Nee,
0: ik vind het echt te lang. En ik ga ook niet heel goed op Peter Pannenkoek, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hij was in ieder geval de gast in Zomergasten dus. En hij zette in op een energieke avond vol humor. Maar hij twijfelde wel of hij wel moest ingaan op die uitnodiging.
3: Ik vind het ook een beetje ijdeltuiterij. Dit, gewoon denken van, laten we 3 uur gaan lullen over wat ik mooi vind. Ik vind het net een iconisch programma en het een grote eer. Maar het zit wel op de rand waarvan ik denk, dit mag je eigenlijk doen. Ik vind eigenlijk altijd dat ik alleen op televisie moet zijn als het met mijn werk te maken heeft. Dus ja. Als comedian, voor bij Dit Was Het Nieuws.
0: Maar ja, hij besloot dus toch om mee te doen en was daarmee de opener van het slotseizoen van het programma.
4: Ik ga beginnen door nog 1 keer die ultieme zomergastenvraag te stellen. Namelijk, wil je het fragment eerst inleiden of kunnen we direct gaan kijken?
3: Ik wil het wel eerst inleiden.
4: Oké, go.
3: Controlfreak die ik ben.
0: Een van de fragmenten die hij wilde laten zien was de documentaire Sam Dillemans, De Waanzin van het Detail, over de Belgische schilder. Hij ontdekte de documentaire in een eerdere uitzending van Zomergasten, vertelt Pannenkoek.
3: Nou, ik was onmiddellijk gebiologeerd door die man. Ik ben onmiddellijk die hele documentaire gaan kijken. En sinds die Zomergastenaflevering bekijk ik deze documentaire minimaal 1 keer per jaar. Om mezelf te herinneren dat je altijd harder kan werken. Dat je niet lui mag zijn. Dit is echt brandstof voor mijn ambitie.
0: Waarom zou je niet lui mogen zijn? Het is af en toe heel belangrijk om een beetje lui te zijn.
1: Dan kun je op creatieve ideeën komen, namelijk. Ja, en dat is voor zijn vak, lijkt mij ook wel belangrijk.
0: Dat is ook weer een stukje opvoeding, hè, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. Je mag alles nuttig besteden. Ach, hou op. Ja. Ze gaan nog even naar andere tijden sport. Daarin werd teruggeblikt op de concurrentiestrijd van de wielrensters Leontien van Morsel en de Française Jeannie Longo. Ja, die kwam tot een hoogtepunt tijdens de etappe van de Tour Féminin in 1992.
5: Normaal gesproken denk je van, nou, ik pak de eindoverwinning en dan geef je de laatste etappe weg. Maar ja, ik heb heel de rit alleen maar merde, merde, merde gehoord. En toen wilden ze mijn laatste 200 meter ook nog de hek inrijden. En toen dacht ik, die laatste etappe die is ook van mij.
1: Ja, Leontien van Morsel, lekker strijdbaar. En die won dus toen na een bloedstollende slotfase. En na 22 jaar is er tijdens een ontmoeting eindelijk vrede gesloten.
6: Je pas beaucoup de
7: nom. Wat zegt ze? We gaan nog een keer samen de Alp op.
6: Je t'aurais attendu à UL. Comme ça, j'aurais payé 5 derniers kilomètres et j'aurais gagné.
7: Laatste stukje, dat is goed. Deal.
0: That's good. Geen Frans woord, hoor.
1: Nee, ze had ook d'accord kunnen zeggen, natuurlijk.
0: Ja, dat had ook gekund. Maar Merde was er niet meer bij, gelukkig uiteindelijk.
1: Nee, dat moet je ook niet zeggen.
0: Nou ja, dat gebeurt soms in het heetst van de strijd.
1: Ja?
0: Dit is Donna Summer met Last Dance.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Het ziet eruit als een soort groen monster.
3: Ah ja, nee, hoor ik vaker. Maar het was heerlijk. Leuk. Erg leuk.
1: Ja. Ja. Ook dit is Flevoland.
4: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
1: En dit is ook Flevoland.
5: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt SH Wonen in Emmeloord. En 4 kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een kartonnen doos.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
12: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
11: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
13: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
11: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Ik heb 1 flitser voor je. De Ganzenweg in Zeewolde bij hectometerpaal 100,5. En straks in het nieuws een pleidooi voor meer kant-en-klare woningen uit de fabriek. Dan kun je de woningnood sneller aanpakken. En als je meekijkt op tv of op de website, dan kun je aan de binnenkant kijken hoe ze eruit zien.
10: En 2 weken voor de start van de competitie, voetbal gaat het dan over, maakt Almere City bekend dat het gaat samenwerken met AZ. Wat zijn de voordelen daarvan? Nou, dat hoor je zo meteen van de directeur van Almere City, dat is John Bes.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Agda en de Munnik met de kapitein. 7:07, Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Ja, woningfabrieken die kunnen een belangrijke rol spelen bij de woningnood. De productie van prefabwoningen kan flink omhoog. Maar ja, trage vergunningstrajecten en onvoorspelbare besluitvorming remmen de woningbouw, zegt projectleider Joost Puttenstein van SH Wonen in Emmeloord.
0: Ja, volgens hem kunnen woningfabrieken zoals die in Emmeloord een veel grotere rol spelen bij het oplossen van het woningtekort. In de fabriek worden complete prefabwoningen in korte tijd geproduceerd.
2: We staan hier in een woning die transportklaar is. Massieve CLT-wanden, zoals je ziet, badkamer, alles is al afgeplakt voor transport. En zoals je ziet, alles is al prefab gemaakt in de fabriek. De airco, stopcontacten, dakramen, alles zit erin. Dus we kunnen heel snel schakelen om de markt te bedienen.
3: In deze fabriek in Emmeloord bouwen ze al jaren kant-en-klare woningen. En dat kunnen ze snel. Dan heb je het dus over zo'n 6 weken.
2: Afhankelijk van de vergunningsaanvraag natuurlijk. Tijdelijke procedures kunnen we nog sneller schakelen. Maar goed, dat is wat de markt vraagt en de gemeentes of overheden willen.
3: En daar zit eigenlijk de bottleneck, hè?
2: Volgens mij wel. Een stukje besluitvorming, dat laat allemaal op zich wachten. En voordat we dan aan de gang kunnen, ben je alweer natuurlijk een aantal maanden verder.
3: Wat zouden jullie nou fijn vinden?
2: Nou, we zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen. En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
3: Standaardisering dus eigenlijk?
2: Juist, ja. Standaardisering met wel diverse opties die je uiteraard kunt veranderen. Kleurkeuzes, materiaalkeuzes.
3: Nou begrijp ik dat jullie een fantastische samenwerking hebben met de gemeente Dordrecht.
2: Ja, zoals je ziet, hier hebben we al casco staan. Die gaan eind van het jaar worden die gemonteerd, 40 stuks. We hebben onlangs al 36 eenheden geplaatst. Er is gewoon een goede samenwerking. Daar zijn we aan de voorkant al betrokken bij de ontwikkeling. Dus kunnen we zelf meedenken in het hele proces en kunnen we snel schakelen. Kunnen we productieruimte reserveren. En hebben we een stukje continuïteit in de fabriek, wat essentieel is.
3: En hoe snel is dan snel?
2: Ja, weet je, binnen een jaar. Want we kunnen natuurlijk heel snel produceren. We zijn begin van het jaar gaan samenzitten met de gemeente. Het proces doorgelopen. Nou ja, en binnen een jaar hebben we gewoon 80 modules staan.
3: Om de woningnood eigenlijk goed aan te pakken, is er dus een oplossing?
2: Ja, de oplossing staat hier, zoals je ziet.
3: En waarom komt het dan niet echt goed van de grond?
2: Nou, ik denk dat een hele hoop blijft liggen nu bij beleidsmakers, gemeentes, waar geen capaciteit zit. Daardoor kunnen hun niet snel schakelen en blijven de productiefabrieken achter. Want die kunnen allemaal opschalen. De mogelijkheden zijn er, alleen het duurt allemaal zo lang.
3: Ja, en zeg maar de geldsector maakt zich daar zorgen over, hè?
2: Klopt, want ze zijn bang voor stilstand. Nou ja, je kunt het hier wel zien. We hebben nu kunnen 2 woningen maken in de fabriek per week nu. En we kunnen naar 8 toe. Dus we kunnen opschalen. Dus we hebben mogelijkheden genoeg.
3: Maar zijn jullie dan te bedreigend voor de huidige bouwers?
2: Volgens mij niet. En het is de kunst om met elkaar om veel meer samen te gaan werken. Dus dat je een stukje traditioneel hebt en een stukje fabriekswoningen. Dat zou het optimaal scenario zijn.
1: Zei Joost Puttenstein van SH Wonen in Emmeloord.
0: Hoe warm gaat het worden deze week? Of hoe heet is misschien wel beter de vraag. Nou, Diana Woei, die praat je daar zometeen over bij. Eerst Bruno Mars, On My Soul.

0: Oh, I Soul van Bruno Mars.
1: Het weer met Diana Woe. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben lekker wat buitjes gehad. We waren wel even aan toe, hè?
2: Ja. En ze zijn nu ook nog aanwezig in onze provincie, hoor. Ja, hier in Lelystad gaat het zo regenen. Ik zie ook een paar over Emmeloord misschien wel. En Urk. Almere, net het zuiden, Almere Haven. Dus ja, er zijn wel een paar buitjes actief in onze provincie. En dat bij een temperatuur op een moment van zo'n 14 graden in Emmeloord tot zo'n 16 hier in Lelystad. En niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. De wind die gaat draaien naar het noordwesten. Zal vanmiddag matig zijn, windkracht 3 tot 4. En ik verwacht dat in de tweede helft van de middag en vanavond de meeste buien zijn verdwenen. En dat de zon steeds meer de ruimte krijgt.
1: En die zon, die neemt weer de zomer over, hè?
2: Ja, morgen in ieder geval. Vandaag is de temperatuur eigenlijk om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanmiddag zo'n 22 graden. Mm-hmm. En vanavond bij zonsondergang wordt het dan al snel fris met een graad of 16. En na een nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden krijgen we morgen dan toch wel een zomerswarme dag. 25, 26 graden in de middag bij genoeg ruimte voor de zon. Een paar stapelwolken, wat hoge sluierwolking. En het blijft morgen gewoon droog. Nou, woensdag is de mooiste en de warmste. Ik zou zeggen de heetste dag van de week. Want dan hebben we met tropische temperaturen te maken. Zo'n 30 tot 32 graden.
1: No.
2: Niet al te veel wind vanuit het zuiden. En ja, de hele dag zonneschijn. Ja, dat vind ik niet prettig.
1: Nee.
2: Ik ben blij dat het dan weer donderdag is. Want dan draait de wind in de loop van de donderdag weer naar het noordwesten. En zal die tropische hitte geleidelijk aan verdwijnen.
1: Oh.
2: Donderdag is het zomers warm met zo'n 26 tot 28 graden. Met een mix van zon en hoge sluierwolken.
1: Maar het is maar één dagje, die 30.
2: Ja, gelukkig wel. Het is geen hittegolf.
1: Ja, ik hoor dat meer mensen om me heen zeggen van nou.
2: Ja, het zou misschien een hittegolf. Nee, dat zie ik eigenlijk niet van komen. Want vrijdag en zaterdag hebben we dan weer eigenlijk een beetje normale waarden. 23 tot 25 graden. Dat komt omdat de wind weer vanuit het noorden tot noordwesten gaat waaien.
1: Ja.
2: En dan is er een afwisseling opnieuw van zon en wolken. En blijft het nog wel droog. Ja, die droogte die houdt ook aan. Het eerste weekend van augustus zie ik geen regen. En ook begin volgende week niet. Dus dat is goed nieuws voor de vakantiegangers. Maar voor de natuur is het natuurlijk echt niet echt goed. Ja, volgende week misschien 6, 7 augustus zie ik een paar buien. Dus als je dan een feestje hebt gepland buiten, dan kan je misschien beter een partytent huren.
1: Gaan we doen, Diana. Dankjewel, hè.
2: Ja.
1: Almere City FC werkt de komende 4 jaar samen met AZ uit Alkmaar.
3: Ja, de voetbalploegen willen de ontwikkeling van talentvolle voetballers verder verbeteren. Directeur John Best van Almere City.
4: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn in de Eredivisie. Met het jongste of in ieder geval zo jong mogelijk team. En daar hebben we 2030 voor als tip aan de horizon. En we denken dat door deze samenwerking dat we dat proces kunnen versnellen. En dat we de kans dat we dat halen nog groter maken. En dat zit dus in drie zaken. Enerzijds dan in die academy. Als je de ambitie hebt om een jonge elftal te hebben, dan zal je toch ook echt een hele goede academy moeten hebben. Nou, die hebben we gelukkig. Bedenk alleen dat AZ in dat opzicht op ons voorloopt. Die hebben een aantal geweldige jaren achter de rug met een academy. Daar zit een bepaald gedachtegoed in. Dat ligt al heel erg dicht bij de onze. Maar we verwachten door deze samenwerking daar nog meer van op te steken. En ons proces nog meer te kunnen versnellen. Dat betekent dus dat we nog beter talent kunnen herkennen. Om bij onze academy te laten komen. En tegelijkertijd ook, als ze helemaal bij onze academy zitten, nog beter af te kunnen leveren. Tweede is die Eredivisie. Met alleen maar jong talent kom je er niet. Dus je zal ook daadwerkelijk toch daarnaast goede spelers moeten aantrekken. We hebben uiteraard ook onze scouting op orde. Wij zijn heel erg data-driven, zoals dat dan zo mooi heet. Dus we doen heel veel op basis van data. Alleen ook daarin loopt AZ een flink aantal jaren op ons voor. Die hebben een aantal hele goede resultaten ook op dat gebied behaald. En wij verwachten ook daarvan te profiteren. Waardoor wij nog meer zicht krijgen op talent onder de radar met AZ. En daar beter van te worden. In die 2030, dat lijkt ver weg, hè, maar dat is best wel weer dichtbij. Dus door deze samenwerking denken we dat we dat we de kans dat we dat gaan halen ook daadwerkelijk die aanzienlijk vergroten.
1: Ja. En wat is op de korte termijn zeg maar het eerste voordeel wat je zo te binnen schiet? Wat zou kunnen gebeuren?
4: Nou, dat zie je eigenlijk nu al gewoon bij de academy. Er is al heel veel kruisbestuiving tussen de academies van AZ en van Almere City. Dus je ziet het al op basis van alleen al de gesprekken van trainers en andere mensen daaromheen met elkaar. Dat je een aantal aanpassingen doet en dat je daar wel mee aan de slag gaat met de overtuiging om daar beter van te worden.
5: En uiteindelijk gaan jullie daardoor sneller je doelen verwezenlijken?
4: Ja, dat is in ieder geval de insteek van deze samenwerking.
1: Seizoen best van Almere City FC. Ja, en als wij nog lekker in de zomervakantie zitten, beginnen ze alweer. Zaterdag 8 augustus begint de competitie. Almere speelt dan uit tegen FC Den Bosch.
3: Het is 18 minuten over 8. Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. En dan hebben we het over branden en droogte.

0: Woman van John Lennon. We gaan naar de berichten uit binnen- en buitenland.
1: Tijdens het Milkshake Festival in Amsterdam is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond.
2: So what we want to do is Milkshake. We want to give 1 minute of silence. Just for everything that's happening in the world, and especially for the people.

0: gesprekken met de boeren, maar daar ziet William niets meer in.
1: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
2: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
0: Nou, we gaan het zien. Het protest moet wel vreedzaam blijven, benadrukt William.
3: In Andijk wordt een klimaatbuffer aangelegd om de drinkwatervoorraad van Noord-Holland te vergroten. Het drinkwaterbedrijf heeft nu een voorraad voor 5 dagen en dat moet er 50 worden.
4: Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water te hebben, dat we 50 dagen vooruit kunnen. En dat heeft te maken met klimaatverandering en ook met de toename van de bevolking in Noord-Holland.
3: Ja, die klimaatbuffer kan het water van het IJsselmeer helpen zuiveren.
0: De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg over de bosbranden. De regering haalt er ook experts bij. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toeristen bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
5: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans openhouden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. En zeker 's avonds dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen. En dan, dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rot.
0: Ja, ook in Spanje wordt nog volop geblust. De grote bosbranden ten westen van Madrid zijn ingedampt. Het gevaar is nog niet voorbij. Toch zijn de Spanjaarden blij met wat goed nieuws, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Zeker, dat is zeker echt een opluchting. Want na al die dagen voor het eerst een sprankje hoop. Het is inderdaad zo dat het vuur op veel plekken tot staan is gebracht. Maar je moet wel bedenken dat het om hele grote branden gaat. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op. Omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
0: Ja, want mensen kunnen ook nog niet terug naar huis. In verschillende Spaanse regio's is al 77.000 hectare verbrand.
3: Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. Er zijn al meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
3: De orkaan is inmiddels een snelheid afgenomen. En dat waren ze. Wat je de berichten van buiten Flevoland.
0: Zeker. En dit is Pink. What about us?

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Almere City FC is voor de komende 4 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met eredivisionist AZ uit Alkmaar. Beide clubs gaan de krachten bundelen om de ontwikkeling van talentvolle voetballers te verbeteren. Volgens algemeen directeur John Bes van Almere City zitten er voor de club veel voordelen aan. Woningfabrieken kunnen veel meer huizen bouwen dan nu gebeurt. Maar trage gemeentelijke vergunningen remmen de bouw. Dat zegt Joost Puttestein van SH Wonen in Emmeloord. Er worden nu 2 woningen per week gemaakt. Dat kunnen er 8 zijn. Puttestein pleit voor meer standaardisering, zodat gemeenten sneller kunnen controleren of een plan aan de regels voldoet.
13: We zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller de continuïteit in de markt kunnen waarborgen.
12: En 4 piepkleine kittens zijn zaterdagavond gevonden bij het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De uitgemergelde beestjes zaten in een afgesloten kartonnen doos. Een groep jongeren zag die staan op een parkeerplaats. Vrijwilligers van dierenambulance Witte Gerrit hebben de diertjes naar Urk gebracht, waar een vrijwilliger ze verzorgt. Een van de kittens heeft het niet overleefd. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. In het noorden zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president zelf heeft er nog niks over gezegd.
15: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
4: Dankjewel Diana. Alleen maar flitsers voor je. De ganse weg in het buitengebied van Zeewolde. Daar word je gecontroleerd bij 100,5. Dat is bij Harderwold in de buurt. En ook de Leemringweg in Noordoostpolder doet mee. De N719. Daar is een controle bij 1,8. 50 jaar Almere vieren we straks.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Redbox for America.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom brengen wij 8 mensen uit de begintijd samen om herinneringen op te halen. Te kijken naar het heden en de toekomst van de grootste stad van Flevoland.
0: Ja, verslaggever Reo van der Weijden die heeft deze mensen bij elkaar gebracht. Reo, hoe moet ik me dat precies voorstellen?
2: Ja, wij hebben inderdaad 8 mensen uit de begintijd bij elkaar gebracht. Heel erg leuk, echt de pioniers. Hebben we eigenlijk samen in een klaslokaal gezet in de Meergronden, de oudste middelbare school van Almere. En een paar namen, Brand Stassen, dat was de man van het projectbureau Almere, die echt helemaal aan het begin hierbij betrokken was, bij de stad. Nico van Duin, die eerste huisarts, die ook hier kwam en eigenlijk begon met een handjevol patiënten. Hij vertelde ook bijvoorbeeld dat hij ook wel huisdieren hechtte als die gewond waren. Dat deed hij ook allemaal gewoon, omdat er was geen dierenarts, zeg maar. En ook leuk, Aukje van der Bos, dat was een van de eerste mensen, toen was ze 11, die kwam wonen in Almere Haven, in de bivak. En ze hebben het allemaal over die begintijd, hè, want er was natuurlijk helemaal niets.
0: Ja, en Aukje noem je, hoe was dat voor haar?
2: Ja, Aukje vertelde dat ze inderdaad toen naar Almere kwam. Dat is natuurlijk niet het meest mooie wat je kan hebben als 11-jarige. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen, dat je denkt van ja, waarom moet ik naar die zandvlakte toe? Toch is ze hier naartoe gekomen en heeft eigenlijk hele mooie herinneringen aan die tijd. Dat het was allemaal zand. Ze woonde echt in een houten, in de bivak, zoals dat heet, in een houten huisje. En er was niks. Ze ging ook naar school in Muidenberg, geloof ik. En ze herinnert zich vooral de zandvlaktes en de de vele journalisten die bij hun thuis ook kwamen om te vragen hoe dat dan was. En ook mensen die in het weekend naar Almere kwamen om te vragen van, ja, kunnen wij ook in zo'n woning? Ze dachten dat het een modelwoning was. Dus zelf vond ze het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder toen. Maar de wereld om haar heen maakte het wel heel speciaal.
0: En wat was er nou vooral zo opvallend in die verhalen, Reo?
2: Ja, zeker. Een van de meest opvallende dingen was toch dat Brand Stassen, dat is echt de grondlegger van de stad, het is echt de man van het projectbureau Almere, die zei tegen mij, ja, we hadden Almere eigenlijk nooit moeten bouwen op deze plek. En dat vond ik toch wel een beetje apart. Hij zei, ja, dat is toch dat je dat verzint, dat je een stad bouwt op de zeebodem. Hij zegt, ja, je kan erop wachten, maar er komt een dag dat het hier onder water staat. En hij zegt, dat is niet echt nu, want hij woont hier ook met plezier. Maar hij zegt, uiteindelijk ga je het verliezen van de natuur. En dat vond ik wel bijzonder, want ja, hij heeft die stad hier met een aantal andere mensen neergelegd. En er gingen toen ook wel stemmen op om bijvoorbeeld een drijvende stad te maken. Omdat ze zich wel realiseren van ja, het is onder de zeespiegel. Maar ik vond het vooral apart dat iemand die dus ja, echt aan het begin staat van de stad, nu zegt, ja, we hadden hem eigenlijk niet moeten aanleggen op deze manier.
0: Ja, deze hele week zenden we delen uit van de ontmoeting. Wat kunnen we nog meer verwachten, Reo?
2: Ja, zoals je zegt, op tv en op internet hebben we delen van deze ontmoeting. Ik heb echt heel lang met deze mensen gepraat. Echt een 2 uur of zo in die ruimte gezeten. Over verleden gehad, toekomst, over de kansen voor Almere, over wat er anders had gemoeten, hoe het vroeger was. Op de radio heb ik een aantal mensen losgesproken. Dus we horen de komende week, elke dag horen we een interview met een van de mensen die ook hier in die reportage zitten. Morgen start ik dan ook weer met Brand Stassen. De man die bij het projectbureau Almere helemaal vanaf het begin betrokken was. Dus dat wordt een interessante week.
0: Oké, verslaggever Reo van der Weijden, dank je.

0: zoiets. Joyride van Roxette. Hoe laat zijn we? 9:10. Nog wat zaken die gisteravond
1: zit even te denken over dat fluiten.
0: Was het heel erg vals? Ja.
1: Nou, we kunnen de volgende keer de noten wel even uitprinten voor je.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Die lees je ook niet.
0: Ik heb geprobeerd tijdens de Nijmeegse Vierdaagse wat mensen om me heen, om dat iets meer ruimte te creëren door mee te zingen. Maar mensen vonden het eigenlijk wel gezellig.
1: Toch wel?
0: Ja, okay. Ik vond wel, het was voor mij de tweede keer dat er opvallend weinig werd gezongen onderweg.
1: Oké. Okay.
0: Ja, er waren wat dames die zetten vrolijk in en liedjes. En nou, dan probeerde ik dat ook een beetje op te pakken. Maar nee, het is niet heel veel gezongen. En militairen.
1: Heeft dat te maken met groepen misschien? Dat er minder groepen waren? Of?
0: Nee, dat niet. Nee. Maar ik vond dat toch wel echt een verschil met zoveel jaar geleden. En de militairen zingen ook niet zoveel meer.
1: Ook niet meer?
0: Nee, dus misschien...
1: Het is wat.
0: En dat vond ik wel grappig, want ik zag één groep militairen lopen. En ik dacht, hoe kunnen ze dan toch al die liedjes onthouden? Maar die liep keurig met een boekje met gewoon met alles uitgeprint. De tekst. Ja, dus ja, het waren wel hele leuke liedjes. Wat, als er dan werd gezongen.
1: Juist.
0: Goed.
1: Zullen we naar de rubriek, wat heb ik gisteren gemist op televisie? En beginnen op de radio toch. Op morgen ging het over de vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse Pride. Die gisteravond is doodgeschoten bij zijn aanhouding. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Volgens Judith Neurink, ze is journalist en IS-kenners, worden in Europa nog steeds veel jongeren geworven door deze groep.
2: De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
1: Met deradicaliseringscursussen wordt geprobeerd mensen ervan te weerhouden aanslagen te plegen. Neurink legt uit hoe dat gaat.
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan... Als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook oudere aanhangers tot de conclusie dat ze zijn voor de gek zijn gehouden.
1: Ja, de Telegraaf heeft inmiddels met de vader van deze Abdul gesproken en die zegt dat zijn zoon helemaal was gehersenspoeld.
0: Oké. In andere tijden sport stond de concurrentiestrijd centraal tussen de wielrenners Leontien van Moorsel en de Française Jeannie Longo. Die komt tot een hoogtepunt, die strijd, tijdens de eindetappe van de Tour Féminin van 1992.
3: Normaal gesproken denk je van nou, ik pak de eindoverwinning en dan geef je de laatste etappe weg. Maar ja, ik heb heel de rit alleen maar merde gehoord. En toen wilden ze mijn laatste 200 meter ook nog de hek inrijden. En toen dacht ik, die laatste etappe die is ook voor mij.
0: Zo, toen dacht ze zelf, merde, bekijk het maar. Van Moorsel vond na een bloedstollende slotfase. Nou, na 22 jaar is er tijdens een ontmoeting dan toch eindelijk vrede gesloten.
4: Wat zegt ze? We gaan nog een keer samen de Alpen op.
5: Je t'aurais attendu à UL. Comme ça, j'aurais fait ça dernier kilomètre et j'aurais gagné.
6: Laatste stukje, dat is goed. Deal.
0: Ik moet wel heel erg om haar lachen, hoor. Longo gewoon in het Frans natuurlijk. Wat zegt ze? Oh ja, that's good. All right. We do that. Ja. Ik vind het geweldig. Dit was Flevoland is wakker.
1: Oh ja,
0: en dit is Adele. Rolling in the Deep.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Het ziet eruit als een soort groen monster.
6: Ah ja, nee, dat hoor ik vaker. Maar het was heerlijk. Leuk, erg leuk.
4: Ja. Ook dit is Flevoland.
7: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
4: En dit is ook Flevoland.
8: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Twee twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen. En Almere City FC is voor de komende 4 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met eredivisionist AZ uit Alkmaar.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houta.
15: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
14: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
16: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
14: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files, geen vertragingen. Nee, wel 2 flitsers. Er staat er eentje op de N302, de Ganzenweg in Zeewolde. In beide richtingen bij hectometerpaal 100,5. En ook op de N719 bij Krachenburg wordt je op je snelheid gecontroleerd. Dat is de Lemeringweg en dat is dan bij hectometerpaal 1,8. Zometeen bij Flevoland Muziekland. Ik heb een nummer voor je. Het is Nederlandstalig. En ik zei tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, nou, ik heb dat nummer nu zo vaak gehoord. Ik ben er wel helemaal klaar mee. Maar ik ga hem toch voor je draaien.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
24: Met Jolien Dalstra.

I Had Some Help van Post Malone en Morgan Wallen. 8:11. Goedemorgen, Flevoland Muziekland. 2 uurtjes heel veel fijne muziek voor je. Eerste uurtje mag ik voor je verzorgen. Ik krijg veel lieve berichtjes over de Nijmeegse Vierdaagse, dat ik hem heb uitgelopen. Ja, een paar blaadjes, 12 stuks. Ah, die kleine teen rechts, dat zit nog niet helemaal lekker. Maar goed, weet je, ach, het was zo gezellig. Het is zo'n leuk evenement, zoveel lieve mensen. Er wordt van alles aangeboden langs de kant van de weg. Eten, drinken, er is heel veel muziek. En ik zei het al, ja, ik ga toch dat nummer draaien. Nou, echt... Ik denk dat ik het wel 80 keer heb gehoord. En op een gegeven moment heb je zoiets van... ja, nou ken ik het wel, nou weet ik het wel. Maar toch, ik denk, ach, om het af te leren... en om jou erin te laten delen.

muziek van Teddy Swims, Lose Control. Volgend jaar dan staat hij weer in de Ziggo Dome, de Amerikaanse zanger, op 16 maart 2027. Dan is het zover in Amsterdam. Onderdeel van zijn Ugly Tour. Die gaat op 2 maart van start in Oslo. En daarna gaat hij toch naar Duitsland, België en Frankrijk onder andere. En dan sluit hij zijn tour af in Londen. 33 jaar is hij, Teddy Swims. Vorig jaar februari was het, stond hij ook in de Ziggo Dome. Nou, deze zomer natuurlijk op Pinkpop. De kaartverkoop, als je naar hem wilt, dan moet je het goed in de gaten houden, want die begint al komende vrijdag. Dan is het 18 minuten over 9 en dan denk je, goh, waar was Kiek? Nou, als je meekijkt, 2 foto's in beeld. En dan kun je zien wat Kiek heeft weggepikt, net even veranderd, toegevoegd, in spiegelbeeld, weggehaald. Het kan allemaal. En wat zien we hier dan? Een paardentrailer, paardentrailers. Een paard met de ruiter ernaast, denk ik. Dat was de draverij in Emmeloord. Toen was het best warm, maar het was nog wel te doen voor de paarden. Maar wat is hier het verschil? Ja, zit het in de broek van de dames? Zie je iets misschien bij het paard of bij die trailers? Ik ga met je mee puzzelen. En als jij het ziet, als je het weet, geef het dan door. Voor 11 tot 11 uur heb je de tijd om je goede antwoord door te geven. Dat kan het makkelijkst door even een appje te doen aan ons. En als je dat doet, dan maak je kans op, ook op deze maandag, leuke prijzen. Rolling Stones.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Hoe zeg je...

0: In het Italiaans dat je distributieriem stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Twee twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen. De Lelystedeling bekende meerdere keren bankhelpdeskfraude te hebben gepleegd. Tegen hem is 2 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En de Almere wordt verdacht van betrokkenheid bij poging tot oplichting. Tegen hem is 5 maanden cel geëist. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En Almere City is voor de komende 4 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met eredivisionist AZ uit Alkmaar. Beide clubs willen de ontwikkeling van talentvolle voetballers verbeteren. Volgens directeur John Best van Almere City zitten er voor de club veel voordelen aan.
9: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn in de eredivisie met het jongste of in ieder geval zo jong mogelijk team. En daar hebben we 2030 voor als tip aan de horizon. En we denken dat door deze samenwerking dat we dat proces kunnen versnellen. En dat we de kans op het halen nog groter maken.
8: Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen. Maar in het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. En vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Daar zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit. Maar volgens de brandweer is de situatie stabiel.
11: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
8: Even kijken hoe het op de weg is. Klein beetje vertraging op de N704 Nijkerk-Almere tussen de N301 en de N305. Daar ben je 1 minuut of 5 langer onderweg. Flitsers zijn gemeld op de A6 bij Zwifterband. Emmeloord richting Lelystad. Hectometerpaal 91,2. Dan de N302, de Ganzenweg bij Zeewolde. Hectometerpaal 100,5. En de N719 bij Krachenburg. Dat is de Lemeringweg bij 1,8. Zometeen in Flevoland Muziekland neem ik je mee terug naar het jaar 1971.
12: Flevoland. Goedemorgen.

0: toch lief. Welcome back van John Sebastian.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar het jaar 1971. Fantastisch mooi jaar. Dat is mijn geboortejaar. En wat kwam ik tegen... Marco, die is hier in de studio, daar kijkt me aan van... Oh, ben je al zo oud? Ja hoor. Ik heb een nummer voor je uitgekozen. Ja, ik denk dat je het gewoon meteen mee gaat zingen.

8:48 is het inmiddels alweer. Ik ga plaats maken voor Marco. Marco die neemt het van mij over voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. Wens ik jou een fijne maandag.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Je ziet eruit als een soort groen monster.
3: Ah ja, nee, dat hoor ik vaker. Maar nee, het was heerlijk. Leuk. Erg leuk.
1: Ja. Ja. Ook dit is Flevoland.
4: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
1: En dit is ook Flevoland.
5: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Twee twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen. En Almere City is voor de komende 4 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met eredivisionist AZ uit Alkmaar.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen, vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan zijn er geen files, maar wel 2 snelheidscontroles. Een radar op de N302, de Ganzenweg en Zeewolde, in beide richtingen bij 100,5, dat is het hectometerpaaltje. En een radar op de N719 in Krachenburg, in beide richtingen bij hectometerpaal 1,8. Ja, nog gewoon lekker een tweede uurtje Flevoland Muziekland. Ook op deze maandag, de 27e juli. Je hoort zometeen wie er allemaal jarig zijn vandaag. Maar we hebben natuurlijk ook het spelletje van Kiek. En we gaan ook weer terug naar een bepaald jaar. En ik heb een hele leuke plaat uit mijn eigen platenkast gekozen. Daar ga ik je zometeen meer over vertellen. Straks eerst Jeffrey Hazen met Loco en Tom Jones. She's a Lady.
12: leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Met Marco Verhagen.

Daarvoor Tom Jones met She's a Lady. Een nieuwe week. Een nieuwe vakantieweek ook natuurlijk voor heel Flevoland nog steeds. Ik hoop dat je een leuke vakantie hebt. Misschien heb je ook wel geen leuke vakantie. En dan wil ik graag weten waarom niet. Dat mag je even WhatsAppen naar ons. Naar 0320 28 50 50. Gewoon een WhatsAppje sturen. En wie weet kom je zometeen even in de uitzending met jouw verhaal. Natuurlijk wil ik het ook graag weten als je wel een hele leuke zomervakantie hebt tot nu toe. En ik ben benieuwd wat je dan zoal gedaan hebt. Welke personen mogen wij vandaag feliciteren? Nou, Kim Kotter is vandaag 44 jaar oud geworden. Zij is dus geboren op 27 juli 1982. Zij is presentatrice, actrice en ondernemer. Jeroen Tjepkema, de Nederlandse nieuwslezer, is geboren in 1970 en is vandaag 56 jaar oud geworden. En Monique Sluiter, 59 jaar oud. Van harte gefeliciteerd, Monique. En hebben we dan Henny Vrienten, die is helaas overleden op 25 april 2022. Maar als hij nog had geleefd, dan was Henny Vrienten vandaag 78 jaar geworden. Ook nog steeds niet echt heel erg oud. Hij is gewoon veel te jong overleden. Dat geldt trouwens ook voor Sjoukje Hoijmaier. Die zou vandaag 86 jaar oud zijn geworden. En zij is overleden op 19 september 2018. Goed, dat waren de jarigen van vandaag. Dan is het nu weer tijd voor een plaat uit mijn eigen platenkast. Dat vind ik altijd heel erg leuk. En ik heb weer nu een CD-singeltje gevonden. Ja, uit mijn eigen platenkast komt nu een nummer dat veel Eurovisie-fans zich waarschijnlijk nog goed zullen herinneren. In 2000 deed de groep Splash mee aan het Nationaal Songfestival met Close Harmony. En eindigde daarmee knap op de tweede plaats in de Nederlandse voorselectie van het Eurovisie Songfestival. Het aanstekelijke nummer werd geschreven door Dick Bakker, die een paar maanden geleden nog te gast was. En Jonathan Ellis. En Dick Bakker produceerde ook. Die CD-single verscheen dus in 2000. En naast de Engelstalige uitvoering bevatte de single ook een Nederlandstalige versie van het nummer. En een Engelstalige backing track. Als je thuis lekker wil meezingen. We gaan terug naar het jaar 2000. Hier is Splash met Close Harmony.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Toch blijven die oude platen toch wel heel lekker om naar te luisteren. Spencer Davis Group en Keep On Running. En daarvoor dus Splash met Close Harmony. We gaan het spelletje spelen van Kiek. Als het goed is, heb ik de juiste opengave van nu. Want ik kreeg wat WhatsAppjes binnen van mensen. Maar het is allemaal opgelost technisch. Dus de foto die je nu hier ziet, is ook de foto die op onze Facebookpagina staat. Foto's moet ik zeggen, want er zit natuurlijk een klein verschil in. Het gaat over paarden. Hoe houden paarden het hoofd koel bij 30 graden? Ja, dat zat er toch weer aan te komen ook later deze week. Twee foto's van de draverij in Emmeloords. Ondanks die temperatuur konden de paardenracers gewoon doorgaan. En volgens paardeneigenaar Frans Vogelenzang was het wel op het randje. Er zit dus een verschil in. En als jij het verschil weet, dan mag je bellen met 0320 28 50 50. Mag je even bellen naar onze receptionist als je het verschil kan zien. En als je denkt, ik heb helemaal geen zin om te bellen, ik wil dat gewoon lekker via de website invullen en het antwoord achterlaten, dan kan dat natuurlijk ook. Dan ga je naar omroepflevoland.nl/kiek. Ik zie een paardentrailer, ik zie een mevrouw en een paard. Het paard staat rechts overigens, voor mij en voor de kijkers links. Eens eventjes kijken, waar zit dat verschil? Kan ik een leuke hint geven? Ja, ik denk dat ik het wel zie, maar ik vind het wel lastig om dat nou te omschrijven. Ja, ik ben natuurlijk ook geen licht, hè? Dat is ook meteen de hint. Ik ben natuurlijk ook geen licht, hè. Hoor mensen, meteen krijg ik al WhatsAppjes, dat klopt. Nee, ik bedoel het natuurlijk niet letterlijk. Je mag bellen met 0320 28 50 50. Of je mag naar de website gaan. omroepflevoland.nl/kiek.

Steve Winwood hoorde je met Higher Love. Het is 4 minuten voor 11:30. Zometeen het nieuws natuurlijk. En het spelletje staat ook nog steeds voor. Als je de televisie aanzet kun je de foto's wat groter zien. Er zit dus een klein verschilletje in. En ik ben niet bepaald een licht. Dat is de hint van vandaag. 0320-28-50-50. Mag je even bellen om het antwoord door te geven. Of je gaat naar onze website. En dat is omroepflevoland.nl/kiek. Nog even wat anders. Zometeen natuurlijk de eerste aflevering van Herberg aan Zee. Na een week met Catharine Keil is het zometeen de beurt aan Mariska van Kolk. Heb jij nou vragen voor Mariska? Je mag haar alle vragen, want ik ken haar een klein beetje. Je mag haar alle vragen stellen. Het maakt haar helemaal niks uit. Het mag serieus, het mag netjes, het mag ordinair. Het geeft allemaal helemaal niks. Dus je mag gewoon een WhatsAppje sturen. 0320-28-50-50. Ben je toevallig een leuke vrijgezelle man? Volgens mij vindt het ook wel leuk als je een fotootje erbij stuurt. En wie weet bloedt er nog wat moois op de serie samen. 0320-28-50-50. Dat is het WhatsApp-nummer voor vragen aan Mariska van Kolk. En aan het einde van de uitzending, ja, dan bepaalt Mariska ook weer wie die hoofdprijs van vandaag wint aan de leukste of origineelste vraag. 0320-28-50-50. WhatsApp jouw vragen voor Mariska van Kolk.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
8: Goedemorgen, het is 11:30. Tijd voor het nieuws. Verkeersregelaar Tom de Greef uit Lelystad kan zeker 6 weken niet werken... nadat hij vorige weekend werd mishandeld bij het Palmundo-festival in Almere. Dat zegt de 72-jarige man in gesprek met Omroep Flevoland. Een taxichauffeur sloeg hem ruim 1 week geleden knock-out op het parkeerterrein bij het festival. De Greef hield een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog over aan de klap. En hij hoopt dat de dader zichzelf aangeeft. En 2 twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven... dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen. De Lelystedeling bekende meerdere keren bankhelpdeskfraude te hebben gepleegd. Tegen hem is 2 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De Almere wordt verdacht van betrokkenheid bij poging tot oplichting. Tegen hem is 5 maanden cel geëist. En de rechter doet over 2 weken uitspraak.
9: Een heel goedemorgen. Het is vandaag typisch Hollands zomerweer in Flevoland. Er is een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend zijn een paar lichte buien aanwezig, maar een groot deel van de middag en vanavond blijft droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag niet warmer dan 1 graad of 22, maar dat is een prima temperatuur. Vanavond wordt het vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar 1 graad of 14. Vanaf morgen is het heel anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. De zon schijnt volop en door een zuidelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden.
8: 32 graden, nou ja goed, zitten wij hier in die herberg. De ANWB verkeersinformatie, geen files of vertragingen, wel 2 snelheidscontroles. Eentje op de N302, de Ganzenweg in Zeewolde, in beide richtingen bij hectometerpaal 100,5. En een radar op de N719 in Krachenburg, in beide richtingen bij hectometerpaal 1,8. Ja, nog 1/2 uurtje, dan gaat Herberg aan Zee weer open. Deze week voor het eerst met Mariska van Kolk. Zometeen ook nog terug naar een bepaald jaar. We gaan terug in de top 40, duiken in de archieven. En we gaan dat spelletje nog een keertje spelen. Maar eerst muziek van Cher, Strong Enough.
7: Flevoland Muziekland. Met Marco Verhagen.

0: Summer en My Body Isn't Ready. Dacht ik ook vanmorgen toen ik opstond.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, dat is toch altijd leuk. Terug naar. We gaan terug naar het jaar 1971. In de Nederlandse top 40 stond toen deze vrolijke meezinger op nummer 34. Uiteindelijk bleef de plaat 9 weken in hitlijsten staan en bereikte als hoogste notering de 7e plaats. Het gaat om Middle of the Road met Tweedledee Tweedledum. Dat is een Schotse band die scoorde begin jaren 70 de ene hit na de andere. En na het enorme succes van Chirpy Chirpy Cheep Cheep was ook Tweedledee Tweedledum een internationale hit. In Groot-Brittannië haalde het zelfs de 2e plaats en wereldwijd werden er meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. Het nummer werd geschreven door Lally Scott samen met de Italiaanse broers Giosi en Mario Giappuano, als ik het goed zeg. De tekst die vertelt op luchtige wijze over de eeuwenoude strijd tussen de Schotse clans McDougall en McGregor. En opvallend is dat ook dit lied werd gebruikt in een promotiefilm voor de introductie van de Fiat 127, waarin de band zelf eveneens te zien was. Tijd dus om terug te gaan naar 1971. Hier is Middle of the Road met Tweedledee Tweedledum.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

de Pointer Sisters en Slow Hand. Het is 11:11. Laten we nog eens even naar het spelletje gaan kijken. Het is toch wel een lastige opgave, geloof ik. En er gaat nog steeds, volgens mij, we werden net weer gebeld, iets mis dat er ergens een andere foto staat dan die ik hier laat zien. Maar laten we, voor de duidelijkheid, dit is dus wel de foto die... ja, de foto van vandaag. Deze klopt. Dus zet even je televisie aan als je zeker wil weten of je met het goede spelletje meespeelt. We zien een trailer, we zien een paard en een vrouw. De vrouw staat trouwens in het midden. Of links eigenlijk, en het paard rechts. Of andersom voor de kijkers. Als je het weet, dan mag je natuurlijk bellen. En mijn hint was... ik ben geen licht. Nou, dat is mijn hint. Als je het weet, 0320 28 50 50 of ga naar onze website. omroepflevoland.nl/kiek. En als ik nu even ga kijken naar al die antwoorden die wij... binnen hebben gekregen. Dat zijn er echt weer heel veel. Ondanks dat het vakantietijd is, blijft het toch een razend populair spelletje. Zitten er ook goede antwoorden tussen eigenlijk? Ja, die zitten er zeker wel tussen. Ja, ja, ja. En ik zie, dat is altijd zo leuk. Hè? We zijn Omroep Flevoland, maar dan kom ik hier mensen tegen. Uit bijvoorbeeld Apeldoorn, maar ook uit Brummen. Ook uit Amsterdam. Uit Zwolle, uit Amersfoort, uit Bussum, uit Leusden, uit Lisse. Het is ongelooflijk. Langerak kom ik nog tegen. En daarnaast ook nog heel veel plaatsen natuurlijk die wel gewoon in Flevoland liggen. Maar het verbaast me altijd dat zoveel mensen van buiten onze provincie met onze spelletjes meespelen. Dat vind ik hartstikke leuk. Blijf dat dus ook vooral doen. 0320 28 50 50. Geef dan je antwoord door. Of ga naar omroepflevoland.nl/kiek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Je ziet eruit als een soort groen monster.
3: Ah ja, nee, dat hoor ik vaker. Maar het was heerlijk. Leuk, erg leuk.
1: Ja. Ja. Ook dit is Flevoland.
4: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
1: En dit is ook Flevoland.
5: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Goedemorgen, het is bijna 11 uur. Verkeersregelaar Tom de Greef uit Lelystad kan zeker 6 weken niet werken, nadat hij vorige weekend werd mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. En 2 twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hallo, op de A1 staat tussen Amsterdam en Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, naar de A27 richting Almere. 10 minuten vertraging over 7 kilometer. Op de N50 hebben we Emmeloord-Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en Emmeloord-Zuid is een afgesloten oprit als gevolg van een defecte vrachtwagen. En dan hebben we flitswijzers. Ja hoor, daar komt hij. Op de A6 in Nagelen, Emmeloord-Lelystad, hectometer 101.6. Op de N302 Ganzenweg in Zeewolde bij 100,5. N50 in de Ens, beide richtingen 264. En N719 in Krachenburg, beide richtingen 1.8.
10: Ah, hek,
12: I did it!
10: De kop is eraf, hartstikke fijn. Oh. En zometeen natuurlijk de eerste aflevering van Mariska van Kolk, Herberg aan Zee. En dan gaan we praten met Bernie Duin. We gaan het hebben over Samsung, Apple en KPN.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
17: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Dit is Herberg aan Zee.

0: Rock DJ. Robbie Williams aan de kop van deze Herberg aan Zee. En jawel.
1: Dit is Herberg aan Zee met Marco en Mariska.
0: Goedemorgen Mariska.
2: Goedemorgen Marco.
0: En je microfoon staat aan helemaal uit jezelf. Ja. Om niet te zeggen, dat is zo fijn.
2: Ja.
0: Vorige week met Katharine ging dat een paar keer mis.
2: Ja, ik heb ontzettend gelachen.
0: Dat was wel grappig.
2: Ja, heel grappig was dat.
0: Die filmpjes doen het ook heel goed op de socials, moet ik zeggen.
2: Het is altijd leuk als je fouten maakt. Hè?
0: Ja, dus doe het wel een paar keer fout. Dat is alleen maar voor de show.
2: Ik ben er van plan om af en toe van de stoel te vallen. Of zo, ja. Uit te glijden.
0: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
2: Ja, gewoon dat je opeens verdwijnt onder dat ding. Waar is Mariska gebleven?
0: En zou ik je dan laten liggen of wil je wel dat ik je oppak?
2: Nou, laat me in ieder geval even zeggen. Help! Ja, help! Ja, dat je dat hebt.
0: Ja, op de achtergrond. Hoe is het?
2: Goed!
0: Ja?
2: Ongelooflijk veel zin in.
0: Ja?
2: Ja, ongelooflijk.
0: Het is wel bijzonder dat je hier eigenlijk zit nu. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1991 of zo naar de bioscoop ben geweest. Met mijn vader samen naar De Gulle Minnaar.
2: Oh my god. Ja. Ik ben ook nog Mama Lou geweest in de Pipo film. Hè? Dus
0: de Parelridder.
2: Pipo en de Parelridder, ja.
0: Zijn dat de enige twee films die je gedaan hebt eigenlijk?
2: Ja, ja, ik sta wel op de lijst, maar ik word nooit uitgekozen bij al die castingbureaus. Dus bij deze, nee, was het een grapje.
0: Ja, zou je meer film willen doen?
2: Ik zou het heel leuk willen. Ik zou het heel leuk vinden, maar ook televisie. Want ik denk, nou, ik ben op een gegeven moment ook wel sommige gezichten... ben ik wel klaar mee. En ik heb toch wel laten zien dat ik, buiten dat ik een theaterartiest ben... Kan ik natuurlijk ook op toneel of op televisie wat dingen doen.
0: Ja, televisie, ja zeker, ja.
2: Maar mensen blijven toch in laadjes hangen, dus jammer.
0: Ja.
2: Want ik sta er wel voor open. Maar ja, goed.
0: Iedereen heeft het nu gehoord, dus we gaan jou bellen. Ja. Heb jij een leuk weekend gehad?
2: Ja. Ja. Ik heb heel erg, ben ik bezig geweest. Ik heb een soort desk gemaakt zelf. En ik heb de hele tijd aan-uit microfoon geoefend. Dus
0: je hebt
2: als
0: een heel weekend lang geoefend?
2: Heel weekend, ja.
0: Avond,
2: ja.
0: Goed.
2: Ja, de leeftijd, hè. Ik moet oefenen voor dat soort dingen. Nee, grapje. Nee, ik ben naar Barry Stevens geweest.
0: Ja, ik zag dat inderdaad. The Importance of Being Barry.
2: Ja.
0: In het Hart Museum in Amsterdam.
2: Ja, yes, precies. Ja, dat was precies, hartstikke precies. Leuk.
0: 24, 25 en 26 juli. Ja. Was goed? Maar,
2: nou, ik heb wel genoten, want ik ken hem natuurlijk ook qua werkzaamheden. En ik vind het leuk als ik dan iemand zie die zijn eigen verhaal vertelt. In plaats van dat je met iemand werkt die jouw choreograaf is en zo. Mm-hmm. Dus ik was, en het is de locatie was prachtig. Het was heel erg mooi weer.
0: Ja.
2: Dus daarna nog, en het was een middagvoorstelling. Dus daarna ging ik nog even heerlijk met een leuk groepje mensen nog wat drinken in de tuin.
0: Oh ja, dat is waar.
2: En het is natuurlijk een mooie locatie bij de Hermitage daar, weet je wel. Daar bij de Stopera in de buurt.
0: Ja, zeker.
2: Ik ben nog eventjes langs Femke Halsema geweest. Maar die deed de deur niet open voor mij.
0: Nee.
2: Ja, ik weet niet, ze was waarschijnlijk druk met heel andere dingetjes.
0: Waarschijnlijk wel, ja.
2: Maar voor de rest, ik heb een heerlijk weekend gehad, lieve Marco. En ik verheug me echt op deze week.
0: Nou, dankjewel. Ik heb ook een heel fijn weekend gehad. Bedankt voor het vragen.
2: Ja, komt nog wel.
0: Zometeen hebben wij Bernie Duin. Inderdaad, we gaan het over Samsung, Apple en KPN hebben. Dus het wordt gewoon een feestje. Herberg aan Zee is geopend. Wat lach jij?
3: Je meent het of was je cynisch?
0: Wat heb ik gezegd?
3: Over een onderwerp. Het wordt een fantastisch onderwerp, zei je.
0: Ja, weet je. Ach, het is gewoon, het is wat het is.
3: We maken er wat van, hè?
1: Herberg aan Zee met Marco en Mariska. De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: van de Wild was dat met Cheerio. Het is 14 minuten over 11. Je hoorde hem net al heel eventjes praten. Bernie Duin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is toch leuk ook voor jou dat je elke week die enorme sterren allemaal mag ontmoeten?
1: Ja, het is niet normaal wat hier allemaal voorbij komt. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog gaat komen.
0: Hoe is die foto gegaan van jou met Catharina Keil? Volgens mij is die viral gegaan.
1: Ja, alles gaat viral natuurlijk, waar ik op sta. Nou ja, de video op onze TikTok wel. Die is wel viral gegaan. 50.000, 60.000 views. Dus
0: nee.
1: Ja, zeker. Ja, dat gaat, ja, zeker.
0: Zat ik er ook nog in die video?
1: Ja, je was eruit gemonteerd.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Maar wat hebben jullie dan gedaan voor dit bereik?
0: Nee, dat gaan we niet zeggen. Laat je het gewoon volgen uit.
1: Gewoon goed monteren. Dat gaan wij zo ook doen. Om mooie gesprekken voeren.
2: Oké.
0: Wacht even. Met jou ook erbij?
1: Ja, ook met mij erbij. Ja, zeker. Ja, ik hoor er gewoon bij.
0: Je had ook nog een vraag trouwens aan Bernie, toch?
2: Ja, ja.
0: Over skimmen en zo, toch?
2: Ja, nou, wat ik zelf persoonlijk heel erg eng vind. Ik stond laatst een keer in de supermarkt en ik wilde gewoon inderdaad met mijn app, of tenminste met mijn telefoon betalen. En ik had hem nog niet uit mijn tas gehaald. Of ik had al betaald.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat vind ik heel ongemakkelijk. Ik wil gewoon echt, als ik mijn app open, wil ik hem echt bij dat ding houden. En dan weet ik dat ik degene ben die verantwoordelijk is geweest om te betalen.
1: Precies.
2: En niet dat ik hem nog in mijn tas heb zitten en dan hoor ik pling, betaald. Nou, vind ik heel ongemakkelijk.
1: Ja, ja. Zit er een vingerafdrukscanner op de telefoon toevallig? Of welke telefoon is het? Want daar heeft het wel mee te maken. Want in principe, normaal om betalen te activeren, moet je twee keer op knop drukken. Bij een iPhone druk je twee keer op de zijkant.
2: Ja.
1: En laat je gezicht zien en dan pas kun je hem gebruiken. Dus wat ik eigenlijk altijd aanraad bij betalen is nog niet direct erop drukken. Pas bij het apparaat twee keer drukken en dan kan het niet misgaan. Maar waarschijnlijk heeft het op een of andere manier je gezicht gepakt. Dat denk ik.
2: Nou, mijn dank is groot.
1: Oh, weer wat geleerd, hè?
2: Stuur me een tikkie.
1: Ik kan weer naar huis.
2: Ja, omroep Flevoland.
0: Ja, mij waarschijnlijk. Dan gaan we naar de Samsung Foldable. Weet je wat dat is?
2: Ja, nee.
0: Goed zo. Dat is een telefoon die het zegt al foldable. Die hier is Engels. Die kun je namelijk opvouwen.
1: Foldables, ja.
0: Is dat een succes? Ik zie weinig mensen.
1: Ja, het was nooit zo'n heel groot succes. De foldables die heeft Samsung 8 jaar terug voor het eerst uitgebracht. Dat zijn toestellen die je dubbel kan vouwen. Alleen, ze zijn super prijzig.
0: Ja.
1: Dan hebben we het over prijzen van 2500 euro. Nou, een normale burger zal dat niet voor een telefoon over hebben.
0: Ik had er laatst een gevonden, dus die heb ik van Samsung ook opgevouwen. Maar die was kapot. Het was lekker om een foldable te
2: zetten. Nee, ik heb een collega en die had, ik weet niet wat voor merk dat was, maar die maakte hem, klapte het ook open. Dat is gewoon de helft van mijn iPadje.
1: Ja.
2: Maar dat zijn grote dingen. Die kon gewoon echt op een heel mooi scherm. Gingen ze gewoon video's kijken. En
0: maar dat is die.
1: Ja, dat is die, ja. Dat is de Samsung, ja. Ja, dat is een vouwbaar toestel. En ze hebben dus nu het was dan niet zo'n heel groot succes, omdat het formaat niet heel handig was. Maar ze hebben nu een nieuw formaat uitgebracht. Dat is een soort van paspoortformaat. Dus net zo groot als een paspoort. En als je hem openklapt, is het een iPad mini. Dus dan heb je inderdaad die perfecte combinatie van een telefoon. Maar daarbij ook gewoon een 2000 euro kost die.
0: 2000, dat zijn toch geen bedragen meer?
1: Ja.
0: Het is gewoon om te bellen.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, ja, het is een computer. Hè. Een MacBook kost ook 2000 euro. Zo moet je ook een beetje bekijken. Dus je kunt er veel mee doen. Dat,
0: ik had een Air, die was 800 of zo.
1: Ja, onderuit schap zeker. Of,
0: in Amerika.
1: In Amerika, ja, oké. Okay, ja.
2: Mijn kinderen lachen om die van mij. Die zeggen van, nou, hoe heet het? Ja, dan heb je zo'n, ik heb iets van een, wat is er nu wel? Waar zit je nu op 16?
1: iPhone 16, ja.
2: iPhone 16, ja. Ik heb geloof ik iPhone 12.
1: 17,
0: hoor.
1: Ja, 17 is ook al, ja. Ik zit kijken op mijn scherm.
2: 12, geloof ik.
1: Een 12?
2: Nee, ik moet echt gaan lachen. Want ik dacht dat het niet meer kon. En dan, ik heb nog dat kleintje. Nou, bijna niemand heeft meer zo'n kleintje om op te laden.
1: Ja,
2: dat
1: de lightningsport zit er nog in, ja.
2: Maar dat mag toch helemaal niet meer? Alles moet toch nu universeel zijn?
1: Klopt, alles is, ja. Dus alle toestellen vanaf de iPhone 15 zijn allemaal USB-C. En dat is sinds 2022. Maar dit is wel een typisch voorbeeld van wat zo mooi zijn die toestellen. Ze gaan heel erg lang mee. Dus het is wel niet erg dat je een iPhone 12 hebt. Want kijk je naar de 12 of je kijkt naar de 15. Het verschil is toch niet zo gigantisch groot.
2: Oh,
1: dus je hoeft nergens voor te schamen. Okay. Wees trots op wat je hebt.
2: Ja, dat doe ik ook. Maar als ik een nieuwe wil, dan wil ik wel niet de angst hebben van dat via de iCloud wel weer alles naar de volgende gaat. En niet dat die opeens op is.
0: Nee, maar dat is gewoon
2: en dan is alles weg. Dan ben ik echt.
0: Als je twee telefoons naast elkaar hebt, een oude en een nieuwe iPhone, dan zet hij dat vanzelf over.
1: Oh. En daarna vraagt iPhone, wil je hem naar fabrieksinstellingen zetten? Nou, dan staat hij naar fabrieksinstellingen en dan is alles weg.
2: Hij kan niet opeens stoppen dat ik denk van nou is alles weg.
1: Nou, hij kan wel. Nee, het is niet weg, want het blijft altijd op de oude telefoon staan tijdens het overzetten. Dus het is niet dat het
0: kwijtraakt. Dan gaan we naar de supermarkt-apps. Apple komt met een oplossing daarvoor. Heb je supermarkt-apps?
1: Vreselijk, hè?
0: Van alle supermarkten?
2: Nee.
0: Oké, ik heb eigenlijk maar één.
2: Ik ook één. Ja, heb ik ook.
1: Ja, nou, elke winkel heeft tegenwoordig zijn eigen app. En dat is super irritant. Want ja, wil je klantenkaart pakken, dan moet je weer die app openen. Moet je weer die app openen. Moet je weer inloggen. Login weer verloopt. Moet je nu wachtwoord instellen. Dan sta je er in de rij te wachten. Dat is echt niks waard. Dus Apple is met een oplossing gekomen. Vanaf nu kun je in de Wallet app, dat is de digitale portemonnee, kun je zelf kaart toevoegen. Dus kun je een kaart uit zo'n app kun je in die Wallet app zetten. Oh. Je moet hem dan wel zelf maken, dat wel. Dus je moet een screenshot maken van de kaart. En dan die app die doet de rest. Ik geef les in de winkel. Hoor, dus. Maar dan heb je dus eigenlijk al die passen van de Lidl, van de Jumbo, van de Albert Heijn, van al die supermarkten. Die heb je gewoon in de Wallet zitten. En dan hoef je niet elke keer die app te openen. En dat, ja, ik test het nu en het werkt gewoon echt heel goed.
0: Maar waarom moet je altijd die kaart gebruiken om überhaupt dan die aanbieding te kunnen kopen?
2: Omdat ze weten dat als je toiletpapier op is, dan krijg je een appje zo in de mail van... wordt het niet tijd om nieuw toiletpapier te kopen?
0: Echt waar?
2: Ja, echt waar. Ze houden alles bij.
1: Ja,
2: op het moment dat je betaalt met zo'n appje weten ze alles. Als je tandpasta op is of wat dan ook. Maar ik vind het doodeng. Maar...
0: Beangstigend, ja.
2: Ja, vind ik ook. Ja,
0: ja, maar goed.
1: Het is marketing, hè. Albert Heijn heeft al jaren met de Airmas. Werd het ook al gescand altijd. Met de AA-bonuskaart. Ja. Dat was de eerste.
0: Zij zijn begonnen ermee.
1: Zij zijn begonnen, ja.
2: Ze weten alles
0: van je. Wat de aanbieding was, dat kon je dan krijgen. Tot slot, KPN komt met 1 gigabit... internet thuis, maar dan zonder kabels. Dat
1: zonder kabel, ja. Ja,
0: dat, klinkt gewoon, dat heeft Odido toch ook al met zo'n...
1: Precies. 1 gigabit, nou dat klinkt misschien als... Waar hebben we het over? 1 gigabit. Dat
0: heel snel.
1: Supersnel internet.
2: Oh.
1: Maar dan niet via, maar het komt niet uit de muur, zeg maar. Dus het wordt gewoon net als je mobiel wordt het uit de lucht gehaald. Dus via het mobiele netwerk. En het voordeel van dit systeem is dat je het overal mee naartoe kunt nemen. Ik werk bijvoorbeeld in Epe en daar hebben we natuurlijk een camping. We hebben heel veel mensen die wonen 1,5 jaar in Epe. En het andere ergens in de Randstad.
0: Je hebt 2 abonnementen nodig.
1: Ja, dan heb je 2 abonnementen nodig. Maar niet als je bijvoorbeeld KPN hebt op Odido, dan kun je dat gewoon meenemen. Dan heb je overal snel internet.
2: Nou ja.
0: Dat is een goede tip.
2: Nou ja, ik vind. En ben je dan ook al die kabels kwijt in je huis?
1: Ja, want je hebt eigenlijk alleen maar een modem, zeg maar. Een kastje die heb je staan, zit antenne aan, een stekker en stopcontact. En, dan,
2: en die neem je dus mee naar Epe?
1: Neem je gewoon onder je arm mee waar je ook naartoe wil gaan. Nooit meer dat gedoe met die stomme wifi-punten op de camping die nooit werken.
2: Dus, geweldig.
1: Ja, en je kunt het nog verhuren aan je medewerker.
0: Wat kost dat dan?
1: €42,50 per maand. Dus ik vond het best wel prijzig. Ik vond het wel tegenvallen. Te vergelijken, Odido is €25 per maand.
0: Ja.
1: Dus ik vind het nog wel prijzig. Maar je krijgt
0: wel minder snel, toch, van Odido?
1: Ja, zij garanderen 400. En dit is dus 1000. Dus het is minder dan de helft. Maar het is nog steeds supersnel.
2: Ja, maar je krijgt natuurlijk ook soms van die aanbiedingen wel een stap over.
1: Ja.
2: En dat soort dingen. En dan denk ik, ja, ik durf niet over te stappen. Laat mij nou maar lekker gewoon zitten waar ik zit. Vind ik lekker makkelijk.
1: Ja.
2: Dat vertrouw ik, dat weet ik.
1: Ja.
2: En dan komen er weer dingen binnen van een Odido, weet je wel, die dan dat al je gegevens weer op straat liggen. Dan denk ik, nou, ik blijf wel even daar.
1: Ja.
2: Ik zie wel wanneer dat eerst opgelost wordt.
0: Eén keer per jaar even bellen naar je huidige provider. Van, joh, ik wil weg. Of heb je een leuke aanbieding voor me?
1: Ja.
0: En als je dat doet, dan kun je gewoon blijven waar je zit.
2: Ja,
0: dan profiteer je toch van zo'n...
1: Ja, anders betaal je veel te veel per maand.
0: Ja,
1: dat is zonde.
0: Elk jaar.
2: Ja. Oké, nou ga ik nu ook doen. Ik ga meteen een petitie van maken.
0: Zometeen wel even. Ik wil graag even wat verlengen.
2: Nou, dankjewel voor de tips. Check
1: yes.
0: Ja, Bernie, ben je de volgende week weer?
1: Ja, dan ben ik er ook weer. Okay. Dus naar de Pride is dat.
2: Oeh, dat zal je moe zijn.
0: Af,
1: nou ja, we zitten met 3 homo's dan, dus het komt goed.
0: Hoezo 3 homo's?
1: Patrick Martens toch? Die is
0: je homo, ja?
2: Oh, nee, wist ik niet.
0: Dankjewel.
2: Oh, wat leuk.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Cilla Black en Anyone Who Had a Heart. Nou, ik ken toevallig iemand met een hart en ze zit tegenover mij.
1: Liefie.
0: Ja, Mariska van Kolk. Je bent deze week... Maar ik krijg ook wat appjes van mensen. Mariska, wat leuk dat ze er zit. Had zij ook niet een hit ooit met Frank Aston? Ja, dat klopt.
1: We gaan terug naar 1986. Hè. Top 3 hit is dat geweest. We hebben heel lang in de top 40 gestaan. Mm. We waren alarmschijf bij Veronica. En ik weet het riedeltje nog. Want dat was de eerste keer dat ik überhaupt dat soort dingen deed. En dat was ook dat... voor een vriendje... voor een tientje heb je een vriendje. Bel 08. En dan was het dan zo'n ding bij Radio Veronica. Ja. En we waren, alarmschijf.
0: Ja, ja, ja.
1: En we zijn heel lang op 3 gebleven. Frank Aston en ik. Dat was de eerste soundmixing winnaar van Henny Huisman.
0: Toen. Oh ja, Frank Aston.
1: Ja, Frank Aston. En toen zaten we op top 3. En wij kwamen niet op 1 en ook niet op 2. Want jeetje mina, daar stond... Soms zo af en toe zo afgewisseld. La Bamba en Michael Jackson. Nou, vond ik nogal flauw. Maar heeft dan ook een keer gewoon aan een nationale grootheid.
0: Deed hij, deed hij Tony Christie toen? In de Summit Show?
1: Nee, Engelbert Humperdinck, denk ik.
0: Nee, Reno Town deed hij, van Tony Christie.
1: Oh, oké, die.
0: Geproduceerd door Jack de Nijs. Ja, die heeft hij gedaan. En hij deed ook in 2019 nog mee in The Voice Senior.
1: Klopt, ja, klopt. Heb ik nog wat,
0: was een knappe man, hè, trouwens ook.
1: Het was een prachtige mooie man.
0: Ja.
1: Ik vond hem ook echt heel erg mooi zingen.
0: Ja.
1: Echt heel mooi zingen.
0: Leeft hij nog?
1: Ja, ik geloof het wel. Maar zij zit zeg maar niet, heb ik begrepen, in de beste tijd van zijn leven.
0: Oh.
1: Dus ja, maar wat er precies aan de hand is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval,
0: we gaan toch even terug naar dat jaar. En naar die hit van Frank Aston en Mariska van Kolk.
1: Zie ons huppelen over de dijk van Almere Marken. Daar werd een videoclip opgenomen.
0: Echt waar?
1: Oh. Zo gedateerd, zo heerlijk.
0: Nou, we gaan luisteren. Let you sunshine. Oh.

0: zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee, deze week elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 2 minuten over 11:30. Tijd voor het nieuws. Goedemorgen. Verkeersregelaar Tom de Greef uit Lelystad kan zeker 6 weken niet werken, nadat hij vorig weekend werd mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. Dat zegt de 72-jarige man in gesprek met ons. Een taxichauffeur sloeg hem ruim een week geleden knock-out op het parkeerterrein bij het festival. De Greef hield een zware hersenschudding en een geschudde elleboog over aan de klap. En hij hoopt dat de dader zichzelf aangeeft. En 2 twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen. De Lelystedeling bekende meerdere keren bankhelpdeskfraude te hebben gepleegd. Tegen hem is 2 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De Almere wordt verdacht van betrokkenheid bij poging tot oplichting. Tegen hem is 5 maanden cel geëist en de rechter doet over 2 weken uitspraak. Dit was het nieuws. Dan gaan we naar Diana Woei voor het weer. Diana, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Er staat ons weer een bloedhete week te wachten, lees ik overal.
9: Nou, bloedheet, ja, ik vind dat iedereen toch wel een beetje aan het overdrijven.
8: Oh, gelukkig.
9: Ja, vorige week hoorde ik ook iemand zeggen, ja, er komt weer een hittegolf aan. Nou, dat is echt niet zo.
8: Nee?
9: Nee, we krijgen een eendagsvlieg met tropische warmte.
8: Het schijnt namelijk zo te zijn, dat las ik wel eens, dat heel veel weeramateurs nu die extreme weerkaart uit Amerika gebruiken om de boel een beetje op te hitsen.
9: Ja.
8: Want die geeft warmere patronen aan dan onze modellen of zoiets.
9: Ja, dat zou goed kunnen. Ja, je hebt 2 weermodellen. Het Amerikaanse weermodel en het Europese. En ik gebruik meestal de Europese weermodellen. Want die zijn ook wel wat betrouwbaarder.
8: Ja.
9: Maar ja, inderdaad, dat verschilt nogal. En die Amerikaanse die willen nog wel wat heter maken dan het is. Ja.
8: Oké, bloody
9: hot. Maar voor vandaag kunnen we genieten hoor, Marco. Ja? Temperaturen hooguit zo'n 21, 22 graden.
10: Heerlijk.
9: En een paar verfrissende buitjes op het moment nog in de Noordoostpolder en een enkele in de buurt van Almere en Zeewolde. Maar ik verwacht dat in de tweede helft van de middag de zon overal goed tevoorschijn komt en dat de meeste buien vertrokken zijn. Dan is de wind vanuit het noordwesten hooguit windkracht 3 of 4 boven de polders, windkracht 5 op het IJsselmeer en Markermeer. Maar later vanmiddag en vanavond neemt de wind af. En dan hebben we een heldere avond en dan is het heerlijk bij zonsondergang met een graad of 16.
8: Ik zie ons al zitten zo voor die herberg aan zee.
10: Ja. Och, lieverd.
8: Zonnetje. Hè?
10: Heerlijk, op ons terrasje.
8: Erbij. Ja, nou, heerlijk samen met elkaar de herberg in.
10: Goed gesprek hebben.
8: Goed gesprek.
9: Ja, en dan bijna volle maan kun je dan in het oosten zien opkomen.
8: De zon in de zee zien zakken.
9: Ja, en dan aan de andere kant de maan erbij.
8: Heerlijk.
9: Nou, prachtig, toch?
10: Ja?
9: Nou, de komende dagen kunnen we dan die volle maan bij zonsondergang iedere keer zien. Want morgen verwacht ik weinig bewolking. Mm-hmm. De avonden worden warmer. Hè?
8: Oh.
9: De temperatuur gaat omhoog. Morgenmiddag zomerse waarde van zo'n 26 of 27 graden. En dat bij een mix van zon en wolken. De buien, die verwacht ik eigenlijk niet. Ook de rest van de week niet meer.
8: Hmm.
9: En woensdag is de zonnigste dag, maar ook dus de heetste. Ja, daar hou je dan natuurlijk van, niet van. Maar op het warmste moment van de dag zo'n 31, 32 graden.
8: Ja, ik heb zo na die 45 graden van die vrijdag laatst... Vind ik het eigenlijk allemaal mee van. Maar ik hou niet... Hou jij van dat hele warme weer?
10: Nee, helemaal niet zo.
8: Oh, ook niet?
10: Nee, ik was ook heel blij. Ik heb 's ochtends meteen mijn deuren openslaande deuren opengegooid. En toen merk je dan dat het geregend heeft. Toen denk ik...
8: Heerlijk, hè?
9: Ja, oh, lekker. Ja.
10: Zo lekker.
9: Nou, dan vandaag is lekker bijkomen. En morgen, overmorgen eventjes... doorzitten, want vanaf donderdag dan draait de wind weer naar het noorden tot noordwesten en wordt het geleidelijk aan weer minder warm. Hmm. Donderdag nog wel misschien een beetje klam in de ochtend, maar 's middags en 's avonds, ja, dan kun je die deuren en ramen weer openzetten, want dan komt de wind weer vanuit het noorden. En dan hebben we met frissere lucht te maken. Ja. Zo ook de vrijdag en de zaterdag. Gewoon normale temperaturen voor de tijd van het jaar, zo'n 23 tot 25 graden.
8: En daarna?
9: Daarna is het een beetje ongewis wat gaat gebeuren.
8: Van alle kanten op.
9: Ja, er kunnen weer wat tropische dagen komen. Maar een hittegolf zie ik echter niet.
8: Nee.
9: Want ik kijk natuurlijk ook naar de buien. Want ik hou gewoon van wisselend zomerweer. Mm-hmm. 6, 7 en 8 augustus. Ja, dan staan er weer buien op het programma.
10: Okay. Maar dit is toch heerlijk ook voor al die prides die er op dit moment zijn. Mensen die alles buiten opzoeken.
9: Ja. Ja.
10: Al die festivals.
8: Niet te warm. Ja.
10: Nee,
8: af en toe een verfrissend buitje.
9: Nou, ja, precies. Ja. Heerlijk.
10: Ja, goed weer.
9: Ja.
8: Gaan we naar het weerweetje.
4: Flevoland, weerweetje.
9: Ja, en dan wil ik het eigenlijk hebben over de zomer tot nu toe.
8: Oh, nou.
9: Want ja, die was bloedheet en we zijn hard op weg om de warmste zomer ooit te gaan meemaken.
8: Zo. De warmste zomer ooit?
9: Ja,
10: we zijn net begonnen.
9: Ja, precies. Nou, de warmste zomer tot nu toe was 2018.
8: Ja.
9: Met
8: niet 76? Dat was toch zo?
9: Ja, dat was vorige eeuw.
8: Ik heb het nu
9: over deze eeuw.
8: Oh, okay,
9: ja.
10: Nee, in 1746.
9: Ja, nou goed. Maar deze zomer is hard op weg. Dat komt eigenlijk door de maand juni, de eerste zomermaand.
8: Ja.
9: Die is de afgelopen jaren echt... enorm warm geworden. Bijna alle zomers sinds 2017 staan in de top 10.
8: Oh.
9: He, dat ze dat de zomer, de gemiddelde juni-temperatuur is 15,8 graden.
8: Mm.
9: Maar dit jaar hadden we een extreem van 18,8.
10: Zo,
9: dus het is wel 3 graden warmer.
10: Ja.
9: Wow. Nou, niet alleen bij ons. We werken natuurlijk ook in de landen om ons heen in Europa. Ja. Hittegolven, extreme temperaturen, bosbranden.
10: Ja, verschrikkelijk.
9: Ja, die juni maand die is echt behoorlijk aan het opwarmen de afgelopen jaren. En ook juli dit jaar met 18,9 of 19,1 moet ik zeggen dit jaar is ook zeer warm. Dus tot nu toe is de zomer erg heet. En als ik kijk naar de verwachting, dan zal augustus ook wel zeer warme dagen gaan brengen.
8: Maar die hondsdagen, is dat dan, gaat dat niet meer op dan? Want dat is toch juist van half juli tot augustus altijd, de warmste periode.
9: De laatste jaren gaat het niet meer op. Juli is gewoon ook bijzonder warm aan het worden.
8: Hmm. Dat komt dus door het veranderende klimaat eigenlijk.
9: Ja, dat heeft zeker met opwarming. En schijnt. Ja, ik merk een soort trend inderdaad. Dat juni ook echt heel warm wordt in de zomer.
8: Ja, nou.
9: Dus dat is een leuk weerweetje.
8: Absoluut, zeker. Dankjewel. Diana Woei. En dan vraag ik me af, Mariska, ben jij helemaal klaar voor de verkeersinformatie?
10: Nou, daar gaan we weer.
8: Daar gaat-ie hoor.
10: Ja. Amsterdam-Amersfoort heeft 4 minuten vertraging tussen Naar de Vesting en Blaricum.
8: Ja.
10: Dan hebben we nog flitsmeisters op de A6 in Emmeloord. Bij Jouren, bij hectometerpaal 282.1.
8: Ja.
10: A6 Nagelen tussen Lelystad en Emmeloord bij 102.4. Dan hebben we... Ik maak er een leuk toontje.
8: Ja, doe maar.
10: En 302, Ganzenweg in Zeewolde. In beide richtingen bij hectometerpaal 100,5. En de N719 in Krachenburg. In beide richtingen bij hectometerpaal 1,8.
8: Hey. Om door een ringetje te halen. Straks gaan we bellen met een kandidaat voor het spelletje. Ik ben heel erg benieuwd wie er vandoor gaat met die fantastisch mooie prijs. Je mag lekker draaien aan het rad. En we gaan vandaag naar, althans als ze opneemt, naar Baren, naar Rose. Dus Rose, luister je. Je wordt zometeen gebeld. En we gaan ook muziek aan zee doen. Want ook Mariska heeft haar platenkoffer meegenomen. Elke dag rond de klok van 11:15. Een plaat uit eigen doos. Van Mariska, dat klinkt een beetje raar.
10: Ja, dat klinkt niet heel erg...
8: Moet ik het anders formuleren?
10: Ja, doe maar.
8: Ja? Wat doen we dan?
10: Muziek uit eigen platenkoffer.
8: Ja, muziek uit eigen doos.
7: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Het is 12 minuten over half 12. Ja, op de leren slok kijken. We gaan onze kandidaat. En jij weet volgens mij, Mariska, wie we aan de telefoon hebben.
1: Yeah!
0: Wel je microfoon?
2: Yeah!
0: Ja.
2: En
0: wie is het? Wie is
2: ja, we hebben Astrid uit Almere.
1: Ja, dat klopt.
2: Hi,
1: ja.
2: Hallo, wat leuk.
1: Goedemorgen.
2: Ja, hallo, een hele goede morgen. Almere, lekker dichtbij. Ja, maar je zit aan de telefoon natuurlijk.
0: Astrid, wat ben je aan het doen vandaag?
1: Ik heb vakantie, dus ik doe even helemaal niks vandaag.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Goed zo.
0: Ja, en ga je nog weg of niet?
1: Nou, nu nog wel lekker thuis en een weekje naar de camping en dan nog een weekje thuis.
0: Oh, wat heerlijk. En welke camping sta je?
1: Ik ga ergens in de buurt van het noorden.
0: Oh.
1: Onbekende camping.
0: Oh, oké. Okay. Het is niet een vaste camping dus.
2: Lekker toch?
1: Nee. We hebben geen vaste camping. Gewoon even een weekje geboekt.
0: En sta je dan in een, zit je dan in een staakcaravan of in een tent? Of hoe ga je dan naar een camping?
1: Een caravan en een tent.
0: Oh, wat leuk. Dat is wel je eigen caravan?
1: Ja, mijn vader en zoon gaan mee. Die gaan in de caravan en ik ga in een tentje.
0: Oh, wat leuk. Hou je van kamperen ook, Mariska? En van in de caravan?
2: Nou, ik kan geen tent opzetten.
0: Oh.
2: Dus ik heb een keer wel gedaan, natuurlijk met vriendinnen, toen in de schooltijd. Omdat dat goedkoper was, gingen we geloof ik naar pretpark. Daar ergens op zo'n terrein.
0: Ja, ja.
2: En toen hebben we het op een heuveltje gezet.
0: Oh, dat is niet
2: dus ik werd 's ochtends wakker met mijn benen buiten de tent. Want ik was ook vergeten hem dicht te doen. Nee, ik ben dus geen goede kampeerder.
0: Nee. Nou, ik zou Mariska niet meenemen. Astrid, je hebt het spelletje
1: mee. Die is van de glamping.
0: Ja, die is van de glamping.
2: Nee, zo erg is het ook weer niet.
0: Dat zijn al die bekende Nederlanders.
2: Ik heb twee kinderen, ik ben heel vaak gewoon weg geweest. Maar heb je inderdaad geen tentenmens? Nee,
0: nou dat kan. Astrid, je hebt met het spelletje meegespeeld. Ik wil graag het antwoord van jou weten. Waar zat het verschil in op die foto met dat paard, die paardentrailer en die mevrouw?
1: De achterlichten van de paardentrailer.
0: Inderdaad. Ja. Mijn hint was ook, ik ben geen licht. Nou, dat was een heel makkelijke hint eigenlijk. Dat betekent dat jij aan het rad mag gaan draaien. Ik heb het rad hier bij mij staan. En dat is wel heel erg leuk. Jij mag zelf zeggen of je een harde draai of een zachte draai, linksom of rechtsom.
1: Doe maar een harde draai linksom.
0: Een harde draai linksom. Daar gaat hij. Daar gaat hij hoor.
2: Hop, hop. Eentje gaat los. Oh nee, ik zie het.
0: Oh, hij is wit geworden. Een hele leuke prijs.
2: Echt?
0: Ja.
2: Mag ik hem eerst zien? Heel stiekem.
0: Nee, ik kan laten die al zien. Kijk.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, maar deze viel eraf.
2: Ja.
0: Dus ik heb zoiets van, nou, dan krijg je twee prijzen. Omdat het vakantie is.
2: Oh, wat lief.
0: Ja, is wel leuk. Je hebt namelijk de onvolprezen Kiek rugtas gewonnen. Die is echt heel erg leuk. Ik heb hem zelf ook.
2: Het is cute.
0: Leuk, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Die heb je gewonnen. En daarnaast ook nog een t-shirt van een wit zomert-t-shirt van Omroep Flevoland met alle presentatoren erop. Maar dan als een soort grappige animatie. welke maat mag ik je opsturen?
1: XL.
0: Ja, t-shirtje XL. En je krijgt dan natuurlijk ook de rugtas. Die komen zo snel mogelijk naar je toe. Je wordt nog eventjes gebeld door de receptioniste, Astrid.
1: Ja, is prima. Dankjewel.
0: Oké, graag gedaan. Jij bedankt voor het meespelen. En alvast een heel fijne week op de camping.
2: Leuk.
1: Ja, dankjewel.
2: Veel plezier.
0: Dank je. Doeg.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight. Het is 10 minuten voor 12. Oh jeetje, wat is
1: dat
0: hier? Even kijken hoor.
1: Sorry.
0: Ik krijg een heel leuk berichtje binnen.
1: Van?
0: Ja, die ken jij wel. Het is een meneer, ik ken hem zelf ook.
1: Oh.
0: Ik heb een tijdje met hem gewerkt. Niet alleen hier, maar ook bij Persbureau Novum. Daar was hij nieuwslezer, net als ik trouwens. Kan niet alles luisteren, want ik heb een nieuwsshift. Maar wat ik hoor, hij gaat lekker. Kus voor Mariska. Dan weet je natuurlijk wie het is.
1: Ja, Edward, denk ik.
0: Edward Nissen.
1: Ja, schatje. Ja,
0: leuk. Dankjewel, Edward.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik had wel eigenlijk gehoopt dat je even je nieuwsshift af zou zeggen om naar ons te luisteren. Vind je niet?
1: Ja, nou, weet je, hij kan een tegenprestatie leveren, hè, om deze week een keer langs te komen.
0: Dat zou ik wel leuk vinden. Donderdag misschien.
1: Ja, zullen we donderdag doen?
0: Laten we gewoon donderdag. Ah. Als je luistert of kijkt tussen je nieuwsshift door... Misschien kom je donderdag gezellig even langs. Herberg aan Zee is open voor iedereen. Nou, niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen. Anders hebben ze straks volle bak. Ja. Kunnen we niet aan.
1: Nee, kunnen we niet handelen.
0: Het is tijd om samen met jou lekker je platenkoffer te openen.
1: Ja.
0: En elke dag rond dit tijdstip halen wij 1 plaat uit.
1: Ja.
0: Vandaag heb je gekozen voor een nummer van...
1: Billy Joel.
0: Billy Joel. En waarom?
1: 1, ik vind die man zijn stem magisch. Dus ik ben sowieso al een fan van al zijn muziek... of heel veel van zijn platen die hij ooit gemaakt heeft. En dan in het bijzonder heb ik altijd als ik... mijn moeder is al ongeveer, wat is het nou, zeg maar 29 jaar geleden overleden.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt bizar. En ik
0: was
1: heb
0: je ook
1: nog...
0: al jong?
1: Ja, die is maar 56 jaar geworden.
0: Oh,
1: ja.
0: Ziek.
1: Ja, helaas.
0: Ja,
1: okay. Ja. Ik heb iets met 56, want ook de vader van mijn kinderen is zo...
0: Nee, wat eng. Ik ook met 56. Ja?
1: Nou ja, ik ben het niet. Ik ben er gelukkig al overheen. Maar
0: was
1: ook...
0: je ook bang dat je 56 maar zou worden?
1: Nou ja, maar ook de vader van mijn 2 kinderen, die is ook maar
0: 56 geworden. Ja.
1: Dus ik ben heel erg... Als ik muziek hoor, dan heeft het altijd voor mij een betekenis. En in dit geval gaan we naar mijn moeder dan terug. En ik voel mijn moeder zo sterk in een periode dat zij, zeg maar, oorlogskinderen waren en echt alles moesten opbouwen. En dan zo zelfstandig is deze vrouw gebleven... ondanks dat ze toch in dienst was van de man, weet je wel. Zo was het vroeger ook een beetje. Mm. Weet je, de man die verdiende het geld. De vrouw was er voor de kinderen en voor het huishouden.
0: Dat
1: en
0: is in die tussentijd.
1: Ja. En mijn moeder is in die tussentijd zo zelfstandig geweest. Ze ging naar de operettevereniging in Amstelveen. Maakte haar eigen kleding. En ze had een eigen vriendenkring. Dus weet je, ik vond haar zo stoer. En nou, iedere keer als ik dat nummer hoor... dan zie ik hoor ik een zelfstandige vrouw... die weliswaar heel erg gecommit is aan haar verplichtingen. Want ze had een gezin natuurlijk.
0: Ja.
1: En haar man. En alle anderen waar ze zorg voor droeg. En dan ondanks dat was zij zo'n sterke vrouw. En daarom vind ik ook... She is always a woman to be. Dus niet alleen een vrouw, maar ook echt... She was a woman. Gewoon, ze was een vrouw voor zichzelf.
0: Waar je naar opkeek.
1: Ja. Ja, en ik vond vooral, zeker opkijken, maar ook het feit dat zij zo zelfstandig was in een tijd dat zelfstandigheid niet vanzelfsprekend was.
0: Ja. Mooi verhaal bij deze plaat. En ik heb ook nog een bericht van Edward Nissing.
1: Oh.
0: Helaas, hij kan niet komen door.
1: Oh.
0: Dus dat is jammer inderdaad. Dan moeten we een andere gast verzoeken. Jammer,
1: Edward. Ik ben er zo verheugd.
0: Maar goed, misschien vinden we wel een leuke gast. Oké, wij gaan draaien Billy Joel met She's Always a Woman.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Je ziet eruit als een soort groen monster.
6: Ah ja, nee, dat hoor ik vaker. Maar het was heerlijk. Leuk. Erg leuk.
4: Ja. Ook dit is Flevoland.
7: En volgens mij staat ook de behoefte aan in de markt.
4: En dit is ook Flevoland.
8: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
0: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Verkeersregelaar Tom de Greef uit Lelystad kan zeker 6 weken niet werken nadat hij vorige weekend werd mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. En 2 twintigers uit Lelystad en Almere hebben toegegeven dat ze betrokken zijn bij het oplichten van ouderen.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou, we hebben geen files. Dat is wel weer lekker. Nee, maar wel vier flitsmeisters. Okay. A6 Almere tussen Lelystad-Muidenberg bij 61.1. A6 Nagelen tussen Lelystad en Emmeloord bij 102.4. Dan op de N302 Ganzenweg in Zeewolde bij 100.5. En N719 in Krachenburg bij 1.8.
12: Je zender zit nu bij je rechterbril glas.
14: Maar ik heb het wel foutloos gezegd nu.
12: Heel goed.
14: Goed, hè? Ik ga het leren.
12: Iedere keer een compliment geven?
14: Als ik nu, ja.
12: Wat heb je dat geweldig gedaan, Mariska.
14: Dankjewel, Michael.
12: Jeetje, wat een ervaring.
14: Ontroerend van jou om van jou een compliment te krijgen.
12: Straks gaan we naar het nieuws. Woon je in de Lelystadse Waterwijk, heb je weinig geld, maar zit je verlegen om tuingereedschap? Blijf dan luisteren en kijken.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Dit is Herberg aan Zee.

0: dat en Fanny. Het is tijd voor het nieuws tijdens je lunch. Eet smakelijk als je net aan de boterham zit. Woon je in de Lelystadse Waterwijk? Heb je weinig geld, maar zit je verlegen om tuingereedschap? Ja, dan kun je terecht bij Cor Bontekoe. 8 jaar geleden begon hij voorzichtig met het uitlenen van 2 stuks gereedschap. Maar inmiddels heeft hij een uitgebreide collectie. En veel bewoners weten hem te vinden.
1: Hey. Kom binnen,
2: zou ik zeggen. Zal jullie in het werk zetten. Ja.
3: Het is een zoete inval in de achtertuin van Cor Bontekoe in de Lelystadse Waterwijk. Mensen komen er niet alleen om een praatje te maken, maar staan vaak ook voor tuingereedschap op de stoep.
2: Als er mensen zijn die geen centjes hebben en toch een tuin willen onderhouden, ja, bij de kluswinkel, dan moet je ervoor betalen. Bij mij gaat het gewoon zo, ze kunnen het lenen. Ze moeten wel wat formuliertjes even invullen voor onjuist gebruik. Hè. Ik bedoel, men moet er gewoon goed mee omgaan. Is er niets aan de hand, kunnen ze het gebruiken en weer terugbrengen. Ze kunnen hun tuintje eigenlijk gratis onderhouden. Alleen, ze moeten wel een dag 3 van tevoren bellen.
3: Want Cor wil natuurlijk voorkomen dat de maaier al is uitgeleend en hij nee moet verkopen.
4: In orde.
3: Met steun van de gemeente bestiert Cor dit vanuit zijn achtertuin.
2: Handgereedschap, zeg ik maar, is van mij.
3: Ja.
2: Ja, maar de machines, alle machines, die zijn van de gemeente.
3: Een klein krabbeltje onder een formuliertje en klaar is Kees. Voor bewoners die voor 1 klusje specifiek materiaal nodig hebben, is het een uitkomst.
5: Hey, ik kwam voor de bosmaaier en de heggeschade.
3: En dat is het ook voor buurtgenoten die het niet zo breed hebben.
2: Als jij moet kiezen tussen een hapje eten of een streamer aanschaffen, dan is de keuze gauw gemaakt, lijkt mij. Ik bedoel, heel simpel. Ja. Niet iedereen heeft die centen en niet iedereen heeft die mogelijkheden.
3: Ja.
2: Nou, kom het halen, zou ik zeggen.
3: Ja. Hij is er 8 jaar geleden voorzichtig mee begonnen. Kreeg steun van de gemeente en heeft nu een dusdanige collectie dat hij toch vooral wil dat buurtgenoten maar langskomen om het gereedschap te lenen. Want het eindresultaat bij de buren geeft hem ook veel plezier.
2: Als ik de straat hierin kom rijden en ik zie alle bloemen weer aan de lantaarnpalen hangen en de bakken zijn weer mooi met bloemen. Het gras is mooi gemaakt, dan rijd ik mijn straatje in. Ja, dat is mijn straatje. Ja, dus dat. Ja, dat geeft mij een prettig gevoel. Het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn, hè?
0: En dat was Cor Bontekoe in de Lelystadse Zuiderzeewijk, waar je dus terecht kunt om gereedschap te lenen. En een bijdrage was dat van verslaggever Erik Verwiel.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Elvis Presley was dat. En Suspicious Minds. Het is 16 minuten over 12 geworden. En we gaan naar Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het heeft net nog even geregend hier in Flevoland. Maar voorlopig gaan we geen regen meer zien. Nou, misschien vandaag nog, maar de komende dagen niet, toch?
1: Nee, klopt. Dit zijn echt wel de laatste buien die nu over onze provincie trekken. Stelt allemaal niet zo heel veel meer voor, hoor. Gisteren waren de buien een stuk actiever. Nou, ik denk dat tweede helft van de middag de meeste buien wel verdwenen zijn. En dan gaat de zon steeds beter schijnen. En loopt de temperatuur nog op naar zo'n 22 graden.
2: Lekker. Okay.
1: Nou, vanavond is het dan droog, het wordt vrij zonnig en er staat maar weinig wind. En na een nacht met een graad of 14 wordt het morgen echt wel een prachtige zomerdag. Met veel zonneschijn, droog weer in ieder geval. In de middag wat van die kleine stapelwolken, maar dat stelt allemaal niet zoveel meer voor. En de temperatuur loopt op naar 26 tot 28 graden.
0: 28 graden. Ja, Mariska van Kolk en ik. Mariska is deze week mijn gastpresentatrice trouwens, Berend. Wij zijn niet zo dol op die bloedhete temperaturen.
2: Nee, ik vind 28 dus uitstekend. 26,
1: ik denk
2: 28.
1: Ik denk dat dat prima temperaturen zijn, ja.
0: Ja, dat denk jij.
1: Zullen we de dagen daarna even overslaan? Of,
0: Nou ja, wat mij betreft wel. Maar goed, je moet ze toch maar even noemen. Want het wordt echt weer puffen, hè?
1: Het wordt wel weer puffen. In ieder geval twee dagen. Want woensdag en donderdag gaat de temperatuur wel... Nou, in ieder geval op 30. Maar ik denk zelfs wel iets boven de 30 graden uitkomen. Is nog niet veel vergeleken met het oosten van Nederland, hoor. Daar kan het 35 graden worden. Nou, ik denk dat het in onze regio bij 30 of 31 graden blijft. Zonnige dagen, weinig wind en ook de nachten worden opvallend warm. Ja. Want het zal met name de nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag niet veel kouder worden dan 20 graden. Ja. Nou, aan het eind van de week richting het weekend draait die wind naar het westen, komt dan vanaf zee. En dat levert in ieder geval wat aangenamere temperaturen op van zo'n 25 graden. Dus ik denk dat dat voor veel mensen een stuk prettiger is.
2: Ja. Mij ook.
0: Goed. Nou, op de lange termijn, heb je daar nog iets over te vertellen? Dat je denkt, nou, dat kan ik met redelijke zekerheid denken te melden.
1: Ja, ik kom het weekend dus wat koeler. Maar ik denk dat het begin volgende week juist weer een nieuwe... dat er weer een nieuwe piek in de warmte volgt. Met opnieuw temperaturen rond de 30 graden. En later wellicht een enkele onweersbui. Maar verder verwacht ik voorlopig weinig neerslag.
2: Geen hagel.
1: Nee, dat is ook niet geweest.
0: Nou, dat hoop ik niet. Ik heb 85 deuken in mijn auto vandaag.
2: Ik zag het voorbij komen. Nee, serieus. Hè? Echt mega groot.
0: Maar je ziet het niet. Alleen, ik kwam op een gegeven moment liep ik naar de auto toe. En er geen de zon erop. Dus, ik zie een klein deukje.
1: Dan zie je het heel goed.
0: Ja, en toen nog een. En toen ben ik naar het schadeherstelcentrum geweest. 85 heeft u er geteld.
1: Ik zoek die weersextremen natuurlijk vaak op.
0: Ja.
1: En, ik heb nog nooit een auto terug bij de garage ingeleverd. Zonder dutsen.
2: Maar er zijn mensen uit het buitenland gehaald, hè? Voor de schade van hagelstenen.
0: Ja, dat klopt. Voor het einde van het jaar hoopt hij dat ik nog aan de beurt ben.
1: En in Nederland ben je er in principe niet voor verzekerd. Of je moet een speciale verzekering hebben. Omdat het hier natuurlijk niet vaak voorkomt.
0: Nee. Oh, maar het valt onder natuurschade. En dat is bij een all-in verzekering. Was het verzekerd?
1: Ah, ja. Maar die bui in eind juni, dat was een stevig jaar.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Goed, Wouter, dank je wel. En tot de volgende keer weer.
1: Dank je wel.
0: Hoi, hoi.
2: Dag.
0: Zet hem maar even aan. Ik wil wat zeggen tegen jou. Ja, staat hij nog aan? Hij staat nog aan. Oké.
2: Ik had hem uitgezet, dus toen zet ik hem weer aan.
0: Ken jij S. De Wild?
2: Ja, die ken ik.
0: Oké, die gaan we even kort bellen. Vind je dat leuk? Wacht even.
2: Enig.
0: Ja, heel leuk, want die staat namelijk Toy Toy Toy.
2: Ach,
0: lieve Maris, ja, leuk hè?
2: Ja.
0: Groetjes van jouw grote fan uit... Jij weet waar ze vandaan komt.
2: Ja, Enschede, Almelo, Hengelo.
0: Nee. Ja,
2: ja,
0: inderdaad, ja, Hengelo.
2: Ja.
0: Ja, even kort met de buff. Ik wil even leuk, want ik zie aan je dat je het leuk vindt.
3: Met Sandra.
0: Ja, Sandra. Je spreekt met...
2: met Mariska. Hoi.
3: Hi. Leuk.
0: Is dat niet hartstikke... Ik denk, ik ga Mariska even verrassen. Want een grote fan uit Hengelo, die heeft een berichtje gestuurd. En ik denk, ik ga je toch eventjes bellen.
2: Ja.
0: Is het leuk?
2: Ja. Nou, hartstikke toen zei ik van, hé, moet je doen. Vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, dat zie ik aan je. Leuk.
2: We hebben je helemaal gekluisterd aan de radio.
0: Of tv.
2: Of tv.
3: Eventjes, ja. Ja, de tv, ja. Maar ik heb net even pauze.
2: Oh.
3: Dus die ga ik mooi eventjes aan jou besteden.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja, wij moeten natuurlijk wel meteen door. Dus leuk je gesproken te hebben.
0: Even, nou, we hebben nog
3: wel
0: even,
3: ik wou het toch even doen.
2: Leuk.
3: En leuk dat jullie gebeld hebben.
2: Ja,
0: leuk. We bellen zo meteen wel een keertje terug.
2: Dat is Marco. Oké.
3: Dat komt wel goed.
0: Ja, is goed. Geniet van je pauze, hè. Nog veel plezier met Mariska.
2: Veel plezier. Doei, doei.
3: Veel plezier nog, hè, Maris.
2: Dankjewel, San.
0: En ik ook dan.
2: Doei, doei.
0: Goed. Doei. Dankjewel. Dag. Heet smakelijk. Wat leuk, waar ken je die van eigenlijk? Vind je glundert helemaal?
2: Ja, nee, maar dat is iemand die overal waar ik sta, daar is ze.
0: Leuk.
2: Ze krijgt altijd bloemen en ze wacht op me. Ja, echt een hele goede
0: echt
2: fan.
0: Echt een trouwe fan. Leuk.
2: Ja, echt een trouwe goede fan.
0: De heer Frans Bauer ook heel veel. Als sterren aan de hemel staan.

0: Frans Bauer dus als ster aan de hemel staan. We gaan eens even naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Lerarenopleiding aan universiteiten zit flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort helaas nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
1: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot, dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig.

0: In de tuin die om het jaar open is, staan meer dan 300 dahlia-soorten.
1: Steeds meer mensen hebben een meterkast laten verzwaren omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij kregen of een warmtepomp. Maar dat leidt ook tot meer incidenten in meterkasten, zegt de brandweer bij RTL.
2: Dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
1: Ja, er zijn nu gemiddeld 3 incidenten per week in plaats van 2.
0: Een bijzondere dienst gisteren in de Sint-Jan. Daar waren honderden supporters van FC Den Bosch omdat tijdens een speciale kerkdienst een nieuwe selectie van de club werd ingezegend. Ja, ja, Omroep Brabant sprak na afloop een aantal verwonderde supporters. Ja,
3: bizar, ik heb er geen andere woorden voor. Ik vond het super indrukwekkend, heel mooi.
4: Als je kijkt de hoeveelheid supporters die erop afkomt, ja, dat is vrij indrukwekkend. Ik denk dat je dat niet bij veel clubs mee gaat maken zoals het hier vandaag is gegaan, dus dat is heel mooi.
3: Ja, als ik nu ook even de spelers een klein beetje peil, zeg maar, dan zitten ze allemaal zo van wow, wat gaaf.
4: Ik hoop dat het een heleboel geluk met zich mee gaat brengen, ja.
1: Nou, dat ging hartstikke goed, toch?
0: Ja, hè?
1: Ja, hè?
0: Ik ben trots op mezelf.
1: Zeker, dankjewel.
0: Voor de eerste dag.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je

0: wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30. Tijd voor het nieuws uit Flevoland. De politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. Een bestuurder die kwam uit de richting van Urk en raakte aan het einde van een bocht van de weg. Ogenschijnlijk met hoge snelheid. De auto verwoestte een boom en kwam zwaar beschadigd neer in het weiland naast de weg. Toen agenten aankwamen was er niemand uit het voertuig meer aanwezig. Een politiehelikopter heeft daarom tientallen minuten in de omgeving van de crash gezocht naar betrokkenen, maar er is niemand gevonden. En bewoners van de Lelystadse Waterwijk kunnen gratis gereedschap lenen bij Cor Bontekoe. 8 jaar geleden begon hij met een paar stuks handgereedschap. Inmiddels heeft hij met steun van de kluswinkel van de gemeente Lelystad ook professionele apparatuur. Mensen die geen geld hebben voor hun eigen gereedschap zijn welkom. Maar je kunt ook bij Bontekoe terecht als je eenmalig bijvoorbeeld een grasmaaier nodig hebt.
6: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat die steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. En Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, onder meer die in circuit Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.
7: Het weer in Flevoland. Vanavond komen nog enkele buien voor en halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. Ook vannacht komt het nog tot een bui. Ook zijn er opklaringen en bij een zwakke tot matige wind komen de minima uit rond 15 graden. Maandag beginnen we met een mix van wolken, zon en enkele buien. In de loop van de dag neemt de buienkans af en wordt het zonniger. Het wordt ongeveer 22 graden maandagmiddag bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Maandagavond is het nog een tijd zonnig. In de nacht naar dinsdag zakt het kwik naar 14 graden. Het is dan wisselend bewolkt en droog. Later in de week gaat de temperatuur flink omhoog en woensdag en donderdag komt de temperatuur boven 30 graden uit.
8: Ja, en we hebben weer geen files.
5: Nee, maar wel snelheidscontroles.
8: Ja, maar wel 4 flitsers. Op de A6 nog steeds in Almere. Tussen Lelystad Muidenberg bij 61.1. En ook nog steeds A6 Nagelen. Lelystad Emmeloord bij 102.4. En 302 Ganzenweg in Zeewolde. In beide richtingen bij 100.5. En 719 in Krachenburg bij Hector Meterpaal 1.8. Ebbes!
5: Ja, hartstikke goed. Dat was het?
8: Ja.
5: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Mariska.
8: Alsjeblieft.
5: Straks gaan we met Lara Zevenberg van nu.nl het laatste shownieuws doornemen. En we hebben natuurlijk ook haar allereerste polderproef. Hoe goed kent Mariska van Kolk de provincie Flevoland?
4: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Ja, dat was Huey Lewis en The News. Stuck with you. Ja, we zitten ook al een tijdje met jou opgeschreven. Dat maakt het verder allemaal niet uit. Hartstikke gezellig. Het is, mag ik heel eventjes? We zijn een programma nog, hè? Het is live. Ja, goed. Kijk, we gaan lekker in ons strandbedje zitten wij in onze herberg aan zee. Mariska van Kolk en ik. Vorige week, Mariska, heb ik natuurlijk... Oh, je microfoon staat er nog uit.
1: Ja, ben er.
0: En mijn microfoon staat uit?
1: Ja, nu.
0: Ja, goed zo. Ja,
1: dit doen we weer, al aan de beurt waren.
0: Dit doet wel weer denken aan vorige week.
1: Ik was daar met Harren aan het... was afgeleid.
0: Goed, als je nog eens iemand weet om uit te nodigen. We gaan het hebben over de quiz van vandaag. Vorige week hebben wij... Ben je erbij maar eens?
1: Ja, want ik ga me even heel goed concentreren.
0: Ja, er zit nog een stuk zalm tussen je tanden ook. Nee.
1: Ik ben er.
0: Ja, je bent er. Goed zo. Elke dag krijg je van mij 5 vragen over de provincie. Het is heel simpel, want het antwoord is juist of onjuist.
1: Oh.
0: Dus dat is makkelijk alweer. Dus je hebt 50% kans. Vorige week heeft Katrien van de 5... Ja, dat hangt zo. Katrien heeft vorige week 25 vragen ook gehad natuurlijk. Daarvan heeft ze de 19 goed.
1: Oh, wat knap.
0: Dat is heel goed. En aan het einde van de 3 weken... gaat de winnaar met een mooie prijs naar huis. Dus het is of Patrick Martens, of Katrien Keil, of jij. Ben je er klaar voor?
1: Ik kan hem ook nu alvast aan een van de 2.
0: Nee, we gaan gewoon elke dag dat spelletje spelen. Ik heb ook een zenuwslopende klok eronder gezet... om het extra lastig te maken. Daar gaat hij.
1: Oké, kom maar.
0: Ben je er klaar voor?
1: Oh, ja.
0: Dan doe je eruit het muziekje van de Showbiz Quiz. Dat vind ik wel heel leuk, altijd gezellig.
1: Ja.
0: Oké, daar komt-ie. Vraag 1. Juist of onjuist? Een groot deel van Flevoland ligt onder zeeniveau.
1: Ja, juist.
0: Dat is correct. Vraag 2. Urk ligt tegenwoordig aan open zee.
1: Niet juist.
0: Correct. Ik had het gezien, Rob. Dankjewel. Vraag 3. Zwifterband behoort tot de gemeente Dronten.
1: Wow. Nou, ik zeg correct.
0: Dat is correct.
1: Niet! Gaan we op heen.
0: De Floriade van 2020 vond plaats in Almere.
1: Klopt.
0: Nee, want die Floriade was in 2022.
1: Ah, dit is een vieze insteker.
0: Ja, ik weet het, maar het is hartstikke fout. Nee, is echt heel fout. Dom, ja, dit... dom. Ja,
1: oh,
0: fluisteren.
1: Dom. Oh.
0: Heel dom, man. Dit, ja.
1: ik wist het meteen.
0: Nee, dit is echt niet goed. Ik doe even zo'n klein stukje muziek doen van de Showbiz Quiz even tussendoor. Voor de laatste vraag. Daar komt-ie, hè? Daar gaat-ie. Leuk, hè? Dit is trouwens de versie uit 2013, toen hij dat met zijn zoon presenteerde, Rob. Daar gaat-ie. Ja. Heftig, hè? En daar komt-ie, hè? Het publiek moet dan applaudisseren. En dan komen Rick en Ron op de gaten. Jawel. Heerlijk.
1: Ja.
0: Die tijd van die grote shows.
1: Ja, goeie herinnering.
0: Ik heb hem trouwens, was onvindbaar, dus dat heb ik vanmorgen gedaan. Ik heb Victor Vlam een WhatsAppje gezet. Zeg, Victor, heb jij toevallig, want hij heeft de grootste collectie aan televisietunes ever ooit.
1: Oh,
0: ook volgens het Guinness Book of World Fucking Records.
1: Uit Almere.
0: Zat hij in? Is dat uit Almere?
1: Nee, joh, grap.
0: Daar zat hij in, hij had hem gewoon ook. Dus hartstikke leuk. Bedankt aan Victor Vlam. Victor, als je kijkt en luistert, en ik weet, dat doe je nooit. Bedankt. En dan de laatste, daar gaat hij. Lelystad heeft geen spoorverbinding.
1: Juist.
0: Oh, jij denkt dat Lelystad geen treinstation heeft. Nou, dat is hartstikke wat. Je hebt dus 3 vragen goed, 2 vragen fout.
1: Oh, jammer.
0: Morgen...
1: Almere baal ik van.
0: Almere?
1: Van de vorige jaar.
0: Ja, zeker. Deze vragen gaan de prullenbak in. En morgen een nieuw deel in de polderproef.
1: Kan ik ook gedisqualificeerd worden?
2: Dit is deze week de polderproef.

0: Deze week is van Belinda Kinaren en het is mijn leven. En het leuke is, volgende week komt ze ook even langs. Ze zit namelijk momenteel in L'Amérique. En dat is Frans voor Amerika. Ja, en het is tijd, en het is lang geleden voor mij trouwens, om te gaan praten met Lara Zevenberg van nu.nl. Lara, goedemiddag.
1: Ja, hallo. Ben ik blij dat we herenigd zijn.
0: Het is leuk dat we weer herenigd zijn. En dan ook nog eens een keer met zo'n ster aan het firmament als Mariska van Kolk. Want daar kijk jij ontzettend tegenop, dat weet ik van je.
2: Ja, hi Lara.
1: Hi.
2: Hi.
0: We gaan het hebben over Tom Waas. Zullen we daarmee beginnen?
1: Ja, dat is helemaal goed. Dit weekend ging het flink los. Want wat blijkt, Tom Waas blijkt ruim 250.000 euro per jaar te krijgen voor zijn programma's die bij de NPO worden uitgezonden. En dat is wel echt een heel erg flink bedrag.
2: Zo, vind ik ook.
0: 250.000. En wat maakt hij dan voor? Ik heb maar één programma, dacht ik, van hem, toch? De Reizenbaas.
1: Dat is, ik denk dat dat het beste voorbeeld ervan is. Hij heeft ook wel andere programma's gemaakt, hoor. Ik kom nu natuurlijk niet op een van die titels, zul je al zien. Maar die zijn ook minder succesvol. Dus op zich niet heel gek dat die niet meteen bij ons opkomen. Ja. En de laatste jaren was het natuurlijk met Tom Waas vooral heel erg over dat alcoholgebruik, die arrestatie, het ongeluk wat hij veroorzaakt heeft. Daar is het de laatste tijd natuurlijk vooral over gegaan. Maar goed, Reizen Waas is wel hartstikke populair, supermooi programma, maar 250.000 euro.
2: Maar waar komt die 250.000 dan vandaan?
0: Van ons als belastingbetaler.
2: Ja, maar waarom? Hij krijgt toch geld als acteur? Of is hij daar in dienst of zo?
1: Nee, wat dus spannend is, is dat hij heeft een speciale constructie bedacht. Dus binnen de NPO, als je werkt bij de NPO, dan mag je maximaal de balken en de norm verdienen. Dat is uit mijn hoofd 262.000 euro per jaar.
0: 262.000? Nee.
2: Dat 100.
1: Wel.
0: 162, nee. Hè?
2: Was toch ook 200?
0: Nee.
1: En nu ga ik het opzoeken. Wacht even.
0: Ja, ik ook, maar dat is nooit meer dan 200, dat weet ik zeker.
2: Nee, dat dacht ik ook.
1: Het is 262.000 euro bruto.
2: Oh. Oh ja, dan kom je op
0: 182.000. Ongelooflijk.
1: Ja, dus je mag eigenlijk hartstikke veel geld verdienen. Maar dit gaat echt over de topverdieners binnen de NPO. Dus ik denk dat je bijvoorbeeld een Eva Jinek zou je hieronder kunnen scharen. Jeroen Pauw is ook een goed voorbeeld. Maar wat veel bekende Nederlanders en iemand als Tom Waas blijkbaar ook doet, is een constructie opzetten. Ze hebben hun eigen productiemaatschappijen, ze maken zelf hun eigen televisieprogramma's. En de rechten van het programma of de uitzendingen, die worden gekocht van die productiemaatschappij. En op die manier krijgen zij dus indirect geld voor niet alleen het presenteren, maar ook
2: aflevering.
1: Voor het creëren van het programma. Ja. En daar kun je gewoon echt heel erg veel geld mee verdienen. En zo blijkt dat Tom Waas dus voor het afnemen van Reizen Waas een constructie heeft gebruikt, waarbij hij dus een 250.000 euro per jaar verdient. Ja, het is echt bizar.
2: Maar dat is toch exclusief zijn acteerwerk dan?
1: Ja, nee, dit gaat echt puur over zeg maar, de televisieprogramma's die hij
2: die
1: maakt
2: aanlevert.
1: Voor de NPO en voor de VRT. Want in België wordt het natuurlijk ook uitgezonden. Dus je denkt dan, oh, 250.000 is al heel veel geld. Maar in België verdient hij er dus nog meer mee.
2: Ja, precies.
1: En daarnaast is hij dus ook nog acteur, zit hij in populaire televisieseries. Dus hij heeft
2: leuke salaris.
1: Ja, doet hij goed.
0: Ja, maar eigenlijk zou natuurlijk aan dit soort constructies, dat moet eigenlijk ook aan banden gelegd worden. Hè? Want op deze manier, als we gaan, dat doen we dan maar even creatief boekhouden, dan kan iedereen natuurlijk zo'n enorm hoog salaris gaan krijgen.
2: Zo.
1: Ja, en daar is natuurlijk al heel lang heel veel kritiek op. Hè? Ook met betrekking tot een Jeroen Pauw. Van oké, moet dit op deze manier kunnen? En waarom kan dit überhaupt? Waarom zijn hier geen speciale regelingen voor? En daar wordt nog steeds naar gezocht.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat de NPO zich nu echt even achter de oren krabt. Van oké, moeten we dit op deze manier wel doen? Want Tina Nijkamp heeft dat uitgezocht. Maar voor televisieprogramma's die in Nederland gemaakt worden en in België worden uitgezonden, wordt in principe ongeveer 5.000 euro per aflevering betaald. Maar dat geld gaat niet naar bijvoorbeeld de familie Meiland of noem een televisieprogramma dat in België ook goed doet. Dat gaat naar de producent, gaat naar Talpa, gaat naar RTL. Ja, en daarom Tom Waas heeft een lekkere constructie, want ja, hij is de producent.
0: Ja. Oké, van Tom Waas gaan we naar Tofik Dibi zouden wij niet doen, geloof ik, hè? Nee, Tofik Dibi doen wij niet.
1: Nee,
0: die gaan we niet over hebben.
1: We gaan het hebben over zomergasten.
0: Oh ja, zomergasten, ja.
1: Want dat was dit weekend voor de eerste keer weer op televisie. En ook voor de laatste keer. Dit is het allerlaatste seizoen zomergasten dat er is.
0: Mm-hmm.
1: Peter Pannenkoek zat daar natuurlijk echt wel een van de grootste namen op dit moment. En dan toch 400.000 kijkers is voor zomergasten de grip op zich niet slecht meer. Maar je verwacht toch meer met zo'n ongelofelijke ster. Dus het is ook wel logisch dat nu eindigt.
0: En dan hebben we nog B&B voor Liefde. En het leuke is, Mariska heeft voor het eerst gekeken. Die heeft heel lang onder een steen geleefd. En ik dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik hoorde al 7 jaar iets over. Ik ga ook eens kijken.
2: Nee, maar serieus. Ik bedoel, ik zat bij mijn broer en met zijn vrouwtje. Hij zegt zijn
0: vrouwtje. Oh,
2: vrouwtje.
0: Zijn vrouwtje, dat klinkt zo denigrerend.
2: Zijn vrouw, dat vind ik lief.
0: Ja, oké, okay. Oh, zijn vrouwtje. Ja, okay.
2: Zo, dus
0: ja?
2: Is net zo groot als ik, dus dan ben je een vrouwtje.
0: Oh, oké, okay. Ja.
2: Maar, goed, maar ik zat daar, we zaten gewoon samen met elkaar, lekker gezellig samen te zijn.
0: Leuk.
2: Hij zegt zo van, oh, en ze hadden het er maar over met een andere vriendin die er ook bij kwam zitten. Maar ja, over dat B&B, ik zei bed and breakfast. Nee, B&B.
0: Het is nee, maar dat is afkorting van bed and breakfast.
2: Toch?
0: Dat klopt,
1: ja,
0: ja,
1: ja. Klopt dus.
0: Ja.
2: Ja. En toen zei ze, heb je het dan nooit gezien? Ik zei, ik weet geen idee waar jullie het over hebben. En nou meekomen, hebben we de eerste twee afleveringen gekeken.
0: Hoe vond je het?
2: Ik vond het zo grappig.
0: Okay.
2: Dus ik ga het waarschijnlijk toch proberen. Maar ja, ik heb 's avonds ook vaak dingen te doen. Ik ben niet iemand, een persoon die dan...
0: terug gaat zitten kijken.
2: Nee, dat
0: nee,
2: ik
0: nee,
2: niet.
0: Nee, okay.
2: Dus of ik zie het direct of niet. Maar het is, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het echt grappig. Voor het eerst, ik weet niet hoeveel seizoenen is het al...
0: 7 of zo? 6?
1: Ja, dit is uit mijn hoofd seizoen 6.
0: Ja, ja.
2: Nagaan.
0: Dus het is al een tijdje bezig. Maar goed, wat is het nieuws erover? Want het neemt een beetje af toch qua kijkcijfers?
1: Ja, het neemt wel af. Kijk, sowieso kijken er minder mensen. Nou, Mariska, jij zegt dan van ik ga zitten en als het op tv is, dan kijk ik ernaar en ik kijk niet terug. Nou, de meeste mensen doen dat niet meer. Dus de meeste mensen kijken gewoon niet meer lineair, noemen we dat dan. De meeste mensen kijken terug of kijken via Videoland. Dus dat neemt al jaren een beetje af. Maar B&B was eigenlijk altijd wel, zeker de afgelopen 2 jaar, mega populair. Scoorde supergoed. En begrijp me niet verkeerd, kijken nog steeds hartstikke veel mensen. Maar naar die eerste aflevering vorige week keken gewoon wel 500.000 minder mensen dan het jaar ervoor.
2: Ook vakantie dan, denk ik, of niet?
1: Ja, maar dat is ieder jaar. Er is ja, ieder is jaar zomervakantie. Dus daar zit het verschil niet in. Ja. En nou, als je nu kijkt naar, want op de maandag erna doen ze dan altijd de volledige kijkcijfers, dus met terugkijken. En dan nog steeds kijken er 400.000 mensen minder naar B&B dan vorig jaar. Dus ja, de hype is wel een beetje gaan liggen.
2: En wat scoort nou weer beter? Winter of zomer?
1: Nee, zomer. Altijd.
2: Wel beter.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook de oorspronkelijke versie, hè?
1: Langer. Ja. Precies, loopt ook langer dat seizoen. En mensen vinden het vaak toch leuker om naar warm weer te kijken dan naar dat winterse. Dat is toch anders.
0: En dan heb je ook meer, is er ook meer concurrentie natuurlijk in de winter, hè?
1: Ja, maar wat ik zelf gewoon onbegrijpelijk vind, er kijken ongetwijfeld ongelooflijk veel mensen via Videoland. Want daar kun je het vooruit kijken.
0: Ja.
1: Dus de meeste mensen zullen dat waarderen.
0: Ja.
1: Maar RTL, die blijft op die cijfers zitten. Die willen niet met ons delen hoeveel mensen er nou via Videoland kijken. Terwijl ik denk, ja, dan maak je toch ook alweer duidelijk hoe ongelooflijk populair het is. Dus
0: maar
1: blijven ons een beetje gissen.
0: Het is toch allemaal DPG?
1: Ja.
0: Waarom deden ze dat dan niet gewoon intern ook? Want nu.nl en RTL, het is allemaal DPG.
1: Ja, het zou leuk zijn, maar ook wij krijgen het niet te horen. Terwijl ik denk, speel gewoon open kaart. Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, snap ik. Oké, okay, Lara.
2: Ook niet op Videoland.
0: We zitten aan de tijd.
2: Oh,
1: ja.
2: Dag.
0: Dankjewel. Volgende week spreken we elkaar weer. Is dat goed? Dan ben ik hier met Patrick Martens trouwens. Als er iemand iets weet over B&B voor Liefde, want hij heeft zelfs een podcast met Eline.
1: Ik weet het.
0: Goed zo. Oké. Okay. Dankjewel.
2: Doei.
0: Doeg. Doei.

0: Dit is Flevoland.
1: Je ziet eruit als een soort groen monster.
2: Ah ja, nee, dat hoor ik vaker. Maar het was heerlijk. Leuk. Erg leuk.
0: Ja. Ook dit is Flevoland.
3: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
0: En dit is ook Flevoland.
4: We willen uiteindelijk gewoon succesvol zijn.
0: Dit is Flevoland.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, het is 1 uur. De politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. Verkeersregelaar Tom de Greef uit Lelystad kan zeker 6 weken niet werken, nadat hij vorig weekend werd mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. En een taxichauffeur... Nou, dat was het nieuws eigenlijk voor vandaag.
6: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren, voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wakker worden maar eens.
11: Nou, ik zit zo ongelooflijk. Ik zit te luisteren. Nou, we hebben nog steeds geen files, wel flitsmeisters. En ze staan nog continu op dezelfde plek. Dat is de A6. Ja, A6 in Almere. Tussen Lelystad en Muidenberg bij 61-1.
9: Wacht even, lieve schat. Volgens mij heb je het niet
11: goed.
9: Nou, je hebt het scherm denk ik niet ververst. Want ik heb hele andere meldingen. Dus ik loop even naar jou toe. Kijk, dan doen we even ververst. Het is 1 uur geleden is die ververst. Dus
11: vanuit
9: die
11: jij doen?
9: Nee. Kijk, je hebt en 2 files en 3 andere snelheidscontroles.
11: Oh, goed, sorry hè? Mensen die luisteren. Dit vind ik echt heel sneu. Dit is echt jouw taak.
9: Mijn taak.
11: Ik volg jou. Oké, we hebben dus wel files.
9: Kijk, mij Katharina, echt.
11: Hallo.
9: Ja, oh, sorry, ja.
11: 1 kilometer file tussen Band en knooppunt Emmeloord. Tussen Jouren en Lelystad op de A6. En op de A6 ook Lelystad-Emmeloord. Tussen afrit Zwifterband en afrit Urk 1 kilometer. En dan de flitsmeisters. Inderdaad nog steeds A6 Nagelen. Lelystad-Emmeloord 102.4. Radar Verrijken staat op de A6 Lelystad bij Muidenberg op 67.8. En op de N302 Ganzenweg in Zeewolde bij 100.5 in beide richtingen. We zijn weer bij.
9: Hartstikke goed. En zometeen gaan we samen aan zee zitten. En dat doen we met de gast van de dag. En die heb jij natuurlijk uitgekozen. Wie is dat?
11: Nou, ik heb een hele lieve goede vriend van Mick Harren uitgenodigd.
9: Ja, tikkeltje ordinair, maar wel
11: nee,
9: heel gezellig.
11: Hij moet gewoon weten dat er camera's staan ja. In deze studio. De persoon blijft altijd nog de leuke
12: grote
11: persoon.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Dit is Herberg aan Zee.

0: Swing Out Sister, dat was Surrender. Het is 10 minuten over 1. Heerlijk muziekje, ik zie ons al zitten. Vorige week zat ik heerlijk naar de zee te kijken samen met Catharine Keil. En nu heb ik mijn strandbedje opgezet naast Mariska van Kolk. Mariska, hoe bevalt het tot nu toe eigenlijk? Ik zou wel even de microfoon aanzetten. Dat is wat leuker voor de kijkers en luisteraars.
1: Ja, ja. In het begin ging het zo goed. Ik ben nu de hele tijd vergeten.
0: Maakt niet uit.
1: Maar ik vind het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het echt zo verschrikkelijk leuk. En ik moet je eerlijk zeggen, ik snap het ook niet. Want het is nu nog 1 uur. En dat doen we dan samen met Mieke en met jou natuurlijk.
0: Ja.
1: Want je denkt, het vliegt.
0: Ja, het gaat heel snel.
1: Ik verheug me nu al op dit uur.
0: Op
1: maar
0: vrijdag.
1: Ik verheug me nu ook al op vrijdag.
0: Dat het voor mij is, ja. Daarom...
1: Nee, echt leuk.
0: Ja, goed zo. Wil jij jouw eigen gasten introduceren, alsjeblieft?
1: Ja?
0: Ja?
1: Ja.
0: Doe maar.
1: Ja, oké. Okay. Hij gaat ook meteen, zingen?
0: Nee, gewoon.
2: Nee, je moet hem aankondigen.
0: Waarom heb je dat nodig?
1: Nee, ik ken deze meneer al ook mijn hele leven lang.
0: Ja.
1: En daarom vind ik het heel erg leuk. Want ik was natuurlijk bij de presentatie van zijn huidige single.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van ja, ik heb nog zo'n leuke week te vullen.
0: Ja.
1: Samen bij Flevoland.
0: Ja.
1: En toen zei je van, ik ben ook al geweest. Toen zei ik, ja, maar je mag toch nog wel een keer. Dus daarom vind ik het alleen maar leuk dat je nog een keer komt. Want je gaat nu ook andere liedjes zingen. Dit is mijn lieve goede vriend. Uit Amsterdam, woont niet meer. Maar het blijft een Amsterdammer, net als ik. Mick Harren.
2: Nou. Goedemiddag, wat een introductie.
0: Wat leuk om jou een keer te ontmoeten.
2: Ja, leuk hè?
0: Dat vind ik echt heel gezellig. Mick, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: In Amsterdam, waar woon je nu eigenlijk?
2: Ik woon in Bussum.
0: Oh, je woont in Bussum.
1: Ja,
0: in
1: Schooi.
0: Nee, dan ben jij dan vlakbij, of niet?
1: Nee. Ik woon aan de A2 en dat is Bussum is A1.
0: Oh, je woont echt aan de snelweg?
1: Ja, maar de mensen zeggen ook wel eens van, weet je wat, je bent heel snel dan zeg maar in Blaricum, Bussum of zo. Nee, want je moet echt
0: omrijden.
1: Ja, je moet echt tussen alles door, Loosdrecht, Hilversum. Of je moet de snelweg pakken en dan moet je die hoek pakken. Dus het is hemelsbreed is het misschien 20 kilometer. Maar tussendoor ben je ook nog wel een half uur, ruim een half uur bezig.
0: Hoe lang geleden is het en hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Weet je dat nog?
1: Nou, in de kroeg, denk ik.
2: Dat was heel lang geleden, ja.
1: Ja, maar als je kijkt, ook, hij is ook zo lang geleden begonnen. En dat kon ik zo duik ook doen. Want als ik
2: 40 jaar geleden, ja.
1: Ja, en ik heb natuurlijk met Frank Ashton dus vanuit 86... Dat heb ik popformule gepresenteerd. En dat zijn natuurlijk ook allemaal producties en dingetjes waar je elkaar ook continu tegenkomt.
2: Klopt.
0: Ja,
1: en het snabbelcircuit. Ik heb natuurlijk ook gesnabbeld met
2: snabbelcircuit, ik heb je wel eens geïntroduceerd bij Meppel.
1: Ja, klopt.
2: Bij die geweldige feestweek met al die Nederlandse artiesten.
1: En bij AT50 ook een keer.
2: AT5 een keer, ja.
1: Hebben we ook een keer samen.
2: Ja. Grappig, ja.
1: Dus zo kom je elkaar continu tegen. Want we blijven toch in hetzelfde vak. Dus dan is dat ook zo. Maar wat ik heel leuk vind.
2: Nou.
1: Dat wist je, want ik heb natuurlijk je gegoogeld. Want ik weet wel wie je bent. En ik weet...
0: Oh, kijk.
1: Maar luistert. Daar komt weer.
0: Ja, ja.
1: Een heel mooi sheet papier.
0: Oh, je hebt het echt voorbereid ook.
1: Ja, heb ik echt. Ik denk, als Catharine Keil alles goed kan, wil ik het ook minimaal 20% goed kunnen.
0: Ja, absoluut.
2: Jij wordt de week winnaar.
1: Luister. Jij hebt opgetreden op het huwelijksfeest.
0: Van mij, ja.
1: Van Maxima en Willem-Alexander?
2: Op 2-2-2.
1: Ja.
2: In de arena.
1: Niet normaal.
2: Maar dat was eigenlijk het voorprogramma.
1: Maakt niet uit.
2: Ja, ik ben er geweest.
1: Ja, nou, dat bedoel ik. En jouw carrière begon in 1992.
2: Nou, daarvoor zong ik al, maar in 92 deed ik mee. Ja. De Henny Huisman Soundmix Show. Als Tom Jones met het nummer... You don't have to be beautiful. Auw! Met Kiss.
1: Oh, I love it.
2: Ja.
1: En dan vind ik het hele leuke... Dat jij allerlei dingen hebt meegemaakt of veroorzaakt.
2: Ja, leuk.
1: Ja.
2: Vond ik ook erg leuk.
1: Ja, maar eigenlijk, in principe lees je dat op Wikipedia dan of dat soort dingen terug. Maar in principe is mij dat nooit een gehoor.
2: Nee, maar Wikipedia, als je dat vandaag verandert voor jezelf, dan kun je er vergif op innemen dat het binnen 5 minuten weer... Iemand is die dat voor. Want Wikipedia is voor iedereen. Dat mag iedereen veranderen. En je kunt wel alles gaan geloven en overal tegen ingaan. Dat heb ik wel afgeleerd, godzijdank.
1: Ja.
2: Dat ik niet overal weer een drama van maak en er tegen ingaan. En waar woon je? Waar ben je? Weet ik veel. Kom maar gewoon een kop koffie drinken. Want zo ben ik helemaal niet. Ik ga me voor niemand meer verantwoorden.
1: Nee,
2: ik zing al 40 jaar.
1: Ja.
2: En ik heb nog 11 weekend werk. En er zijn er die gewoon thuis zitten.
1: Ja.
2: En ik bedoel, ik ben heel blij en gezegend dat ik nog steeds werk heb.
1: Ja.
2: En ik ben heel tevreden.
1: Nou,
2: ik heb geluk van mijn moeder meegekregen. En voor de rest wat de mensen over me zeggen, ja, weet je.
1: Nou, is ook zo. We hadden vandaag toch die ene gast over dan ook de appjes van je telefoontjes en het internet. Dan denk ik ook, er wordt zo... Het is net alsof je in een kring gaat zitten.
2: Ja.
1: En je gaat, je hebt een man van een zeg maar 30 man. En je gaat in één oortje, zeg je, ja, een halve zin. En je krijgt een hele interessante zin terug. Ja. Dus je moet er gewoon inderdaad wars van blijven. En blijven.
2: Je weet het spreekwoord toch? De soep wordt nooit zo heet gegeten als dat die opgediend wordt.
1: En als ze het willen weten.
2: Niets is wat het lijkt.
1: Nee. En je moet het, als je zelf iets wil weten, moet je het zelf vragen aan de persoon waar het om gaat. En niet zomaar omdat je bijvoorbeeld van iemand, stel dat iemand van de pers of van de radio, dat die zelf gaat zeggen, oh, ik heb gehoord dat die en die en die. Dan heb ik geleerd, oh ja, als dat zo is, ga lekker naar de persoon zelf. Ik ga het niet bevestigen en ik ga het ook niet ontkennen, maar ik ga er niks mee doen.
0: Zijn er wel eens verhalen verteld over jou, Mariska, over jou, Mick?
2: Ja, waarvan je zegt van,
0: ja, nou?
2: Nee, over haar, over Mariska. Al over Mariska.
0: Nou, ze is er nu bij.
2: Moet ik zeggen, een hele rare uitzending. Er is een ijsje niks bij, hè?
0: Nee, jij stond net een beetje met die ijsjes te spelen. Ja, toen zei ik al tegen Mick, weet wel dat je ook op televisie bent.
2: Weet ik, het is een plastic ijsje, we doen een zomeruitzending. Ik deed hem even in mijn broek als lollig geintje. Het kan tegenwoordig niet meer, want je kan tegenwoordig helemaal niets meer doen, want het is allemaal grensoverschrijdend gedrag. En ik heb van de week, ik heb toevallig, mijn vriendin heeft een kind gekregen, 11 juli, en ik ga muisjes halen. Het is een meisje geworden. Tegenwoordig, vroeger had je gewoon roze muisjes, gestampte muisjes, en of je had blauwe, en nu heb je roze met wit erin en blauw met wit erin. En dan zit je nu ook paars, wit, geel in één doosje. Want het is namelijk zo, als er een kindje geboren is, dan moet de ouder maar bepalen, als je daarvoor in bent natuurlijk. Het kind wordt geboren of met een piemeltje of een ander geslachtsdeel natuurlijk, weet je wel. En maar die weet zelf niet wat ze gaan zijn later. Als je zover al moet denken, en dan die muisjes ook in de etalage hebt, in de supermarkten, gaat voor mij inziens veel te ver.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook pittig.
2: Het wordt steeds erger, het wordt steeds gekker. Ja. En dat moet iedereen weten hoor. Maar volgens mij, als je het niet meer lastig, maar
0: nou, als ouder moet je natuurlijk bij de geboorte, is het gewoon een jongen of een meisje, denk ik dan.
2: Dan moet je het aangeven.
0: En als het kind later, als hij groter wordt, besluit vanuit het juiste lichaam.
1: Ja, mee eens.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook wel gebeurd. Ik hoor het ook net hoor, voor het eerst.
2: Gisteren toevallig zag ik dat. En toen vroeg ik het aan diegene die in de supermarkt werkte. Of die moet liegen, maar dat neem ik aan van niet. Nee. Dat is hoe zeg je dat?
0: Genderneutrale
2: muisjes zijn. Ja. Meen je dit? Het is een grap. Nee, dat is serieus zo. Ik heb toevallig een Amerikaanse. Mag ik er even op doorgaan? Want dat is een Amerikaanse vrouw. Voor de rest hou ik voor de discussie op hoor. En ik zal het netjes vertellen. Ja. Dat is een Amerikaanse geleerde vrouw. En die zei van nee, er bestaan maar. Er bestaan maar twee genders. Hè. Het is man en vrouwelijke. En zegt ze. En het is helemaal niet erg als jij een lamp wil zijn. En ik wil best ook die lamp erin draaien bij je. Maar voor anderen niet meer lastig. Snap je?
1: Ik bedoel,
2: als je op school moet nu gaan vertellen aan kinderen. Ja, het wordt een hele discussie dit hoor. Maar ik bedoel, ik zou het verschrikkelijk vinden. Meen ik echt. Ik denk maar eens bij mezelf. Waar gaat het allemaal naartoe? Er zijn veel belangrijkere dingen in de wereld. Ga heen. Nou, als jij je man wil voelen. Je wil als paard verkleden of als hond. Prima, doe het.
0: Maar
2: ga je gang.
0: Meer lastig.
2: Nee.
0: Ja, precies. Doe het allemaal lekker voor jezelf. Ja, precies. Ja, houd ook voor jezelf dan.
1: Nou, en vooral andere mensen bemoeien zich daarmee. Terwijl vaak degene die heel na bij jou staat,
0: die zegt er helemaal niks van.
1: Geintje.
2: Nou, is het natuurlijk wel zo, Marco. En ook Maris, je weet zelf, als je onder een vergrootglas ligt. Dus, en als je 20 jaar zingt en je bent je hebt BN-starter, zeg maar. En je doet iets. Hè, bijvoorbeeld, neem dit ijsje, zeg maar, wat ik net deed. Als grap. Mensen, sorry, excuus daarvoor dan. Maar. Dan is het natuurlijk wel, je ligt onder een vergrootglas en dan doe je het al snel fout. Hè? Ja. En als iemand anders dat doet, Joop van de Hoek, die is het Joopie R. En dan, als ik iets doe, dan is het Mick Harre in alle pagina's vol.
0: Maar zijn er wel eens verhalen verteld over jullie waarvan je zegt, nou, dat is natuurlijk totaal uit zijn verband, dat klopt voor geen meter. Waarom is me niet gewoon even gebeld?
2: Ja, dat zijn wel dingen.
1: Ik bedoel, ik ben ook in situaties terechtgekomen van toen mijn. De vader van mijn twee kinderen werd overleden.
0: Ja, dat was toen je ex-man al, hè?
1: Ja, was wel mijn ex-man. Ja. Maar ik mocht niet rouwen natuurlijk. Want ik moest mijn grote mond houden van. Want jullie zijn toch uit elkaar gegaan met een reden omdat je niet meer van elkaar houdt.
2: Ja, flauw, cool.
0: Dan zou je niks meer moeten doen.
2: Het zijn de vader van je kinderen.
1: Ja. Nou, maar ook dat, weet je wel. In
2: mijn kinderen
1: ook. In de periode was het ook dat mijn huis werd leeggeroofd. Dus ik moest op een gegeven moment niet zo
0: dramatisch. Huis werd leeggeroofd?
1: Ja, nou behoorlijk. Ik kan je foto's laten zien, maar dat hoeft niet. Maar ik ben behoorlijke inbraak gehad. Oh. Maar ook allemaal in die periode. En dan krijg je op een gegeven moment wel dat mensen op een gegeven moment gaan zeggen van, nou, is een beetje te veel drama en dit. Dan denk je van, oh my god. Dan hoor je wel eens dat andere, weet je, van huis wordt leeggeroofd en zo. Wat erg, wat erg, wat erg. Maar Mariska, omdat ik zo open en zo spontaan ben, ben je ook meteen een soort bullseye. Dan hebben ze allemaal van die lekkere pijltjes. Want Mariska kan je pijn doen, omdat ik het allemaal weer weglach. Weet je, oh nee, Mariska, die kan dat hebben. Die kan dat hebben. Ik ben ook een heel lijfelijk iemand. Ik omarm iemand.
0: Ja,
1: en dan is het ook van. Maar ik ben, dan kan je gewoon naar het theater gaan. Ik sta daar bekend als de meest preutse vrouw. Want ik heb altijd zo'n kamerscherm daarachter. Maar mensen kunnen heel makkelijk mij pijn doen. Omdat ze denken, die kan
0: die lacht
1: wel
0: het
1: handelen.
0: Al weg. Ja,
1: ah,
0: ja,
1: die lacht het wel weg. Ja. Maar in die tussentijd ga je naar huis om dingen op te lossen.
0: Ja.
1: En dat laat ik dan ook niet zien. Dus mensen moeten eerlijker leren kijken. En anders blijft gewoon lekker gewoon een gezellige kennis. Maar mijn echte vrienden, die zullen het altijd vragen. En die weten ook, en die zeggen als ze dan iets horen, dan zeggen ze van ja, nou, ik vraag het of aan Mariska zelf of het leven gaat door.
2: Klopt.
1: Ja, toch?
0: Jij gaat 3 liedjes vandaag voor ons zingen, Mick.
2: Ongelooflijk.
0: Dat is ongelooflijk, ja. Dus ik denk, gezien de tijd ook, want het is al bijna het eerste half uur is al bijna voorbij.
2: En dat zonder enig budget of zo.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat valt
1: je krijgt een ijsje.
0: Ja, ja. Mag je even liggen naar huis. Je gaat de Liefde zingen, je gaat In Amsterdam zingen met
2: Johnny
0: Jordaan. Ja. Ik heb Johnny nog niet gezien. Hoe komt dat?
2: Nee, die is helaas al 10 jaar overleden. Met de techniek van nu kon dat nog bewerkstelligd worden.
0: Ja, wanneer is die uitgebracht? Een tijdje geleden alweer, toch? Dat,
2: Vorig jaar, met 750 jaar bestaan van
0: Amsterdam. Oh ja, dat was het, ja.
1: Oh, fantastisch.
0: Ja. Waar wil je mee beginnen?
2: Daar ga ik mee beginnen.
0: Nou, dan wil ik je uitnodigen. Heb je de microfoon allemaal? Yes. Dat gaat helemaal goed. Dan ga ik zo meteen een mooi lampje voor je aanzetten. Want in de herberg aan zee is het altijd heel erg gezellig. En heb je nou vragen aan Mick Harren of aan Mariska van Kolk via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50... Elke vraag is welkom en zij bepalen ook wie er vandaag vandoor gaat met een prachtige hoofdprijs. Dus stel jouw originele, leuke, mooie, schattige, ordinaire vraag aan Mick Harren of Mariska van Kolk. 0320 28 50 50 via een WhatsAppje. Ben jij er klaar voor? Dan gaan wij lekker naar In Amsterdam met Johnny en Mick. Nou.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Goedemiddag, het is precies 1:30. Het is tijd voor een overzicht van het nieuws uit Flevoland. De politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. De bestuurder kwam uit de richting van Urk en raakte aan het einde van een bocht van de weg. Waarschijnlijk met hoge snelheid. De auto verwoestte een boom en kwam zwaar beschadigd neer in het weiland naast de weg. Toen agenten aankwamen was er niemand uit het voertuig meer aanwezig. Een politiehelikopter heeft daarom tientallen minuten in de omgeving van de crash gezocht naar betrokkenen. Maar er is niemand gevonden. Bewoners van de Lelystadse Waterwijk kunnen gratis gereedschap lenen bij Cor Bontekoe. 8 jaar geleden begon hij met een paar stuks handgereedschap. Inmiddels heeft hij met steun van de kluswinkel van de gemeente Lelystad ook professionele apparatuur. Mensen die geen geld hebben voor eigen gereedschap zijn welkom. Maar je kunt ook bij Bontekoe terecht als je eenmalig een grasmaaier nodig hebt bijvoorbeeld. En verkeersregelaar Ton de Greef uit Lelystad kan zeker 6 weken niet werken, omdat hij vorig weekend werd mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. Dat zegt de 72-jarige man in gesprek met Omroep Flevoland. Een taxichauffeur sloeg hem ruim 1 week geleden knock-out op het parkeerterrein bij het festival. De Greef hield een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog over aan de klap. En hij hoopt dat de dader zichzelf aangeeft.
14: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond komen nog enkele buien voor en halverwege de avond is het ongeveer 19 graden.

0: Ook vannacht komt het nog tot een bui. Ook zijn er opklaringen en bij een zwakke tot matige wind komen de minima uit rond 15 graden. Maandag beginnen we met een mix van wolken, zon en enkele buien. In de loop van de dag neemt de buienkans af en wordt het zonniger. Het wordt ongeveer 22 graden maandagmiddag bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Maandagavond is het nog een tijd zonnig. In de nacht naar dinsdag zakt het weer naar 14 graden. Het is dan wisselend bewolkt en droog. Later in de week gaat de temperatuur flink omhoog en woensdag en donderdag komt de temperatuur boven 30 graden uit.
1: Op de A1 staat een file tussen Amsterdam en Amersfoort. Tussen Naarden-Vesting en Blaricum, 4 minuten over 3 kilometer. En dan de Flitsmeisters. Nog steeds de A6 in Nagelen, Lelystad, Emmeloord 102.4. A6 in Lelystad, Muidenberg 67.8. En 302 Ganzenweg in Zeewolde, beide richtingen bij 100.5. En N50 in Ens, beide richtingen bij 262.7.
2: Oeh, jee. Zometeen nog twee live optredens van niemand minder dan Mick Harre. We gaan natuurlijk ook met hem praten. En we hebben ook nog wat leuke vragen binnengekregen via WhatsApp. En we gaan zometeen even iemand bellen. En dat levert altijd hilarische telefoontjes op.
3: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Starship was dat. Nothing's gonna stop us now. Het is 6 minuten over 2:30. Hartstikke leuk. We gaan zo meteen wat vragen doen aan Mariska en of Mick. Heb je nou ook een vraag voor hem of voor hen? Stuur dan eventjes een WhatsAppje naar 0320 28 50 50. En wie weet weer wel een mooie prijs. Ik ga zo meteen eventjes bij. Maar eerst is het nog tijd voor, dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ga eventjes het leuke plaatje Samen aan Zee ook eventjes op de achtergrond doen bij Mick. Kijk eens even, hartstikke leuk, onze foto. Mick gaat voor ons zingen. Een tweede liedje.
1: Ja.
0: En dat, de titel van het liedje is Liefde. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal dol op. Liefde in ons leven.
1: Ja, ja.
0: Dus als jij er klaar voor bent, inclusief jouw heerlijke roze eenhoorn. In het kader van Pride Amsterdam.
1: Nou, inderdaad.
0: Goed, hè?
1: Heel goed.
0: Mick Harre, met Liefde.

0: Nou, heerlijk. En jij kan echt alles hebben ook gewoon. Kom nog eventjes hierbij alsjeblieft.
1: Lekker!
0: Ja, heerlijk liedje, heerlijk liedje. Ja. Ik ga eens eventjes iemand bellen, want er is een vraag binnengekomen. Als het goed is, ik hoop ook dat hij overgaat natuurlijk. Ja, jij hoort hem denk ik niet. Want je hebt natuurlijk geen hoofd. Hoor jij de uitzending ook op die oortjes van jou toevallig?
2: Met Gerrit.
0: Ja, Gerrit, met Marco en Mariska.
2: Hey Marco.
1: Hoi hey. Gerrit.
0: Ja, en Mick Harre is er ook nog bij. Maar Mick, hoor jij? Ja, je hoort Gerrit natuurlijk niet.
3: Gerrit. Wacht, ik ben Gerrit.
0: Nee, jij niet.
3: Hey. En ik steel als de raven.
0: Ja, ken je die? Hoor je nu Gerrit ook?
3: Nee, ik hoor Gerrit niet.
0: Nee?
3: Helaas.
0: Ja, nee, Gerrit, je hoort ons wel, maar Mick hoort jou niet. Dus als je het tegen Mick zegt, dan moet je het even zeggen. Dan zal ik het weer eventjes...
3: Geven wij door.
0: Mick was 12 jaar geleden te gast, een campinggast. Amsterdamse Jan vroeg of dat hij een lied mocht zingen, waarbij ik zei, kan hij wel zingen? Ik kende Mick toen nog niet. Te gast bij Fietsen erin, op een camping was jij.
3: Klopt.
0: Klopt, zei Mick.
3: Was ik gewoon als gast.
0: Oh.
3: Ergens kwam op visite bij iemand. En toen werd me dat gevraagd of ik dat wilde doen. En die mensen kennen mij niet. Dus ongelooflijk.
0: Ongelooflijk.
3: Ja, zegt hij. Ja, onder de steen gelegd. Maar toen heb ik dat inderdaad aan. Het was heel leuk. Dat liep heel goed af, volgens mij, toch, Gerrit?
2: Gerrit. Ja, het liep heel goed af. En ik durf dat nu ook wel te zeggen. Want je kunt toch niet bij me komen.
0: Ja, ik durf het natuurlijk te zeggen. Want je kan toch niet bij me komen, zegt hij.
3: Nee.
0: Nee, nou, ik heb zijn adres voor. Ik zal het zo even geven.
3: Ben je niet.
0: Wil je nog iets anders vragen, Gerrit? Aan Mariska van Kolk. Bijvoorbeeld, vorige week had je namelijk aan Katrien een hele leuke vraag.
1: Oh ja, dit is grappig. Inside joke.
0: Nee, wat zeg je, Gerrit?
2: Begin je weer? We hebben gelachen, hè?
0: We hebben wel gelachen, maar Katrien ook, hè?
2: Ja. Maar ik ben straks over een uurtje bij jullie en dan...
0: Oh ja, dat is waar, jij krijgt van Jordi die speaker mee. Is dat goed, Gerrit?
2: Ja, helemaal goed. Hè?
0: Oké, nou, we zien elkaar misschien straks nog wel even dan.
1: Dag Gerrit, bedankt.
3: Dag Gerrit.
1: Bedankt voor het leuke gesprek.
3: Hey, Gerrit. Ja, ik heb helemaal
0: niks gezegd, nee.
1: Nee,
0: maar goed, dat maakt het ook zo leuk.
3: Gekke Gerritje.
0: Weer een vraag voor Mick. Ik roep al de hele dag op een vraag van Mariska.
1: Nee, niemand wil mij.
3: Nee, snap ik.
1: Nee, maar ik klets al.
3: Het werkt in gradaties, hè?
0: Jij geeft het eigenlijk allemaal al weg.
3: Werkt in gradaties.
1: Ja.
0: Een vraag voor Mick Harre.
3: Oh.
0: Kom je dit jaar ook op de Amsterdamse Dag op 6 augustus in Meppel?
3: Daar ben ik heel lang al niet geweest.
0: Oh, maar dat was ook de vraag.
3: Ik ben er niet. Dus ook nu niet. Nee, ik ben niet gevraagd.
0: Oh, te duur?
3: Dat denk ik.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ik denk dat daar de schoen wringt. Er zijn wel iets van 180 artiesten. Dus dan neem je er 20 minder, dan heb je mij.
0: Oh, mijn moeder stuurt trouwens net ook nog een appje. Wat kan die man toch heerlijk zingen?
3: Nou, heb je moeder, is moeder doof, hè?
0: Nee, ze had een CD van Tom Jones op. Maar dat was echt heel... Maar je kan ook heel goed zingen. Dat ik weet nog, op onze bruiloft heb je natuurlijk ook gezongen.
3: Ja.
0: Nou, dat was zo'n succes. Op een gegeven moment moesten mensen ook naar huis natuurlijk. Nou, toen hebben we...
3: Maar de drie mensen ook aan het huilen toen met het nummer, hè?
0: Ja,
3: gaan we zangles.
0: Oh, ongelooflijk. Oh, heb jij nog, we zitten een beetje aan de tijd al. Het is al bijna 2 uur.
1: Ja.
0: Hij was natuurlijk om 11 uur al binnen.
1: Ja, ik weet niet, maar dus jullie hebben dus een 1-op-1 leuk gezellig gesprekje. Nee, een grapje. Ik heb wel een vraag.
0: Oh, je hebt ook
3: een vraag.
1: Nou, gewoon
3: vraag.
1: Omdat ik het leuk vind.
3: Ja.
1: Wat heb je een gewoonte waar je niet zonder kunt?
0: Kan het op de radio?
3: Jawel. Nou, eigen zeten. Nee, een gewoonte waar ik niet zonder kan. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik altijd wel een kruisje sla.
1: Ja?
3: Ja, maar dat doe ik eigenlijk voor mijn moeder en voor Daan. Daan is mijn neef die overleden is op 17-jarige leeftijd. Ja, dik 10 jaar, langer dan 15 jaar geleden. En mijn moeder natuurlijk 5 jaar geleden. En dat doe ik toch altijd voor ik opga. En of het nou voor 10 man moet zingen of voor 30.000 man moet zingen. Maar mijn gereed uit, sorry dat ik het zeg. Maar dat doe ik altijd.
1: Maar niet alleen, je doet het dus inderdaad wel voor hun. Maar is het ook meteen bijgeloofd dat je weet van ik heb dan een
3: ik heb het gevoel dat mijn moeder mij toch, mijn moeder vooral in de gaten houdt.
1: Ja, mooi, hè?
3: Heel raar. Ja, het klinkt heel emotioneel nu, maar dat heb ik wel, ja.
1: Ik snap het.
3: Ik ben bijna elke dag met mijn moeder bezig namelijk. Dat is heel gek. Sinds ze dood is, het lijkt wel gisteren.
1: Ja, dat is erg.
3: En het is al 5 jaar geleden, het gaat niet weg.
1: Nee, het gaat ook
3: echt. Sinds wordt minder, krijgt een plaats. Nou, ik doe bijna alles wat ik doe. Als ik onderweg ben of ik kijk naar een wolk. Ja, het is echt heel psychisch niet in orde misschien. Maar kijk ik bijvoorbeeld naar een wolk en dan denk ik, dan zal mijn moeder daar zitten, weet je wel. Ja. Achterlijk.
1: Nou, mocht ik mijn eigen plaat ook meenemen. Dat was She's Always a Woman to Me van Billy Joel.
3: Ja.
1: En dat is ook, en mijn moeder is al 29 jaar geleden overleden.
3: Ja.
1: Dus nog steeds, hè. Als ik dat nummer hoor, moet ik huilen.
3: Ja.
1: Want ik vind het gewoon, dat
3: dat vind ik ook.
1: Verbonden. En dat gaat nooit meer weg ook.
3: Ja.
1: Was zij ook degene die, zeg maar, een soort van... meeste invloed heeft gehad op je carrière? Heeft ze jou gesproken?
3: Mijn moeder was heel eerlijk. Ja. Die zei ook gewoon van... ik ben 10 jaar geleden gestopt met alcohol drinken. En toen ik wel eens door de bocht ging met alcohol, en dacht ik dat ik echt Tom Jones was, maar toen zong ik zo vals als een kraai. Ja. Omdat je denkt dat alcohol, hè, en dan zei mijn moeder van, was afschuwelijk. Als je dit nog een keer doet, kom ik niet meer kijken. Oh, nee. Verschrikkelijk. Maar het was wel altijd de waarheid, ja. Keihard.
1: Ja.
3: Mijn moeder was ook echt, had een hele lieve kant, maar ook een hele harde kant. Maar daar leer je wel het meest van die harde kant. Je hebt niks aan schouderkloppers.
1: Nee. Nou, dan heb ik nog één ding natuurlijk, gewoon omdat misschien het publiek het ook wil weten, omdat ze niet allemaal volgen. Hoe gaat het met je vrouw en hoe gaat het met je dochter?
3: Mijn dochter gaat veel meer voor me, dames. Helemaal top, is een droomkind. Ja, dat zeg je natuurlijk altijd allemaal eens over je eigen kinderen. Heel lief meisje, knap meisje, de allermooiste van de wereld, de liefste. En de nachten zijn wel in principe, worden steeds wat langer. Want ze doet nu, was eerst om de 3 dagen en nu 4 dagen. Nou, het is nu. Het is 11 juli geboren, dus het is 2 weken geleden. Maar mijn vriendin, die is wat minder. Die, nou, die is, zoals je weet, die had 4% overlevingskans. Allemaal gedoe met de placenta en de baarmoeder die eruit kwam en bloeden.
0: 4%?
3: Ja.
1: Bizar, hè?
3: Ja, want ze zeiden tenminste volgens de artsen. Want dat zeggen ze gewoon keihard ook in je gezicht. Maar dat maakt wel niet uit, dat is alleen maar goed. Alleen, ze heeft het gelukkig overleefd. Alleen de binnenkant ja, is natuurlijk vrij naar de kloten.
1: Hmm.
3: En de blaas is niet goed. Ze hebben ook nog 3 liter urine moeten wegpompen. Nou, dat is, wow. Als je op knappen staat, heb je 500 milliliter. En zij dus 3
0: wow.
3: liter.
1: Niet normaal.
3: En ja, we gaan een heel groot traject in. Die is ook mentaal natuurlijk vreselijk, want de baby werd op je borst gelegd. En na 5 minuten werd hij in mijn handen gedrukt. We moesten met spoed naar de OK, omdat ze eigenlijk aan het leegbloeden was.
1: Jezus, man, hou op.
3: Dus we hebben wel een dingetje meegemaakt. Ik heb wel een horror ding meegemaakt. Maar het wist en het zijn het ook helemaal. Voor haar is het verschrikkelijk. Ze heeft het overleefd. Alleen is het nu herstellende. Ja. We hebben gisteren volgens het eerste... Ja, het klinkt heel raar, dit heb ik nou zeg, maar... Het eerste uitje gehad.
1: Pioe. Nou, doe rustig, hoor. Anders... Ach, gossie.
3: Mm. Met een rolstoel. Dus,
0: ja. Een beetje water?
3: Nee, hoor.
0: Nee,
3: dank je wel. Nee, maar het is gewoon ook moeilijk. Ik heb eigenlijk dit de eerste keer dat ik dat zo zie, eigenlijk. Maar, omdat ik ook natuurlijk als... ik heb 8 dagen in het ziekenhuis bijna gelegen. Ja, één verdieping onder, want zij ligt bij intensive care. En dan denk ik toch elke keer van... Nou, lekker, ik ben toch wat ouder dan zij is. 21 jaar ouder. En dan denk je, ja, straks zit ik met die baby alleen. Dat is niet ja. waar je voor kiest natuurlijk met z'n tweeën. Je wilt toch een geluksmoment samen delen.
0: Ja. Ja.
3: En nu is het alles maar goed, want ze ligt dan veel in bed. En omdat het allemaal ons gaat verzakken, ja, het is allemaal heel... Doctoraal, zeg maar. Maar het is, ze ligt dan in bed en ze geeft de kleine ook een flesje dan in bed. Alleen ze kan geen luier verschonen, moet ze staan. Dus het is best wel een trajectje.
1: En het is wel, het gaat wel vooruit.
3: Het gaat vooruit. Ze hebben me wel tot 2 keer toe beloofd, zowel de gynaecoloog als de uroloog, dat het goed gaat komen. Alleen het kan wel best wel lang duren.
1: Jezus, jongen, sterk,
0: heb jij nog dat leeftijdsverschil? Is dat ooit een issue voor jullie geweest? Of voor de mensen om jullie heen? Krijg je er wel eens reacties op?
3: Voor mij in ieder geval niet.
0: Nee, dat snap ik.
1: Nou, wat je net al zei, ik luister niet
3: vaak. Nee, het is, ja, weet je, het is,
0: nou, maar ik heb het, wij schelen, ja, mijn man en ik schelen ook 21 jaar.
3: Ja.
0: En jij met jouw vriendin ook 21 jaar.
3: Ja.
0: Dus dat is best wel leeftijd. En wij zelf hebben daar helemaal geen probleem mee. En ook de familie niet en zo, maar vaak mensen om...
3: De mensen eromheen wel. En natuurlijk reageer dingen zo van de opa staat bij school.
0: Ja, dat. Oh, vreselijk.
3: Het zal maar een worst zijn.
0: Ja, ik bedoel, ja, het toch
3: ik heb het. Nee, het doet me niks.
0: Nee?
3: Nee, echt niet.
0: Oh.
3: Want ik voel me helemaal niet zoals oud als ik ben. Het is heel gek. Ik heb de 2 oudere zoons ook. En een oudere dochter. Een dochter van 23 en een zoon van 32 en een zoon van 33.
0: Hmm.
3: En dan zit ik wel eens te praten met ze. En dan ook weer zoiets achterlijks. Dat zal misschien mijn psyche zijn. Maar en dan zit ik dan zo te kijken. Denk, hé, dat zijn gewoon mijn zoons.
0: Ja, gek, hè? Ja.
3: Ik denk dat het gewoon een vriendje of zo,
0: ja,
3: weet je wel.
0: Ja. Ja.
3: En ik voel me ook niet zo. En ik moet je ook eerlijk zeggen. Ik ben ook wel altijd bezig met mijn verzorging. Ja. Ja, ja, zeggen ze, dat zie je niet.
0: Wanneer begin je daarmee?
3: Dat zou je niet zeggen.
1: Nee, dat zou je niet zeggen. Normaal gesproken.
3: Dat is een inkoop, normaal
1: gesproken. Je komt gewoon een verzorger.
3: Godverdomme. Nee, maar ik ben wel, ik ben niet bang om ouder te worden, maar ik voel me niet zo oud als ik ben. Zeg dat goed?
1: Nee, dat
0: wil je zeggen hoe oud je bent?
3: Nee, ik ben volgend jaar 60.
0: Ja.
3: Ik ben even oud als de koning.
0: Ja.
3: Zelfde datum geboren.
0: Ja, als je het naast elkaar zet,
3: zou je het niet zeggen als je op die jongen was.
1: Je bent net zo oud ook als de provincie Leeuwen.
3: Ja.
1: Ook 60 jaar.
3: Ja. Ja.
0: Is dat zo?
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Daarom viert hij het ook hier, hè?
0: Ja.
3: Dat maar het is heel gek, want dan zeg ik het bijvoorbeeld nu tegen jullie. En tegelijk denk ik, ja, dat gaat helemaal niet over mij. Terwijl ik het zelf zeg, weet je. Maar het is niet omdat ik het niet wil of zo. Maar bedoel, het is, ik denk ook dat het vak dat wij hebben, het artiestenvak, je ook jong houdt. Ik ga heel veel met jonge mensen om.
1: Ja.
3: Ik zie heel veel mensen natuurlijk op feestjes en partijen. En En ja, ik weet het niet. Ik voel me ook niet 60.
1: Nee, maar zien wij het aan mij toch ook niet dat ik 73 ben? En ik heb niks aan mijn laatste.
3: Nee, geen. Maar ik zeg eerlijk, ik doe het ook elke dag loop. Ik 10.000 stappen. Ik rook niet. Ik drink geen alcohol, ik gebruik geen drugs. Dus eigenlijk ben ik een eenling in het artiestenwereldje.
0: Ja,
3: jij ook niet. Nou, daarom hebben wij geen gouden plaat, hè? Nee. Wij hebben ook geen gouden plaat.
1: Nee.
0: Maar dat gaat er wel komen, dat gaat er wel komen.
3: Ja, denk je?
0: Over gouden plaat gesproken. Je hebt natuurlijk één enorme dikke hit gehad. En je doet het nog steeds altijd als
1: een goed bruggetje,
0: een
1: man.
0: Ja. Jazeker, ja. Je gaat nog één keer voor ons zingen. En dan zijn we eindelijk van je af.
3: Gelukkig.
1: En dan heb ik nog een vraag. Want jij moet een vraag stellen.
0: Oh, dat is nu eerst even. Want we gaan daarna het liedje uit. Dus heel goed dat je daaraan denkt. Oké, ook voor de regie. Want Hilly heeft... ik heb met Hilly van de regie afgesproken. Dat doet ze altijd heel goed.
1: Ja.
0: Om de vraag van Mick op te nemen voor onze gast van morgen. Ja. En de gast van morgen is...
1: Imca Marina.
3: Dat is de grootste schat van de wereld.
1: I know. En heb jij aan haar een vraag, Mick, aan...
3: Die moet ik nu ter plekke bedenken. Ja, nou, oké. Ik denk, ik ga aan haar vragen. Imca, ik weet dat je al, ik denk wel 60 jaar misschien wel in het vak zit. Hoe hou je het zo lang vol in deze grote slangenkuil?
1: Nou, daar
0: vind ik een mooie vraag.
1: Ja, vind ik ook.
0: Goed, Mick.
3: Nou,
0: dank je hartelijk.
1: Dank je wel.
0: Ga naar het podium nog één keer.
3: Lekker.
0: Ik vond het heerlijk dat je met ons samen aan zee wilde zitten.
3: Ja. Nou, de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, dat is best een hit, zou dat kunnen worden, denk ik.
3: Denk ik ook.
0: Zomernacht met z'n twee. Mick, Harre, dank je wel dat je hier wilde zijn. Mariska, heel erg bedankt voor je allereerste dag. Je hebt er nog 4 voor de boeg.
1: Ja,
0: ik vond het een feestje en dat komt helemaal goed deze
1: week. Verheugd op morgen. Dank je wel, lieve Mick.
0: Top. Goed gedaan, hè? Ja. Top. Dank je wel. Hier is die Mick Harre met zijn grote hit Sweet Caroline. Tot morgen.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik zeg correct.
2: Dat is correct.
1: Niet! Hou op, hé.
0: Ook dit is Flevoland.
3: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Die is van de glamping.
2: Ja, die is van de glamping.
1: Nee hoor, nee, zo erg is het ook weer niet. Ja,
0: dit is Flevoland.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Wel de microfoon aanzetten natuurlijk, anders hoor je me niet. Dat is een beetje de basis van radio. Maar goed, ik wil je vertellen wat de hoofdpunten uit het nieuws zijn. Een man van 29 uit Almere heeft afgelopen nacht een ravage aangericht. Dat gebeurde op een kruising in Hilversum. En de politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat krijg je over een half uur.
12: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan het brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in onze regio. En die vind je op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes. Naar de A27 richting Almere. Zo'n 5 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Lelystad. Een melding bij 67,8. Op diezelfde A6, maar dan richting Emmeloord bij Nagelen bij 102,4. Ook een flitser op de N302, dat is de Ganzenweg in Zeewolde in beide richtingen bij 100,5. En de N50 is ook weer aan de beurt bij Ens. Daar vind je een flitser bij hectometerpaal 264,2. Het is maandagmiddag 27 juli vandaag. 2 uur geweest. Nou, ik kan je vertellen dat we weer gaan beginnen samen aan een uurtje Flevoland Muziekland. Met zometeen The Pretenders en Brass in Pocket.
14: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Goedemiddag.
4: Flevoland Muziekland.
3: Jordi Bouw.

Jason Mraz en Hello You Beautiful Thing. Nou, ik denk dat vandaag dat niemand tegen mij gaat zeggen. En dat heeft de reden, want ik heb wallen van hier tot Tokio. Ik heb verschrikkelijk slecht geslapen vannacht. En ik heb wel een idee waardoor dat komt. Ik zat gisteravond lekker op de bank, net als jij misschien wel. Lekker televisie kijken, BNB vol liefde, hè? Net als heel veel Nederlanders. En op een gegeven moment was het 11:30, toen zei mijn partner, ik zie wat lopen. Ik zie wat lopen op de grond. Volgens mij was het een muis. Nou goed, ik denk dat zal nog wel meevallen. Een muis in huis. Nou, ik woon nu een jaar of 5 in de binnenstad. Ik heb nog nooit een muis in huis gezien. Maar ik denk, ik sta toch even op. Kijk achter de bank. En ja hoor. Oh, daar liep die vieze muis. En als ik ergens bang voor ben, dan zijn het wel ratten en muizen. En had ik gisteravond gewoon een muis in de woonkamer. Nou, ik wist niet hoe ik het moest houden gisteravond. Mijn vriend is gelukkig iets minder bang voor muizen. Dus die heeft gekeken waar hij naartoe is gekropen. Ergens bij het raamkozijn zit een piepklein gaatje. We hebben het vermoeden dat die muis daar vandaan kwam. Meteen dichtgemaakt met heel veel theedoeken en handdoeken erop. En zometeen nog maar eens even richting de bouwmarkt om wat muizenvallen en wat muizengif te gaan halen. Want, oh, vanochtend liep ik door de woonkamer en ik liep op mijn tenen. Want ik was als de dood dat er nog zo'n muis voorbij zou komen. Nou ja, ik heb daardoor best slecht geslapen, kan ik je vertellen. En ik vraag me dan af, ben ik nou zo'n aansteller dat ik bang ben voor een bepaald diertje wat veel kleiner is dan ik? Of begrijp je het wel? Heb jij bijvoorbeeld ook bij het zien van een bepaald dier dat jij denkt, oh, daar ben ik als de dood voor? Nou, laat even van je horen. Dan weet ik in ieder geval dat ik niet de enige ben. Je kunt mij deze middag een appje sturen op 0320 28 50 50. Voor welk diertje, ja, ben jij toch een beetje bang?

0: Smith, Nihilhorn en Drive Safe. En daarvoor Heart. And All I Wanna Do Is Make Love To You. Ik vertelde je net dat ik gisteravond een muis in de woonkamer heb gezien. Ik krijg al een tip binnen van Kitty. Dat je wat pepermuntolie op een watje moet doen. Want die geur van pepermuntolie, daar houden die muizen niet zo van. Dus dan blijven ze weg. Nou, ik denk dat ik dat dan sowieso moet gaan proberen. Dankjewel, Kitty. En laat nog even weten via WhatsApp voor welk diertje jij bang bent. Hè? Is dat ook een muis of is dat een rat of een spin? Of een grote hond of een bepaalde vogel? Of helemaal niet, dat je nergens bang voor bent. Laat het maar even weten. 0320 28 50 50. Nou, Marije, nu ik je toch aan de telefoon heb. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ben jij nog ergens bang voor?
1: Nou, muizen zijn niet mijn favoriete dieren.
0: Nee. Ja, ik had er gisteravond dus één naar de woonkamer.
1: Nou, niet voor mij.
0: Nee, ook niet voor mij. Maar ik heb hem vandaag niet meer gezien, gelukkig. Maar dan, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar dan blijf je toch die angst houden dat op een onbewaakt ogenblik dat er dan toch weer dat er eentje weer door de woonkamer loopt.
1: Ja, alert bij elk klein geluidje.
0: Ja. Dus ik hoop dat ik ze snel kan vangen. Dat ik de hele muizenkolonie kan uitroeien. Oh nee, ik mag ze niet doodmaken. Ik moet ze weer uitzetten, hoorde ik al. Ja. Moet diervriendelijker zijn. Ben jij een beetje een dierenvriend, Marije?
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, ja. Waar ben je gek op?
1: Honden, paarden, katten. Ja, zeg maar. Alleen niet op muizen. Maar,
0: nee. Nou, als je een kat hebt, dan eten ze de muizen weer op. Dat scheelt. Of die vangen
1: ze. Ja, klopt. Ja, twee. Dus dat scheelt.
0: Oh, kijk. En ook nog een hond?
1: Nee, dat niet.
0: En een paard?
1: Nee, ook niet.
0: En hoe heten de katten?
1: Hero en Milo.
0: En Marije. Met z'n drietjes in een huis?
1: Ja, met z'n vieren.
0: Met z'n vieren. Wie is er nog meer bij?
1: Ik heb ook nog een vriend, gelukkig.
0: Oké. Okay. Nou, met z'n viertjes. Gezellig. En heb je nu ook lekker vakantie, Marije?
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: In Emmeloord?
1: Ja, ik zit in het onderwijs. Dus nu
0: oh,
1: lekker
0: kijk.
1: Vakantie.
0: Nou, 6 weken vrij dan, toch? Ongeveer?
1: Ja, klopt.
0: Heerlijk. Nou, zou het mooi zijn als ik je dan ook in deze vakantietijd jou nog een mooie prijs mag meegeven. Want ja, je bent juf. Dan heb je normaal gesproken weinig tijd om mee te doen met het spelletje. Maar omdat je nu vrij bent, heb je er eens even goed naar zitten kijken. En jij zag een verschil, hè, vanochtend.
1: Ja, klopt. Bij de paardentrailer. Nou, dat was een vrij snelle vanochtend dit keer. Dus toch scherp.
0: Ik ga eens even kijken of dat ook het juiste antwoord is. Er is iets veranderd bij de paardentrailer. Ja, inderdaad, dat lichtje, hè, van die trailer. Dat is omgewisseld. Ja hoor, gefeliciteerd. Nu komt de leukste ronde. Weet je wat die ronde inhoudt?
1: Ja, iets met een rat, volgens mij.
0: Iets met een rat, inderdaad. En dat rat is best groot. Daar sta ik nu naast. Ik ben een paar koppen kleiner dan dat rat. Jij mag bepalen of ik hem een harde of een zachte zwiep ga geven.
1: Doe maar een keer een zachte.
0: Een zachte. Oké. Okay. Wat gaat een zachte zwiep opleveren voor jou? Hoe gaat jouw week beginnen? Misschien wel met keiharde cash? Nee, geen geld, maar het is wel iets wat je kunt gebruiken. Iedere avond weer, als je in de keuken staat. Jij wint namelijk een Omroep Flevoland Kiek keukenschort.
1: Nou, kijk.
0: Ja, dat zijn nou eens prijzen waar je wat aan hebt, hè?
1: Nou, daarom.
0: Ja. Nou, hartstikke goed, Marije. Het komt zo snel mogelijk jouw kant op. En stuur nog even een foto als je het aan hebt. Ben ik wel...
1: Ja, leuk. Bedankt.
0: Oké, dankjewel. Fijne vakantie.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 3:01. Goedemiddag. Een man van 29 uit Almere heeft afgelopen nacht een ravage aangericht op een kruising in Hilversum. De politie meldt dat hij onder invloed verkeerde. Vermoedelijk reed hij ook te hard door de Hilversumse straten. De Almeerder botste tegen een verkeersregelinstallatie van een fietspad en eindigde uiteindelijk in de middenberm van een kruising. Zijn auto raakte behoorlijk beschadigd bij het ongeluk. Agenten hebben de man aangehouden. De politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. De bestuurder kwam uit de richting van Urk en raakte aan het einde van een bocht van de weg, waarschijnlijk met hoge snelheid. De auto verwoestte een boom en kwam zwaar beschadigd neer in het weiland naast de weg. Toen agenten aankwamen was er niemand uit het voertuig meer aanwezig. Een politiehelikopter heeft daarom tientallen minuten in de omgeving van de crash gezocht naar betrokkenen, maar er is niemand gevonden. En bewoners van de Lelystadse Waterwijk die kunnen gratis gereedschap lenen bij Korf Bontekoe. 8 jaar geleden begon hij met een paar stuks handgereedschap. Inmiddels heeft hij met steun van de kluswinkel van de gemeente Lelystad ook professionele apparatuur. Mensen die geen geld hebben voor eigen gereedschap, die zijn welkom.

0: Maar je kunt ook bij Bontekoe terecht als je eenmalig bijvoorbeeld een grasmaaier nodig hebt. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
1: Goedemiddag, de komende uren neemt de buiigheid langzaam af in onze provincie en de zon vanuit het westen krijgt steeds meer ruimte. Middagtemperaturen daarbij rond een graad of 23 en dat is eigenlijk een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de komende dagen wordt het veel warmer, morgen temperaturen van 27 graden en woensdag kan het zelfs 30 graden worden. Dan spreken we over een tropische dag en beide dagen verlopen grotendeels zonnig met maar weinig wind.
0: Dankjewel Wouter. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files in onze regio. Eén daarvan op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum 6 minuten. En op de N301 Barneveld-Almere tussen de A28 en de N704 daar bijna 10 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Lelystad bij Lelystad bij 67,8. Ook verderop op die A6 het traject Lelystad-Emmeloord bij Nagelen bij 102,4. Op de N302 de Ganzenweg in Zeewolde bij 100,5. En ook twee controles op de N50 vlak bij elkaar. Dus het zou dezelfde kunnen zijn. Bij Ens word je geflitst bij hectometerpaal 262,7. En ook een radarcontrole bij 264,2. Nou, heb je meer informatie over bepaalde snelheidscontroles of heb je er een gespot? Laat het even weten via de app van Flitsmeister. Ja, heel fijn. Ik zit even te kijken welke appjes ik allemaal heb binnengekregen. Nou, het zijn vooral mensen die tips hebben hoe je van muizen af kunt komen. En als jij nog een goede tip hebt of even wil laten weten voor welk dier jij bang bent, misschien ook wel voor muizen of voor iets heel anders, een bepaald insect bijvoorbeeld. Een appje dat is snel gestuurd en het is gratis. 0320 28 50 50.
2: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Een beetje Spaans, een beetje Nederlands. En als je dat goed doet, dan heet je Rolf Sanchez. Hij heeft weer een nieuw liedje uitgebracht. Marchar. En daarvoor 6 minuten lang genieten van Dire Straits en The Sultans of Swing. Ik ga het nog 1 keer benoemen en dan hou ik erover op, hoor, die vieze beesten. Ik had gisteren dus een muis in huis. Nou, ik krijg heel veel tips om die dieren te bestrijden. Dus even kijken, ik heb hier een berichtje van Hilda binnengekregen. Ach, Jordi toch, muizenval met pindakaas. Niet met kaas, maar met pindakaas. Daar komen ze op af. Ze zegt ook, ik heb niet echt een dier waar ik bang voor ben. Wel respect als ik in Zuid-Afrika op safari ben en een kudde olifanten tegenkom. Ja, dan sta je wel even te kijken natuurlijk. Dat zijn enorme beesten. Dankjewel, Hilda. Hebben we hier Nico. Jordi, je bent niet de enige. Bij een webwinkel kun je elektronische muizen vermagerd bestellen die een zeer hoog frequentiegeluid laten horen dat voor veel mensen niet hoorbaar is en waar muizen en ratten dan vervolgens bij wegblijven. Oh, dat is een goeie. Ja, en ja, ik weet het, Nico. Een muis kruipt door een gaatje waar een balpen doorheen kan. Nou, volgens mij heb je het echt over millimeters waar die muizen zich doorheen kunnen wringen. Oké, dus zo'n elektronische muis met een piepje erin. Dat is een goeie. Ik ga eens even kijken hoe duur dat is. Dan hebben we hier nog Ellie. Even kijken, wat stuurt Ellie? Naar beneden scrollen. Ze houden niet van die sterke geur van pepermuntolie. Inderdaad, dat hoorde ik al. Eucalyptus of schoonmaakazijn. En dat kan ze tijdelijk weghouden, maar lost de nest niet op. Nee, dat is ook weer zo. Je moet het weer op een andere manier bestrijden natuurlijk. Wel een goede tip van Ellie. Ja, je moet er een kattenmens voor zijn, maar dat is wel de tip. Neem gewoon een kat, want dat jaagt op muizen. En je hebt er ook nog eens een vriend erbij. Ik ben meer een hondenliefhebber, Ellie. Maar voor de muizen zijn katten toch beter voor. Dankjewel. Dan heb ik hier nog een berichtje van Jenny. Wat stuurt Jenny? Hallo Jordi, het zijn ook niet mijn lievelingsdieren. Een half jaar terug gebeurde bij mij precies hetzelfde. De volgende ochtend had hij zijn sporen goed achtergelaten. Gif en vallen gekocht en in de kast gezet waar hij mijn voorraad op peuzelde. Nou, de dag daarna keek ik en lag hij geveld naast de vallen. Dus de muizen bij Jenny uit Dronten die zijn gelukkig verdwenen. Nou, met die tips en verhalen, daar kan ik wel wat mee. Dankjewel voor het reageren. En ik hoop dat dit de laatste keer was dat ik over muizen begin op de radio. Ik hoop dat ze niet meer in mijn woonkamer rond gaan lopen. Maar dat kan bijna niet, dankzij al die goede tips. Dankjewel. Terug naar de muziek. Zometeen Kevin James. Maar eerst Boy George en Every.

Kevin James en Nervous. Ik moest even heel erg lachen om een appje wat ik heb binnengekregen van Walter. Die zegt, hoi Jordi, zet een foto van mij neer en die muizen die komen niet meer. Nou, ik ga het proberen, Walter. En Nico en Evelien die waren toevallig vlakbij bij de omroep en zijn hier even langs gereden. Ze hebben dat kastje meegenomen, wat ik net vertelde, over die muizen die dan bepaalde geluidjes hier uit horen. Die hoge geluiden die mensen niet kunnen horen, die horen die muizen dan weer wel met dit apparaatje. En dan blijven ze ook weg. Dus dat kastje steek je dan in stopcontact en dan zouden ze weg moeten blijven. Dank jullie wel, Nico en Evelien, voor het langsbrengen hiervan. Ik ga het vanavond meteen eventjes proberen. En hopelijk zijn ze dan helemaal verdwenen. Met nog een blokje kaas erbij en pindakaas. Nou, ik heb geen last meer van muizen, denk ik straks. Zometeen, Studio Flevoland. Rob is er gezellig bij. We hebben het onder meer over fietsen erin. Fietsen erin in Zeewolde. Tot straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik zeg correct.
2: Dat is correct.
0: Niet! Hou op, hé. Ook dit is Flevoland.
3: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Die is van de glamping.
2: Ja, die is van de glamping.
1: Nee, we nemen zo erg stoken weer niet. Ja,
0: dit is Flevoland.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence.
6: Oh. Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Dit is een uittip.
9: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een man van 29 uit Almere heeft de afgelopen nacht een ravage aangericht op een kruising in Hilversum. En de politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat krijg je over een half uur.
11: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb één file voor je. Die is te vinden tussen Naarden, Vesting en Blaricum. Dat is op de A1. 4 minuten vertraging op dit ogenblik. Een heleboel flitsers ook nog. Hier komen ze. Radar op de A6, nabij Nagelen. Lelystad richting Emmeloord. Hectometerpaal 102,4. Ook nog een radar op de A6. Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 67,8. De Ganzenweg in Zeewolde. Daar wordt ook weer gecontroleerd. Hectometerpaal 100,5. En op de N50 bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaal 262,7.
10: Studio Flevoland is begonnen. Zometeen hoor je voor welk dier Rob bang is. Hij is in ieder geval niet bang voor een parkiet, want die heeft hij zelf. Maar voor welk dier dan wel, dat gaat hij je zometeen vertellen. En natuurlijk hebben we ook muziek. Eros Ramazzotti zometeen met Cosa della Vita.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis weer met Golden eSIM.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik weet wel welk dier bang is voor jou.
1: Nou, vertel het eens.
0: Kippetje.
1: Kippetje.
0: Want elke keer, ieder weekend, dan ligt er weer een kippetje bij jou op de barbecue.
1: Nou, dit weekend niet.
0: Niet?
1: Ja, ik denk elk dier met lekker vlees is bang voor mij.
0: Ja.
1: Dat komt wel.
0: Maar ben je dan ook zo iemand die dat zelf helemaal slacht en zo dan? En allemaal vellen?
1: Nee, dat niet.
0: Gewoon
1: dat
0: de slager. Laat
1: ik, hè? De slager of zo. Of de supermarkt.
0: Ja.
1: Ja, ik vind ook wel af en toe, ik denk er wel bij na. Ik vind het af en toe wel zielig. Maar waarom hebben we het hier eigenlijk over?
0: Nou, ik vertelde net dat ik gisteravond een muis in huis had. Dus toen stelde ik de vraag aan heel Flevoland van welk dier ben jij bang? En nu stel ik hem ook aan jou. Heb jij nog een dier waar je ontzettend bang voor bent? Of dat je met een grote boog omheen loopt?
1: Nou, niet ontzettend bang, maar ik heb wel bijvoorbeeld eens een vleermuis in huis gehad.
0: Ja.
1: Die was, we hadden alles tegen elkaar opengezet, weet je wel. Want het was weer echt een beetje cool. En dan zat ik s'avonds nog even te werken. En ineens denk ik, wat is dit? Zat hij in het kleine kamertje. Dus ik de deuren open gedaan naar de badkamer. Toen vloog hij in de badkamer. Toen moest ik het raam open doen. En op een of andere manier is hij er gelukkig naar buiten gevlogen. Maar anders had ik even niet geweten wat ik had moeten doen.
0: Nee, dierenambulance bellen, denk ik.
1: Je weet, het is ongecontroleerd fladderen. Dat is erg.
0: En natuurlijk, als je heel veel films hebt gekeken, en dat doe jij, dan zie je vaak dat die vleermuizen op je hoofd gaan zitten. Op je haren, dat ze al je haren eruit trekken.
1: En dat ze enge ziektes meebrengen, hoor je ook wel eens.
0: Ja, iets met corona, hè? Ja, dat was ook nog wat. Dat was ook een vleermuis, toch?
1: Ja,
0: China?
1: Ja.
0: Dat dacht ik,
1: ja. Tenminste, dat denken ze.
0: Nou goed, bang voor een vleermuis dus.
1: En een varaan.
0: Een wat?
1: Een varaan.
0: Wat is dat nou weer?
1: Nou, ik was eens een keer in Indonesië en ik dacht, oh, leuk, een varaan. Maar daar moet je geen vrienden mee maken.
0: Die kan je opeten of zo?
1: Ja, die kan je flink bijten.
0: Nou ja, vleermuizen en varanen uit de buurt blijven van Rob, alsjeblieft.

0: Somjeu en 1992. Nou, onze eerste gast van vandaag die heeft de rebus al opgelost. Dus hij is redelijk te doen, denk ik, Gerrit.
1: Ja, hij was niet moeilijk.
0: Nou, okay. Nou ja, als je mee wil puzzelen, we laten de rebus zo meteen weer even zien op televisie.
2: Studio Flevoland viert de zomer.
3: Ja, als je Gerrit Foppe uit Zeewolde vraagt naar zijn favoriete televisieprogramma, dan hoef je waarschijnlijk niet lang op een antwoord te wachten. Ter land, ter zee en in de lucht. En dan vooral het legendarische onderdeel Fiets hem erin.
0: Ja, jarenlang deed hij zelf mee aan dat programma. Daarna organiseerde hij maar liefst 18 jaar lang lokale edities door het hele land. Met zijn eigen mobiele fietsum erin baan. Maar nu vindt Gerrit het mooi geweest. Hij stopt met de organisatie ervan en draagt het stokje over. Nou, genoeg reden om hem even uit te nodigen hier in de studio. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hebben we gelijk? Is Ter land, ter zee en in de lucht je favoriete tv-programma?
1: Ja, dat heb ik al gedaan vanaf 1989. En ook bij jullie bekend met Bas... Bastiaan Boog.
0: Bastiaan Boog.
1: Ja, die heeft me heel wat keren van de helling afgedrukt daarboven. En daar zijn we mee naar Noorwegen geweest, Oostenrijk. En ik was hier toen een keertje in 2019 voor het eerst bij jullie in studio. En ik, Bastiaan Boog. Maar hij was zo veranderd, ik herkende hem niet meer.
3: Nee, want hij werkte dus vroeger mee aan dat tv-programma.
1: Ja, bij René Stokvis.
3: Ja, en maar eventjes voor de mensen die ter land, ter zee en in de lucht. Het is geloof ik nog steeds. Dat fietsen erin, wat is dat precies voor onderdeel? Hoe werkt dat? Je gaat met de fiets naar beneden en dan?
1: Ja, nou, fietsen, ja, uurtjes naar beneden ga je. Maar topdansen, dat is hoger. Dat is wel 1,06 meter hoog. He? Maar fietsen erin is gewoon over een smalle balk heen. En dan heb je in het midden een nog kleinere versmalling.
3: Ja.
1: En dan loopt hij weer naar het uiteinde en dan ben je bij de bel.
3: En onderweg moet je nog wat doen aan een bel?
1: Aan het einde.
3: Ja, en dan moet je op een zo mooi mogelijke fiets? Of wat?
1: Ja, dat was altijd wel mijn streven. Een origineel voertuig maken, wat er heel mooi uitzag. En toevallig zien we hier in beeld een heel mooi voertuig ook achter ons. Schitterend hadden deze mensen dat gedaan de afgelopen 2 weken.
3: Omschrijf het voertuig, wat is het precies voor voertuig?
1: Dit was een locomotief. Mm-hmm. En ik zat daar te plekken in de jury, werd ik gevraagd. We hadden de baan er neergelegd en werd gevraagd of het in de jury. En ik vond dit wel de mooiste die er was.
0: Thomas de Trein is het volgens mij.
1: Ja, heel mooi was hij. Echt heel leuk. Ook een heel leuk verhaal hadden ze erachter. En het was ook een schitterende mooie locatie daar in Offingawier tegen Sneekaan.
0: Ja.
1: Het was geweldig. Maar, het was echt een kers op de taart voor mij.
0: Maar toen zat jij in de jury, maar je hebt ook vaak genoeg zelf meegedaan aan dat televisieprogramma.
1: Ja.
0: En je was ook nog eens hartstikke goed, want volgens mij heb je 10 keer de eerste prijs.
1: Ja, 10 keer had ik de mooiste originaliteitsprijs. Ja, en dan hadden we Sneeuwwitje mee, De Molen, De Hoop uit Harderwijk, Koeteren van Dolfinarium en allemaal thema's.
3: Hoe lang was je daarmee bezig met één zo'n aflevering om dat te maken?
1: Dat wil je niet weten, Rob. Dat verklaar je me.
3: Dat wil ik wel weten.
1: Dan zeg ik, joh, spoor jij wel. Maar ik ben met Sneeuwwitje ben ik een half jaar bezig geweest.
3: Omschrijf dan Sneeuwwitje, wat was dat? Was het een pop of zo?
1: Ja, Sneeuwwitje, we gingen toen naar Oostenrijk op vakantie. En ja, iedereen gaat après-skiën s'avonds. Maar ik ging met de dwerg aan het maken en had ballonnen gemaakt. En daaromheen deed ik banen met gips. En dan aardappelen eronder. En zo kreeg ik weer die wangen erop. En zo ontstond Sneeuwwitje. Dus ik ging met 7 dwergen weer naar Nederland toe. En nou, daar kwam het voertuig, een hele rots. En ze zaten daar op die rots. En dan, als ik dan ging fietsen, gingen al die handjes van die kabouters gingen heen en weer. En die gingen dan weer trommelen op pannen.
0: Ja, nou, dan heb je daar dus een half jaar over gedaan voor
1: 4 seconden. Ja,
0: precies.
1: Nou ja, 4 seconden was overdreven. Ik denk hier ongeveer 2 minuutjes, maar...
3: En dan lag je in het water of je ging er overheen?
1: Nee, deze is er overheen gegaan.
3: Hoe vaak ben je in het water beland?
1: Heel wat keren.
3: Ach.
1: Ik heb de koperen bel heb ik nu van mijn eigen baan vaker zien hangen als dat ik hem daar bij de Ter landse zeelucht zag.
0: Ja, nou, gelukkig heb je een zwemdiploma.
1: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Maar goed, je hebt dus heel vaak meegedaan aan dat televisieprogramma. Maar dan komt er een moment dat je denkt van... hé, dat wil ik eigenlijk zelf wel gaan organiseren. Wat was dat moment?
1: René Stokvis die stopte er zelf mee, hè. Het is een hele tijd in 2010 zijn ze gestopt ermee. En toen kwam het niet meer. En nu wordt het weer een beetje opgepakt. Dit jaar is het weer afgelast, geloof ik. Gaat het niet door. Maar zoals vorig jaar hebben ze het 1 keer gedaan in de grote pretpark daar in Brabant. En dan hebben ze het weer geprobeerd op te pakken. Maar het is niet meer de fietsen erin uit de landzedelucht van vroeger.
3: En misschien is het nu dan, waarom dan niet?
1: Ja, het was allemaal veel gemoedelijker. Ze zeggen wel dat de Tros is 1 familie, maar toen was het van de Tros. En wij waren altijd met onze vaste kandidaten bij elkaar. Het was 1 familie en je belde elkaar op. En dan zei, hey, Johan, doe je ook weer mee? Ja, en Paul doet mee en Evert is erbij. En zo gingen we met z'n allen daarheen.
3: Het is nu meer een fabriek geworden.
1: Ja, Ja, commercieel ook, hè.
0: Ja, maar voor jou is het niet commercieel. Je deed dat puur uit hobby eigenlijk, hè? Ja. Al die jaren. Dat je het hele land doorging met je eigen fiets om de ringbaan.
1: Klopt.
0: Maar nu stop je ermee.
1: Ja, ik stop ermee.
0: Waarom?
1: Het is mooi geweest. Ja, ik heb de leeftijd bereikt. Ik zeg, jongen, ik kan het ook niet meer. Maar ik wil het nu ook niet meer. En ik heb een goede opvolger gevonden. En die gaat het hopelijk overnemen.
3: Waarom doen mensen eigenlijk mee? Nou, laten we bij jou beginnen. Waarom? Wat is dit dan? Je kunt er nog zoveel tv-programma's gekke dingen meedoen. Waarom?
1: Ja.
3: Waarom is dit leuk?
1: Ja, ik vond het leuk. Ook het knutselen met zijn voertuig. Het knutselen, dat je iets moois moet maken. Kijk, dat is net als die molen. Je ging fietsen en aan de achterkant van die molen kwam de zilverzand uit. Dus het leek net op de baan of daar een hele streep met witte meel op de baan lag. Ja, maar zulke soort gekke dingen had ik. Dat was heel leuk. En het knutselen, en dan kwam je echt met zo'n molen met riet. We hadden ook een keer een boerderij gemaakt met een ooievaar erop. En als ik dan ging fietsen, liet die ooievaar een baby in door de schoorsteen zakken. En dan kwam die baby in de...
0: Ja.
1: En dan kwam Jack van Gelder weer met een heel mooi commentaar. En nou ja, en Klaas Wilting natuurlijk. Nou, Klaas Wilting heeft ook nog wat jaren bij ons in de jury gezeten.
0: Je gaat het nog missen ook, denk ik, Gerrit. Ja. Dat je het nu hebt overgegeven.
3: Wat ga je dan nu doen met je tijd?
1: Ja, ik heb een hondje, hè. Ik heb Lucas en dat is alles en dat vind ik geweldig. En nou ja, een beetje ook genieten van vakanties, uitjes en het werk is gebeurd.
3: Maar
1: het is
3: stokje
1: mooi.
3: Is overgenomen.
1: Zeg jij?
3: Stokje is overgenomen.
1: Ja, stokje is overgenomen. Ja, door een ex-collega van mij.
3: Is hij net zo gek, tussen aanhalingstekens?
1: Ik hoop het, ik hoop het. Want ik hoop wel dat het zo op die vakantieparken... bedoelt al jaren op de SCN... dan zou ik het hartstikke leuk vinden als het daar weer opgepakt wordt. Zou ik het heel mooi vinden.
0: Dat gebeurt toch ook binnenkort, dat het weer is?
1: Ja, binnenkort is het weer over een week of twee.
0: Ja, 8 augustus.
1: Ja, 8 augustus.
0: Nou, zaterdag 8 augustus vanaf 1 uur daar op dat vakantiepark in Zeewolde, RCN.
1: Ja.
0: Dat is niet meer in jouw handen. Jij doet de organisatie dan niet meer, Gerrit.
1: Nee, helemaal niet meer.
0: Ga je dan wel nog even kijken?
1: Nee, ook niet meer.
3: Nee,
1: lijkt me weten of niet.
3: Maar waarom dan?
1: Nee, dan zie je toch dingen dat ik denk, hey, zo deed ik het niet. Oh. En de jongens zijn daar niet verplicht om te doen zoals ik het gedaan heb 18 jaar lang.
3: Okay.
1: Dat moet je los kunnen
3: halen. Dat je misschien je gaat niet huilen of zo.
1: Nee.
0: Nou, mensen die kunnen ervan genieten.
1: Zeker.
0: Fietsen erin, maar jij bent er niet meer bij, Gerrit.
1: Nee, maar ik heb ontzettend genoten van 2 weken geleden daar zo in Sneek.
0: Dat was een mooie afsluiter.
1: Dat was een hele mooie afsluiter. Een ontzettende mooie locatie. Ja, het is daar een watersportgebied. En wat ook heel leuk was om te vertellen. Normaal moeten we altijd deelnemers zien te vangen.
0: Ja.
1: Maar hij belde me toen op in maart. Hij zegt, joh, binnen 1 week hebben we al 40 voertuigen. Ik zei, nee joh. Ja, zegt, echt waar. We hebben al 40 voertuigen daar. En daar in het noorden van het land merk je wel dat ze daar iets leuker vinden en iets gekker ermee zijn als onderaan.
3: Oh, bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder.
3: Gerrit, hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.
3: Succes met je hond.
1: Dankjewel.
3: En goede vakantie.
1: Dankjewel.
2: Studio Flevoland viert de zomer.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 3:58, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag. Een man van 29 uit Almere heeft afgelopen nacht een ravage aangericht op een kruising in Hilversum. De politie meldt dat hij onder invloed verkeerde. Vermoedelijk reed hij ook te hard door de Hilversumse straten. De Almeerder botste tegen een verkeersregelinstallatie van een fietspad en eindigde uiteindelijk in de middenberm van een kruising. Zijn auto raakte behoorlijk beschadigd bij het ongeluk. Agenten hebben de man aangehouden. De politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. De bestuurder kwam uit de richting van Urk en raakte aan het einde van een bocht van de weg. Ogenschijnlijk met een te hoge snelheid.

0: De auto verwoestte een boom en kwam zwaar beschadigd neer in het weiland naast de weg. Toen agenten aankwamen was er niemand uit het voertuig meer aanwezig. De politiehelikopter heeft daarom tientallen minuten in de omgeving van de crash gezocht naar betrokkenen, maar er is niemand gevonden. En bewoners van de Lelystadse Waterwijk die kunnen gratis gereedschap lenen bij Cor Bontekoe. 8 jaar geleden begon hij met een paar stuks handgereedschap en inmiddels heeft hij met steun van de kluswinkel van de gemeente Lelystad ook professionele apparatuur. Mensen die geen geld hebben voor eigen gereedschap, die zijn welkom. Maar je kunt ook bij Bontekoe terecht als je eenmalig bijvoorbeeld een grasmaaier nodig hebt. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
1: Goedemiddag. De komende uren neemt de buiigheid langzaam af in onze provincie en de zon vanuit het westen krijgt steeds meer ruimte. Middagtemperaturen daarbij rond een graad of 23 en dat is eigenlijk een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de komende dagen wordt het veel warmer. Morgen temperaturen van 27 graden en woensdag kan het zelfs 30 graden worden. Dan spreken we over een tropische dag en beide dagen verlopen grotendeels zonnig met maar weinig wind.
2: Verkeersinformatie van de ANWB. Nog steeds wat vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum. 4 minuten. Dan de flitsers, daar zijn ze weer. De A6, Lelystad-Emmeloord, hectometerpaal 102,4. De A6, Lelystad-Muiderberg, hectometerpaal 67,8. De Ganzenweg in Zeewolde, de N302 is dat in beide richtingen, hectometerpaal 100,5. En ook nog op de N50 wordt gecontroleerd bij Ens in beide richtingen, hectometerpaal 262,7.
0: Wat doet een tekentherapeut? Dat is de vraag. Nou, zometeen krijgen we het antwoord, want we krijgen bezoek van Gerda uit Zeewolde. Zij is zo'n tekentherapeut.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Beetje triest plaatje. R.E.M. Rapid Eye Movement en Losing My Religion was dat.
1: Als kind tekenden we allemaal, maar als we volwassen zijn, dan durven we het vaak niet meer en denken we er te hard over na. Nou, Gerda Meijer van Tekenwijzer in Zeewolde is tekentherapeut en helpt mensen door middel van hun tekeningen. Ze begeleidt zelf cliënten, maar leidt ook andere professionals op tot tekentaalspecialist.
0: Gerda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe word je tekentherapeut? Ik begin weer verkeerd. Wat doet een tekentherapeut? Laat ik het daarmee eens beginnen.
2: Een tekentherapeut die begeleidt mensen die problemen hebben. Die worstelen met bepaalde dingen in hun leven. En die daar graag van af willen. Of willen zorgen dat ze gewoon weer beter in hun vel zitten. En er zijn heel veel therapeuten en coaches. En dat wordt heel veel in gesprekken gedaan. En wij doen het juist met tekenen en schilderen.
0: Wat moet ik me daar dan bijvoorbeeld concreet bij voorstellen?
2: Je kunt eigenlijk op twee manieren wat aanbieden aan mensen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen als er iets speelt. Iemand heeft bijvoorbeeld angst om auto te rijden. Maak een figuratieve tekening. Dus teken jezelf terwijl je aan het autorijden bent. En dan zegt iemand al heel snel, ja, dat kan ik niet, want ik kan niet goed tekenen. Want dat moet natuurlijk precies kloppen, want dan is het pas mooi, hebben wij met z'n allen bedacht. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon wat er zichtbaar wordt op papier. En dat ons denken er meer tussenuit gaat. Dus je zet wat op papier en een goed opgeleide tekentaalspecialist of therapeut, ik ga wel, hè, die kan daar informatie uithalen.
0: Laten we het ons houden bij het voorbeeld van die persoon die angst heeft voor autorijden. Ja. Wat voor tekening heeft die persoon gemaakt dan bijvoorbeeld?
2: Nou, je zou ook dus dit kunnen laten tekenen. Teken jezelf eens dat je achter het stuur zit. Maar je kunt ook zeggen, ga eens even naar dat gevoel toe wat je krijgt vlak voordat je gaat autorijden. Nou, dan slaat de stress al toe. En dan ga je eigenlijk meer naar gewoon een tekening met de energie. Dat kan
0: krassen
2: zijn. Of bijvoorbeeld heel licht, dat je amper ziet wat er op papier gebeurt. Dat zie je ook veel bij mensen die zeggen, ja, ze zien me helemaal niet staan. In een vergadering praat iedereen door me heen. Of ik word niet serieus genomen. Als je zo iemand laat tekenen op een vel papier, dan zie je soms dat er maar een heel klein stukje papier in bezit wordt genomen. Of dat het heel licht is.
1: Word je wel eens uitgelachen als je vertelt dat je tekenspecialist bent?
2: Dat valt wel mee. Ik heb wel een paar keer gehad dat mensen advies vroegen voor een tekenbeet.
0: Want ik zat net ook eventjes bij het intro van jou. Van Jordi, een tekentherapeut kan natuurlijk van alles zijn.
2: En dat mensen heel snel zeggen, oh, dat is niks voor mij, want ik kan niet tekenen. Maar mijn zus die kan heel mooi tekenen. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om.
0: Even weer terug naar dat voorbeeld. Nou, dan heb ik iets gekrast. Een tekening gemaakt. Dan, wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou ja, diegene die dan echt gaat krassen of heel zachtjes gaat tekenen, die komt al vrij snel bij dat gevoel wat ze ook echt heeft, vlak voordat ze in die auto stapt.
0: Je tekent en je praat dan tegelijk of zo? Of?
2: Nee, ik geef de opdracht. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook dan een hulpvraag van hoe kan ik gewoon weer zonder stress auto rijden? Of hoe kan ik de weg op? We gaan even kijken hoe kan je bij dat gevoel, of ik neem iemand ook een beetje mee naar dat gevoel. Stel je voor vlak voordat je zou gaan autorijden. En dan beginnen ze te krassen of een potlood uit wandelen te laten gaan. En dan komt er ook van alles op papier tevoorschijn. En terwijl iemand dat doet, gaan ze dus meer uit hun brein, dus uit het nadenken, en zakken ze meer in hun lichaam.
0: Dus het is eigenlijk een aanvulling. Normaal heb je een gesprek, maar dit is een soort, dan krijg je extra informatie.
2: Ja, ja. En je gaat eigenlijk meer uit de geëikte paden. Hè. Mensen weten heel goed van, ik heb altijd stress, dus ik kan dat niet. Ze gaan juist benadrukken wat iemand niet kan. Terwijl als je naar die situatie toe gaat en dan zegt, wat voel je nou eigenlijk in je lijf? Of waar voel je dat? Ja, dat zit, hè. Ik heb dat hier een beetje als ik net begin. Vind ik spannend, voel ik in mijn keel. Maar zij voelen dat bijvoorbeeld in hun buik of in hun schouderbladen. En als je daar dan verbinding mee maakt, dan kom je ook een stap verder. Dat je zegt, hey, heb je dat vaker in je leven? Of wanneer is dat begonnen? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn door een ongeluk, of dat iemand heel hard moest remmen.
0: Ja.
2: En dan kun je ook verder gaan in die tekening. Dan zeg je, oké, maar wat roept dat verder bij je op? Wat zou je nou willen?
0: En dan ga je verder met diezelfde tekening.
2: Ja, dat kan. Ja. En dan zegt er iemand bijvoorbeeld, ik ben ook helemaal klaar met dat rotgevoel. Nou, laat maar zien op papier, zeg je steeds.
1: Groot kruis er doorheen.
0: Is dat dan één tekening? Of heb je elke dag weer, hoe vaak komen dan mensen bij je terug?
2: Ligt eraan. Iemand die voor zo'n verhaal komt, die komt misschien een keer of vier. Als het alleen dat is. Iemand die bijvoorbeeld dat niet gezien worden, dan speelt er vaak wel meer. En dan zijn we langer onderweg.
0: En wanneer is het dan goed? Stel je voor, ik heb eerst een donkere tekening gemaakt en de derde sessie kom ik bij jou en het is allemaal geel en mooie kleuren.
2: Nou, het gaat in stapjes, hè? Nee, het gaat in stapjes. Maar we gaan wel altijd aan het eind van een sessie kijken van... Hey, wat neem je nu mee? Want dat is vaak in gesprekken, dat iemand zegt... Nou, we hebben deze stap genomen. Je mag het nu loslaten. Ja, dat weten we allemaal wel, hoe we dingen loslaten. Maar hoe doe je dat dan echt? Ja. Nou, dat kan je bijvoorbeeld in die tekeningen uiten. Niet alleen met een kleurpotlood, maar ook met verf. Of echt smeren met verf of krijt. En aan het eind ga je ook vragen, wat heb je nu ontdekt? Wat kan je meenemen? En gaan we ook kijken, wat kan je nou komende weken praktisch doen om ook gelijk die stappen te maken?
1: Ben jij nou eigenlijk een van de weinige tekentherapeuten in Nederland?
2: Nee, er zijn er veel meer door het hele land. En het is ook een erkend vakgebied. Dus, en mensen zeggen wel vaak, oh ja, ik ken een vaktherapeut beeldend. Dan werk je met heel veel materialen, met klei, allerlei technieken. En wij duiken wel echt in het verhaal van wat gebeurt er nu? Wat vertelt iemand op papier of wat vertelt iemand gewoon?
0: Kun je iedereen helpen met tekentherapie of zeg je ook wel eens nou... Je kunt tekenen wat je wilt, maar daar komt...
2: Nee, dat zeg ik eigenlijk nooit. Ik zeg wel eens, hier speelt heel veel. Dan heb ik ook contact met de andere begeleiding die er is. Mensen moeten natuurlijk willen. We zien ook vaak dat mensen die een taalachterstand hebben... of doordat ze uit het buitenland komen... of gewoon een achterstand vanwege beperkingen... dan kun je daar juist heel goed mee werken. Ja. Er zijn ook veel mensen die zeggen... joh, ik heb al 3 keer een psycholoog bezocht. Ik klets iedereen eruit en ik ga weer weg. En ik hou lekker aan mijn eigen verhaal vast.
0: Ja. Je bent ooit begonnen als kapster... en daarna ben je dit gaan doen op, dacht ik, 40-jarige leeftijd. Hè?
2: En
0: Het MKB schakelteam ingeschakeld. Ja. Waarom was dat?
2: Ja, ik ben vorig jaar lid geworden bij de bedrijfskring in Zeewolde. Mm-hmm. En toen hoorde ik ervan en toen dacht ik... hey, ik vind het wel fijn om eens even met mensen te sparren... hoe ik het doe in mijn bedrijf. Ik ben 10 jaar geleden zo'n beetje, 12 jaar... online cursussen aan gaan bieden en trainingen. En dat was voornamelijk aan consumenten. En die vroegen steeds vaker, kan je geen opleiding ontwikkelen? Heb ik gedaan vanaf 2020. Maar dan ga je wel een hele andere doelgroep benaderen. En daarom vond ik het heel fijn dat zij met me mee gingen kijken.
0: Nou, die hebben jou geholpen in ieder geval.
2: Ja.
0: En je gaat binnenkort op pad naar de Algarve.
2: Ja. In oktober gaan we lekker tekenen en schilderen. En vooral heel erg genieten. Ik neem een aantal gasten mee. Voornamelijk vrouwen, want dat zijn toch wel degene...
0: Dat zijn de tekenaars.
2: Ja, die ook gewoon misschien zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. En daar ook wel zin in hebben en het lef voor hebben om te zeggen... nou, ik wil ook wel eens even kijken hoe draait mijn leven. We zien vaak dat het wel een kunst is om je gezin, je privéleven en je werk samen te combineren. En dan gaan ze mee naar een heerlijk verzorgde reis. En kunnen ze even vertragen. En ja, we hebben gewoon heel veel leuke creatieve kunstopdrachten.
1: Nou, en dan 2 koffers meenemen. 1 voor de kleding en 1 voor het papier. En voor
2: Nou, daar gaan we iets op vinden. Hè? Want ja. We gaan ze ook allemaal van het vliegveld halen en weer terugbrengen. Dus,
0: We weten wat in ieder geval wat over jouw werk en wat je toekomstplannen zijn. En wil je meer weten over het werk van Gerda, dan kun je terecht op tekenwijzer.nl. En wil je meer weten over het MKB Schakelteam, dat we net eventjes noemen, neem dan een kijkje op mkbschakelteam.nl. Gerda Meijer, hartelijk bedankt voor je komst naar de studio. Bedankt.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik zeg correct.
2: Dat is correct.
1: Niet! Gaan we op heen.
0: Ook dit is Flevoland.
3: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Die is van de glamping.
2: Ja, die is van de glamping.
1: Nee, zo erg is het ook weer niet. Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een man van 29 jaar oud uit Almere heeft de afgelopen nacht een ravage aangericht op een kruising in Hilversum. En de politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je om 4:30.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort file tussen Naar de Vesting en Blaricum. 4 minuten op dit ogenblik. Dan hebben we weer de bekende flitsers. Ze staan er nog steeds op de A6. Lelystad richting Emmeloord. Hectometerpaal 102,4. Hectometerpaal 67,8. Lelystad richting Muidenberg op de A6. Radar op de N302. Dat is de ganse weg bij Zeewolde. In beide richtingen hectometerpaal 100,5. En ook nog op de N50 in Ens wordt gecontroleerd. Beide richtingen hectometerpaal 262,7.
9: Dit is leuk. Zometeen Marije de Bie met haar boekentips. En ze gaat ook een boek weggeven. Het Eerlijkheidspact heet het. Ze gaat zometeen vertellen waar het over gaat.
2: Er zitten ezelsoren in, dat kan toch niet?
9: Nee, geen ezelsoren, maar ze vouwt ze altijd dubbel.
11: Oh, oh.
2: Ja, dus dat ga je dan weggeven?
9: Nee, dan krijg je een nieuw boek.
2: Oh.
9: Ja, en hoe je de kans op maakt, dat ga ik je nu vertellen. Stuur dan even boek naar 0320 28 50 50. Bellen mag ook naar datzelfde telefoonnummer. Dat kun je nu al laten weten. Maar je kunt ook nog even wachten wat nou het verhaal is achter dit boek. Boek naar 0320 28 50 50. En wie weet is een nieuw exemplaar zometeen voor jou.
12: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: something and breakfast at Tiffany's. Jij eet toch nooit een ontbijtje, Rob?
1: Nee.
2: Hallo?
1: Ik eet nooit een ontbijtje, nee.
0: Ook niet in het weekend?
1: Nee, nee. Een brunchje.
0: Ja.
1: Vanaf een uur of 12.
0: Het schijnt heel slecht voor je te zijn.
1: Ja, ik leef nog steeds.
0: Ja, ik maak me er zelf ook schuldig aan, hoor. Ik eet
1: ik
0: een banaantje om 11 uur.
1: Krijgen. Ik vind het ook altijd jammer op vakantie als je dan in een hotel of zo bent. Het zijn allemaal heerlijke dingen, maar ik kan niks kwijt.
0: In een hotel eet je dus ook helemaal niks? Oh, daar ga ik altijd wel voor. Dan neem ik het ene en het andere eitje. Lekker spek erbij. Een lekker krentenbolletje.
1: Nee,
0: ja hoor.
1: Kan gewoon niet... Nee.
0: Jij dan, Marije?
3: Ja, ik vind dat wel lekker. Nou, een hotelbuffet sla ik zeker niet over. Is ook al lekkere dingen dan? Ja.
0: Nou, appartement is het ook, hè, die Rob?
1: Nou, ik ben wel eens in een hotel geweest. Dat is ook hotelbuffet. Heb ik eigenlijk niks gegeten, maar wel jus d'orange met van die... Hoe noem je dat?
0: Prosecco erin.
1: Prosecco erin.
0: Oh, lekker mimosa. Ja. Nou ja, als je dan niks eet, dan ben je lekker tipsy al heel snel.
3: Komt hij binnen.
0: Ze hebben het er nog steeds over na, denk ik, ja. We mogen ook nog een boek weggeven. Dat moeten we niet vergeten.
1: Ja, zometeen de boekenrubriek.
0: Ja, en dat boek dat gaat Marije zometeen uitleggen waar het over gaat. Maar jij maakt de kans op. Hoe dan? Nou, door even te appen of te bellen naar 0320.
1: Moeten we dan niet zeggen
0: wat
1: het boek heet waar het over gaat?
0: Nee, dat gaat zij zo vertellen.
1: Oh, okay.
0: Maar dan, als je het heel graag wilde, kun je nu al appen.

0: Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees. Het is, even kijken, 4:15 alweer. Je krijgt een aantal tips van Marije.
1: De boeken van de Bie.
2: Ja, hou je van lezen en kun je altijd al nieuwe boektips gebruiken, dan kun je onze collega Marije de Bie aanhoren de komende minuten. Want ze heeft deze zomer elke maandag een heleboel boekentips. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ik bedoel het heel goed, hoor.
3: Ja.
2: Je hebt 2 boeken gelezen.
3: Ik heb 2 boeken gelezen.
2: Je hebt meer gelezen, maar je hebt er 2 uitgezocht voor deze.
3: Nou ja, precies. Ik lees er altijd wel meer. Maar ik heb er 2 uitgezocht. En dat zijn 2 heel verschillende. Een roman, Het Eerlijkheidspact van Jade Vening. En een heel ander boek. Namelijk het boek over Trump dat net verschenen is. Dat heet Regime Change. Van Maggie Haberman en Jonathan Swan.
0: Nou, laten we met het Eerlijkheidspact beginnen. Dat ziet er wel heel vrolijk uit met die roze cover en een Frans balkonnetje. En dat boek ga je ook weggeven straks, hè?
3: Ja, ik mocht een extra exemplaar weggeven, dus vrees niet. Ik zal niet degene weggeven waarvan de rug al geknakt is. We hebben gewoon een heel mooi nieuw exemplaar klaar liggen voor een van onze luisteraars.
0: En die ga je dan ook signeren?
3: Ik ga hem niet signeren, dat zal ik niet aandoen. Dat laten we gewoon netjes blanco voor de boekenliefhebber.
2: Het Eerlijkheidspact, waar gaat het over?
3: Het is een roman van, dus Jade Vening is een Nederlandse schrijfster. En dit is haar 6e boek, haar 6e roman. En zij heeft zelf ADHD, daar is ze pas net achter gekomen. Ze is inmiddels 45, maar weet dat pas een paar jaar. En wilde heel graag een boek schrijven over ADHD, met een vrouwelijke hoofdpersoon erin die dat heeft. En daar gaat dit boek over. Zij heeft namelijk, het gaat over Hanna en Bram. Hanna en Bram zijn buren. En Hanna heeft ADHD. Dus het is de chaot waar je, nou ja, volgens mij zou je er helemaal gek van worden. En Bram is juist precies het tegenovergestelde. Bram is heel erg van de structuur en de cijfertjes. Alles helemaal netjes. En ze gaan elkaar dus helpen. Ze sluiten een pact. Namelijk, in de buitenwereld zorgt Bram ervoor dat Hanna wat rustiger wordt, wat gestructureerder. En Hanna zorgt ervoor dat Bram wat socialer wordt, wat meer uit zijn schulp kruipt en iets meer met mensen om kan gaan. Nou, je voelt hem aankomen.
0: Ja.
3: Toch?
0: Ja, een beetje wel, ja.
2: Ik voel niks aankomen, vertel.
3: Nou ja, het is een spicy romance uiteindelijk.
2: Oh.
3: Het is natuurlijk enigszins voorspelbaar, maar laat je dat niet afschrikken. Het is gewoon een lekkere roman om in te duiken.
2: Maar is het echt gebeurd ook?
3: Nee, volgens mij niet.
2: Nee?
3: Het is uit haar brein ontsproten. Het enige dat echt gebeurd is, is dat deze schrijfster dus ook ADHD heeft. Ja.
0: Nou goed, heerlijk zomersboek. Hè? Lekker s'avonds laat. Lampje erbij, wijntje erbij, kaasje erbij en een goed boek.
3: Nou, bijvoorbeeld.
0: Je kunt er kans op maken. Het enige wat je hoeft te doen is een appje te sturen. Boek naar 0320 28 50 50. Gaan we door naar je 2e boek. Dat is geen roman, hè?
3: Dat is duidelijk geen roman, dat is echt een heel ander boek. En dat heet Regime Change. Het 2e presidentschap van Donald Trump van binnenuit, van Maggie Haberman en Jonathan Swan.
2: Wie zijn dat?
3: En dat zijn 2 journalisten die alle 2 voor de New York Times werken, nog steeds. En ook boeken schrijven. En die Maggie Haberman is ook een van degenen die het Witte Huis van al jaren van binnenuit ook volgt. En om even uit te leggen, Regime Change, dat is dus wel weer een Engelse titel. Hè Jordi, we hebben het al vaker over gehad dat heel veel Nederlandse boeken tegenwoordig uitkomen met een Engelse titel. Dus ja, verandering van de macht, Regime Change. Het is dus inderdaad een Nederlands boek en het is een soort lange reportage. Een verhaal over de eerste 14 maanden van tweede termijn van Donald Trump.
2: En bestaan daar ook bijzondere dingen in, dingen die we nog niet weten?
3: Er staan veel dingen in die we wel weten, maar op een manier beschreven waarvan je denkt, echt waar, is dit echt, gebeurt dit nu werkelijk? Ja, het gebeurt werkelijk. En,
2: kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, zei je bijvoorbeeld over hoe die mensen aanstelt of zo. Weet je, over hoe persoonlijk dingen zijn. Over hoe Musk aantreedt en begint met het veranderen van de regering, van het onderuithalen misschien wel van de regering, van de ambtenarenapparaat en zorgen dat er heel veel mensen wegbezuinigd worden om geld vrij te maken. met zijn club Doge. Het is echt, ja, het is bijna schunnig als je de manieren ziet waarop dat gaat, of leest waarop dat gaat. Mm. Het gaat over, nou, bijvoorbeeld het vliegtuig dat Trump cadeau kreeg van Qatar. Mm-hmm. Wat nu afgelopen week weer in het nieuws was, over hoeveel er verbouwd moet worden aan dat vliegtuig om het veilig te laten zijn, om er een nieuwe Air Force One van te maken. Hij kreeg dat vliegtuig dus cadeau. Hartstikke mooi, dat wordt ook aangenomen. Daar zijn veel mensen het niet mee eens, want zo'n cadeau kun je niet zomaar aannemen van een andere natie. Trump die is daar niet mee eens. Die vindt dat kan prima. Dat kan prima. En vervolgens moet er dus ontzettend veel regeringsgeld in om dat veilig te maken.
0: Maar hoe is dit opgeschreven eigenlijk? Lees je dat een beetje makkelijk door of is het heel feitelijk en zakelijk?
3: Het is wel feitelijk en zakelijk, maar het leest heel soepel door. Het is een aardige pil wel. Het is een lang verhaal met heel veel verschillende namen erin. Dus het is wel fijn als je het nieuws het afgelopen jaar een beetje gevolgd hebt. En dus al weet over wie ze het hebben. Maar ze leggen het wel heel goed uit. En ze hebben dit dus gemaakt aan de hand van interviews die ze gehouden hebben in de kring rond Trump. Mm-hmm. En dat zijn dus meer dan 1000 mensen die ze gesproken hebben om dit relaas op te schrijven. En uiteindelijk hebben ze Trump zelf ook gesproken. Dit jaar nog, op 16 maart, zijn ze een uur met hem om tafel gaan zitten om te horen wat zijn reactie was op hun bevindingen.
2: En?
3: Ja.
2: Het heeft maar een uur geduurd dus.
3: Ja, het heeft maar een uur geduurd. Dus dan kan je natuurlijk niet al die onderwerpen die hierin aan bod komen behandelen. Maar zoals je dat misschien kunt verwachten van Trump, hij ging alle kanten op, kwam uiteindelijk uit bij een anekdote waarbij er verteld werd dat hij de machtigste man ooit was, of is, die er geweest is. Dus Napoleon is er niks bij, daar wordt het ongeveer, dat wordt ongeveer verteld. En hij vertelt, is een anekdote van een historicus. De anekdote blijkt uiteindelijk van een caddy te zijn die zelf heel erg van geschiedenisboeken houdt. Maar gewoon een golfcaddy is en geen historicus.
2: Nou, ze hebben in ieder geval wederhoor gepleegd.
3: Ze hebben wederhoor gepleegd, absoluut.
0: Nou, Regime Change van Maggie Haberman en Jonathan Swan, daar hadden we het over. En natuurlijk dat vorige boek, Het Eerlijkheidspact van Jade Wening. En dat boek kan voor jou zijn. Je kunt nog een minuut of twee het antwoord sturen.
2: Ah, doe drie.
0: Drie? Nou, vooruit. Boek naar 0320 28 50 50. Zometeen trekken we een winnaar. Dankjewel Marije. En tot volgende week weer.
3: Tot volgende week.
0: Met nieuwe boekentips.
1: De boeken van de Bie.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 4:30, goedemiddag. Een man van 29 uit Almere heeft afgelopen nacht een ravage aangericht op een kruising in Hilversum. De politie meldt dat hij onder invloed verkeerde. Vermoedelijk reed hij ook te hard door de Hilversumse straten. De Almeerder botste tegen een verkeersregelinstallatie van een fietspad en eindigde uiteindelijk in de middenberm van een kruising. Zijn auto raakte behoorlijk beschadigd bij het ongeluk. Agenten hebben de man aangehouden. De politie weet nog niet wie er zaterdagmiddag verantwoordelijk was voor een enorme autocrash aan de Staartweg bij Urk. De bestuurder kwam uit de richting van Urk en raakte aan het einde van een bocht van de weg. Waarschijnlijk met een te hoge snelheid. De auto verwoestte een boom en kwam zwaar beschadigd neer in het weiland naast de weg. Toen agenten aankwamen was er niemand uit het voertuig meer aanwezig. Een politiehelikopter heeft daarom tientallen minuten in de omgeving van de crash gezocht naar betrokkenen, maar er is uiteindelijk niemand gevonden. En bewoners van de Lelystadse Waterwijk die kunnen gratis gereedschap lenen bij Cor Bonte Koe. 8 jaar geleden begon hij met een paar stuks handgereedschap en inmiddels heeft hij met steun van de kluswinkel van de gemeente Lelystad ook professionele apparatuur. Mensen die geen geld hebben voor eigen gereedschap, die zijn welkom, maar je kunt ook bij Bonte Koe terecht als je eenmalig bijvoorbeeld een grasmaaier nodig hebt. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er slecht aan toe, maar volgens Franse media buiten levensgevaar. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. En de Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body World, de expositie van geplastineerde mensen en later ook dieren. Von Hagens was 81.
8: Goedemiddag. De komende uren neemt de buiigheid langzaam af in onze provincie en de zon vanuit het westen krijgt steeds meer ruimte. Middagtemperaturen daarbij rond een graad of 23 en dat is eigenlijk een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de komende dagen wordt het veel warmer. Morgen temperaturen van 27 graden en woensdag kan het zelfs 30 graden worden. Dan spreken we over een tropische dag en beide dagen verlopen grotendeels zonnig met maar weinig wind.
9: Verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 4 minuten vertraging op dit ogenblik. Dan de gebruikelijke flitsers, althans voor vandaag zijn ze gebruikelijk. Op de A6 wordt gecontroleerd Lelystad-Emmeloord, hectometerpaal 102,4. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 67,8. Op de Ganzenweg in Zeewolde nog steeds, hectometerpaal 100,5. En er wordt ook nog steeds een flitser gemeld op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaal 262,7.
6: Wie oh wie krijgt het gesigneerde boek? Dat is de vraag.
9: Ja, jij hebt het voor je.
6: Ja, nou, we hebben heel wat appjes binnengekregen. Als jij nou gewoon zegt, doe de tweede of de derde apper. Of de vierde, of de vijfde, of de zesde.
9: Doe maar de elfde.
6: De elfde. Dat wordt lastig.

0: lastig. Onder de 10 moet je blijven.
1: Oké, de 7e.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerrit Ponsteen, van harte gefeliciteerd.
1: Waar komt hij vandaan of staat het er niet bij?
0: Dat staat er niet bij, maar vast een beetje uit de buurt, denk ik.
1: Nou, Gerrit, gefeliciteerd.
0: Ja, Gerrit, laat even je adresgegevens achter. Dan weten we ook meteen waar je woont.
1: Kunnen we het opsturen.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Gerrit, die dat boek heeft gewonnen, die komt uit Nunspeet.
1: Oh.
0: Mooi dorpje hoor, Nunspeet.
1: Ja, volgens mij heb jij daar ook gewoond, toch?
0: Ja, 23 jaar lang zo.
1: En je gaat toch naar de kapper?
0: Ja, nou, het is nu alweer enige tijd geleden dat ik naar de kapper ben geweest. En dat merk jij ook. Want jouw kolen zijn bijna op, hè, voor de barbecue.
1: Mijn barbecue-kolen zijn bijna op.
0: Ja, die barbecue-specialist zit naast mijn kapper. Ja, het is heel toevallig.
1: Wel intern.
0: Ja, en ik moet dan elke keer kolen meenemen. Dan krijg ik er niks voor terug verder. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. 4:57 is het geworden.
1: Illegale afvaldumpingen zorgen al langer voor ergernis in Almere. De Almere-partij probeert daar nu op een opvallende manier iets aan te doen.
0: Ja, want de partij roept inwoners op om foto's en video's te maken van mensen die afval dumpen. En het eerste filmpje dat is inmiddels online gezet. Nou, we praten er verder over met fractievoorzitter Ton Teunis van de Almere-partij. Ton, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat wil je nou met die oproep bereiken eigenlijk om de afvaldumpers te filmen?
2: Nou, feitelijk zie je heel weinig beelden van dat het ook daadwerkelijk gebeurt. We zien overal hopen afval, maar hoe komt het daar nou? En het was eigenlijk bij toeval dat iemand dit filmde en net naar ons toestuurde en zei van ja, moet je nou eens kijken. En het was ook wel weer zo'n enorme hoeveelheid afval.
0: Ja, wat was het dan voor spul?
2: Ja, waarschijnlijk spul vanuit een bedrijf. Dat kun je bijna wel met zekerheid vaststellen. En dat gebeurt wel vaker. En het probleem is niet één probleem. We hebben in Almere qua afval en afvalverwerking meerdere problemen. Dit is er één van. En dat gaat dus echt over dat mensen willens en wetens gewoon hun troep ergens lozen. Dat is waar het over gaat. En dat kan zijn vanuit een bedrijf. Dat kunnen ondernemers zijn. Het kunnen ondernemers zijn die denken het kan me niet schelen. Het kunnen ondernemers zijn die denken ik kan zeg maar het werkelijk verwerken niet meer betalen. Dus er zijn allerlei oorzaken aan. En het zijn mensen die denken, waar moet ik eigenlijk met mijn oude wasmachine heen? Waar moet ik met mijn troep naartoe? En die dumpen ook. En naast alle andere oorzaken die wij hebben voor ons afvalprobleem, is dit er één waarvan wij vinden, ja, dit moet je toch een keertje laten zien. Van beste Almeerders, luister eens. Dit kun je dus echt niet maken.
1: Maar zien de Almeerders dat dan niet gewoon langs de kant van de weg al liggen?
2: Nou, als je de verontwaardiging ziet op het filmpje. Ja, buiten het feit dat er mensen zijn die zeggen het mag niet, want AVG en privacy en wat allemaal op. Maar als je de verontwaardiging ziet in de richting van de mensen die dit soort dingen doen, dan merk je wel van ja, het leeft heel erg. Maar men kan zich niet of nauwelijks uiten tegen een berg afval, zal ik maar zeggen. Maar nu merk je dus van hey, nu ga je zien dat het inderdaad mensen zijn die dit doen en dat je dat constateert. En dan moet je gaan praten over nou, welke mensen doen dit. En op welke wijze zou je hier een halt aan kunnen toeroepen of in ieder geval het minder kunnen maken.
1: Ja. Wat voor mensen zijn dat die dat doen?
2: Ja, het is heel variabel. Want de oorzaak is ook heel variabel. Als je kunt dus de Blekerstraat nemen, waar iemand een heleboel bedrijfsafval neergooit, ergens midden in de nacht. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld bij basisschool Letterland in Literatuurwijk, daar is een ondergrondse vuilcontainer kapot. Daar zit zo'n grote sticker overheen, defect. Staat een flink bord naast. En als je kijkt wat er nou precies op dat bord staat, want er staan allemaal tekeningetjes op, hè? Symbolen. En toen dacht ik ga eens aan AI vragen van hoe lees jij dit nou? En AI zei tegen mij, oh, dit is een plek waar je je witgoed neer kunt zetten. Nou, dat was het helemaal niet. Er stond, dit zijn de mogelijkheden om van uw witgoed af te komen. Niet zet het hier neer, maar juist ergens anders.
0: Ja, dat kan verwarring opleveren natuurlijk. Ja,
2: plus het feit dat je, zeg maar, in Almere op dit ogenblik. We hebben eigenlijk 3 afvalperrons. Maar 1 daarvan in Almerehaven is gesloten. Door, zeg maar, nou, zou ik zeggen, bouwtechnische problemen. Ik druk me maar voorzichtig uit. Maar die gaat niet eerder dan begin 2027 weer open. Dus we hebben eigenlijk 2 afvalperrons in Almere. Ja. Die ook nog heel klein zijn en moeilijk bereikbaar, lastig gesitueerd. Dus als mensen iets weggebracht moeten hebben, ja, dat levert een probleem op, want de files voor de afval.
1: Het wordt ook niet opgehaald of iets dergelijks.
2: Jawel, dat wel. Maar als je die afspraak maakt, dan moet je dus x weken wachten. Ja. En dat is ook heel lastig als je daar staat met je kast en weet ik wat dan, waar moet ik ermee naartoe? En je krijgt ook nog allerlei andere problemen. Almere wil in het centrum van de stad 15.000 appartementen neerzetten.
1: Maar ik hoor toch een beetje dat je wel begrip hebt voor mensen die toch.
2: Nou ja, weet je, ik snap dat mensen op een gegeven moment niet meer uit de voeten kunnen met deze afvalverwerking. We moeten het anders aanpakken, we zullen het beter moeten doen.
0: Ja.
2: En geen kwaad woord over de mensen van de vuilophaaldienst, want die doen echt hun stinkende best. Maar we hebben gewoon te weinig wagens, we hebben te weinig mensen. We hebben het eigenlijk de wijze van ophalen en verwerkingen eigenlijk helemaal niet goed geregeld. En dat zou beter moeten. Ik neem aan dat het nieuwe college daar ook wel mee gaat beginnen. Maar wij dachten, we gaan er niet op wachten. We gaan in ieder geval aangeven hoe ernstig het is.
0: Ja, want, en dan worden die mensen die afval dumpen op internet gezet. Ja, nu ga ik toch een beetje zuur zijn. Ja. Maar is dat niet een beetje te overdreven om dat te doen? Dat je mensen herkenbaar op het internet zet?
2: Nou, de vraag is hij herkenbaar? Die meneer die je ziet is in het donker, die is niet herkenbaar. En er zijn geen kentekens of weet ik wat allemaal. We zijn er niet op uit om mensen zeg maar aan te wijzen van hij heeft het. We willen gewoon laten zien, dit is een proces wat plaatsvindt. Mm. Almere dus meldt dat, want door het aantal en de hoeveelheid, maar ook de wijze waarop het gedaan wordt, krijgen we een beeld van hoe speelt zich dit af. En met die gegevens kunnen we ook naar de gemeente toe en zeggen van luister eens, dit constateren we nu.
0: Je zou ook de beelden op je eigen computer kunnen opslaan en direct naar de gemeente sturen.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar je wilt toch ook een oproep doen aan iedereen om zeg maar zoveel mogelijk eigenlijk rustig te registreren, maar niet met het oogmerk om iemand op het schandblok te zetten. Maar wel om te laten zien hoe groot die massaliteit is. Kijk, bij de gemeente weten ze ook al dat het om een paar duizend van dit soort dumpingen per jaar gaat. Dat klopt wel, maar waar het met name om gaat is dat je de omgeving, de leefomgeving van Almeerders erop gaat wijzen van dit is niet de bedoeling, dit kan niet. En misschien dat iemand zichzelf wel ziet en denkt, ja, kan eigenlijk niet. Misschien ook wel de reacties leest en hoort. Ja. En dan denkt van, dit is toch niet de manier om het te doen.
1: Hoe staat het met de meldingen? Komen die massaal binnen van mensen die iets zien? Of zijn mensen misschien bang of schuchter?
2: Nou, je hebt verschillende dingen. In eerste instantie is het zo, wij kregen al veel berichten. Hè? Want dat verhaal over basisschool Letterland en zo, daar waren we al mee bezig. En in de verkiezingscampagne is het bij ons ook een onderwerp geweest waar we veel aandacht aan hebben besteed. Maar daarna, zeg maar, toen wij eigenlijk dit filmpje plaatsten, en het filmpje plaatsen was eigenlijk meer zoiets van, ik vond het zelf schandalig wat er gebeurde. We hebben het er onderling over gehad van, ja, moeten we dit nou wel of niet neerzetten? Ja, laten we het doen. Vervolgens hebben we het gepubliceerd en hebben er aan bijgezegd van, komt u ook iets tegen, stuur het ons toe.
0: Heeft u dat ook helemaal onderzocht, of dat juridisch allemaal mogelijk is om zo iemand online te
2: zetten? Ja, het is een opname van de openbare weg. En er is niemand die specifiek wordt getarget. Zeg maar. Ja, je ziet een auto en een meneer die dingen aan het uitladen is. Dat is niet verboden. Op het moment dat wij iemand echt in zijn gezicht gaan laten zien, of zijn kenteken of wat dan ook, dan weet ik niet of het verboden is, maar dat zou ik niet doen. Dat doen we niet.
1: Ja, Almere is heel groot. Er lopen wel boa's rond, die kunnen natuurlijk niet alles behappen. En bovendien is het probleem, wat je ook noemt, betreft niet alleen Almere. Is er eigenlijk wel wat aan te doen?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat sowieso, als je zou denken, er is niets aan te doen, dan ziet het er droevig uit met de wereld. Dus je zult iets moeten doen, dat sowieso. Je zult op de een of andere manier een methodiek moeten vinden. En misschien is die er ook wel, maar dan zou je op een andere wijze moeten kijken naar de wijze waarop je je afval verwerkt. Almere heeft ooit eens een keertje heel groot, er reden vuilniswagens met tekst rond van stad zonder afval. Mm. Nou, ik denk dat wij een van de steden zijn die kreet voorlopig even niet moeten gebruiken. Want dat gaat niet werken.
1: Wanneer is dit initiatief geslaagd?
2: Op het moment dat we erin slagen, om doordat we al die gegevens bij elkaar brengen, al die foto's, filmpjes en dergelijke, en dat weten over te brengen naar het college, en daar echt een gedegen plan onder dat kunnen aanreiken. Want we denken wel dat we een idee hebben hoe het zou kunnen. En we zullen vast niet het wiel opnieuw uitvinden, maar er zijn wel een aantal dingen die wij in Almere gewoon niet goed doen. Als alleen al het gegeven zou zijn dat mensen er naar kijken, naar dit soort foto's en filmpjes, en bij zichzelf denken, ja, dat is echt gek, dit heb ik gedaan, moet ik niet meer doen. Dan vind ik al dat we een end zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat lang niet iedereen dat zal.
1: Nee, want in Lelystad is bijvoorbeeld een bekende Facebook-site, daar staan elke dag foto's op van rotzooi, maar het helpt niet.
2: Nee, het kan zijn dat het daar niet helpt. Maar het is een, zeg maar, van ons uitgezien is het ook een politieke actie. Dus wij geven er politiek gevolg aan. Mm. En hopen dat dat dan een beetje gewicht in de schaal brengt.
0: Ton Teunis van de Almere Partij, dank u wel voor de komst.
2: Graag gedaan.

De grote hit van Olivia Dean samen met Sam Fender en Rain Me In. Het is 5:10 alweer. Zometeen na 5 dan krijg je op de radio een overzicht van het nieuws van vandaag. We hebben het dan onder meer over dat ongeluk afgelopen weekend op Urk. Daar is een eenzijdig ongeluk gebeurd bij de Staartweg en de bestuurder is spoorloos. Nou, hoe dat allemaal zit, daar hoor je straks na 5 meer over. En je hoort ook het verhaal van Cor Bontekoe. Die heeft namelijk iets moois bedacht. Als je niet zo heel veel geld hebt en je woont in de Lelystadse Waterwijk en je hebt wat spullen nodig voor je tuin, om je tuin te kunnen onderhouden, dan kun je die spullen bij hem komen lenen. Nou, straks dan hebben we even contact met Cor Bontekoe. Tot die tijd muziek, zometeen Bluff met Dansen aan Zee. En eerst Sam en Dave. And I'm a Soul Man.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik zeg correct.
2: Dat is correct.
0: Niet! Hou op, hé. Ook dit is Flevoland.
3: En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik denk dat sowieso, als je zou denken, er is niets aan te doen, dan ziet het er droevig uit met de wereld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een 19-jarige man uit Lelystad is aangehouden na een verkeersconflict op de Zuigerplas Dreef. En een man van 29 uit Almere heeft afgelopen nacht een ravage aangericht op een kruising in Hilversum. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Maar al het andere nieuws, dat hoor je zometeen na het NOS Journaal.
11: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie op dit ogenblik. 1 file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum. 4 minuten. Dan nog de flitsers. Daar zijn ze weer op de A6. Lelystad-Emmeloord, hectometerpaal 102,4. Een radar op de A6 bij Lelystad richting Muiderberg. Hectometerpaal 67,8. Herren, kun je iets opzij? Dan ben ik ook nog een beetje in beeld. Ja, dank je. Radar op de N302, de Ganzenweg in Zeewolde. Hectometerpaal 100,5. En de radar op de N50 in beide richtingen. Hectometerpaal 262,7.
10: Ja, het was een bijzonder tafereel afgelopen weekend. De politie trof een zwaar beschadigde auto aan in een weiland bij Urk, bij de Staartweg. En onze verslaggever Mark Bakker is daar geweest vandaag. Het laatste nieuws hoor je zometeen in Studio Flevoland.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: van, dacht ik, een jaartje geleden. Espresso is dat van, hoe heet ze ook alweer? Ik ben even de naam vergeten. Sabrina Carpenter natuurlijk. Het is 7 minuten over 5.
1: Zaterdagmiddag trof de politie een zwaar beschadigde auto aan in een weiland bij Urk. De wagen was na een bocht in de staartweg van de weg geraakt en meerdere keren over de kop geslagen. En toen de politie bij het autowrak stond, was de bestuurder nergens te bekennen. Nou, onze verslaggever Mark Bakker, welkom, goedemiddag.
2: Hoi.
1: Ja, je komt eigenlijk net terug van Urk. Je was op die plek waar dat ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag.
2: Ja.
1: Was er nog iets van te zien eigenlijk?
2: Ja, je ziet nog heel duidelijk de bandensporen in de berm en die zitten er ook best wel heel diep in. Je ziet nog een stompje van een boom nog overeind staan. Maar de boom zelf die is volledig omver gereden. Daar is niets meer van over. Dus dit soort sporen die zie je nog wel van het ongeluk van afgelopen zaterdag.
1: Nou, weet je ongeveer wat er is gebeurd daar?
2: Nou, de auto is waarschijnlijk met hoge snelheid vanuit de richting Urk aankomen rijden. Net voorbij die flauwe bocht is hij van de weg geraakt. Raakte dus eerst die boom, vloog over de sloot, kwam in het weiland terecht. Ja, sloeg dan meerdere keren over de kop en kwam uiteindelijk daar dus tot stilstand. Nou goed, de politie die werd snel gealarmeerd. Die ging daar ook naartoe. Maar ja, toen ze daar kwamen, zagen ze wel dat autowrak, maar verder helemaal niemand.
1: Dat is denk ik ook wel schrikken voor die agenten, want je gaat er een beetje vanuit dat als er niemand omheen staat, dat dan de bestuurder nog in de auto zit.
2: Ja, ik denk ook wel dat ze daarna gekeken hebben, maar goed, je ziet ook wel dat de airbags zijn uitgeklapt, dus dat zal zeker wel schrikken zijn, ook voor de politie. Maar ook wel bijzonder, hè, dat er dus verder helemaal niemand is. Dus er is wel onderzoek gedaan van waar is die persoon gebleven. En ja, tot gisteren wist de politie ook niet precies wie het nou zou zijn. En vandaag heeft deze persoon zich uiteindelijk toch gemeld bij de politie.
1: Weet je iets over die persoon? Waar die vandaan komt?
2: Nee, daar is weinig over bekend. We weten niet of het een man of een vrouw is. We weten ook niet hoe het met deze persoon gaat. Want als je naar het autowrak kijkt en ja, je weet hoe dat ongeluk verder gegaan is, ja, daar kom je niet zonder kleerscheuren van af, denk ik. Maar dan is het toch best wel heel bijzonder hoe je uit dat weiland dan bent gekomen. Want als je daaruit komt, je moet ook nog een sloot over. Wil je bijvoorbeeld in een auto stappen met iemand anders wegrijden? Of je moet helemaal een andere kant op zijn gelopen. Maar het is wel bijzonder dat de politie verder toen geen enkel spoor van deze persoon had.
1: Nee, maar die persoon die die auto bestuurde is dus gevonden. Ja. De politie weet wie het is. Ja. En nu wordt hij nog vervolgd?
2: Nou, dat zou misschien kunnen. De politie laat voorlopig even weten dat ze dat niet doen. Maar het is wel zo, als je een ongeluk veroorzaakt en je loopt weg, hè, dan is dat wel iets waar je voor vervolgd kan worden. Want dan ben je dus van de plek waar het ongeluk gebeurde dus verdwenen. En dat mag niet in Nederland. Wat nog mee zou kunnen tellen is, we weten ook niet of er een passagier in die auto zat. Mocht dat wel zo zijn en zo'n passagier is gewond geraakt, ja, dan kun je daar best wel straffen voor krijgen. Dus of die daarvoor wordt vervolgd, dat weten we niet. Dat zal de politie zelf verder nog moeten gaan uitzoeken. Maar in ieder geval weten we wel dat die persoon zich gemeld heeft bij de politie en dat in ieder geval de politie weet wie de bestuurder was.
1: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel voor de uitleg.

0: Paul Carrick was dat bij Flevoland. I need you. Het is 5:13 geworden.
1: We gaan eens even kijken wat het weer vandaag heeft gedaan en wat het weer gaat doen. Vanavond bijvoorbeeld. En daarvoor gaan we praten met Jeroen Elverink. Jeroen, goedenavond.
2: Goedemiddag nog. Ja, goedenavond.
1: Ja. Ja, het is nog licht.
0: Goedemorgen.
2: Ja. Goeiedag.
1: Goeiedag. Ja. Jeroen, vertel eens, hoe is het buiten? Want wij zitten hier in een airconditioned studio.
2: Op dit moment zien we dat de laatste buien Flevoland verlaten hebben en dat zon en stapelwolken elkaar afwisselen. De komende uren komt de zon er nog wat beter bij en de temperatuur ligt nu rond de 20 à 21 graden. Ja, vanavond komt de zon er beter bij en blijft de temperatuur nog lange tijd aangenaam. En komende nacht kan de temperatuur wegzakken naar een graad of 14 bij brede opklaringen.
1: En dan morgen.
2: Nou, morgen wordt echt een op- en top zomerdag. Het is echt een stuk warmer dan vandaag. Veel ruimte voor de zon. Slechts een paar dunne sluierwolken die overtrekken. En de temperatuur stijgt naar 27 of zelfs weer 28 graden. Toch wel weer 5 of 6 graden warmer dan vandaag. En ja, dat is ook wel een beetje de opmaat voor de rest van de week.
1: Ja, want blijft het zo? Of wordt het zelfs nog warmer?
2: Het wordt nog wat warmer. Woensdag en donderdag gaan we weer tropische temperaturen tegemoet in de provincie. Tot 32, misschien wel 33 graden. De dagen daarna zoekt de wind op meer de west- tot noordwesthoek op. En dan wordt het iets minder heet. Maar met 26 of 27 graden is het nog steeds heel aangenaam. Of ja, gewoon warm.
1: En is het, blijft het zo, denk je, de komende tijd? Ook begin augustus?
2: Zeker. Waarschijnlijk dat het weer wat warmer wordt begin augustus. Met temperaturen die opnieuw weer naar tropisch niveau kunnen gaan.
1: Mm. En wat eet je vanavond?
2: Geen idee, ik laat me verrassen. Jullie?
1: Ik denk pasta aglio e olio.
0: Alweer? Dat eet je ook iedere week.
3: Als je aan Rob vraagt wat ga je eten vanavond, dan is het die pasta. Wat ga ik ook alweer eten?
2: Lekker Italiaans, neem er een aperolletje bij of een prosecco.
1: Oh, heerlijk. Ja, ga ik doen.
3: Dronken naar bed. Wat ga ik ook alweer eten? Ik heb geen idee. Ik heb zaterdag de boodschappen gedaan, maar ik ben nu alweer vergeten. Vast wel iets lekkers. We wachten het af. Nou, eet smakelijk zometeen, Jeroen. En bedankt, hè.
2: Geen dank, doei!

0: Harry Styles was dat. En American Girls. Blijf erbij, zou ik zeggen, want we hebben nog wat nieuws voor je.
1: Woon je in de Lelystadse Waterwijk? Heb je weinig geld, maar zit je verlegen om tuingereedschap? Dan kun je terecht bij Cor Bontekoe. 8 jaar geleden begon hij voorzichtig met het uitlenen van 2 stuks gereedschap. Maar inmiddels heeft hij een uitgebreide collectie en veel bewoners weten hem te vinden.
2: Hey, kom binnen, zou ik zeggen.
3: Zal jullie in het werk zetten. Ja.
4: Het is een zoete inval in de achtertuin van Cor Bontekoe in de Lelystadse Waterwijk. Mensen komen er niet alleen om een praatje te maken, maar staan vaak ook voor tuingereedschap op de stoep.
3: Als er mensen zijn die geen centjes hebben en toch een tuin willen onderhouden, ja, bij de kluswinkel, dan moet je ervoor betalen. Bij mij gaat het gewoon zo, ze kunnen het lenen. Ze moeten wel wat formuliertjes even invullen voor onjuist gebruik. Hè. Ik bedoel, men moet er gewoon goed mee omgaan. Is er niets in de hand, kunnen ze het gebruiken en weer terugbrengen. Ze kunnen een tuintje eigenlijk gratis onderhouden. Alleen, ze moeten wel een dag of 3 van tevoren bellen.
4: Want Cor wil natuurlijk voorkomen dat de maaier al is uitgeleend en hij nee moet verkopen.
3: In orde.
4: Met steun van de gemeente bestiert Cor dit vanuit zijn achtertuin.
3: Handgereedschap, zeg ik maar, is van mij.
4: Ja.
3: Ja, maar de machines, alle machines, die zijn van de gemeente.
4: Een klein krabbeltje onder een formuliertje en klaar is Kees. Voor bewoners die voor 1 klusje specifiek materiaal nodig hebben, is het een uitkomst.
5: Hey, ik kom voor de bosmaaier en de heggeschade.
4: En dat is het ook voor buurtgenoten die het niet zo breed hebben.
3: Als jij moet kiezen tussen een hapje eten of een streamer aanschaffen, dan is de keuze gauw gemaakt, lijkt mij. Nee, ik bedoel, heel simpel. Ja. Ja, niet iedereen heeft die centen en niet iedereen heeft die mogelijkheden.
4: Ja.
3: Nou, kom het halen, ja, zou ik zeggen. Ja.
4: Hij is er 8 jaar geleden voorzichtig mee begonnen. Kreeg steun van de gemeente en heeft nu een dusdanige collectie dat hij toch vooral wil dat buurtgenoten maar langskomen om het gereedschap te lenen. Want het eindresultaat bij de buren geeft hem ook veel plezier.
3: Als ik de straat hierin kom rijden en ik zie alle bloemen weer aan de lantaarnpalen hangen en de bakken zijn weer mooi met bloemen. Het gras is mooi gemaakt, dan rijd ik mijn straatje in. Ja, dat is mijn straatje. Nou, dus dat... Ja, dat geeft mij een prettig gevoel. Het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn, hè?
1: Hupsakee. En dan gaat hij met zijn gereedschap. Ik ga denk ik ook eens een keer bij hem langs als ik nog wat nodig heb. Cor Bontekoe uit de Lelystadse Zuiderzeewijk. Waar je dus terecht kunt om gereedschap te lenen. Dat was trouwens een bijdrage van verslaggever Erik Verwiel.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De bestuurder van de auto die zaterdagmiddag na een crash volledig vernield werd achtergelaten in een weiland bij Urk, heeft zich vandaag gemeld. Je hoort verslaggever Mark Bakker.
9: We weten niet of het een man of een vrouw is. We weten ook niet hoe het met deze persoon gaat. Want als je naar het autovrak kijkt en ja, je weet hoe dat ongeluk verder gegaan is, ja, daar kom je niet zonder kleerscheuren van af, denk ik.
8: Maar voor de politie is de kwestie afgedaan, omdat er sprake is van een ongeluk waar geen andere voertuigen bij betrokken waren. Een 19-jarige man uit Lelystad is aangehouden na een verkeersconflict op de Zuigerplas Dreef. Het gebeurde gisteravond tussen 7:15 en 7:30 bij de rotonde met de Agoraweg. Volgens de politie ontstond ruzie nadat een bestuurder een inhaalactie had uitgevoerd. Beide auto's stopten daarna en de ene bestuurder zou de andere hebben geslagen. Het slachtoffer raakte erbij licht gewond. De verdachte zit nog vast. De politie zoekt getuigen en ook camerabeelden. En een man van 29 uit Almere heeft afgelopen nacht een ravage aangericht op een kruising in Hilversum. De politie meldt dat hij onder invloed verkeerde. Vermoedelijk reed hij ook te hard door de Hilversumse straten. De Almeerder botste tegen een verkeersregelinstallatie van een fietspad en eindigde uiteindelijk in de middenberm van een kruising. Zijn auto raakte behoorlijk beschadigd bij het ongeluk. Agenten die hebben de man aangehouden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een mesaanval in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. Niemand is in levensgevaar. De dader, een man van 31, is gearresteerd. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Op het Malawi-weer in Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders. Die staken over in een speedboot met 3 bemanningsleden. Toen de boot niet aankwam, werd er alarm geslagen.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en komt het zonnetje erbij. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. En daarbij wisselen hoge wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen zien we veel zon, maar ook wat hoge wolkenvelden. En het wordt flink warm. De temperatuur loopt op naar 27 of zelfs 28 graden. Woensdag wordt het nog wat warmer, met temperaturen boven de 30 graden.
12: Verkeersinformatie van de ANWB. 1 filemelding, die is te vinden op de A27. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 5 minuten vertraging over 3 kilometer stilstaand verkeer. Dan nog radarmeldingen. Op de ganse weg in Zeewolde wordt gecontroleerd. In beide richtingen hectometerpaal 100,5. Op de N50 wordt ook gecontroleerd. In beide richtingen zo rond 264,3 hectometerpaal.
8: En straks in het nieuws een pleidooi voor meer kant-en-klare woningen uit de fabriek. Dan kun je namelijk de woningnood sneller aanpakken. Straks in Studio Flevoland hoor je er alles over.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.
13: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all.

0: Fine Brown Frame. Lou Rawls hoorde je. Het is de hoogste tijd voor het nieuws.
1: Woningfabrieken kunnen een belangrijke rol spelen bij de woningnood. De productie van prefabwoningen kan flink omhoog. Maar trage vergunningstrajecten en onvoorspelbare besluitvorming remmen de woningbouw. Dat zegt projectleider Joost Puttestein van SH Wonen in Emmeloord. Volgens Puttestein kunnen woningfabrieken zoals die in Emmeloord een veel grotere rol spelen bij het oplossen van het woningtekort. In de fabriek worden complete prefabwoningen in korte tijd geproduceerd.
2: We staan hier in een woning die transportklaar is. Massieve CLT-wanden, zoals je ziet, badkamer, alles is al afgeplakt voor transport. En zoals je ziet, alles is al prefab gemaakt in de fabriek. De airco, stopcontacten, dakramen, alles zit erin. Dus we kunnen heel snel schakelen om de markt te bedienen.
3: In deze fabriek in Emmeloord bouwen ze al jaren kant-en-klare woningen. En dat kunnen ze snel. Dan heb je het dus over zo'n 6 weken.
2: Afhankelijk van de vergunningsaanvraag natuurlijk. Tijdelijke procedures kunnen we nog sneller schakelen. Maar goed, dat is wat de markt vraagt en de gemeentes of overheden willen.
3: En daar zit eigenlijk de bottleneck, hè?
2: Volgens mij wel. Een stukje besluitvorming, dat laat allemaal op zich wachten. En voordat we dan aan de gang kunnen, ben je alweer natuurlijk een aantal maanden verder.
3: Wat zouden jullie nou fijn vinden?
2: Nou, we zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken. Dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen. En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
3: Standaardisering dus eigenlijk?
2: Juist, ja. Standaardisering met wel diverse opties die je uiteraard kunt veranderen. Kleurkeuzes, materiaalkeuzes.
3: Nou begrijp ik dat jullie een fantastische samenwerking hebben met de gemeente Dordrecht.
2: Ja, zoals je ziet, hier hebben we al casco staan. Die gaan eind van het jaar worden die gemonteerd, 40 stuks. We hebben onlangs al 36 eenheden geplaatst. Er is gewoon een goede samenwerking. Daar zijn we aan de voorkant al betrokken bij de ontwikkeling. Dus kunnen we zelf meedenken in het hele proces en kunnen we snel schakelen. Kunnen we productieruimte reserveren en hebben we een stukje continuïteit in de fabriek, wat essentieel is.
3: En hoe snel is dan snel?
2: Ja, weet je, binnen een jaar. Want we kunnen natuurlijk heel snel produceren. We zijn begin van het jaar gaan samenzitten met de gemeente. Het proces doorgelopen. Nou ja, en binnen een jaar hebben we gewoon 80 modules staan.
3: Om de woningnood eigenlijk goed aan te pakken, is er dus een oplossing?
2: Ja, de oplossing staat hier, zoals je ziet.
3: En waarom komt het dan niet echt goed van de grond?
2: Nou, ik denk dat een hele hoop blijft liggen nu bij beleidsmakers, gemeentes, waar geen capaciteit zit. Daardoor kunnen hun niet snel schakelen en blijven de productiefabrieken achter. Want die kunnen allemaal opschalen. De mogelijkheden zijn er, alleen het duurt allemaal zo lang.
3: Ja, en zeg maar de geldsector maakt zich daar zorgen over, hè?
2: Klopt, want ze zijn bang voor stilstand. Nou ja, je kunt het hier wel zien. We hebben nu kunnen 2 woningen maken in de fabriek per week nu. En we kunnen naar 8 toe. Dus we kunnen opschalen. Dus we hebben mogelijkheden genoeg.
3: Maar zijn jullie dan te bedreigend voor de huidige bouwers?
2: Volgens mij niet. En het is de kunst om met elkaar om veel meer samen te gaan werken. Dus dat je een stukje traditioneel hebt en een stukje fabriekswoningen. Dat zou het optimaal scenario zijn.
1: Ja, we zitten hier ook te kijken naar die reportage. En die woningen zien er op zich prima uit. En die zijn in 6 weken klaar. Nou, Joost Puttestein was dat van SH Wonen in Emmeloord.

0: Rolls Royce en car wash. Nou, dat brengt me weer een keer op een idee, want het is wel weer nodig.
1: Heb je weer woestijnzand?
0: Nou, er zijn vandaag wel wat buitjes gevallen. Dus het is nu wel redelijk afgespoeld, volgens mij. Maar het wordt weer
1: wat een problemen toch allemaal, hè?
0: Ja, maar ja, je moet wel een beetje netjes hier op het werk aankomen natuurlijk. Anders krijgen we klachten. Het is 6:13. We hebben nog wat voor je.
1: Het nieuws van buiten de provincie. FIFA-voorzitter Infantino heeft op Instagram uitgehaald naar degene die volgens hem haat hebben verspreid rond het wereldkampioenschap voetbal. Hij roept ze op tot zelfreflectie. Hij zegt dat critici zo geconsumeerd werden door haat en kritiek dat ze alle vreugde hebben gemist van een toernooi zonder geweld en incidenten. Toch was het WK niet vlekkeloos, zegt deze NOS-sportverslaggever.
2: Op aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten. De Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten. Want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten. Ja, en dan natuurlijk nog de rode kaart van de Amerikaanse spits Valerian Balogun. Die werd geseponeerd na een belletje van Donald Trump naar FIFA-baas Gianni Infantino.
1: Ja, en dan was er nog het geweld natuurlijk van de Argentijnse spelers tegen wereldkampioen Spanje. Daar zegt Infantino helemaal niets over.
0: Vannacht mochten omwonenden in Amstelveen samen met bouwvakkers als eerste door een gloednieuwe tunnelbak in de A9 rijden. In een bus met open dak konden ze het allemaal heel goed bekijken. En NH Nieuws was erbij.
3: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig, hè? Dit maak je nooit meer mee.
4: Ik heb al die palen gezien. Geloof ik om de 2 meter dat er een paal in zit. Want anders komt die hele tunnel omhoog. Hè?
5: Volgt het allemaal op de voet met uw fotocamera?
4: Ja.
6: En nu te zien dat het toch, nou ja, dan de helft van de Noordelijke Bak dat dat klaar is. Ook de schaal en de omvang. Het is het grootste bouwwerk in Amstelveen nu. Ja, is toch wel bijzonder.
0: De Rijkswaterstaat startte 5 jaar geleden met het miljoenenproject. En het duurt nog wel even voordat alles af is. Namelijk tot 2029 wordt er nog gewerkt.
1: Meer mensen vieren vakantie vlakbij huis. In Nederland of net daarbuiten. Het kan ook nog dichterbij op de buurtcamping die op steeds meer plekken verschijnt. Dit jaar ook voor het eerst in Leidseveen, een stadsdeel in Den Haag.
7: Normaal zou je denken dat je in een camping bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of zo, maar hier ben je gewoon in een camping letterlijk 1 kilometer van je huis bijvoorbeeld. Dat is echt heel grappig.
1: Ja, voor veel mensen is dit toch een manier om op vakantie te gaan.
0: Nou, gebeurt in Lelystad ook, hè?
1: Ja, bij het Sida-dorp.
0: Ja, precies, ja. En dan gaan we nog even naar Gelderland, want het is vaste prik in Arnhem in de zomervakantie. Ome Joop's Tour. Een fietsvakantie voor tientallen kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
8: Heb je er zin in?
9: Ja, heel erg.
8: En flink stuk fietsen, of niet?
9: Ja, dat sowieso. Het is soms een paar uur fietsen. Maar als het op de helft is, dan is er altijd een pauze.
10: We hebben op dit moment 80 kinderen ingeschreven, 10 wielerploegen. We nemen ze mee op avontuur naar het plattelandsleven in de Achterhoek, in de Liemers. Maar ook naar de uitvinderij, de spelerij. Dus de kinderen leren deze week, gaan ze leren van elkaar.
1: Nee, nou wordt hier mooi, ome Joop.
0: Ja, nou, ze hebben het hartstikke druk, die kinderen. Want ze gaan ook nog naar een watersportpark en ook een attractiepark. En dat gebeurt allemaal op de fiets, zonder elektrisch. Zaterdag dan komen ze weer thuis. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik zeg correct.
2: Dat is correct.
1: Niet! Hou op heen.
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat mensen heel snel zeggen, oh, dat is niks voor mij, want ik kan niet tekenen. Maar mijn zus die kan heel mooi tekenen. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik denk dat sowieso, als je zou denken, er is niets aan te doen, dan ziet het er droevig uit met de wereld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De bestuurder van de auto die zaterdagmiddag na een crash volledig vernield werd achtergelaten in een weiland bij Urk heeft zich vandaag gemeld. En een 19-jarige man uit Lelystad is aangehouden na een verkeersconflict op de Zuigerplasdreef. Tot zover de hoofdpunten. Meer nieuws uit de regio. Dat hoor je na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk korte file op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Net geen 5 minuten tussen Hoevelaken en Barneveld. Er is wel 1 rijstrook dicht, de rechterrijstrook. En dat komt daar door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ja, het was een bijzonder tafereel afgelopen weekend. De politie trof een zwaar beschadigde auto aan in een weiland bij Urk, bij de Staartweg. En onze verslaggever Mark Bakker is daar geweest vandaag. Het laatste nieuws hoor je zometeen in Studio Flevoland.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta, XXL pot, 3,49.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Zaterdagmiddag trof de politie een zwaar beschadigde auto aan in een weiland bij Urk. De wagen was na een bocht in de staartweg van de weg geraakt en meerdere keren over de kop geslagen. En toen de politie bij het autowrak stond, was de bestuurder nergens te bekennen. Nou, onze verslaggever Mark Bakker, welkom, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Ja, je komt eigenlijk net terug van Urk. Je was op die plek waar dat ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag.
1: Ja.
0: Was er nog iets van te zien eigenlijk?
1: Ja, je ziet nog heel duidelijk de bandensporen in de berm en die zitten er ook best wel heel diep in. Je ziet nog een stompje van een boom nog overeind staan. Maar de boom zelf die is volledig omver gereden. Daar is niets meer van over. Dus dit soort sporen die zie je nog wel van het ongeluk van afgelopen zaterdag.
0: Nou, weet je ongeveer wat er is gebeurd daar?
1: Nou, de auto is waarschijnlijk met hoge snelheid vanuit de richting Urk aankomen rijden. Net voorbij die flauwe bocht is hij van de weg geraakt. Raakte dus eerst die boom, vloog over de sloot, kwam in het weiland terecht. Ja, sloeg dan meerdere keren over de kop en kwam uiteindelijk daar dus tot stilstand. Nou goed, de politie die werd snel gealarmeerd. Die ging daar ook naartoe. Maar ja, toen ze daar kwamen, zagen ze wel dat autowrak, maar verder helemaal niemand.
0: Dat is denk ik ook wel schrikken voor die agenten, want je gaat er een beetje vanuit dat als er niemand omheen staat, dat dan de bestuurder nog in de auto zit.
1: Ja, ik denk ook wel dat ze daarna gekeken hebben, maar goed, je ziet ook wel dat de airbags zijn uitgeklapt, dus dat zal zeker wel schrikken zijn, ook voor de politie. Maar ook wel bijzonder, hè, dat er dus verder helemaal niemand is. Dus er is wel onderzoek gedaan van waar is die persoon gebleven. En ja, tot gisteren wist de politie ook niet precies wie het nou zou zijn. En vandaag heeft deze persoon zich uiteindelijk toch gemeld bij de politie.
0: Weet je iets over die persoon? Waar die vandaan komt?
1: Nee, daar is weinig over bekend. We weten niet of het een man of een vrouw is. We weten ook niet hoe het met deze persoon gaat. Want als je naar het autowrak kijkt en ja, je weet hoe dat ongeluk verder gegaan is, ja, daar kom je niet zonder kleerscheuren van af, denk ik. Maar dan is het toch best wel heel bijzonder hoe je uit dat weiland dan bent gekomen. Want als je daaruit komt, je moet ook nog een sloot over. Wil je bijvoorbeeld in een auto stappen met iemand anders wegrijden? Of er moet helemaal een andere kant op zijn gelopen. Maar het is wel bijzonder dat de politie verder toen geen enkel spoor van deze persoon had.
0: Nee, maar die persoon die die auto bestuurde is dus gevonden. Ja. De politie weet wie het is. Ja. En nu wordt hij nog vervolgd?
1: Nou, dat zou misschien kunnen. De politie laat voorlopig even weten dat ze dat niet doen. Maar het is wel zo, als je een ongeluk veroorzaakt en je loopt weg, hè, dan is dat wel iets waar je voor vervolgd kan worden. Want dan ben je dus van de plek waar het ongeluk gebeurde dus verdwenen. En dat mag niet in Nederland. Wat nog mee zou kunnen tellen is, we weten ook niet of er een passagier in die auto zat. Mocht dat wel zo zijn en zo'n passagier is gewond geraakt, ja, dan kun je daar best wel straffen voor krijgen. Dus of die daarvoor wordt vervolgd, dat weten we niet. Dat zal de politie zelf verder nog moeten gaan uitzoeken. Maar in ieder geval weten we wel dat die persoon zich gemeld heeft bij de politie. En dat in ieder geval de politie weet wie de bestuurder was.
0: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel voor de uitleg.

0: gaan eens even kijken wat het weer vandaag heeft gedaan en wat het weer gaat doen. Vanavond bijvoorbeeld. En daarvoor gaan we praten met Jeroen Elverink. Jeroen, goedenavond.
1: Goedemiddag nog. Ja, goedenavond. Ja.
0: Ja, het is nog licht.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Goeiedag.
0: Goeiedag. Ja. Jeroen, vertel eens, hoe is het buiten? Want wij zitten hier in een airconditioned studio.
1: Nou, op dit moment zien we dat de laatste buien Flevoland verlaten hebben en dat zon en stapelwolken elkaar afwisselen. De komende uren komt de zon er nog wat beter bij en de temperatuur ligt nu rond de 20 à 21 graden. Ja, vanavond komt de zon er beter bij en blijft de temperatuur nog lange tijd aangenaam. En komende nacht kan de temperatuur wegzakken naar een graad of 14 bij brede opklaringen.
0: En dan morgen.
1: Nou, morgen wordt echt een op- en top zomerdag. Het is echt een stuk warmer dan vandaag. Veel ruimte voor de zon. Slechts een paar dunne sluierwolken die overtrekken. En de temperatuur stijgt naar 27 of zelfs weer 28 graden. Toch wel weer 5 of 6 graden warmer dan vandaag. En ja, dat is ook wel een beetje opmaat voor de rest van de week.
0: Ja, want blijft het zo? Of wordt het zelfs nog warmer?
1: Het wordt nog wat warmer. Woensdag en donderdag gaan we weer tropische temperaturen tegemoet in de provincie. Tot 32, misschien wel 33 graden. De dagen daarna zoekt de wind wat meer de west- tot noordwesthoek op. En dan wordt het iets minder heet. Maar met 26 of 27 graden is het nog steeds heel aangenaam. Of ja, gewoon warm.
0: En is het, blijft het zo, denk je, de komende tijd? Ook begin augustus?
1: Zeker. Waarschijnlijk dat het weer wat warmer wordt begin augustus. Met temperaturen die opnieuw weer naar tropisch niveau kunnen gaan.
0: Mm. En wat eet je vanavond?
1: Geen idee, ik laat me verrassen. Jullie?
0: Ik denk pasta aglio e olio.
2: Alweer? Dat eet je ook iedere week.
3: Als je Rob vraagt wat ga je eten vanavond, dan is het die pasta. Wat ga ik ook alweer eten?
1: Het ging lekker Italiaans. Neem er een appelrolletje bij van Prosecco.
0: Oh, heerlijk. Ja, ga ik doen.
3: Dronken naar bed. Wat ga ik ook alweer eten? Ik heb geen idee. Ik heb zaterdag de boodschappen gedaan, maar ik ben nu alweer vergeten. Vast wel iets lekkers. We wachten het af. Nou, eet smakelijk zometeen, Jeroen. En bedankt, hè.
1: Geen dank. Doei.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Woon je in de Lelystadse Waterwijk? Heb je weinig geld, maar zit je verlegen om tuingereedschap? Dan kun je terecht bij Cor Bontekoe. 8 jaar geleden begon hij voorzichtig met het uitlenen van 2 stuks gereedschap. Maar inmiddels heeft hij een uitgebreide collectie en veel bewoners weten hem te vinden.
1: Hey, kom binnen, zou ik zeggen.
2: Zal jullie in het werk zetten. Ja.
3: Het is een zoete inval in de achtertuin van Cor Bontekoe in de Lelystadse Waterwijk. Mensen komen er niet alleen om een praatje te maken, maar staan vaak ook voor tuingereedschap op de stoep.
2: Als er mensen zijn die geen centjes hebben en toch een tuin willen onderhouden, ja, bij de kluswinkel, dan moet je ervoor betalen. Bij mij gaat het gewoon zo, ze kunnen het lenen. Ze moeten wel wat formuliertjes even invullen voor onjuist gebruik. Hè. Ik bedoel, men moet er gewoon goed mee omgaan. Is er niets aan de hand, kunnen ze het gebruiken en weer terugbrengen. Ze kunnen een tuintje eigenlijk gratis onderhouden. Alleen, ze moeten wel een dag 3 van tevoren bellen.
3: Want Cor wil natuurlijk voorkomen dat de maaier al is uitgeleend en hij nee moet verkopen.
4: In orde.
3: Met steun van de gemeente bestiert Cor dit vanuit zijn achtertuin.
2: Handgereedschap, zeg ik maar, is van mij.
3: Ja.
2: Ja, maar de machines, alle machines, die zijn van de gemeente.
3: Een klein krabbeltje onder een formuliertje en klaar is Kees. Voor bewoners die voor 1 klusje specifiek materiaal nodig hebben, is het een uitkomst.
5: Hey, ik kwam voor de bosmaaier en de heggeschade.
3: En dat is het ook voor buurtgenoten die het niet zo breed hebben.
2: Als jij moet kiezen tussen een hapje eten of een streamer aanschaffen, dan is de keuze gauw gemaakt, lijkt mij. Ik bedoel, heel simpel. Ja. Niet iedereen heeft die centen en niet iedereen heeft die mogelijkheden.
3: Ja.
2: Nou, kom het halen, zou ik zeggen. Ja.
3: Hij is er 8 jaar geleden voorzichtig mee begonnen. Kreeg steun van de gemeente en heeft nu een dusdanige collectie dat hij toch vooral wil dat buurtgenoten maar langskomen om het gereedschap te lenen. Want het eindresultaat bij de buren geeft hem ook veel plezier.
2: Als ik de straat hierin kom rijden en ik zie alle bloemen weer aan de lantaarnpalen hangen en de bakken zijn weer mooi met bloemen. Het gras is mooi gemaakt, dan rijd ik mijn straatje in. Ja, dat is mijn straatje. Nou, dus dat... Ja, dat geeft mij een prettig gevoel. Het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn, hè?
0: Hupsakee. En dan gaat hij met zijn gereedschap. Ik ga denk ik ook eens een keer bij hem langs als ik nog wat nodig heb. Cor Bontekoe uit de Lelystadse Zuiderzeewijk, waar je dus terecht kunt om gereedschap te lenen. Het was trouwens een bijdrage van verslaggever Erik Verwiel.
6: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De bestuurder van de auto die zaterdagmiddag na een crash volledig vernield werd achtergelaten in een weiland bij Urk heeft zich vandaag gemeld. Je hoort verslaggever Mark Bakker.
3: We weten niet of het een man of een vrouw is. We weten ook niet hoe het met deze persoon gaat. Want als je naar het autovrak kijkt en ja, je weet hoe dat ongeluk verder gegaan is, ja, daar kom je niet zonder kleerscheuren van af, denk ik.
2: Maar voor de politie is de kwestie afgedaan omdat er sprake is van een ongeluk waar geen andere voertuigen bij betrokken waren. Een 19-jarige man uit Lelystad is aangehouden na een verkeersconflict op de Zuigerplas Dreef. Het gebeurde gisteravond tussen 7:15 en 7:30 bij de rotonde met de Agoraweg. Volgens de politie ontstond ruzie nadat een bestuurder een inhaalactie had uitgevoerd. Beide auto's stopten daarna en de ene bestuurder zou de andere hebben geslagen. Het slachtoffer raakte erbij licht gewond. De verdachte zit nog vast. De politie zoekt getuigen en ook camerabeelden. En een man van 29 uit Almere heeft afgelopen nacht een ravage aangericht op een kruising in Hilversum. De politie meldt dat hij onder invloed verkeerde. Vermoedelijk reed hij ook te hard door de Hilversumse straten. De Almeerder botste tegen een verkeersregelinstallatie van een fietspad en eindigde uiteindelijk in de middenberm van een kruising. Zijn auto raakte behoorlijk beschadigd bij het ongeluk. Agenten die hebben de man aangehouden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen hebben boeren gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest was in de buurt van snelwegen en bruggen, maar blokkades waren er niet. Ook op Prinsjesdag willen boeren demonstreren. Bij een mesaanval in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. Niemand is in levensgevaar. De dader, een man van 31, is door de Parijse politie gearresteerd. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders. Die staken over in een speedboot met 3 bemanningsleden. Toen de boot niet aankwam, werd er alarm geslagen. En het weer, droog en opklaringen. Vannacht een graad of 14. Vanaf morgen zonniger en warmer.
5: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en komt het zonnetje erbij. De temperatuur ligt aan het begin van de avond om 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. En daarbij wisselen hoge wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen zien we veel zon, maar ook wat hoge wolkenvelden. En het wordt flink warm. De temperatuur loopt op naar 27 of zelfs 28 graden. Woensdag wordt het nog wat warmer met temperaturen boven de 30 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En straks in het nieuws een pleidooi voor meer kant-en-klare woningen uit de fabriek. Dan kun je namelijk de woningnood sneller aanpakken. Straks in Studio Flevoland hoor je er alles over.
1: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Woningfabrieken kunnen een belangrijke rol spelen bij de woningnood. De productie van prefabwoningen kan flink omhoog. Maar trage vergunningstrajecten en onvoorspelbare besluitvorming remmen de woningbouw. Dat zegt projectleider Joost Putterstein van SH Wonen in Emmeloord. Volgens Putterstein kunnen woningfabrieken zoals die in Emmeloord een veel grotere rol spelen bij het oplossen van het woningtekort. In de fabriek worden complete prefabwoningen in korte tijd geproduceerd.
1: We staan hier in een woning die transportklaar is. Massieve CLT-wanden, zoals je ziet, badkamer, alles is al afgeplakt voor transport. En zoals je ziet, alles is al prefab gemaakt in de fabriek. De airco, stopcontacten, dakramen, alles zit erin. Dus we kunnen heel snel schakelen om de markt te bedienen.
2: In deze fabriek in Emmeloord bouwen ze al jaren kant-en-klare woningen. En dat kunnen ze snel. Dan heb je het dus over zo'n 6 weken.
1: Afhankelijk van de vergunningsaanvraag natuurlijk. Tijdelijke procedures kunnen we nog sneller schakelen. Maar goed, dat is wat de markt vraagt en de gemeentes of overheden willen.
2: En daar zit eigenlijk de bottleneck, hè?
1: Volgens mij wel. Een stukje besluitvorming, laat allemaal op zich wachten. En voordat we dan aan de gang kunnen, ben je alweer natuurlijk een aantal maanden verder.
2: Wat zouden jullie nou fijn vinden?
1: Nou, we zijn bezig met een typegoedkeur op de woning. Dat je een soort sticker op de woning kunt plakken, dat die helemaal voldoet aan wet en regelgeving. En dat overheden, gemeentes, dat die gewoon sneller hun vinkje kunnen zetten. Zodat de processen veel sneller gaan en we sneller die continuïteit in de markt kunnen waarborgen. En volgens mij is daar ook de behoefte aan in de markt.
2: Standaardisering dus eigenlijk?
1: Juist, ja. Standaardisering met wel diverse opties die je uiteraard kunt veranderen. Kleurkeuzes, materiaalkeuzes.
2: Nou begrijp ik dat jullie een fantastische samenwerking hebben met de gemeente Dordrecht.
1: Ja, zoals je ziet, hier hebben we al Casco staan. Die gaan eind van het jaar worden die gemonteerd, 40 stuks. We hebben onlangs al 36 eenheden geplaatst. Er is gewoon een goede samenwerking. Daar zijn we aan de voorkant al betrokken bij de ontwikkeling. Dus kunnen we zelf meedenken in het hele proces en kunnen we snel schakelen. Kunnen we productieruimte reserveren en hebben we een stukje continuïteit in de fabriek, wat essentieel is.
2: En hoe snel is dan snel?
1: Ja, weet je, binnen een jaar. Want we kunnen natuurlijk heel snel produceren. We zijn begin van het jaar gaan samenzitten met de gemeente. Het proces doorgelopen. Nou ja, en binnen een jaar hebben we gewoon 80 modules staan.
2: Om de woningnood eigenlijk goed aan te pakken, is er dus een oplossing?
1: Ja, de oplossing staat hier, zoals je ziet.
2: En waarom komt het dan niet echt goed van de grond?
1: Nou, ik denk dat een hele hoop blijft liggen nu bij beleidsmakers, gemeentes, waar geen capaciteit zit. Daardoor kunnen hun niet snel schakelen en blijven de productiefabrieken achter. Want die kunnen allemaal opschalen. De mogelijkheden zijn er, alleen het duurt allemaal zo lang.
2: Ja, en zeg maar de geldsector maakt zich daar zorgen over, hè?
1: Klopt, want ze zijn bang voor stilstand. Nou ja, je kunt het hier wel zien. We hebben nu kunnen 2 woningen maken in de fabriek per week nu. En we kunnen naar 8 toe. Dus we kunnen opschalen. Dus we hebben mogelijkheden genoeg.
2: Maar zijn jullie dan te bedreigend voor de huidige bouwers?
1: Volgens mij niet. En het is de kunst om met elkaar om veel meer samen te gaan werken. Dus dat je een stukje traditioneel hebt en een stukje fabriekswoningen. Dat zou het optimaal scenario zijn.
0: Ja, we zitten hier ook te kijken naar die reportage. En die woningen zien er op zich prima uit. En die zijn in 6 weken klaar. Nou, Joost Putterstein was dat van SH Wonen in Emmeloord.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan en de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Het nieuws van buiten de provincie. FIFA-voorzitter Infantino heeft op Instagram uitgehaald naar degene die volgens hem haat hebben verspreid rond het wereldkampioenschap voetbal. Hij roept ze op tot zelfreflectie. Hij zegt dat critici zo geconsumeerd werden door haat en kritiek dat ze alle vreugde hebben gemist van een toernooi zonder geweld en incidenten. Toch was het WK niet vlekkeloos, zegt deze NOS-sportverslaggever.
1: Op aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten. Die Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten. Want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten. Ja, en dan natuurlijk nog de rode kaart van de Amerikaanse spits Valerian Balogun. Die werd geseponeerd na een belletje van Donald Trump naar FIFA-baas Gianni Infantino.
0: Ja, en dan was er nog het geweld natuurlijk van de Argentijnse spelers tegen wereldkampioen Spanje. Daar zegt Infantino helemaal niets over.
2: Vannacht mochten omwonenden in Amstelveen samen met bouwvakkers als eerste door een gloednieuwe tunnelbak in de A9 rijden. In een bus met open dak konden ze het allemaal heel goed bekijken. En NH Nieuws was erbij.
3: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig, hè? Dit maak je nooit meer mee.
4: Ik heb al die palen gezien. Geloof ik om de 2 meter dat er een paal in zit. Want anders komt die hele tunnel omhoog. Hè?
5: Volgt het allemaal op de voet met uw fotocamera?
4: Ja.
6: En nu te zien dat het toch, nou ja, dan de helft van de Noordelijke Bank dat dat klaar is. Ook de schaal en de omvang. Het is het grootste bouwwerk in Amstelveen nu. Ja, is toch wel bijzonder.
2: De Rijkswaterstaat startte 5 jaar geleden met het miljoenenproject. En het duurt nog wel even voordat alles af is. Namelijk tot 2029 wordt er nog gewerkt.
0: Meer mensen vieren vakantie vlakbij huis. In Nederland of net daarbuiten. Het kan ook nog dichterbij op de buurtcamping die op steeds meer plekken verschijnt. Dit jaar ook voor het eerst in Leidseveen, een stadsdeel in Den Haag.
7: Normaal zou je denken dat je in een camping bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of zo, maar hier ben je gewoon in een camping letterlijk 1 kilometer van je huis bijvoorbeeld. Dat is echt heel grappig.
0: Ja, voor veel mensen is dit toch een manier om op vakantie te gaan.
2: Nou, gebeurt in Lelystad ook, hè?
0: Ja, bij het Sida-dorp.
2: Ja, precies, ja. En dan gaan we nog even naar Gelderland, want het is vaste prik in Arnhem in de zomervakantie. Ome Joop's Tour. Een fietsvakantie voor tientallen kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
8: Zo. Heb je er zin in?
9: Ja, heel erg.
8: En flink stuk fietsen, of niet?
9: Ja, dat sowieso. Het is soms een paar uur fietsen. Maar als het op de helft is, dan is er altijd een pauze.
10: We hebben op dit moment 80 kinderen ingeschreven, 10 wielerploegen. We nemen ze mee op avontuur naar het plattelandsleven in de Achterhoek, in de Liemers. Maar ook naar de uitvinderij, de spelerij. Dus de kinderen leren deze week, gaan ze leren van elkaar.
0: Nee, nou wordt hij mooi, ome Joop.
2: Ja. Nou, ze hebben het hartstikke druk, die kinderen. Want ze gaan ook nog naar een watersportpark en ook een attractiepark. En dat gebeurt allemaal op de fiets, zonder elektrisch. Zaterdag dan komen ze weer thuis. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik zeg correct.
2: Dat is correct.
1: Niet! Gaan we op één.
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat mensen heel snel zeggen, oh, dat is niks voor mij, want ik kan niet tekenen. Maar mijn zus die kan heel mooi tekenen. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik denk dat sowieso, als je zou denken, er is niets aan te doen, dan ziet het er droevig uit met de wereld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One van Vodafone
14: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
16: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
15: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Of... Je hoorde hem net al heel eventjes praten. Bernie Duin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is toch leuk ook voor jou dat je elke week die enorme sterren allemaal mag ontmoeten?
2: Ja, het is niet normaal wat hier allemaal voorbij komt. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog gaat komen.
1: Hoe is die foto gegaan van jou met Catharina Keil? Volgens mij is die viral gegaan.
2: Ja, alles gaat viral natuurlijk, waar ik op sta. Nou ja, de video op onze TikTok wel. Die is wel viral gegaan. 50.000, 60.000 views. Dus
1: nee.
2: Ja, zeker. Ja, dat gaat. Ja, zeker.
1: Zat ik daar ook nog in die video?
2: Ja, je was eruit gemonteerd.
1: Ja, oké. Okay.
3: Maar wat hebben jullie dan gedaan voor dit bereik?
1: Ja, dat gaan we niet zeggen. Laat je het gewoon volgen uit.
2: Gewoon goed monteren. Dat gaan wij zo ook doen. Om mooie gesprekken voeren.
3: Oké.
1: Wacht even. Met jou ook erbij?
2: Ja, ook met mij erbij. Ja, zeker. Ja, ik hoor er gewoon bij.
1: Je had ook nog een vraag trouwens aan Bernie, toch?
3: Ja, ja.
1: Over skimmen en zo, toch?
3: Ja, nou, wat ik zelf persoonlijk heel erg eng vind. Ik stond laatst een keer in de supermarkt en ik wilde gewoon inderdaad met mijn app, of tenminste met mijn telefoon betalen. En ik had hem nog niet uit mijn tas gehaald. Of ik had al betaald.
2: Ja, ja.
3: Nou, dat vind ik heel ongemakkelijk. Ik wil gewoon echt, als ik mijn app open, wil ik hem echt bij dat ding houden. En dan weet ik dat ik degene ben die verantwoordelijk is geweest om te betalen.
2: Precies.
3: En niet dat ik hem nog in mijn tas heb zitten en dan hoor ik pling, betaald. Nou, vind ik heel ongemakkelijk.
2: Ja, ja. Zit er een vingerafdrukscanner op de telefoon toevallig? Of welke telefoon is het? Want daar heeft het wel mee te maken. Want in principe, normaal om betalen te activeren, moet je twee keer op knop drukken. Bij een iPhone
3: druk
2: je twee keer op de zijkant.
3: Ja.
2: En laat je gezicht zien en dan pas kun je hem gebruiken. Dus wat ik eigenlijk altijd aanraad bij betalen is nog niet direct erop drukken. Pas bij de apparaat twee keer drukken en dan kan het niet misgaan. Maar waarschijnlijk heeft het op een of andere manier je gezicht gepakt. Dat denk ik.
3: Nou, mijn dank is groot.
2: Oh, weer wat geleerd, hè?
3: Stuur me een tikkie.
2: Ik kan weer naar huis.
3: Ja, mij waarschijnlijk.
1: Dan gaan we naar de Samsung Foldable. Weet je wat dat is?
3: Ja, nee.
1: Goed zo. Dat is een telefoon die het zegt al foldable. Die hier is Engels.
3: Oh,
1: die kun je namelijk opvouwen.
2: Oh. Foldables, ja.
1: Ja, foldables. Ja. Is dat een succes? Ik zie weinig mensen.
2: Ja, het was nooit zo'n heel groot succes. De foldables die heeft Samsung 8 jaar terug voor het eerst uitgebracht. Dat zijn toestellen die dus dubbel kan vouwen. Alleen, ze zijn super prijzig.
1: Ja.
2: Dan hebben we het over prijzen van 2000, 2500 euro. Nou, een normale burger zal het niet voor een telefoon over hebben.
1: Ik had de laatste een gevonden, dus die heb ik van Samsung ook opgevouwen. Maar die was kapot. Het was lekker om een foldable te zijn.
3: Nee, ik heb een collega en die had, ik weet niet wat voor merk dat was. Maar die maakte hem, klapte het ook open. Dat is gewoon de helft van mijn iPadje.
2: Ja.
3: Dat zijn grote dingen. Die kon gewoon echt op een heel mooi scherm. Gingen ze gewoon video's kijken. En
1: maar dat is die.
2: Dat is de Samsung. Ja, dat is een vouwbaar toestel. En ze hebben dus nu het was nog niet zo heel groot succes. Omdat het formaat niet heel handig was. Maar ze hebben nu een nieuw formaat uitgebracht. Dat is een soort van paspoortformaat. Dus net zo groot als een paspoort. En als je hem openklapt, is het een iPad mini. Dus dan heb je inderdaad die perfecte combinatie van een telefoon. Maar daarbij ook gewoon
3: een
2: 2000 euro kost die.
1: 2000, dat zijn toch geen bedragen meer?
2: Ja.
1: Dat is gewoon om te bellen.
3: Ongelooflijk.
2: Ja, ja, het is een computer. Hè. Een MacBook kost ook 2000 euro. Zo moet je ook weer een beetje bekijken. Dus je kunt er veel mee doen. Dat,
1: ik had een Air, die was 800 of zo.
2: Ja, onderuit schap zeker. Of,
1: in Amerika.
2: In Amerika, ja, oké. Okay, ja.
3: Mijn kinderen lachen om die van mij. Die zeggen van, hoe heet het? Ja, dan heb je zo'n, ik heb iets van een, wat is er nu wel? Waar zit je nu op, 16?
2: iPhone 16, ja.
3: iPhone 16, ja. Ik heb geloof ik iPhone 12.
2: 17,
1: hoor.
2: Ja, 17 is ook al, ja. Ja, ik zat kijken op je scherm.
3: 12, geloof ik.
2: Een 12?
3: Nee, ik moet echt gaan lachen. Want dan ik dacht dat het niet meer kon. En dan, ik heb nog dat kleintje. Nou, bijna niemand heeft meer zo'n kleintje om op te laden.
2: Ja,
3: dat
2: de Lightning Board zit er nog in, ja.
3: Maar dat mag toch helemaal niet meer? Alles moet toch nu universeel zijn?
2: Klopt, alles is, ja. Dus alle toestellen vanaf de iPhone 15 zijn allemaal USB-C. En dat is sinds 2022. Maar dit is wel een typisch voorbeeld van wat zo mooi zijn die toestellen. Ze gaan heel erg lang mee. Dus het is wel niet erg dat je een iPhone 12 hebt. Want kijk je naar de 12 of je kijkt naar de 15. Het verschil is toch niet zo gigantisch groot.
3: Oh,
2: dus je hoeft nergens voor te schamen. Okay. Wees trots op wat je hebt.
3: Ja, dat doe ik ook. Maar als ik een nieuwe wil, dan wil ik wel niet de angst hebben van dat via de iCloud wel weer alles naar de volgende gaat. En niet dat die opeens op is.
1: Nee, maar dat is gewoon met
3: en dan is alles weg. Dan ben ik echt.
1: Als je twee telefoons naast elkaar hebt, een oude en een nieuwe iPhone, dan zet hij dat vanzelf over.
2: Oh. En daarna vraagt iPhone, wil je hem naar fabrieksinstelling zetten? Nou, dan staat hij naar fabrieksinstelling en dan is alles weg.
3: Hij kan niet opeens stoppen dat ik denk van nou is alles weg.
2: Nou, hij kan wel. Nee, het is niet weg. Want het blijft altijd op de oude telefoon staan tijdens het overzetten. Dus het is niet dat het kwijtraakt.
1: Ja. Dan gaan we naar de supermarkt apps. Apple komt met een oplossing daarvoor. Heb je supermarkt apps?
2: Vreselijk, hè?
1: Van alle supermarkten?
3: Nee.
1: Oké, okay, ik heb er eigenlijk maar één.
3: Ik ook één. Ja. Ja, heb ik ook.
2: Ja, nou, elke winkel heeft tegenwoordig zijn eigen app. En dat is super irritant. Want ja, wil je klantenkaart pakken, dan moet je weer die app openen. Moet je die app openen, moet je weer inloggen. Login weer verlopen, moet je nu wachtwoord instellen.
3: Oh, ja.
2: Dan sta je er in de rij te wachten. Dat is echt niks waard. Dus Apple is met een oplossing gekomen. Vanaf nu kun je in de Wallet app, dat is de digitale portemonnee,
3: ja,
2: kun je zelf kaart toevoegen. Dus kun je een kaart uit zo'n app kun je in die Wallet app zetten.
1: Oh.
2: Je moet hem dan wel zelf maken, dat wel. Dus je moet een screenshot maken van de kaart. En dan die app die doet de rest. Ik geef les in de winkel, hoor. Dus. Maar dan heb je dus eigenlijk al die passen van alle, van de Lidl, van de Jumbo, van de Albert Heijn, van al die supermarkten. Die heb je gewoon in de Wallet zitten. En dan hoef je niet elke keer die app te openen. En dat, ja, ik test het nu en het werkt gewoon echt heel goed.
1: Maar waarom moet je altijd die kaart gebruiken om überhaupt dan die aanbieding te kunnen kopen?
3: Omdat ze weten dat als je toiletpapier op is, dan krijg je een appje zo in de mail van, wordt het niet tijd om nieuwe toiletpapier te kopen?
1: Echt waar?
3: Ja, echt waar. Ze houden alles bij.
2: Op het
3: moment dat je betaalt met zo'n appje, weten ze alles. Als je tandpasta op is of wat dan ook. Maar doodeng. Maar
1: beangstigend, ja.
3: Ja, vind ik ook. Ja,
1: ja, maar goed.
2: Het is marketing, hè. Albert Heijn heeft al jaren met de Airmas, werd het ook al gescand altijd. Met de AA-bonuskaart. Want dat was de eerste.
1: Zij zijn begonnen ermee.
2: Zij zijn begonnen, ja.
3: Ze weten alles van
1: wat de aanbieding was, dat kon je dan krijgen. Tot slot, KPN komt met 1 gigabit internet thuis, maar dan zonder kabels. Dat
2: zonder kabel, ja. Ja,
1: dat klinkt gewoon, dat heeft Odido toch ook al met zo'n...
2: Precies, precies. 1 gigabit, nou dat klinkt misschien als... Waar hebben we het over, 1 gigabit? Dat
1: heel snel.
2: Supersnel internet.
3: Oh.
2: Maar dan niet via, maar het komt niet uit de muur, zeg maar. Dus het wordt gewoon net als je mobiel wordt het uit de lucht gehaald. Dus via het mobiele netwerk. En het voordeel van dit systeem is dat je het overal mee naartoe kunt nemen. Ik werk bijvoorbeeld in Epe en daar hebben we natuurlijk een camping. We hebben heel veel mensen die wordt een half jaar in Epe en het andere ergens in de Randstad.
1: Je hebt 2 abonnementen nodig.
2: Ja, dan heb je 2 abonnementen nodig. Maar niet als je bijvoorbeeld KPN hebt of Odido, dan kun je dat gewoon meenemen. Dan heb je overal snel internet.
3: Nou ja.
1: Dat is een goede tip.
3: Nou ja, ik vind. En ben je dan ook al die kabels kwijt in je huis?
2: Ja, want je hebt eigenlijk alleen maar een modem, zeg maar. Een kastje die heb je staan, zit antenne aan, een stekker en stopcontact. En, dan,
3: en die neem je dus mee naar Epe?
2: Neem je gewoon onder je arm mee, waar je ook naartoe wil gaan. Nooit meer dat gedoe met die stomme wifi-punten op de camping die nooit werken. Dus,
3: geweldig.
2: Ja, en je kunt het nog verhuren aan je
1: meegemaakt. Wat kost dat dan?
2: €42,50 per maand. Dus ik vond het best wel prijzig. Ik vond het wel tegenvallen. Te vergelijken, Odido is €25 per maand.
1: Ja.
2: Dus ik vind het nog wel prijzig. Maar je krijgt
1: wel minder snel, toch, van Odido?
2: Ja, zij garanderen 400. En dit is dus 1000. Dus het is minder dan de helft. Maar het is nog steeds supersnel.
3: Ja, maar je krijgt natuurlijk ook soms van die aanbiedingen weer een stap over.
2: Ja.
3: En dat soort dingen. En dan denk ik, ja, ik durf niet over te stappen. Laat mij nou maar lekker gewoon zitten waar ik zit. Vind ik lekker makkelijk.
2: Ja.
3: Dat vertrouw ik, dat weet ik.
2: Ja.
3: En dan komen er weer dingen binnen van een Odido, weet je wel, die dan dat al je gegevens weer op straat liggen. Dan denk ik, nou, ik blijf wel even daar.
2: Ja.
3: Ik zie wel wanneer dat eerst opgelost wordt.
1: Je moet gewoon 1 keer per jaar even bellen naar je huidige provider. Van, joh, ik wil weg. Of heb je een leuke aanbieding voor me?
2: Ja.
1: En als je dat doet, dan kun je gewoon blijven waar je zit.
3: Ja,
1: dan profiteer je toch van zo'n...
2: Ja, anders betaal je veel te veel per maand.
1: Ja,
2: dat is
1: zonde. Elk jaar. Ja.
3: Oké, okay, nou ga ik nu ook doen. Ik ga meteen een notitie van maken.
1: Zometeen wel even uit je naam. Ja.
3: Nou,
1: ik wil graag even wat verlengen.
3: Nou, dankjewel voor de tips.
2: Yes.
1: Ja, Bernie, ben je de volgende week weer?
2: Ja, dan ben ik er ook weer. Okay. Dus naar de Pride is dat.
3: Oeh, dat zal je moe zijn.
1: Af,
2: Nou ja, we zitten met 3 homo's al, dus komt goed.
1: Hoezo 3 homo's?
2: Patrick Martens toch? Die is
1: hij homo, ja?
3: Oh, wist ik niet.
1: Dankjewel.
3: Oh, wat leuk.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en komt het zonnetje erbij. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. En daarbij wisselen hoge wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen zien we veel zon, maar ook wat hoge wolkenvelden. En het wordt flink warm. De temperatuur loopt op naar 27 of zelfs 28 graden. Woensdag wordt het nog wat warmer, met temperaturen boven de 30 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Heerlijk muziekje, ik zie ons al zitten. Vorige week zat ik heerlijk naar de zee te kijken samen met Catherine Keil. En nu heb ik mijn strandbedje opgezet naast Mariska van Kolk. Mariska, hoe bevalt het tot nu toe eigenlijk? Ik zou wel even de microfoon aanzetten. Dat is wat leuker voor de kijkers en luisteraars.
3: Ja. Ja. In het begin ging het zo goed. Ik ben nu de hele tijd vergeten.
2: Maakt niet uit, maakt niet uit.
3: Maar ik vind het fantastisch.
2: Ja?
3: Ja, ik vind het echt zo verschrikkelijk leuk. En ik moet je eerlijk zeggen, ik snap het ook niet. Want het is nu nog 1 uur. En dat doen we dan samen met Mieke en met jou natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar je denkt, het vliegt.
2: Ja, het gaat heel snel.
3: Ik verheug me nu al op dit uur.
2: Op
3: maar ik verheug me nu ook al op vrijdag.
2: Dat het voor mij is, ja. Daar...
3: Nee, echt leuk.
2: Ja, goed zo. Wil jij jouw eigen gasten introduceren, alsjeblieft?
3: Ja?
2: Ja?
3: Ja.
2: Doe maar.
3: Ja, oké. Okay. Hij gaat ook meteen, jij gaat ook meteen zingen?
2: Nee, gewoon. Nee,
3: ik ken deze meneer al ook mijn hele leven lang.
2: Ja.
3: En daarom vind ik het heel erg leuk. Want ik was natuurlijk bij de presentatie van zijn huidige single.
2: Ja.
3: En toen dacht ik van, ja, ik heb nog zo'n leuke week te vullen.
2: Ja.
3: Samen bij in Flevoland.
2: Ja.
3: En toen zei je van, ik ben ook al geweest. Toen zei ik, ja, maar je mag toch nog wel een keer. Dus daarom vind ik het alleen maar leuk dat je nog een keer komt. Want je gaat nu ook andere liedjes zingen. Dit is mijn lieve goede vriend. Uit Amsterdam, woont niet meer. Maar het blijft in Amsterdam, maar net als ik. Mick Harren.
4: Nou. Goedemiddag, wat een introductie.
2: Maar wat leuk om jou een keer te ontmoeten.
4: Ja, leuk, hè?
2: Dat vind ik echt heel gezellig. Mick, fijn dat je er bent.
4: Dank
2: je
4: wel.
2: In Amsterdam, waar woon je nu eigenlijk?
4: Ik woon in Bussum.
2: Oh, je woont in Bussum.
3: Ja,
2: in
3: Schooi.
2: Nee, dan ben jij dan vlakbij, of niet?
3: Nee. Ik woon aan de A2 en dat is Bussum is A1.
2: Oh, je woont echt aan de snelweg.
3: Ja, maar de mensen zeggen ook wel eens van, weet je wat, je bent heel snel dan zeg maar in Blaricum, Bussum of zo. Nee, want je moet echt
2: omrijden.
3: Ja, je moet echt tussen alles door, Loosdrecht, Hilversum. Of je moet de snelweg pakken en dan moet je die hoek pakken. Dus het is hemelsbreed is het misschien 20 kilometer. Maar tussendoor ben je ook nog wel een half uur, ruim een half uur bezig.
2: Hoe lang geleden is het en hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Weet je dat nog?
3: Nou, in de kroeg, denk ik.
4: Dat was heel lang geleden, ja.
3: Ja, maar als je kijkt, ook, hij is ook zo lang geleden begonnen. Hè? En dat kon ik zo duidelijk ook doen. Want als ik
4: 40 jaar geleden, ja.
3: Ja, en ik heb natuurlijk met Frank Ashton dus vanuit 86...
4: Ja.
3: Heb ik Popformule gepresenteerd. En dat zijn natuurlijk ook allemaal producties en dingetjes waar je elkaar ook continu tegenkomt.
4: Klopt.
2: Ja,
3: en het snabbelcircuit, ik heb natuurlijk ook gesnabbeld.
4: Snabbelcircuit, ik heb je wel eens geïntroduceerd bij Meppel.
3: Ja, klopt.
4: Bij die geweldige feestweek met al die Nederlandse artiesten.
3: En bij AT5 toch ook een keer?
4: AT5 een keer, ja.
3: We ook een keer samen.
4: Ja. Grappig, ja.
3: Dus zo kom je elkaar continu tegen. Want we blijven toch in hetzelfde vak. Dus dan is dat ook zo. Maar wat ik heel leuk vind.
4: Nou.
3: Dat wist je, want ik heb natuurlijk je gegoogeld. Want ik weet wel wie je bent. En ik weet.
2: Oh, kijk.
3: Maar luistert. Daar komt weer.
2: Ja, ja.
3: Een heel mooi sheet papier.
2: Oh, je hebt het echt voorbereid al.
3: Ja. Heb ik echt. Ik denk, als Catherine Keil alles goed kan, wil ik het ook minimaal 20% goed kunnen.
2: Ja, absoluut.
4: Jij wordt de week winnaar.
3: Ja, nee, nou. Luister, jij hebt opgetreden op het huwelijksfeest.
2: Van mij, ja.
3: Van Maxima en Willem-Alexander?
4: Op 2-2-2.
3: Ja.
4: In de arena.
3: Niet normaal.
4: Maar dat was eigenlijk het voorprogramma.
3: Maakt niet uit.
4: Ja, ik ben er geweest.
3: Ja, nou, dat bedoel ik. En jouw carrière begon in 1992.
4: Nou, daarvoor zong ik al, maar in 1992 deed ik mee. Ja. De Henny Huisman Sound Mix Show. Als Tom Jones met het nummer You Don't Have To Be Beautiful. Auw! Met Kiss.
3: Oh, I love it.
4: Ja.
3: En dan vind ik het hele leuke. Dat jij allerlei dingen hebt meegemaakt of veroorzaakt.
4: Ja, leuk.
3: Ja.
4: Vond ik ook erg leuk.
3: Ja, maar eigenlijk, in principe lees je dat op Wikipedia dan of dat soort dingen terug. Maar in principe is mij dat nooit een oor.
4: Nee, maar Wikipedia, als je dat vandaag verandert voor jezelf, dan kun je er vergif op innemen dat het binnen 5 minuten weer iemand is die dat voor. Want Wikipedia is voor iedereen, dat mag iedereen veranderen. En je kunt wel alles gaan geloven en overal tegen ingaan. Dat heb ik wel afgeleerd, godzijdank. Ja. Dat ik niet overal weer zo'n drama van maak en er tegenin gaan. En waar woon je, waar ben je? En ik vind het, kom maar gewoon een kop koffie drinken, want zo ben ik helemaal niet. Ik ga me voor niemand meer verantwoorden.
3: Nee,
4: ik zing al 40 jaar en ik heb nog elk weekend werk en er zijn er die gewoon thuis zitten.
3: Ja.
4: En ik bedoel, ik ben heel blij en gezegend dat ik nog steeds werk heb.
3: Ja.
4: En ik ben heel tevreden. Nou, ik heb geluk van mijn moeder meegekregen. En voor de rest wat de mensen over me zeggen, ja, weet je.
3: Nou, is ook zo. We hadden vandaag toch die ene gast over dan ook de appjes van je telefoontjes en het internet. Dan denk ik ook, er wordt zo. Het is net alsof je in een kring gaat zitten.
4: Ja.
3: En je gaat, je hebt een man van een zeg maar 30 man. En je gaat in één oortje, zeg je, een zin. En je krijgt een hele interessante zin terug. Ja. Dus je moet er gewoon inderdaad wars van blijven. En je
4: weet,
3: blijven.
4: Je weet het spreekwoord toch? De soep wordt nooit zo heet gegeten als dat die opgediend wordt.
3: En als ze het willen weten.
4: Niets is wat het lijkt.
3: Nee. En je moet het, als je zelf iets wil weten, moet je het zelf vragen aan de persoon waar het om gaat. En niet zomaar omdat je bijvoorbeeld van iemand, stel dat iemand van de pers of van de radio, dat die zelf gaat zeggen, oh, ik heb gehoord dat die en die en die. Dan heb ik geleerd, oh ja, als dat zo is, ga lekker naar de persoon zelf. Ik ga het niet bevestigen en ik ga het ook niet ontkennen, maar ik ga er niks mee doen.
5: Zijn er wel eens verhalen verteld over jou, Mariska, over jou, Mick?
4: Nou, waarvan je zegt van,
5: Nee,
4: over haar, over Mariska.
5: Nou, ze is er nu bijna.
4: Moet ik zeggen, wat een hele rare uitzending. Er is een ijsje niks bij, hè?
5: Nee, jij stond net een beetje met die ijsjes te spelen. Ja, toen zei ik al tegen Mick, weet wel dat je ook op televisie bent.
4: Het is een plastic ijsje, we doen een zomeruitzending. Ik deed hem even in mijn broek als lollig geintje. Het kan tegenwoordig niet meer, want je kan tegenwoordig helemaal niets meer doen, want het is allemaal grensoverschrijdend gedrag. En ik heb toevallig mijn vriendin heeft een kind gekregen 11 juli, en ik ga muisjes halen. Het is een meisje geworden. Tegenwoordig, vroeger had je gewoon roze muisjes, gestampte muisjes, en nou, of je had blauwe, en nu heb je roze met wit erin en blauw met wit erin. En er zit nu ook paars, wit, geel in één doosje. Want het is namelijk zo, als er een kindje geboren is, dan moet de ouder maar bepalen, als je daarvoor in bent natuurlijk. Het kind wordt geboren of met een piemeltje of een ander geslachtsdeel natuurlijk, weet je wel. Maar die weet zelf niet wat ze gaan zijn later. Als je zover al moet denken, en dan die muisjes ook in de etalage hebt, in de supermarkten, gaat voor mij inziens veel te ver.
5: Ja,
3: maar ik vind het ook pittig.
4: Het wordt steeds erger, het wordt steeds gekker.
3: Ja.
4: En dat moet iedereen weten hoor, maar voor mij is het niet meer lastig, maar
5: nou, als ouder moet je natuurlijk bij de geboorte, is het gewoon een jongen of een meisje, denk ik dan.
4: Dan moet je het aangeven.
5: En als het kind later, als hij groter wordt, besluit van nou, je zit in het juiste lichaam.
3: Ja, mee eens. Ja. Maar ik vind het ook wel gebeurd. Ik hoorde het ook net hoor, voor het eerst.
4: Nee. Ik zat gisteren toevallig, zag ik dat. En toen vroeg ik het aan diegene die in de supermarkt werkte. Of die moet liegen, maar dat neem ik aan van niet.
5: Nee.
4: Dat is een hoe zeg je dat?
5: Genderneutrale
4: muisjes zijn.
5: Ja.
4: Meen je dit? Is een grap. Nee, dat is serieus zo. Ik heb toevallig een Amerikaanse. Mag ik er even op doorgaan? In ieder geval, dat is een Amerikaanse vrouw. Voor de rest hou ik voor de discussie op hoor. En ik zal het netjes vertellen. Ja. Dat is een Amerikaanse geleerde vrouw. En die zei van nee, er bestaan maar. Er bestaan maar twee genders. Hè. Het is man en vrouwelijke. En zegt ze, en het is helemaal niet erg als jij een lamp wil zijn. En ik wil best ook die lamp erin draaien bij je. Maar vallen anderen niet meer lastig. Snap je?
3: Ik bedoel,
4: als je op school moet nu gaan vertellen aan kinderen, ja, het wordt een hele discussie dit, hoor. Maar ik bedoel, ik zou het verschrikkelijk vinden. Meen ik echt? Ik denk maar eens bij mezelf, waar gaat het allemaal naartoe? Er zijn veel, veel belangrijkere dingen in de wereld. Ga heen. Nou, als jij je man wil voelen, je wil het paard verkleden of als een hond, prima, doe het.
5: Maar
4: doe, ga je gang.
5: Meer lastig.
4: Nee.
5: Ja, precies. Doe het allemaal lekker voor jezelf.
4: Ja, precies.
5: Ja, houd het ook voor jezelf dan.
3: Nou, en vooral andere mensen bemoeien zich daarmee. Terwijl vaak degene die heel na bij jou staat,
5: die zegt er helemaal niks van.
3: Geintje.
4: Nou, is het natuurlijk wel zo, Marco. En ook Maris, je weet zelf, als je onder een vergrootglas ligt, dus, en als je 20 jaar zinkt en je bent je hebt een BN-starter, zeg maar, en je doet iets, hè, bijvoorbeeld neem dit ijsje, zeg maar, wat ik net deed, als grap, mensen, sorry, excuus daarvoor dan. Maar Dan is het natuurlijk wel, je ligt onder een vergrootglas en dan doe je het al snel fout. Hè? Ja. En als iemand anders dat doet, Joop van de Hoek, die is het Joopie R. En dan als ik iets doe, dan is het Mick Harre, alle pagina's vol.
5: Maar zijn er wel eens verhalen verteld over jullie waarvan je zegt, nou, dat is natuurlijk totaal uit zijn verband, dat klopt voor geen

0: moest op een gegeven moment niet zo dramatisch...
1: Je huis had leeg geroofd?
0: Ja, nou behoorlijk. Ik kan je foto's laten zien, maar dat hoeft niet. Maar ik ben een behoorlijke inbraak gehad. Oh. Maar ook allemaal in die periode. En dan krijg je op een gegeven moment wel dat mensen op een gegeven moment gaan zeggen van... Nou, is een beetje te veel drama en dit. Dan denk je van, oh my god. Dan hoor je wel eens dat andere, weet je, van huis wordt leeg geroofd en zo. Wat erg. Maar Mariska, omdat ik zo open en zo spontaan ben... ben je ook meteen een soort bullseye. Dan hebben ze allemaal van die lekkere pijltjes. Want Mariska kan je pijn doen, omdat ik het allemaal weer weglach. Weet je, oh nee, Mariska, die kan dat hebben. Ik ben ook een heel lijfelijk iemand. Ik omarm iemand.
1: Ja,
0: en dan is het ook van... Maar ik ben, en kan je gewoon naar het theater gaan... Ik sta daar bekend als de meest preutse vrouw. Want ik heb altijd zo'n kamerscherm daarachter. Maar mensen kunnen heel makkelijk mij pijn doen, omdat ze denken... Die lacht het wel weg.
1: Ja.
0: Maar in die tussentijd ga je naar huis om dingen op te lossen.
1: Ja.
0: En dat laat ik dan ook niet zien. Dus mensen moeten eerlijker leren kijken. En anders blijf gewoon lekker gewoon een gezellige kennis. Maar mijn echte vrienden, die zullen het altijd vragen. En die weten ook, en die zeggen als ze dan iets horen... dan zeggen ze van, ja, nou, ik vraag het of aan Mariska zelf of het leven gaat door.
2: Klopt.
0: Ja, toch?
1: Jij gaat 3 liedjes vandaag voor ons zingen, Mick.
0: Yeah,
1: dat is ongelooflijk. Ja, dus ik denk, gezien de tijd ook, want het is al bijna het eerste half uur is al bijna voorbij.
2: En dat zonder enig budget of zo.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, dat valt
0: je krijgt een ijsje.
1: Ja, ja. Mag je even liggen naar het ijsje. Je gaat de liefde zingen, je gaat in Amsterdam zingen met Johnny Jordaan.
2: Ja.
1: Ik heb Johnny nog niet gezien. Hoe komt dat?
2: Nee, die is helaas al 10 jaar overleden.
1: Eerste voorsmaat.
2: Met de techniek van nu... Kon dat nog bewerkstelligd worden?
1: Ja, wanneer is die uitgebracht? Een tijdje geleden alweer, toch? Dat,
2: Vorig jaar met 750 jaar bestaan van
1: Amsterdam. Oh ja, dat was het jaar.
0: Ja.
1: Ja. Waar wil je mee beginnen?
2: Daar ga ik mee beginnen.
1: Nou, dan wil ik je uitnodigen. Heb je de microfoon allemaal? Ja. Dat gaat helemaal goed. Dan ga ik zo meteen een mooi lampje voor je aanzetten. Want in de herberg aan zee is het altijd heel erg gezellig. En heb je nou vragen aan Mick Harren of aan Mariska van Kolk... via ons WhatsApp-nummer 0320-28-50-50... Elke vraag is welkom en zij bepalen ook wie er vandaag vandoor gaat met een prachtige hoofdprijs. Dus stel jouw originele, leuke, mooie, schattige, ordinaire vraag aan Mick Harren of Mariska van Kolk. 0320 28 50 50 via een WhatsAppje. Ben jij er klaar voor? Dan gaan wij lekker naar in Amsterdam met Johnny en Mick. Dank.

0: 2.
1: Hartstikke leuk. We gaan zo meteen wat vragen doen aan Mariska en of Mick. Heb je nou ook een vraag voor hem of voor hen? Stuur dan eventjes een WhatsAppje naar 0320 28 50 50. En wie weet weer wel een mooie prijs. Ik ga zo meteen eventjes bij. Maar eerst is het nog tijd voor, dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ga eventjes het leuke plaatje Samen aan Zee ook eventjes op de

0: toch aan het doen bij Mick. Kijk eens even, hartstikke leuk, onze foto. Oh. Mick gaat voor ons zingen, een tweede liedje.
1: Ja.
0: En dat, de titel van het liedje is Liefde. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal dol op. Liefde in ons leven.
1: Ja, ja.
0: Dus als jij er klaar voor bent, inclusief jouw heerlijke roze eenhoorn. In het kader van Pride Amsterdam.
1: Nou, inderdaad.
0: Goed, hè?
1: Heel goed.
0: Mick Harre, met Liefde.

0: Nou, heerlijk. En jij kan echt alles hebben ook gewoon. Kom nog eventjes hierbij alsjeblieft.
1: Want lekker!
0: Ja, heerlijk liedje, heerlijk liedje. Ja. Ik ga eens eventjes iemand bellen, want er is een vraag binnengekomen. Als het goed is, ik hoop ook dat hij overgaat natuurlijk. Ja, jij hoort hem denk ik niet. Want jij hebt natuurlijk geen hoofd. Hoor jij de uitzending ook op die oortjes van jou toevallig?
2: Met Gerrit?
0: Ja, Gerrit, met Marco en Mariska.
2: Hey, Marco.
1: Hey. Hoi, Gerrit.
0: Ja, en Mick Harre is er ook nog bij. Maar Mick, hoor jij? Nee, je hoort Gerrit natuurlijk niet.
3: Gerrit. Gerrit.
0: Nee, jij niet. Hey.
3: Ik steel als de raven.
0: Ja, ken je die? Hoor je nu Gerrit ook?
3: Nee, ik hoor Gerrit niet.
0: Nee?
3: Helaas.
0: Ja, nee, Gerrit, je hoort ons wel, maar Mick hoort jou niet. Dus als je het tegen Mick zegt, dan moet je het even zeggen. Dan zal ik het weer eventjes...
3: Geven wij door.
0: Mick was 12 jaar geleden te gast, een campinggast. Amsterdamse Jan vroeg of dat hij een lied mocht zingen. Waarbij ik zei, kan hij wel zingen? Ik kende Mick toen nog niet. Te gast bij Fietsen erin op een camping was jij.
3: Klopt.
0: Klopt, zei Mick.
3: Was ik gewoon als gast.
0: Oh.
3: Ergens kwam op visite bij iemand. En toen werd me dat gevraagd of ik dat wilde doen. En die mensen kennen mij niet. Dus ongelooflijk.
0: Ongelooflijk.
3: Ja, zegt hij. Ja, onder de steen gelegd. maar toen heb ik dat inderdaad aan. Het was heel leuk. Dat liep heel goed af. Volgens mij toch, Gerrit?
2: Gerrit. Ja, het liep heel goed af. En ik durf dat nu ook wel te zeggen. Want je kunt toch niet bij me komen.
0: Ja, ik durf het natuurlijk te zeggen. Want je kan toch niet bij me komen, zegt hij.
3: Nee.
0: Nou, ik heb zijn adres voor. Ik zal het zo even geven.
3: Nee, nee.
0: Wil je nog iets anders vragen, Gerrit? Aan Mariska van Kolk. Bijvoorbeeld, vorige week had je namelijk aan Katrien een hele leuke vraag.
1: Oh ja, dit is grappig. Inside joke.
0: Nee. Wat zeg je, Gerrit?
2: Begin je weer? We hebben gelachen, hè?
0: We hebben wel gelachen, maar Katrien ook, hè?
2: Ja. Maar ik ben straks over een uurtje bij jullie en dan...
0: Dat is waar, ja. Jij krijgt van Jordi die speaker mee. Is dat goed, Gerrit?
2: Ja, helemaal goed, hè?
0: Oké, nou, we zien elkaar misschien straks nog wel even dan.
1: Dag, Gerrit. Ja,
3: dag, Gerrit. Okay,
1: dag, Gerrit. Bedankt voor het leuke gesprek.
3: Hey, Gerrit. Ik
0: heb niks gezegd, nee.
1: Nee,
0: maar goed, dat maakt het ook zo leuk.
3: Gekke Gerritje.
0: Weer een vraag voor Mick. Ik roep al de hele dag op voor een vraag van Mariska.
1: Niemand wil mij.
3: Nee, snap ik.
1: Nee, maar ik klets al.
3: Het werkt in gradaties, hè?
0: Jij geeft het eigenlijk allemaal al weg.
3: Het werkt in gradaties.
1: Ja.
0: Een vraag voor Mick Harre.
3: Oh.
0: Kom je dit jaar ook op de Amsterdamse Dag op 6 augustus in Meppel?
3: Daar ben ik heel lang al niet geweest.
0: Oh, maar dat was ook de vraag.
3: Ik ben er niet. Dus ook nu niet. Nee, ik ben niet gevraagd.
0: Oh, te duur?
3: Dat denk ik.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ik denk dat daar de schoen wringt. Er zijn wel iets van 180 artiesten. Dus dan neem je er 20 minder, dan heb je mij.
0: Oh, mijn moeder stuurt trouwens net ook nog een appje. Wat kan die man toch heerlijk zingen?
3: Nou, je moeder is doof, hè?
0: Nee, ze had een CD van Tom Jones op. Maar dat was echt heel... Maar je kan ook heel goed zingen. Dat ik weet nog, op onze bruiloft heb je natuurlijk ook gezongen.
3: Ja.
0: Nou, dat was zo'n succes. Op een gegeven moment moesten mensen ook naar huis natuurlijk. Ja. Nou,
3: waren drie mensen ook aan het huilen toen met het nummer, hè?
0: Ja, gaan we
3: zangles.
0: Ongelooflijk. Oh, heb jij nog? We zitten een beetje aan de tijd al. Het is al bijna 2 uur.
1: Ja.
0: Hij was natuurlijk om 11 uur al binnen.
1: Ja, ik weet niet. Maar dus jullie hebben dus een één op één leuk gezellig gesprekje. Nee, een grapje. Ik heb wel een vraag.
0: Oh, je hebt
3: een vraag.
1: Nou, gewoon omdat ik het leuk vind.
3: Ja.
1: Wat heb je een gewoonte waar je niet zonder kunt?
0: Kan het op de radio?
3: Jawel. Ja. Nou, eitjes eten. Nee, een gewoonte waar ik niet zonder kan. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik altijd wel een kruisje sla.
1: Ja?
3: Ja, maar dat doe ik eigenlijk voor mijn moeder en voor Daan. Daan is mijn neef die overleden is op 17-jarige leeftijd. Dik 10 jaar, langer dan 15 jaar geleden. En mijn moeder natuurlijk 5 jaar geleden. En dat doe ik toch altijd voor ik opga. En of het nou voor 10 man moet zingen of voor 30.000 man moet zingen. Maar mijn gereed uit, sorry dat ik het zeg. Maar dat doe ik altijd.
1: Maar niet alleen, je doet het dus inderdaad wel voor hun. Maar is het ook meteen bijgeloofd dat je weet van ik heb dan een
3: ik heb het gevoel dat mijn moeder mij toch, mijn moeder vooral in de gaten houdt.
1: Ja, mooi, hè?
3: Heel raar. Ja, het klinkt heel emotioneel nu, maar dat heb ik wel, ja.
1: Ik snap het.
3: Ik ben bijna elke dag met mijn moeder bezig namelijk. Dat is heel gek. Sinds ze dood is, het lijkt wel gisteren.
1: Ja, dat is erg.
3: En het is al 5 jaar geleden, het gaat niet weg.
1: Nee, het gaat ook
3: echt. Sinds wordt minder, krijgt een plaats. Nou, ik doe bijna alles wat ik doe. Nou. Als ik onderweg ben of ik kijk naar een wolk. Ja, het is echt heel psychisch niet in orde misschien. Maar kijk ik bijvoorbeeld naar een wolk en dan denk ik, nou zal mijn moeder daar zitten, weet je wel. Ja. Achterlijk.
1: Ja, mocht ik mijn eigen plaat ook meenemen. Dat was She's Always a Woman to Me van Billy Joel.
3: Ja.
1: Dat is ook, en mijn moeder is al 29 jaar geleden overleden. Ja. Dat is nog steeds, hè. Als ik dat nummer hoor, moet je huilen.
3: Ja.
1: Gewoon, ik vind het gewoon, dat
3: dat ik ook.
1: Verbonden en dat gaat nooit meer weg ook.
3: Ja.
1: Was zij ook degene die, zeg maar, een soort van meeste invloed heeft gehad op je carrière? Heeft ze jou gesproken?
3: Mijn moeder was heel eerlijk. Ja. Die zei ook gewoon van, ik ben 10 jaar geleden gestopt met alcohol drinken. En toen ik wel eens door de bocht ging met alcohol, en dacht ik dat ik echt Tom Jones was, maar toen zong ik zo vals als een kraai. Ja. Omdat je denkt dat alcohol, hè, en dan zei mijn moeder van, was afschuwelijk. Als je dit nog een keer doet, kom ik niet meer kijken. Oh, ja. Verschrikkelijk. Maar het was wel altijd de waarheid, ja. Keihard.
1: Ja.
3: Moeder was ook echt, had een hele lieve kant, ook een hele harde kant. Maar daar leer je wel het meest van die harde kant. Je hebt niks aan schouderkloppers.
1: Nee. Nou, dan heb ik nog één ding natuurlijk, gewoon omdat misschien het publiek het ook wil weten, omdat ze niet allemaal volgen. Hoe gaat het met je vrouw en hoe gaat het met je dochter?
3: Mijn dochter gaat veel meer voor me, dames. Helemaal top, is een droomkind. Ja, dat zeg je natuurlijk altijd allemaal. Is over je eigen kinderen. Heel lief meisje, knap meisje. De allermooiste van de wereld, de liefste. En de nachten zijn wel in principe, worden steeds wat langer. Want ze doet nu, was eerst om de 3 dagen, nu 4 dagen. Nou, het is nu. Het is 11 juli geboren, dus het is 2 weken geleden. Maar mijn vriendin, die is wat minder. Die, nou, die is, zoals je weet, die had 4% overlevingskans. Allemaal gedoe met de placenta en de baarmoeder die eruit kwam en bloeden.
0: 4%?
3: Ja. Ja,
1: bizar, hè?
3: Ja, want ze zeiden tenminste volgens de artsen. Want dat zeggen ze gewoon keihard ook in je gezicht. Maar dat maakt wel niet uit, dat is alleen maar goed. Alleen, ze heeft het gelukkig overleefd. Alleen de binnenkant ja, is natuurlijk vrij naar de kloten.
0: Mm.
3: En de blaas is niet goed. Ze hebben ook nog 3 liter urine moeten wegpompen. Nou, dat is, als je op knappen staat, heb je 500 milliliter. Is hij dus 3
0: wow.
3: liter.
1: Niet normaal.
3: En ja, we gaan een heel groot traject in. Die is ook mentaal natuurlijk vreselijk, want de baby werd op je borst gelegd. En na 5 minuten werd hij in mijn handen gedrukt. We moesten met spoed naar de OK, omdat ze eigenlijk aan het leegbloeden was.
1: Jezus, man, hou op.
3: Dus we hebben wel een dingetje meegemaakt. Ik heb wel een horror ding meegemaakt. Maar het zijn natuurlijk helemaal verhaast. Het is verschrikkelijk. Ze heeft overleefd. Alleen is het nu herstellende. We hebben gisteren toevallig het eerste, ja, het klinkt heel raar, dat ik daar zeg, maar het eerste uitje gehad.
1: Pioe. Nou, doe rustig hoor. Anders, ach, gossie.
3: Een beetje met een rolstoel. Dus,
0: Een beetje water?
3: Nee hoor.
0: Nee,
3: dankjewel. Nee, maar het is gewoon ook moeilijk. Ik heb eigenlijk, dit is de eerste keer dat ik dat zo zie eigenlijk. Maar, omdat ik ook natuurlijk, ik heb 8 dagen in het ziekenhuis beide gelegen. Ja, een van die ben ik onder, want zij lag bij intensive care. En dan denk ik toch elke keer van, ja, lekker, ik ben toch wat ouder dan zij is. 21 jaar ouder. En dan denk je, ja, straks zit ik met die baby alleen. Dat is niet waar je voor kiest natuurlijk met z'n tweeën. Je wilt toch een geluksmoment samen delen.
0: Ja.
3: En nu is het alles maar goed, want ze ligt dan veel in bed. En omdat het allemaal ons gaat verzakken, ja, het is allemaal heel... Doctoraal, zeg maar. Maar het is, ze ligt dan in bed en ze geeft de kleine ook een flesje dan in bed. Alleen ze kan geen luiers verschonen, moet ze staan. Dus het is best wel een trajectje.
1: En het is wel, het gaat wel vooruit.
3: Het gaat vooruit. Ze hebben me wel tot 2 keer toe beloofd, zowel de gynaecoloog als de uroloog, dat het goed gaat komen. Alleen het kan wel best wel lang duren.
1: Jezus, jongen,
0: heb jij nog dat leeftijdsverschil? Is dat ooit een issue voor jullie geweest? Of voor de mensen om jullie heen? Krijg je er wel eens reacties op?
3: Voor mij in ieder geval niet.
0: Nee, dat snap ik. Nou,
1: wat je net al zei, ik luister niet
3: naar. Nee,
0: wij schelen, ja, mijn man en ik schelen ook 21 jaar.
3: Ja.
0: En jij met jouw vriendin ook 21 jaar.
3: Ja.
0: Dus dat is best wel leeftijd. En wij zelf hebben daar helemaal geen probleem mee. En ook de familie niet en zo, maar vaak mensen om.
3: De mensen eromheen wel. En natuurlijk reageer dingen zo van de opa staat bij school.
0: Ja, dat. Oh, vreselijk.
3: En het zal maar een worst zijn.
0: Ja, ik bedoel, ja, ik heb het.
3: Nee, het doet me niks.
0: Nee?
3: Nee, echt niet.
0: Oh.
3: Want ik voel me helemaal niet zoals oud als ik ben. Het is heel gek. Ik heb 2 oudere zoons ook. En een oudere dochter. Een dochter van 23 en een zoon van 32 en een zoon van 33.
0: Hmm.
3: En dan zit ik wel eens te praten met ze. En dan ook weer zoiets achterlijks. Dat zal misschien mijn psyche zijn. Maar dan zit ik dan zo te kijken. Denk, hé, dat zijn gewoon mijn zoons.
0: Ja, gek, hè?
3: Ik denk dat het is gewoon een vriendje of zo,
0: ja,
3: weet je wel.
0: Ja.
3: En ik voel me ook niet zo. En ik moet je ook eerlijk zeggen. Ik ben ook wel altijd bezig met mijn verzorging.
0: Ja.
3: Als ze ja zeggen, ze, dat zie je niet.
0: Wanneer begin je
3: dan? Dat zou je niet zeggen.
1: Nee, dat zou je niet zeggen.
0: Normaal gesproken dan. Dat
3: is een inkoppen, normaal
1: gesproken. Je komt gewoon een verzorgde godsvoorzitter.
3: Nee, maar ik ben niet bang om ouder te worden, maar ik voel me niet zo oud als ik ben. Zeg ik dat goed?
1: Nee, dat
0: wil je zeggen hoe oud je bent?
3: Nee, ik ben volgend jaar 60.
0: Ja.
3: Ik ben even oud als de koning.
0: Ja.
3: Zelfde datum geboren.
0: Nou, als je het naast elkaar zet,
3: dan zou je het niet zeggen. Als je die jongen was.
1: Je bent net zo oud ook als de provincie Leeuwen.
3: Ja.
1: Is ook 60 jaar.
3: Ja.
0: Ja. Is dat zo?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh. Daarom viert hij het ook hier, hè?
0: Ja.
3: Maar het is heel gek, want dan zeg ik het bijvoorbeeld nu tegen jullie. En tegelijk denk ik, ja, dat gaat helemaal niet over mij. Terwijl ik het zelf zeg, weet je. Maar het is niet omdat ik het niet wil of zo. Maar ik bedoel, het is. Ik denk ook dat het vak dat wij hebben, het artiestenvak, je ook jong houdt. Ik ga heel veel met jonge mensen om.
1: Ja.
3: Ik zie heel veel mensen natuurlijk op feestjes en partijen. En En ja, ik weet het niet. Ik voel me ook niet 60.
1: Maar zien wij aan mij toch ook niet dat ik 73 ben? En ik heb niet aan mijn laatste...
3: Maar ik zeg eerlijk, ik doe het ook elke dag lopen. Ik 10.000 stappen. Ik rook niet. Ja. Ik drink geen alcohol. Ik gebruik geen drugs. Dus eigenlijk ben ik een eenling in het artiestenwereldje.
0: Ja,
3: jij ook niet. Nou, daarom hebben wij geen gouden plaat, hè? Nee. Wij hebben ook geen gouden plaat.
1: Nee.
0: Maar dat gaat er wel komen, dat gaat er wel komen.
3: Ja, denk je?
0: Over gouden plaat gesproken. Je hebt natuurlijk één enorme dikke hit gehad. En je doet het nog steeds altijd als
1: een goed bruggetje,
0: een
1: man.
0: Ja. Jazeker, ja. Je gaat nog één keer voor ons zingen. En dan zijn we eindelijk van je af.
3: Gelukkig.
1: En dan heb ik nog een vraag. Hè, want jij moet een vraag stellen.
0: Oh, dat doe ik eerst even. Want we gaan daarna het liedje uit. Dus heel goed dat je daaraan denkt.
1: Ja.
0: Oké, ook voor de regie. Want Hilly heeft... ik heb met Hilly van de regie afgesproken. Dat doet ze altijd heel goed.
1: Ja.
0: Om de vraag van Mick op te nemen voor onze gast van morgen. En de gast van morgen is...
1: Imca Marina.
3: Dat is de grootste schat van de wereld.
1: I know. En heb jij aan haar een vraag, Mick, aan...
3: Die moet ik nu ter plekke bedenken.
1: Ja,
3: nou, oké. Ik denk, ik ga aan haar vragen. Imca, ik weet dat je al, ik denk wel 60 jaar, misschien wel in het vak zit. Hoe hou je het zo lang vol in deze grote slangenkuil?
1: Nou, daar heeft
0: zij een mooie vraag.
1: Op. Ja, vind ik ook.
0: Goed, Mick.
3: Nou,
0: dank je hartelijk.
1: Dank je wel.
0: Ga naar het podium nog één keer.
3: Lekker.
0: Ik vond het heerlijk dat je met ons samen aan zee wilde zitten.
3: Ja. Nou, de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, dat is best een hit, zou dat kunnen worden, denk ik. Denk
3: ik ook.
0: Zomernacht met z'n twee.
3: Ja.
0: Mick, Harre, dankjewel dat je hier wilde zijn. Mariska, heel erg bedankt voor je allereerste dag. Je hebt er nog 4 voor de boeg.
1: Ja,
0: ik vond het een feestje en dat komt helemaal goed deze week.
1: Verheugd morgen. Dankjewel, lieve
0: Top.
1: Mick.
0: Goed gedaan, hè? Top. Dankjewel. Hier is die Mick Harre met zijn grote hit Sweet Caroline. Tot morgen.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik zeg correct.
2: Dat is correct.
1: Niet! Gaan we op heen.
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat mensen heel snel zeggen, oh, dat is niks voor mij, want ik kan niet tekenen. Maar mijn zus die kan heel mooi tekenen. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik denk dat sowieso, als je zou denken, er is niets aan te doen, dan ziet het er droevig uit met de wereld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
7: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
6: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Als kind tekenden we allemaal, maar als we volwassen zijn, dan durven we het vaak niet meer en denken we er te hard over na. Nou, Gerda Meijer van Tekenwijzer in Zeewolde is tekentherapeut en helpt mensen door middel van hun tekeningen. Ze begeleidt zelf cliënten, maar leidt ook andere professionals op tot tekentaalspecialist.
2: Gerda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe word je tekentherapeut? Ik begin weer verkeerd. Wat doet een tekentherapeut? Laat ik het daarmee eens beginnen.
3: Een tekentherapeut die begeleidt mensen die problemen hebben. Die worstelen met bepaalde dingen in hun leven. En die daar graag van af willen. Of willen zorgen dat ze gewoon weer beter in hun vel zitten. En er zijn heel veel therapeuten en coaches. En dat wordt heel veel in gesprekken gedaan. En wij doen het juist met tekenen en schilderen.
2: Wat moet ik me daar dan bijvoorbeeld concreet bij voorstellen?
3: Je kunt eigenlijk op twee manieren wat aanbieden aan mensen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen als er iets speelt. Iemand heeft bijvoorbeeld angst om auto te rijden. Maak een figuratieve tekening. Dus teken jezelf terwijl je aan het autorijden bent. En dan zegt iemand al heel snel, ja, dat kan ik niet, want ik kan niet goed tekenen. Want dat moet natuurlijk precies kloppen, want dan is het pas mooi. Hebben wij met z'n allen bedacht. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon wat er zichtbaar wordt op papier. En dat ons denken er meer tussenuit gaat. Dus je zet wat op papier en een goed opgeleide tekentaalspecialist of therapeut. Ik ga wel, hè. Die kan daar informatie uithalen.
2: Laten we het ons houden bij het voorbeeld van die persoon die angst heeft voor autorijden. Ja. Wat voor tekening heeft die persoon gemaakt dan bijvoorbeeld?
3: Nou, je zou ook dus dit kunnen laten tekenen. Teken jezelf eens dat je achter het stuur zit. Maar je kunt ook zeggen, ga eens even naar dat gevoel toe wat je krijgt vlak voordat je gaat autorijden. Nou, dan slaat de stress al toe. En dan ga je eigenlijk meer naar gewoon een tekening met de energie. Dat kan
2: krassen
3: zijn. Of bijvoorbeeld heel licht, dat je amper ziet wat er op papier gebeurt. Dat zie je ook veel bij mensen die zeggen, ze zien me helemaal niet staan. In een vergadering praat iedereen door me heen. Of ik word niet serieus genomen. Als je zo iemand laat tekenen op een vel papier, dan zie je soms dat er maar een heel klein stukje papier in bezit wordt genomen. Of dat het heel licht is.
1: Word je wel eens uitgelachen als je vertelt dat je tekenspecialist bent?
3: Dat valt wel mee. Ik heb wel een paar keer gehad dat mensen advies vroegen voor een tekenbeet.
2: Want ik zat net ook eventjes bij het intro van jou. Van Jordi, een tekentherapeut kan natuurlijk van alles zijn.
3: Ja. En dat mensen heel snel zeggen, oh, dat is niks voor mij, want ik kan niet tekenen. Maar mijn zus die kan heel mooi tekenen. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om.
2: Even weer terug naar dat voorbeeld. Nou, dan heb ik iets gekrast. Een tekening gemaakt. Dan, wat gaat er dan gebeuren?
3: Nou ja, diegene die dan echt gaat krassen of heel zachtjes gaat tekenen, die komt al vrij snel bij dat gevoel wat ze ook echt heeft vlak voordat ze in die auto stapt.
2: Je tekent en je praat dan tegelijk of zo? Of?
3: Nee, ik geef de opdracht. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook dan een hulpvraag van hoe kan ik gewoon weer zonder stress auto rijden? Of hoe kan ik de weg op? We gaan even kijken hoe kan je bij dat gevoel, of ik neem iemand ook een beetje mee naar dat gevoel, van stel je voor vlak voordat je zou gaan autorijden. En dan beginnen ze te krassen of een potlood uit wandelen te laten gaan. En dan komt er ook van alles op papier tevoorschijn. En terwijl iemand dat doet, gaan ze dus meer uit hun brein, dus uit het nadenken, en zakken ze meer in hun lichaam.
2: Dus het is eigenlijk een aanvulling. Normaal heb je een gesprek, maar dit is een soort, dan krijg je extra informatie.
3: Ja. En je gaat eigenlijk meer uit de geëikte paden. Hè. Mensen weten heel goed van, ik heb altijd stress, dus ik kan dat niet. Ze gaan juist benadrukken wat iemand niet kan. Terwijl als je naar die situatie toe gaat en dan zegt, wat voel je nou eigenlijk in je lijf? Of waar voel je dat? Ja, dat zit, hè. Ik heb dat hier een beetje als ik net begin. Vind ik spannend, voel ik in mijn keel. Maar zij voelen dat bijvoorbeeld in hun buik of in hun schouderbladen. En als je daar dan verbinding mee maakt, dan kom je ook een stap verder. Dat je zegt, hey, heb je dat vaker in je leven? Of wanneer is dat begonnen? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn door een ongeluk, of dat iemand heel hard moest remmen.
2: Ja.
3: En dan kun je ook verder gaan in die tekening. Dan zeg je, oké, maar wat roept dat verder bij je op? Wat zou je nou willen?
2: Dan ga je verder met diezelfde tekening.
3: Ja, dat kan. Ja. En dan zegt er iemand bijvoorbeeld, ik ben ook helemaal klaar met dat rotgevoel. Nou, laat maar zien op papier, zeg je steeds.
1: Groot kruis er doorheen.
2: Is dat dan één tekening? Of heb je elke dag weer, hoe vaak komen dan mensen bij je terug?
3: Ligt eraan. Iemand die voor zo'n verhaal komt, die komt misschien een keer of vier. Als het alleen dat is. Iemand die bijvoorbeeld dat niet gezien worden, dan speelt er vaak wel meer. En dan zijn we langer onderweg.
2: En wanneer is het dan goed? Stel je voor, ik heb eerst een donkere tekening gemaakt en de derde sessie kom ik bij jou en het is allemaal geel en mooie kleuren.
3: Nou, het gaat in stapjes, hè? Nee, het gaat in stapjes. Maar we gaan wel altijd aan het eind van de sessie kijken van... Hey, wat neem je nu mee? Want dat is vaak in gesprekken, dat iemand zegt... Nou, we hebben deze stap genomen. Je mag het nu loslaten. Ja, dat weten we allemaal wel, hoe we dingen loslaten. Maar hoe doe je dat dan echt? Ja. Nou, dat kan je bijvoorbeeld in die tekeningen uiten. Niet alleen met een kleurpotlood, maar ook met verf. Of echt smeren met verf of krijt. En aan het eind ga je ook vragen, wat heb je nu ontdekt? Wat kan je meenemen? En gaan we ook kijken, wat kan je nou komende weken praktisch doen om ook gelijk die stappen te maken?
1: Ben jij nou eigenlijk een van de weinige tekentherapeuten in Nederland?
3: Nee, er zijn er veel meer door het hele land. En het is ook een erkend vakgebied. Dus, en mensen zeggen wel vaak, oh ja, ik ken een vaktherapeut beeldend. Dan werk je met heel veel materialen, met klei, allerlei technieken. En wij duiken wel echt in het verhaal van wat gebeurt er nu? Wat vertelt iemand op papier of wat vertelt iemand gewoon?
2: Kun je iedereen helpen met tekentherapie? Of zeg je ook wel eens, nou, je kunt tekenen wat je wilt, maar daar komt...
3: Nee, dat zeg ik eigenlijk nooit. Ik zeg wel eens, hier speelt heel veel. Dan heb ik ook contact met andere begeleiding die er is. Mensen moeten natuurlijk willen. We zien ook vaak dat mensen die een taalachterstand hebben... of doordat ze uit het buitenland komen... of gewoon een achterstand vanwege beperkingen... dan kun je daar juist heel goed mee werken. Ja. Er zijn ook veel mensen die zeggen... joh, ik heb al 3 keer een psycholoog bezocht. Ik klets iedereen eruit... En ik ga weer weg. En ik hou lekker aan mijn eigen verhaal vast.
2: Ja. Je bent ooit begonnen als kapster. En daarna ben je dit gaan doen. Op, dacht ik, 40-jarige leeftijd. Hè? Het MKB schakelteam ingeschakeld. Ja. Waarom was dat?
3: Ja, ik ben vorig jaar lid geworden bij de bedrijfskring in Zeewolde. Mm-hmm. En toen hoorde ik ervan. En toen dacht ik, hey, ik vind het wel fijn om eens even met mensen te sparren. Hoe ik het doe in mijn bedrijf. Ik ben 10 jaar geleden, zo'n beetje 12 jaar, online cursussen aan gaan bieden en trainingen. En dat was voornamelijk aan consumenten. En die vroegen steeds vaker, kan je geen opleiding ontwikkelen? Heb ik gedaan vanaf 2020. Maar dan ga je wel een hele andere doelgroep benaderen. En daarom vond ik het heel fijn dat zij met me mee gingen kijken.
2: Nou, die hebben jou geholpen in ieder geval.
3: Ja.
2: En je gaat binnenkort op pad naar de Algarve.
3: Ja. In oktober gaan we lekker tekenen en schilderen. En vooral heel erg genieten. Ik neem een aantal gasten mee. Voornamelijk vrouwen, want dat zijn toch wel degene...
2: Dat zijn de tekenaars.
3: Ja, die ook gewoon misschien zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. En daar ook wel zin in hebben en het lef voor hebben om te zeggen... nou, ik wil ook wel eens even kijken hoe draait mijn leven. We zien vaak dat het wel een kunst is om je gezin, je privéleven en je werk samen te combineren. En dan gaan ze mee naar een heerlijk verzorgde reis. En kunnen ze even vertragen. En ja, we hebben gewoon heel veel leuke creatieve kunstopdrachten.
1: Nou, en dan 2 koffers meenemen. 1 voor de kleding en 1 voor het papier. En voor
3: Nou, daar gaan we iets op vinden. Hè? Want ja. We gaan ze ook allemaal van het vliegveld halen en weer terugbrengen. Dus,
2: We weten wat in ieder geval wat over jouw werk en wat je toekomstplannen zijn. En wil je meer weten over het werk van Gerda, dan kun je terecht op tekenwijzer.nl. En wil je meer weten over het MKB Schakelteam, dat we net eventjes noemen, neem dan een kijkje op mkbschakelteam.nl. Gerda Meijer, hartelijk bedankt voor je komst naar de studio.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Ja, als je Gerrit Foppe uit Zeewolde vraagt naar zijn favoriete televisieprogramma, dan hoef je waarschijnlijk niet lang op een antwoord te wachten. Ter land, ter zee en in de lucht. En dan vooral het legendarische onderdeel Fiets hem erin.
2: Ja, jarenlang deed hij zelf mee aan dat programma. Daarna organiseerde hij maar liefst 18 jaar lang lokale edities door het hele land. Met zijn eigen mobiele fietsum erin baan. Maar nu vindt Gerrit het mooi geweest. Hij stopt met de organisatie ervan en draagt het stokje over. Nou, genoeg reden om hem even uit te nodigen hier in de studio. Gerrit, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, hebben we gelijk? Is Ter land, ter zee en in de lucht je favoriete tv-programma?
3: Ja, dat heb ik al gedaan vanaf 1989. En ook bij jullie bekend met Bas. Bastiaan Boog.
2: Bastiaan Boog.
3: Ja, die heeft me heel wat keren van de helling afgedrukt daarboven. En daar zijn we mee naar Noorwegen geweest, Oostenrijk. En ik was hier toen een keertje in 2019 voor het eerst bij jullie in studio. En ik, Bastiaan Boog. Maar hij was zo veranderd, ik herkende hem niet meer.
1: Nee, want hij werkte dus vroeger mee aan dat tv-programma.
3: Ja, bij René Stokvis.
1: Ja, en maar eventjes voor de mensen die te landen zijn in de lucht. Het is geloof ik nog steeds. Dat fietsen erin, wat is dat precies voor onderdeel? Hoe werkt dat? Je gaat met de fiets naar beneden en dan?
3: Ja, nou, fietsen, ja, uurtjes naar beneden ga je. Maar topdansen, dat is hoger. Dat is wel een meter of 6 hoog. He? Maar fietsen erin is gewoon over een smalle balk heen. En dan heb je in het midden een nog kleinere versmalling.
1: Ja.
3: En dan loopt hij weer naar het uiteinde en dan ben je bij de bel.
1: En onderweg moet je nog wat doen aan een bel?
3: Aan het einde.
1: Ja, en dan moet je op een zo mooi mogelijke fiets? Of wat?
3: Ja, dat was altijd wel mijn streven. Een origineel voertuig maken, wat er heel mooi uitzag. En toevallig zien we hier in beeld een heel mooi voertuig ook achter ons. Schitterend hadden deze mensen dat gedaan de afgelopen 2 weken.
1: Omschrijf het voertuig, wat is het precies voor voertuig?
3: Dit was een locomotief. Mm-hmm. En ik zat daar te plekken op in de jury, werd ik gevraagd. We hadden de baan er neergelegd en werd gevraagd of het in de jury. En ik vond dit wel de mooiste die er was.
2: Thomas de Trein is het volgens mij.
3: Ja, ja, ja, heel mooi was hij. Echt heel leuk. Ook een heel leuk verhaal hadden ze erachter. En het was ook een schitterende mooie locatie daar in Offingawier tegen Sneekaan.
2: Ja.
3: Het was geweldig. Echt, was het echt een kers op de taart voor mij.
2: Maar toen zat jij in de jury, maar je hebt ook vaak genoeg zelf meegedaan aan dat televisieprogramma.
3: Ja.
2: En je was ook nog eens hartstikke goed, want volgens mij heb je 10 keer de eerste prijs.
3: Ja, 10 keer had ik de mooiste originaliteitsprijs. Ja, en dan hadden we Sneeuwwitje mee. De Molen, de Hoop uit Harderwijk. Koeteren van Dolfinarium. En allemaal thema's.
1: Hoe lang was je daarmee bezig met één zo'n aflevering? Om dat te maken?
3: Dat wil je niet weten, Rob. Dat verklaar je me.
1: Dat wil ik wel weten.
3: Dan zeg ik, joh, spoor jij wel. Maar ik ben met Sneeuwwitje ben ik een half jaar bezig geweest.
1: Omschrijf dan Sneeuwwitje. Wat was dat? Was het een pop of zo?
3: Ja, Sneeuwwitje. We gingen toen naar Oostenrijk op vakantie. En ja, iedereen gaat naar après-skiën 's avonds. Maar ik ging met de dwerg aan het maken en had ballonnen gemaakt. En daaromheen deed ik banen met gips. En dan aardappelen eronder. En zo kreeg ik weer die wangen erop. En, zo ontstond Sneeuwwitje. Dus ik ging met 7 dwergen weer naar Nederland toe. En nou, daar kwam het voertuig, een hele rots. En ze zaten daar op die rots. En dan, als ik dan ging fietsen, gingen al die handjes van die kabouters gingen heen en weer. En die gingen dan weer trommelen op pannen.
2: Ja, nou, dan heb je daar dus een half jaar over gedaan voor
3: 4 seconden, ja.
2: Precies.
3: Nou ja, 4 seconden was overdreven. Ik denk hier ongeveer 2 minuutjes, maar...
1: En dan lag je in het water of je ging er overheen?
3: Nee, deze is er overheen gegaan.
1: Hoe vaak ben je in het water beland?
3: Heel wat keren.
1: Ach.
3: Ik heb de koperen bel heb ik nu van mijn eigen baan vaker zien hangen. Als dat ik hem daar bij de Terlandse Zeelucht zag.
2: Ja. Nou, gelukkig heb je een zwemdiploma.
3: Ja, gelukkig wel, ja.
2: Maar goed, je hebt dus heel vaak meegedaan aan dat televisieprogramma. Maar dan komt er een moment dat je denkt van... hé, dat wil ik eigenlijk zelf wel gaan organiseren. Wat was dat moment?
3: René Stokvis die stopte er zelf mee, hè. Het is een hele tijd in 2010 zijn ze gestopt ermee. En toen kwam het niet meer. En nu wordt het weer een beetje opgepakt. Dit jaar is het weer afgelast, geloof ik. Gaat het niet door. Maar zoals vorig jaar hebben ze het 1 keer gedaan in de grote pretpark daar in Brabant. En dan, ja, dan hebben ze het weer geprobeerd op te pakken. Maar het is niet meer de fietsen erin uit de landzedelucht van vroeger.
1: Misschien is het nu dan, waarom dan niet?
3: Ja, het was allemaal veel gemoedelijker. Ze zeggen wel dat de Tros is 1 familie, maar toen was het van de Tros. En wij waren altijd met onze vaste kandidaten bij elkaar. Het was 1 familie en je belde elkaar op. En dan zei hey, Johan, doe je ook weer mee? Ja, en Paul doet mee en Evert is erbij. En zo gingen we met z'n allen daarheen.
1: Het is nu meer een fabriek geworden.
3: Ja, commercieel ook, hè?
2: Ja, maar voor jou is het niet commercieel. Je deed dat puur uit hobby eigenlijk, hè?
3: Ja.
2: Al die jaren dat je het hele land doorging met je eigen fiets om de ringbaan.
3: Klopt.
2: Maar nu Stop je ermee?
3: Ja, ik stop ermee.
2: Waarom?
3: Het is mooi geweest. Ja, ik heb de leeftijd bereikt. Ik zeg, jongen, ik kan het ook niet meer. Maar ik wil het nu ook niet meer. En ik heb een goede opvolger gevonden. En die gaat het hopelijk overnemen.
1: Waarom doen mensen eigenlijk mee? Nou, laten we bij jou beginnen. Waarom? Wat is dit dan? Je kunt er nog zoveel tv-programma's gekke dingen meedoen. Waarom?
3: Ja.
1: Waarom is dit leuk?
3: Ja, ik vond het leuk. Ook het knutselen met zijn voertuig. Het knutselen, dat je iets moois moet maken. Kijk, dat is net zoals die molen. Je ging fietsen en aan de achterkant van die molen kwam de zilverzand uit. Dus het leek net op de baan of daar een hele streep met witte meel op de baan lag. Ja, maar zulke soort gekke dingen had ik. Dat was heel leuk. En het knutselen, en dan kwam je echt met zo'n molen met de riet. We hadden ook een keer een boerderij gemaakt met een ooievaar erop. En als ik dan ging fietsen, liet die ooievaar een baby door de schoorsteen zakken. En dan kwam die baby in de...
2: Ja.
3: En dan kwam Jack van Gelder weer met een heel mooi commentaar. En, nou ja, en Klaas Wilting natuurlijk. Nou, Klaas Wilting heeft ook nog wat jaren bij ons in de jury gezeten.
2: Je gaat het nog missen ook, denk ik, Gerrit. Ja. Dat je het nu hebt overgegeven.
1: Wat ga je dan nu doen met je tijd?
3: Ja, ik heb een hondje, hè. Ik heb Lucas en dat is me alles en dat vind ik geweldig. En nou ja, een beetje ook genieten van vakanties, uitjes en het werk is gebeurd en het is mooi.
1: Maar het stokje is overgenomen.
3: Zeg jij?
1: Stokjes overgenomen.
3: Ja, stokjes overgenomen. Ja, door een ex-collega van mij.
1: Is die net zo gek, tussen aanhalingsteken?
3: Ik hoop het. Want ik hoop wel dat het zo op die vakantieparken... bedoeld al jaren op de SCN. Dan zou ik het hartstikke leuk vinden als het daar weer opgepakt wordt. Zou ik heel mooi vinden.
2: Dat gebeurt toch ook binnenkort, dat het weer
3: ja,
2: is?
3: Ja, binnenkort is het weer over een week of twee.
2: Ja, 8 augustus ja, heb 8 ik augustus. Gelezen. Nou, zaterdag 8 augustus vanaf 1 uur daar op dat vakantiepark in Zeewolde, RCN.
3: Ja.
2: Dat is niet meer in jouw handen. Jij doet de organisatie dan niet meer, Gerrit.
3: Nee, helemaal niet meer.
2: Ga je dan wel nog even kijken?
3: Nee, ook niet meer. Nee, lijkt me weten of niet.
1: Waarom dan?
3: Nee, dan zie je toch dingen dat ik denk, hé, zo deed ik het niet. Oh. En de jongens zijn daar niet verplicht om te doen zoals ik het gedaan heb 18 jaar lang.
1: Okay.
3: Dat moet je los kunnen
1: laten. Dat je misschien, je gaat niet huilen of zo.
3: Nee.
2: Nou, mensen die kunnen ervan genieten.
3: Zeker.
2: Van erin, maar jij bent er niet meer bij, Gerrit.
3: Nee, maar ik heb ontzettend genoten van 2 weken geleden daar zo in Sneek.
2: Dat was een mooie afsluiter.
3: Dat was een hele mooie afsluiter. Een ontzettende mooie locatie. Ja, het is daar een watersportgebied. En wat ook heel leuk was om te vertellen. Normaal moeten we altijd deelnemers zien te vangen.
2: Ja.
3: Maar hij belde me toen op in maart. Hij zegt, joh, binnen 1 week hebben we al 40 voertuigen. Ik zei, nee joh. Ja, zegt echt waar. We hebben al 40 voertuigen daar. En daar in het noorden van het land merk je wel dat ze daar iets leuker vinden en iets gekker ermee zijn als onderaan.
1: Oh, bijzonder.
3: Ja, heel bijzonder.
1: Gerrit, hartelijk bedankt.
3: Graag gedaan.
1: Succes met je hond.
3: Dank je wel.
1: En goede vakantie.
3: Dank je wel.
0: Studio Flevoland viert de zomer. Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en komt het zonnetje erbij. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. En daarbij wisselen hoge wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen zien we veel zon, maar ook wat hoge wolkenvelden. En het wordt flink warm. De temperatuur loopt op naar 27 of zelfs 28 graden. Woensdag wordt het nog wat warmer, met temperaturen boven de 30 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De boeken van de Bie.
2: Ja, hou je van lezen en kun je altijd al nieuwe boektips gebruiken, dan kun je onze collega Marije de Bie aanhoren de komende minuten. Want ze heeft deze zomer elke maandag een heleboel boekentips. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ik bedoel het heel goed, hoor.
3: Ja.
2: Je hebt twee boeken gelezen.
3: Ik heb twee boeken gelezen.
2: Je hebt meer gelezen, maar je hebt er twee uitgezocht voor deze.
3: Nou ja, precies. Ik lees er altijd wel meer. Maar ik heb er twee uitgezocht. En dat zijn twee heel

0: zal niet degene weggeven waarvan de rug al geknakt is. We hebben gewoon een heel mooi nieuw exemplaar klaar liggen voor een van onze luisteraars.
1: En die ga je dan ook signeren?
0: Ik ga hem niet signeren. Dat zal ik niet aandoen. Dat laten we gewoon netjes blanco voor de boekenliefhebber.
2: Het Eerlijkheidspact. Waar gaat het over?
0: Het is een roman van... Dus Jade Veening is een Nederlandse schrijfster. En dit is haar zesde boek. Haar zesde roman. En zij heeft zelf ADHD. Daar is ze pas net achter gekomen. Ze is inmiddels 45, maar weet dat pas een paar jaar. En wilde heel graag een boek schrijven over ADHD. Met een vrouwelijke hoofdpersoon erin die dat heeft. En daar gaat dit boek over. Zij heeft namelijk... Het gaat over Hanna en Bram. Hanna en Bram zijn buren. En Hanna heeft ADHD. Dus het is de chaot waar je... Nou ja, volgens mij zou je er helemaal gek van worden. En Bram is juist precies het tegenovergestelde. Bram is heel erg van de structuur en de cijfertjes. Alles helemaal netjes. En ze gaan elkaar dus helpen. Ze sluiten een pact. Namelijk, in de buitenwereld zorgt Bram ervoor dat Hanna wat rustiger wordt, wat gestructureerder. En Hanna zorgt ervoor dat Bram wat socialer wordt, wat meer uit zijn schulp kruipt en iets meer met mensen om kan gaan. Nou, je voelt hem aankomen.
3: Ja.
0: Ja, toch?
3: Ja, een beetje wel, ja.
2: Ik voel niks aankomen, vertel.
0: Nou ja, het is een spicy romance uiteindelijk.
2: Oh.
0: Het is natuurlijk enigszins voorspelbaar, maar laat je dat niet afschrikken. Het is gewoon een lekkere roman om in te duiken.
2: Maar is het echt gebeurd ook?
0: Nee, volgens mij niet.
2: Nee?
0: Het is uit haar brein ontsproten. Het enige dat echt gebeurd is, is dat deze schrijfster dus ook ADHD heeft. Ja.
3: Nou goed, heerlijk zomersboek. Hè? Lekker s'avonds laat. Lampje erbij, wijntje erbij, kaasje erbij en een goed boek.
0: Nou, bijvoorbeeld.
3: Je kunt er kans op maken. Het enige wat je hoeft te doen is een appje te sturen. Boek naar 0320 28 50 50. Gaan we door naar je tweede boek. Dat is geen roman, hè?
0: Dat is duidelijk geen roman, dat is echt een heel ander boek. En dat heet Regime Change. Het tweede presidentschap van Donald Trump van binnenuit, van Maggie Haberman en Jonathan Swan.
2: Wie zijn dat?
0: En dat zijn twee journalisten die alle twee voor de New York Times werken, nog steeds. En ook boeken schrijven. En die Maggie Haberman is ook een van degenen die het Witte Huis van al jaren van binnenuit ook volgt. En om even uit te leggen, Regime Change, dat is dus wel weer een Engelse titel, hè Jordi? We hebben het al vaker over gehad dat heel veel Nederlandse boeken tegenwoordig uitkomen met een Engelse titel. Dus ja, verandering van de macht, Regime Change. Het is dus inderdaad een Nederlands boek en het is een soort lange reportage. Een verhaal over de eerste 14 maanden van tweede termijn van Donald Trump.
2: En staan daar ook bijzondere dingen in, dingen die we nog niet weten?
0: Er staan veel dingen in die we wel weten, maar op een manier beschreven waarvan je denkt, echt waar, is dit echt, gebeurt dit nu werkelijk? Ja, het gebeurt werkelijk. En,
2: kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou, zei je bijvoorbeeld over hoe die mensen aanstelt of zo, weet je, over hoe persoonlijk dingen zijn, over hoe Musk aantreedt en begint met het veranderen van de regering, van het onderuithalen misschien wel van de regering, van de ambtenarenapparaat en zorgen dat er heel veel mensen wegbezuinigd worden om geld vrij te maken met zijn club Doge. Het is echt, ja, het is bijna schunnig als je de manieren ziet waarop dat gaat of leest waarop dat gaat. Hm. Het gaat over, nou bijvoorbeeld het vliegtuig dat Trump cadeau kreeg van Qatar. Mm-hmm. Wat nu afgelopen week weer in het nieuws was over hoeveel er verbouwd moet worden aan dat vliegtuig om het veilig te laten zijn, om er een nieuwe Air Force One van te maken. Hij kreeg dat vliegtuig dus cadeau. Hartstikke mooi, dat wordt ook aangenomen. Daar zijn veel mensen het niet mee eens, want zo'n cadeau kun je niet zomaar aannemen van een andere natie. Trump die is daar niet mee eens. Die vindt dat kan prima. Dat kan prima. En vervolgens moet er dus ontzettend veel regeringsgeld in om dat veilig te maken.
3: Maar hoe is dit opgeschreven eigenlijk? Lees je dat een beetje makkelijk door of is het heel feitelijk en zakelijk?
0: Het is wel feitelijk en zakelijk, maar het leest heel soepel door. Het is een aardige pil wel. Het is een lang verhaal met heel veel

0: verschillende namen erin. Dus het is wel fijn als je het nieuws het afgelopen jaar een beetje gevolgd hebt. En dus al weet over wie ze het hebben. Maar ze leggen het wel heel goed uit. En ze hebben dit dus gemaakt aan de hand van interviews die ze gehouden hebben in de kring rond Trump. Mm-hmm. En dat zijn dus meer dan 1000 mensen die ze gesproken hebben om dit relaas op te schrijven. En uiteindelijk hebben ze Trump zelf ook gesproken. Dit jaar nog, op 16 maart, zijn ze een uur met hem om tafel gaan zitten om te horen wat zijn reactie was op hun bevindingen.
1: En?
0: Ja.
1: Het heeft maar een uur geduurd dus.
0: Ja, het heeft maar een uur geduurd. Dus dan kan je natuurlijk niet al die onderwerpen die hierin aan bod komen behandelen. Maar zoals je dat misschien kunt verwachten van Trump. Hij ging alle kanten op. Kwam uiteindelijk uit bij een anekdote waarbij er verteld werd dat hij de machtigste man ooit was of is die er geweest is. Dus Napoleon is er niks bij. Daar wordt het ongeveer dat wordt ongeveer verteld. En hij vertelt dat wordt is een anekdote van een historicus. De anekdote blijkt uiteindelijk van een caddy te zijn die zelf heel erg van geschiedenisboeken houdt, maar gewoon een golfcaddy is en geen historicus.
1: Nou, ze hebben in ieder geval wederhoor gepleegd.
0: Hebben wederhoor gepleegd, absoluut.
2: Nou, regime change van Maggie Haberman en Jonathan Swan, daar hadden we het over. En natuurlijk dat vorige boek, Het Eerlijkheidspact van Jade Wening. En dat boek kan voor jou zijn. Je kunt nog een minuut of twee het antwoord sturen.
1: Ah, doe drie.
2: Drie? Nou, vooruit. Boek naar 0320 28 50 50. Zometeen trekken we een winnaar. Dankjewel Marije. En tot volgende week weer.
0: Tot volgende week.
2: Met nieuwe boekentips.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Illegale afvaldumpingen zorgen al langer voor ergernis in Almere. De Almere-partij probeert daar nu op een opvallende manier iets aan te doen.
2: Ja, want de partij roept inwoners op om foto's en video's te maken van mensen die afval dumpen. En het eerste filmpje dat is inmiddels online gezet. Nou, we praten er verder over met fractievoorzitter Ton Teunis van de Almere-partij. Ton, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat wil je nou met die oproep bereiken eigenlijk om de afvaldumpers te filmen?
3: Nou, feitelijk zie je heel weinig beelden van dat het ook daadwerkelijk gebeurt. We zien overal hopen afval, maar hoe komt het daar nou? En het was eigenlijk bij toeval dat iemand dit filmde en net naar ons toestuurde en zei van ja, moet je nou eens kijken. En het was ook wel weer zo'n enorme hoeveelheid afval.
2: Ja, wat was het dan voor spul?
3: Ja, waarschijnlijk spul vanuit een bedrijf. Dat kun je bijna wel met zekerheid vaststellen. En dat gebeurt wel vaker. En het probleem is niet één probleem. We hebben in Almere qua afval en afvalverwerking meerdere problemen. Dit is er één van. En dat gaat dus echt over dat mensen willens en wetens gewoon hun troep ergens lozen. Dat is waar het over gaat. En dat kan zijn vanuit een bedrijf. Dat kunnen ondernemers zijn. Het kunnen ondernemers zijn die denken het kan me niet schelen. Het kunnen ondernemers zijn die denken ik kan zeg maar het werkelijk verwerken niet meer betalen. Dus er zijn allerlei oorzaken aan. En het zijn mensen die denken waar moet ik eigenlijk met mijn oude wasmachine heen? Waar moet ik met mijn troep naartoe? En die dumpen ook. En naast alle andere oorzaken die wij hebben voor ons afvalprobleem is dit er één waarvan wij vinden ja, dat moet je toch een keertje laten zien. Van beste Almeerders, luister eens. Dit kun je dus echt niet maken.
1: Maar zien de Almeerders dat dan niet gewoon langs de kant van de weg al liggen?
3: Nou, als je de verontwaardiging ziet op het filmpje. Buiten het feit dat er mensen zijn die zeggen het mag niet. Want AVG en privacy en wat allemaal op. Maar als je de verontwaardiging ziet in de richting van de mensen die dit soort dingen doen. Dan merk je wel van ja, het leeft heel erg. Maar men kan zich niet of nauwelijks uiten tegen een berg afval, zal ik maar zeggen. Maar nu merk je dus van, hey, nu ga je zien dat het inderdaad mensen zijn die dit doen. En dat je dat constateert. En dan moet je gaan praten over, nou, welke mensen doen dit? En op welke wijze zou je hier een halt aan kunnen toeroepen? Of in ieder geval het minder kunnen maken?
1: Ja. Wat voor mensen zijn dat die dat doen?
3: Ja, het is heel variabel. Want de oorzaak is ook heel variabel. Als je kunt dus de Blekerstraat nemen, waar iemand een heleboel bedrijfsafval neergooit, ergens midden in de nacht. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld bij basisschool Letterland in Literatuurwijk, daar is een ondergrondse vuilcontainer kapot. Daar zit zo'n grote sticker overheen, defect. Staat een flink bord naast. En als je kijkt wat er nou precies op dat bord staat, want er staan allemaal tekeningetjes op, hè. Symbolen. En toen dacht ik ga eens aan AI vragen van hoe lees jij dit nou? En AI zei tegen mij, oh, dit is een plek waar je je witgoed neer kunt zetten. Nou, dat was het helemaal niet. Er stond, dit zijn de mogelijkheden om van uw witgoed af te komen. Niet zet het hier neer, maar juist ergens anders.
2: Ja, dat kan verwarring opleveren natuurlijk.
3: Ja, plus het feit dat je, zeg maar, in Almere op dit ogenblik, we hebben eigenlijk 3 afvalperrons. Maar 1 daarvan in Almerehaven is gesloten. Door, zeg maar, nou ja, hoe zou ik het zeggen, bouwtechnische problemen. Ik druk me maar voorzichtig uit. Maar die gaat niet eerder dan begin 2027 weer open. Dus we hebben eigenlijk 2 afvalperrons in Almere. Ja. Die ook nog heel klein zijn en moeilijk bereikbaar, lastig gesitueerd. Dus als mensen iets weggebracht moeten hebben, ja, dat levert een probleem op, want de files voor de afval.
1: Het wordt ook niet opgehaald of iets dergelijks.
3: Jawel, dat wel. Maar als je die afspraak maakt, dan moet je dus x weken wachten. Ja. En dat is ook heel lastig als je daar staat met je kast en weet ik wat dan, waar moet ik ermee naartoe? En je krijgt ook nog allerlei andere problemen. Almere wil in het centrum van de stad 15.000 appartementen neerzetten.
1: Maar ik hoor toch een beetje dat je wel begrip hebt voor mensen die toch.
3: Nou ja, weet je, ik snap dat mensen op een gegeven moment niet meer uit de voeten kunnen met deze afvalverwerking. We moeten het anders aanpakken, we zullen het beter moeten doen.
2: Ja.
3: En geen kwaad woord over de mensen van de vuilophaaldienst, want die doen echt hun stinkende best. Maar we hebben gewoon te weinig wagens, we hebben te weinig mensen. We hebben het eigenlijk de wijze van ophalen en verwerkingen waar ik helemaal niet goed geregeld. En dat zou beter moeten. Ik neem aan dat het nieuwe college daar ook wel mee gaat beginnen. Maar wij dachten, we gaan er niet op wachten. We gaan in ieder geval aangeven hoe ernstig het is.
2: Ja, want... En dan worden die mensen die afval dumpen op internet gezet. Ja, nu ga ik toch een beetje zuur zijn.
3: Ja.
2: Maar is dat niet een beetje te overdreven om dat te doen? Dat je mensen herkenbaar op het internet zet?
3: Nou, de vraag is hij herkenbaar? Die meneer die je ziet is in het donker, die is niet herkenbaar. En er zijn geen kentekens of weet ik wat allemaal. We zijn er niet op uit om mensen zeg maar aan te wijzen van hij heeft het. We willen gewoon laten zien, dit is een proces wat plaatsvindt.
2: Mm.
3: Almere dus meldt dat, want daardoor het aantal en de hoeveelheid, maar ook de wijze waarop het gedaan wordt, krijgen we een beeld van hoe speelt zich dit af. En met die gegevens kunnen we ook naar de gemeente toe en zeggen van luister eens, dit constateren we nu.
2: Je zou ook de beelden op je eigen computer kunnen opslaan en direct naar de gemeente sturen.
3: Ja, dat zou kunnen. Maar je wilt toch ook een oproep doen aan iedereen om zeg maar zoveel mogelijk eigenlijk rustig te registreren, maar niet met het oogmerk om iemand op het schandblok te zetten. Maar wel om te laten zien hoe groot die massaliteit is. Kijk, bij de gemeente weten ze ook al dat het om een paar duizend van dit soort dumpingen per jaar gaat. Dat klopt wel, maar waar het met name om gaat is dat je de omgeving, de leefomgeving van Almeerders erop gaat wijzen van dit is niet de bedoeling, dit kan niet. En misschien dat iemand zichzelf wel ziet en denkt, ja, kan eigenlijk niet. Misschien ook wel de reacties leest en hoort ja. En dan denkt van dit is toch niet de manier om het te doen.
1: Hoe staat het met de meldingen? Komen die massaal binnen van mensen die iets zien? Of zijn mensen misschien bang of schuchter?
3: Nou, je hebt verschillende dingen. In eerste instantie is het zo, wij kregen al veel berichten. Hè? Want dat verhaal over basisschool Letterland en zo, daar waren we al mee bezig. En in de verkiezingscampagne is het bij ons ook een onderwerp geweest waar we veel aandacht aan hebben besteed. Maar daarna, zeg maar, toen wij eigenlijk dit filmpje plaatsten, en het filmpje plaatsen was eigenlijk meer zoiets van, ik vond het zelf schandalig wat er gebeurde. We hebben het er onderling over gehad van ja, moeten we dit nou wel of niet neerzetten? Ja, laten we het doen. Vervolgens hebben we het gepubliceerd en hebben eraan bijgezegd van oké, komt u ook iets tegen? Ja. Stuur het ons toe.
2: Heeft u dat ook helemaal onderzocht? Of dat juridisch allemaal mogelijk is om zo iemand online te
3: zetten? Ja, het is een opname van de openbare weg. En er is niemand die specifiek wordt getarget. Zeg maar. Ja, je ziet een auto en een meneer die dingen aan het uitladen is. Dat is niet verboden. Op het moment dat wij iemand echt in zijn gezicht gaan laten zien, of zijn kenteken of wat dan ook, dan weet ik niet of het verboden is. Maar dat zou ik niet doen. Dat doen we niet.
1: Ja, Almere is heel groot. Er lopen wel boa's rond, die kunnen natuurlijk niet alles behappen. En bovendien is het probleem, wat je ook noemt, betreft niet alleen Almere. Is er eigenlijk wel wat aan te doen?
3: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat sowieso, als je zou denken, er is niets aan te doen, dan ziet het er droevig uit met de wereld. Dus je zult iets moeten doen, dat sowieso. Je zult op de een of andere manier een methodiek moeten vinden. En misschien is die er ook wel, maar dan zou je op een andere wijze moeten kijken naar de wijze waarop je je afval verwerkt. Almere heeft ooit eens een keertje heel groot, er reden vuilniswagens met tekst rond van stad zonder afval.
2: Mm.
3: Nou, ik denk dat wij een van de steden zijn die kreet voorlopig even niet moeten gebruiken. Want dat gaat niet werken.
1: Wanneer is dit initiatief geslaagd?
3: Op het moment dat we erin slagen, om doordat we al die gegevens bij elkaar brengen, al die foto's, filmpjes en dergelijke, en dat weten over te brengen naar het college, en daar echt met een gedegen plan onder dat kunnen aanreiken. Want we denken wel dat we een idee hebben hoe het zou kunnen. En we zullen vast niet het wiel opnieuw uitvinden, maar er zijn wel een aantal dingen die wij in Almere gewoon niet goed doen. Als alleen al het gegeven zou zijn dat mensen er naar kijken, naar dit soort foto's en filmpjes, en bij zichzelf denken, ja, dat is echt gek. Dit heb ik gedaan, moet ik niet meer doen. Dan vind ik al dat we een end zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat lang niet iedereen dat zal.
1: Nee, want in Lelystad is bijvoorbeeld een bekende Facebook-site. Daar staan elke dag foto's op van rotzooi, maar het helpt niet.
3: Nee, het kan zijn dat het daar niet helpt. Maar het is een, zeg maar, van ons uitgezien is het ook een politieke actie. Dus wij geven er politiek gevolg aan.
2: Mm.
3: En hopen dat dat dan een beetje gewicht in de schaal brengt.
2: Ton Teunis van de Almere Partij, dank u wel voor de komst.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik zeg correct.
2: Dat is correct.
1: Niet! Gaan we op heen.
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat mensen heel snel zeggen, oh, dat is niks voor mij, want ik kan niet tekenen. Maar mijn zus die kan heel mooi tekenen. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik denk dat sowieso, als je zou denken, er is niets aan te doen, dan ziet het er droevig uit met de wereld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
7: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
6: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en komt het zonnetje erbij. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden. De komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. En daarbij wisselen hoge wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen zien we veel zon, maar ook wat hoge wolkenvelden. En het wordt flink warm. De temperatuur loopt op naar 27 of zelfs 28 graden. Woensdag wordt het nog wat warmer, met temperaturen boven de 30 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.
4: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en komt het zonnetje erbij. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden. De komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. En daarbij wisselen hoge wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen zien we veel zon, maar ook wat hoge wolkenvelden. En het wordt flink warm. De temperatuur loopt op naar 27 of zelfs 28 graden. Woensdag wordt het nog wat warmer, met temperaturen boven de 30 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en komt het zonnetje erbij. Temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. En daarbij wisselen hoge wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen zien we veel zon, maar ook wat hoge wolkenvelden. En het wordt flink warm. De temperatuur loopt op naar 27 of zelfs 28 graden. Woensdag wordt het nog wat warmer, met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee,

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en